Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: lijst wil ik nomineren deze 80s klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: poot. Die kijkt een beetje naar ja, die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, oh, nou niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een... Die zet nog een mooie stem op. En die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk. Dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
1: Goed zo, genoeg.
0: Nou, en dan gaan ze, ja.
1: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
0: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
2: Radio West. Altijd.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had raken. Maar...
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: geit. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verstand?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh, nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Sam Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: plan stand. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Tot 9 uur, morgen weekend.

0: Diana Warwick hoorde je met All the Love in the World. En daarmee is het zaterdag 16 mei 2026. En jij hebt een weekend voor de boeg. En in dat weekend kan je heel fijn genieten van morgen weekend. Wat fijn dat je weer luistert hier naar Radio West. Ik ben weer en dus hartelijk welkom in jouw weekend. En ik heb een hele culinaire uitzending voor je op stapel staan. Met onderwerpen lokaal en internationaal. We beginnen zometeen in de Krimpener Waard. En als je de Krimpener Waard zegt, dan heb je het over honing, verse vruchtensappen en kazen. En die vind je allemaal bij een bijzondere markt. Daarover zometeen meer. Ik heb weer een leuke muzieklijst voor je samengesteld. Zo ga ik Ramse Shaffi voor je draaien. Hoor je Bruno Mars. En van Spandau Ballet heb ik Only When You Leave meegenomen. En in Meers Eethoek gaan we dus internationaal, want we gaan naar Peru. Een land met 650 fruitsoorten, meer dan 3500 aardappelsoorten, 350 soorten chilipepers en 50 soorten mais. En met dat soort ingrediënten kan je een heel mooi kookboek maken. En dat heeft Katinka Lansing-Dodero met de Bijbel van de Peruaanse keuken gedaan. En ik spreek haar het volgende uur en ze gaat een heerlijk recept ook met ons delen. En dan gaan we eerst gewoon weer hier, zoals je van ons gewend bent, fijne muziek draaien. En dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: En dan ga ik je nu vertellen over het spelletje wat we straks gaan spelen over een half uurtje ongeveer. Het spelletje waarin je mij moet vertellen van wie de stem is van een bekende Nederlander. En vorige week is die niet geraden, dus er ligt in ieder geval al één prijs. Het dobbelspelletje Quicks. En Taaltaal, de cursus waarmee jij vreemde talen kan leren. En dat is een waardebon ter waarde van €300. En dan kan jij je leuk je Frans, je Spaans of je Duits gewoon weer gaan ophalen. Hoe moet je dan die prijs winnen? Nou, gewoon, je luistert nu heel goed naar deze stem. En rond 7:45 speel je mee. En dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: Met mij. Ik word daar helemaal wiebel en vol van. Ik vind het heel geestig. De foute antwoorden, die geef ik je ook alvast even mee. Kan je extra gaan puzzelen. Het is niet Bart de Graaf. Het is niet Danny de Munk. En het is niet Pietje Wel. Maar wie of wie is het dan wel?
1: Moet je luisteren.
2: Met mij.
1: Moet je luisteren.
0: Ga lekker puzzelen en ik hoop je te spreken rond 7:45. En dit zijn Creedence Clearwater Revival.

0: appelsap rechtstreeks uit de boomgaard, ambachtelijk gebrouwen bier en honing vers van de imker. Het zijn zomaar wat producten die je kan ontdekken tijdens de oogstmarkt. Proef de krimpende waard. En Charlotte Diepenhorst die organiseert deze markt volgende week zaterdag. Goedemorgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
0: Laten we een tijdreis maken van een week en we springen even door de tijd en we lopen over die oogstmarkt. Wat zie ik om me heen?
1: Nou, we zijn te gast bij het Streekmuseum Krimpen en Waard in Krimpen aan de IJssel. En dat is een ontzettende mooie locatie met ook echt een kleine boomgaard, mooie oude hooischuren. Een museum, ook een luchtmuseum zou ik bijna willen zeggen. En een museum met de historie van de Krimpen en Waard. Dus het terrein is op zichzelf al de moeite waard om een bezoekje aan te brengen.
0: Zeker. En wat voor kraampjes zie ik om me heen? Wat voor bedrijvigheid?
1: Ja, nou wij zijn een oogstmarkt. Dat betekent dat wij een podium willen bieden aan de voedselmakers uit deze regio. Dus het zijn kramen gevuld met allerlei ambachtslieden die zelf producten oogsten of maken van hetgeen groeit en bloeit en leeft in de Krimpen en Waard.
0: Geef eens wat concrete voorbeeld. Wat kan ik lekker in mijn mandje gooien?
1: Nou, je kunt er terecht voor diverse vlees- en zuivelsoorten van zowel koeien, geiten als schapen, maar ook wild. Siropen, we hebben jams. Je kunt er terecht voor olijfolie, appelsap, zoals je al zei, uit de boomgaard. We hebben lokaal gebrouwen biertjes, gerookte paling, gerookte zalm, zeepjes, diverse zalven gemaakt van allerlei kruiden uit de regio. IJs natuurlijk, ik hoop dat het mooi weer is.
0: Ja.
1: Dus heel veel te proeven en leuke cadeaus om mee te nemen en producten voor in de boodschappenmand.
0: En wat maakt die Krimpen en Waard nou voor zo'n speciaal gebied dat er zulke mooie producten vandaan komen?
1: Nou, ik denk dat het meest bijzondere wat dat betreft is dat wij zowel klei- als veengrond hebben. Dus een grote diversiteit aan wat je erop kan verbouwen, al dan niet kan laten grazen. Dat geeft wel een unieke smaak en landschap natuurlijk in de Krimpen en Waard.
0: Heerlijk. Dus een mooie markt met echt specialiteiten die alleen maar in de Krimpen en Waard te vinden zijn. Die is volgende week zaterdag tussen 10 en 4. Proef de Krimpen en Waard bij het museum. Het streekmuseum Krimpen en Waard. Daar kan je heerlijk lekker gaan neuzelen. En smakelijke dingen proeven en ook kopen inderdaad. Charlotte, dank je wel voor deze uitleg.
1: Graag gedaan en tot dan.
0: Oké, bye bye.
1: Dag.

Angel, We Didn't Start the Fire. Hij zong het in 1989. Ik ben benieuwd als hij nu een nieuwe versie zou maken, welke dingen die allemaal zou bezingen. Hey, en Billy Joel, daar ben ik trouwens ambassadeur van, hè, bij de Eeuwige Roem. Ik promote het nummer waar jij dan op moet stemmen, Just the Way You Are.

Angel, We Didn't Start the Fire. Hij zong het in 1989. Ik ben benieuwd als hij nu een nieuwe versie zou maken, welke dingen die allemaal zou bezingen. Hey, en Billy Joel, daar ben ik trouwens ambassadeur van, hè, bij de Eeuwige Roem. Ik promoot het nummer waar jij dan op moet

0: bij de eeuwige roem. Ik promote het nummer waar jij dan op moet stemmen. Just the way you are. Een prachtig liefdeslied. Dus als je nog niet jouw lijstje hebt ingevuld voor die eeuwige roemlijst, denk dan even aan dat nummer van Billy Joel, Just the way you are. Alle andere nummers zijn ook van harte welkom. En trouwens, die finale dag van de eeuwige roem, over 2 weken, die gaat echt helemaal geweldig worden. Dus ik hoop jullie dan hier in grote getale bij Radio West te zien.
1: Je luistert naar Morgen Weekend. Met meer.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: En daarmee is het 19:30 geworden hier op Radio West. Een tijd om je bij te praten over het meer. Weer, meer weer en weer meer. Nou ja, dat gaat lekker zo. Maar het weer. Vandaag staat er een matige

0: wind uit west tot zuidwest. Het wordt iets minder koel met maxima van 13 à 14 graden. Ja, want wat hebben we koude dagen gehad. Ik begreep dat het echt de koudste hemelvaart sinds jaren was. Maar ja, er is vandaag iets vaker zonneschijn dan gisteren, met een afwisseling van stapelwolken en zon. En af en toe kan het toch nog regenen wanneer een bui passeert, en waardoor het vandaag niet volledig droog zal zijn. Dus als je naar buiten gaat, neem dan toch maar een pluutje mee. Of een regenhoedje, is ook leuk inderdaad. In ieder geval, ja, bescherm jezelf. Nou ja, weet je, we zijn ook toch niet van suiker. We kunnen toch wel een beetje tegen regen, hè? Ik bedoel, dat vond Ramse Shaffi vast ook wel.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

Ja, en zong je even mee met Ramses? Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ik ben benieuwd hoeveel mensen je 's nachts kan wakker maken. En dan die eerste twee woorden noemt. En die ze dan gewoon vloeiend gewoon één keer kunnen afmaken. Ik denk dat dit toch wel een nummer is wat in de harten van heel veel mensen zit. En dit is een ander ook heel fijn nummer van Bruno Mars. I Just Might.

0: Ja, gaan we dat zo meteen horen? Want we gaan zo het spelletje spelen. Moet je luisteren. En dan moeten jullie mij vertellen wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: Met mij. En wie zou dat nou zijn? Nou, ik kan in ieder geval een stukje op weg helpen wie het niet is. Het is niet Bart de Graaf, het is niet Danny de Bunk. En het is ook niet Pietje Bel. En wat kan je winnen als je het raadt? Nou, de prijs staat er al even. Dus de prijsopgave staat er al even. Dus er liggen twee prijzen. Namelijk een cursus taal ter waarde van €300... en het dobbelspel Quix. En hoe doe je mee? Bel me nu op 070-390-5454... en vertel me wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: Pak die telefoon en bel nu. Hoor ik je zo. Ben benieuwd wie jij denkt dat het is. Voor die mooie prijzen. Een dobbelspel en taalcursus.

0: dit hoort, dan weet je dat we het spelletje Moetje Luisteren gaan spelen. En vandaag weer een hele leuke stem die al even meegaat. En dat betekent dat er wat meer prijzen in de pot zitten. Onder andere een cursus voor een taal, om een vreemde taal te leren. En een heel leuk spelletje met dobbelstenen. Een dobbelspel, Quicks heet dat. Daarmee kan je zeker die regenachtige dagen die er waren doorkomen. Maar ook leuk op de lange zomeravonden. En wil jij natuurlijk weten? Ja, die stem. Wie was dat dan? Ik wil hem wel even horen. Nou, dit is de stem.
1: Moet je luisteren.
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: Ja, en wie kan dat dan zijn? Ik heb drie bellers in de uitzending. Sylvia, Gerda en Quirinus. Goedemorgen, vrolijk drietal.
3: Goedemorgen.
0: Ik begin met de dames. Sylvia, goedemorgen, meisje.
3: Goedemorgen, meneer.
0: Yes, heb je een beetje fijne hemelvaartsweekend? Want het zijn natuurlijk extra lange dagen.
3: Ja, donderdag gewoon rustig thuis geweest. En gisteren lekker de hele dag bij mijn zoon. En met mijn kleindochter erbij zijn we lekker naar thuiscent geweest. Mooie plantjes gekocht.
0: Heerlijk.
3: Dus heerlijk.
0: Alles kan er weer helemaal tegenaan. Nou, jij had een idee wie het zou kunnen zijn. Je moest zelf ontzettend lachen. Zal ik je nog even opnoemen allemaal voor jullie wie het allemaal niet waren? Het waren niet Bart de Graaf, niet Danny de Munk en niet Pietje Bel. Maar jij dacht, wie is het wel? Het is
3: Jan Klaassen.
0: Jij dacht aan Jan Klaassen. Ik vind het een hele mooie verzonnen. En de jury die zit ook een beetje met die glimluisjes naar mij te kijken. Maar
1: fout.
0: Helaas, Sil. Dank je wel voor het meespelen.
3: Ik vond het gewoon leuk.
0: Dank je. Tot de volgende.
3: Fijn weekend. Hoi.
0: Bye. Nou, dame nummer 2, Gerda. Goedemorgen, vriendin.
4: Goedemorgen, meneer.
0: Gezellig jou ook weer in de uitzending te hebben. Heb je alweer koekjes gebakken, meisje?
4: Ja. En bananencake heb ik gebakken.
0: Oh, heerlijk.
4: Bananenbrood heb ik gebakken gisteren. Dus,
0: en neem je dan sorry, wat ga je ermee doen?
4: Dat heb ik meegenomen naar het verzorgingshuis. Dat was gisteren Bero. Dus,
0: leuk. En gebruik je dan hele rijpe bananen? Of,
4: Ja.
0: Hoe geler, hoe beter.
4: Ja, heerlijk. Lekker. Met havermout en lijnzaad. Er gaat van alles door.
0: Lekker, meisje. Nou, jij had ook een mooie naam in gedachten. En ik zie de jury alweer aandachtig klaarzitten. En ze hopen natuurlijk dat ze goed mogen zeggen. Maar ik ben benieuwd. Aan wie zat jij te denken?
4: Ja, ik dacht aan Pippi Langkous. Nederlandse Pippi Langkous.
0: Aan Pippi Langkous, onze. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Oh, voorbeeld van mij ook. En de jury?
1: Fout.
4: Ja, dat dacht ik wel.
0: Helaas, dankjewel voor het meespelen. En een fijne dag. Tot de volgende. Bye bye. Nou, Quirinus, nu ben jij aan de beurt. Goedemorgen, jongen.
5: Ja, goedemorgen, mevrouw Bolte.
0: Het is altijd even spannend dan, hè, om te zitten te wachten met twee voorgangers. Want misschien zeggen die wel wat jij in gedachten had.
5: Ja, dat is altijd zo. Ik heb ooit eens één keer bij u, toen was dat ook zo het geval.
0: Spannend dan toch?
5: Met een sportman, toen had ik Willem-Alexander. Maar dat is alweer, dat was volgens mij al verleden jaar. Op het begin van het jaar. Ik weet het ook niet meer precies. Dus.
0: En jij had een idee over de stem. En hoe kwam je op dat idee?
5: Nou, ook gewoon die felheid van die stem. En ik heb het ooit wel eens gezien. Dus vandaar. Niet altijd maar een gokje natuurlijk. De eerste ingeving.
0: Nou, dat is vaak ook het beste. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laat mij horen. Aan wie zit jij te denken?
5: Ik dacht aan Ine Mini van Sesamstraat.
0: Ine Mini van Sesamstraat. En de jury zegt
1: jammer, dat antwoord is fout.
0: Oh, wat jammer. En ik hoop dat je in ieder geval nog wel een hele leuke, fijne dag gaat hebben.
5: Kijk, hij is een hele mooie dag vandaag.
0: Wat voor mooie dingen ga je doen?
5: Ik woon dan in Delft. Daar heb je de Yeshof, daar ga ik even in. En dan heb je Antiquaire Markt.
0: Oh, leuk.
5: Dan ga ik daar langs wat kraampjes. En ik heb nou een kraampje ontdekt. Die zou wat spullen wat ik verzamel voor mij meenemen. Dus dat wordt dan leuk.
0: Leuk. En wat verzamel je?
5: Ik verzamel CQ-auto's. Modelauto's.
0: Oh, leuk. Heb je er veel?
5: Ja, ik denk 3000.
0: Oh, Oh, dan ga ik je eens een keer even een collega bij je langs sturen. Dat Bob een keer bij je komt kijken bij de auto's. Dat is wel leuk.
5: Ja, dat kan. En dat kwam eigenlijk, dat kwam door mijn tante is dat gekomen.
0: Ja.
5: Heel kort hou ik het. Maar toen ik uit het kinderthuis kwam, kreeg ik van haar de eerste. Dat was zo'n Arold dieplader met een tankstation erop. En toen had je in Delft de winkel van Zinkel. Dat heette Lomans. En die verkocht die ook. Dus als ik dan 10 gulden had gespaard of 12,50, dan kocht ik weer zo'n kleintje.
0: Oh, wat geweldig.
5: Zo is, dat, zo is het begin.
0: Zo, dus over de jaren heen gespaard. Nou, ik ga Bob een keer bij je lang sturen. Dat gaat hartstikke leuk worden. Hé, dankjewel voor het meespelen.
5: Nog een fijne uitzending en nog ook een prettige dag.
0: Hè. Hartstikke bedankt. Blijf even hangen, dan praten we zo na de uitzending nog even verder. Bedankt alvast.
5: Ja,
0: en dit is Jason Mraz met I'm Yours.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
31: Tot 9 uur, morgen weekend.

was de dag van gisteren, maar dan 60 jaar geleden. Uit 1966 was dit Under My Thumb van de Rolling Stones. En van harte welkom in jouw weekend. Misschien voor jou een extra lang weekend dat donderdag al begon op Hemelvaart. Fijn dat jij erbij bent hier op Radio West bij Morgen Weekend. En ik ben nog een uurtje samen met jou onderweg. Gezellig je weekend in. En wat gaan we doen op deze vrolijke zaterdag? Nou, onder andere natuurlijk Meers Eethoek. En we reizen naar Peru, een land met 650 fruitsoorten. Meer dan 3500 aardappelsoorten. 350 soorten chilipepers en 50 soorten mais. En met dat soort ingrediënten kan je toch een prachtig kookboek maken. En dat heeft Katinka Lansing-Dodere ook gedaan. Zij schreef de Bijbel van de Peruaanse keuken. En ik spreek haar zo. En ze gaat ook nog een heerlijk recept met ons delen. Gaan we de zon nog zien dit weekend of blijft het maar miserig koud? Ik heb vanavond een concert in het Openluchttheater in het Zuiderpark. Ga ik Raccoon live zien. Dus ik wil heel graag straks om 8:30 van Jordi Bloem weten. Hoeveel laagjes moet ik aan? Wordt het echt heel koud of gaat het toch nog wel meevallen? Hij is nu nog bezig met zijn regenmeters te checken. Dus om 8:30 kan hij ons helemaal bijpraten. En natuurlijk vandaag ligt uitspot aan het moment dat jij de DJ bent en mij hier mag wegduwen bij de microfoon en zelf een nummer mag aankondigen. Het enige wat ik doe is jou laten kiezen nummers die te maken hebben met films, televisieseries of musicals. Vandaag een nummer dat is gemaakt van een film en een nummer dat is gebruikt in de film. Het eerste nummer, het iconische nummer uit The Breakfast Club van The Simple Minds en die gaat zo. Doei.

Dat is keuze nummer 1 van de Simple Minds. Don't you forget about me uit Breakfast Club. Keuze nummer 2 is een nummer van John Lennon. Wat hij al heeft gemaakt, maar wat is gebruikt in de film. Onder andere in My Big Fat Greek Wedding nummer 2 werd dit nummer gebruikt.

Dus wat is jouw stemming vandaag? Wil jij het lekkere harde Don't You Forget About Me aankondigen of het meer romantische All of Me van John Legend? En als dank krijg je van mij natuurlijk ook nog altijd een prijsje opgestuurd. En dat is vandaag een waardebon ter waarde van €50 voor Pluto Sport. Dus daar kan je sportsokken van kopen of nieuwe jeu de boel ballen of iets anders wat jij voor jouw sport nodig hebt. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Hoe doe jij mee? Je kan me appen op 070-307-8080. Geef je keuze door. Of gewoon even die telefoon pakken. 070-390-5454. En dan ben jij straks de DJ. Yeah.

0: Dress-up. En in 2007 zongen ze het nummer All of My Life.
1: Meers Eethoek.
0: En in Meers Eethoek gaan we vandaag naar de Peruaanse keuken. Want die wordt al jaren gerekend tot de beste keuken ter wereld. En vaak staat het traditionele Peruaanse visgerecht ceviche op de kaart. Maar alleen die Peruaanse keuken heeft zoveel meer te bieden. En dat weet ook kookboekenschrijfster Katinka Lansing-Dodero. In haar nieuwe boek Bijbel van de Peruaanse keuken neemt ze ons mee in dat land. En dan moet je je voorstellen, Peru heeft 650 fruitsoorten. Meer dan 3500 aardappelsoorten. En dan heb ik het niet eens nog over 50 soorten mais. Goedemorgen, Katinka.
2: Goedemorgen, Meer.
0: Wat een ontzettend rijk land is dat Peru dan, qua ingrediënten waarmee je aan de slag kan.
2: Ja, dat is echt ongelooflijk. Nooit saai. En ik heb wel eens uitgerekend, als je alleen al een soorten aardappelen en pepers neemt, kun je 21 jaar lang iets anders eten. Elke dag.
0: Geweldig. En voor welk gerecht mag ik jou dan 's nachts wakker maken, Katinka?
2: Ja, ceviche natuurlijk.
0: Ja, toch wel. En voor de mensen die niet weten wat ceviche is, dat is rauw vis, maar niet zomaar rauw, maar op een speciale manier gegaard.
2: Ja, dat is vis gegaard in zuur. Ik heb het volgens mij ongeveer 1,5 jaar geleden samen met jou gemaakt, toch?
0: Ja, klopt. Ik ben toen op een workshop ook bij jou geweest, inderdaad. Ja.
2: Ja, dat is vis gegaard in zuur. En er zit dan mais bij. En het is echt verschrikkelijk lekker en heel gezond.
0: Dus dat is in limoensap of in citroensap. Daarin gaar je de vis dan. Precies.
2: Ja, precies.
0: Het is heerlijk. Ik heb toevallig gisteren ook in een restaurant nog gegeten. Maar dat is een ander verhaal.
2: Oh, leuk.
0: Maar het is inderdaad heel...
2: lekker?
0: Ja, heerlijk. Ja, het is heel populair. Momenteel merk je dat het op veel kaarten staat. En daarom ook inspirerend om jouw boek ook te zien. Want je bent heerlijk, heb je heel breed, heel Peru genomen. Want het is een land met geografisch natuurlijk een heel veel mooie streken. Maar ook met heel veel verschillende bevolkingsgroepen. En dat zie je ook terug in de gerechten.
2: Ja, dat klopt. Je hebt heel veel Chinese invloeden. Dus rijst en gember en lenteui zijn naar Peru gebracht. Je hebt heel veel Japanse migranten. En die hebben dan ook weer bijvoorbeeld... De Chinezen hebben roerbak gebracht. Maar de Japanners hebben bijvoorbeeld de rauwe vis weer terug in Soen gebracht. Net zoals sashimi en sushi. Het heel erg gezond en vers eten hebben ze meegebracht. Dus je hebt bijvoorbeeld Loma Santada, dat is een roerbakgerecht met rundvlees en groenten. En dan uiteindelijk wordt er een beetje een zuurtje van azijn met soja doorheen gedaan. En dat is verschrikkelijk lekker, een oestersaus. En dan heb je gewoon echt een ontzettende umami gerecht heb je dan. En dan heb je natuurlijk ook nog andere gerechten die meegebracht zijn door andere immigranten.
0: Heerlijk. En je neemt ons in dat boek ook echt mee. En in de geschiedenis van het land. En in ook die verschillende geografische. En de bergen en de kust. Wat het allemaal te bieden heeft. Ik kwam bijvoorbeeld inderdaad tegen een Peruaanse stamppot. En dat vind ik zo leuk. Want die stamppot is voor mij zo'n Hollands gerecht. Maar dan inderdaad heb jij hem met een Peruaanse twist gemaakt.
2: Ja, maar aardappelen komen uit Peru.
0: Ja, maar dat weet ik wel, maar toch voelt het altijd Hollands.
2: Ja, het is oer-Hollands, ja. Nee, het is wel leuk dat je dat zegt. Ik heb echt een aantal gerechten die doen denken aan Nederlands. Dus bijvoorbeeld een aardappelstampot of Peruaanse huzarensalade, de causa. Of bijvoorbeeld de Peruaanse kapsalon. Die hebben wij ook.
0: Wat geweldig. Ja, en leuk ook altijd de geschiedenis die er dan even verteld wordt. Wat ik een hele grappige vond, was die priestersoep. Wat is dat precies?
2: Ja. Oh god, ik heb zoveel soepen de revue zien passeren die ik niet kende. Ja. Dit was er één van. Ja, ik had echt... ik denk dat ik wel 25 soepen oorspronkelijk op mijn lijst had staan. Die heb ik natuurlijk heel erg naar beneden gehaald. Omdat veel toch met een kleine twist veel op elkaar leken. Maar in de bergen wordt heel veel soep gegeten. En op vrijdag wordt natuurlijk geen vlees gegeten. Dus de heilige dag. Alleen vis of groenten. En dat is de priestersoep ook.
0: Wat grappig. En die wordt dan dus... Het is een bescheiden, voedzame soep is dat dan inderdaad.
2: Ja, het is een hele bescheiden soep.
0: Ik ga nog wat andere gerechten soep noemen. Dus ik heb ook maïssoep gezien. Ik heb mango ceviche gezien. En ik heb Peruaanse kokosmacroontjes gezien. Dus dat is heerlijk. Heb je misschien een recept met maïs wat je met ons wilt delen?
2: Ja, Wat echt super lekker is, zijn maiskoekjes.
0: Ja.
2: Die kennen we wel. Die zijn oorspronkelijk uit Kentucky gekomen. En die worden de maisfritters, de cornfritters. Maar die worden ook in Indonesië gemaakt bijvoorbeeld. Maar wij hebben er ook een met een twist. En die worden overal gegeten aan de kust. En er zitten heel veel groene kruidjes in. En wat lekker is, je kunt ze gewoon warm eten. Maar wat ik dus heel vaak doe, want ik maak altijd extra veel... zijn zo van mini omeletjes met mais. Dan bewaar ik ze gewoon in de koelkast. En koud zijn ze ook super lekker. Je kunt ze echt een aantal dagen bewaren. En dan is het gewoon een soort snoepje voor mij.
0: Heerlijk.
2: In plaats van een koekje.
0: Ja, en wat doe je er allemaal in voor kruiden?
2: Ja, je kunt eigenlijk kruiden naar eigen wensen in doen. Maar denk aan peterselie, koriander. Je kunt er ook basilicum in doen. Je kunt eigenlijk losgaan.
0: Heerlijk.
2: Ik heb mijn recept heb ik een aantal staan. Maar je kunt gewoon eigenlijk groene kruiden die je in huis hebt gewoon gebruiken.
0: Heerlijk. Nou, dat klinkt prima. En als de mensen het recept precies willen weten... dan kunnen ze me gewoon even appen op 070-307-8080. Nou, wij
2: dat
0: hebben...
2: is leuk.
0: Hopelijk genoeg informatie aan de mensen gegeven om ze te inspireren om ook Peru als land, als kookboek te ontdekken. Want het fijne van jouw boek vind ik, het is inderdaad een boek met hele mooie instaprecepten. En je kan je ook helemaal verliezen als je wat verder gevorderd bent in de wat ingewikkelde recepten. Maar juist ook heel toegankelijk met ook hoe je dingen vouwt, mooie bananenbladeren, hoe je daar een hapje maakt. Dus dat is heel fijn. Dank je wel, Katinka.
2: Jij ook, dankjewel, Meer.
0: Oké, gaan we nu naar Queen. We Will Rock You.

Dat was natuurlijk Queen met We Will Rock You. Fijn nummer. En momenteel stuur ik de musical te zien, de gelijknamige musical We Will Rock You. Ik was erbij. Het wordt heel goed gespeeld en gezongen. Hij komt ook nog naar Den Haag binnenkort. Dus hou hem in de gaten. En als jij dus dat recept wil hebben voor die smakelijke maiskoekjes, maisfritters, maiswafeltjes, laat het me even weten, hè, op 070-307-8080. Dan stuur ik jou gewoon dat receptje op. En dit is Sweet Freedom van Michael Donald. McDonald's. Ja, het scherm verschuift opeens. Sweet Freedom, Michael McDonald's. Let's go.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Time in a Bottle was dat van Jim Croce. En het is 8:30 geweest. Ze moeten gaan opschieten. Het is tijd. Nee, niet tijd hiervoor. Nou, het gaat even niet zoals ik wil. Ik had namelijk dit klaarstaan, want als je dit hoort... Ja, dan weet je, het is tijd voor het weer. Nou, en dan gaan we naar ons weermannetje toe. Nou, weermannetje, weerman, superheld... die altijd elke ochtend vroeg opstaat om de regenmeters te checken. En dan heb ik het over de enige echte weerexpert. En dat is onze enige echte Jordi Bloem. Goedemorgen, jongen.
1: Een hele goede morgen, meneer.
0: Ja, nou, heb ik al weggegeven een beetje waar je straks uit moet kiezen, maar...
1: ik hoor dan allemaal, ja.
0: Ja, wil je dat dan eerst doen? Gaan we eerst zaken doen en daarna het weer?
1: Laten we dat eens een keertje zo omdraaien. Nou, ja, waarom ook niet?
0: Bij licht uit, spot aan, is de keuze vandaag. Of The Simple Minds met Don't You Forget About Me uit de film The Breakfast Club. Nee. Of All of Me van John Legend. En dat nummer is onder andere gebruikt in de film My Big Fat Greek Wedding, ja. Nummer 2.
1: Ja.
0: Lieve Jordi, wat is jouw keuze?
1: John Legend.
0: John Legend, ja. Ik noteer hem. En dan, we hebben niet echt mooie hemelvaartsdagen achter de rug. Nee. Ik ga vanavond naar een openluchtconcert in het Zuiderpark. Hoe moet ik me kleden?
1: Nou, het is wel fris, maar wel droog, denk ik, tegen die tijd.
0: Ah, vertel.
1: Dus ja, ik denk dat het wel... Ja, het is denk ik een graad of 7, 8. Dus het koelt wel weer aardig af. Maar goed, het is niet zo dat het alleen maar regent vandaag. Dus het is vandaag best wel een aardige dag. 10 graden is het vanavond. Het is iets warmer. Nou ja, goed, dan weet je het al. Het is nog niet de hoogzomerse weer in de lente. Dat kan het soms wel zijn, hè. We hebben af en toe wel eens een meizomer gehad. Moet je soms nog wel in het verleden kijken. Maar die komt er wel aan, maar dat duurt allemaal wat langer. Het is een wat langere adem dit jaar. Op dit moment ja, is het op sommige plaatsen toch alweer 10 graden. En we komen vanmiddag uit op 14. Dus dat is de temperatuur. Maar het is wel nog wisselvallig. Dat betekent ook vandaag nog wel een enkele bui, maar het zijn er niet zoveel. En er zou ook maar zo kunnen zijn dat het op sommige plaatsen droog blijft. Met ruimte voor de zon. Nu wat meer bewolking, maar vanaf zee komen er ook opklaringen voor. Het wisselt een beetje vandaag. Ja, wat ik al zei, vanavond is het dan ook droog in het Zuiderpark, maar ook in de rest van de regio. Voordat dan later, en dat is dan vooral in de nacht, er opnieuw regen gaat komen, hoor. Dus het is een tijdelijke zaak dat het even droog is. En morgen is dan toch een wat bewolktere dag, met wat grotere kans op regen, wat meer regenachtig. Het is wat minder. Dat is vooral de ochtend, begin middag. Later lijkt het toch weer minder nat te zijn, weer vaker droog, misschien wel helemaal droog weer aan het einde van de dag. Dus opnieuw lijkt de avond het beste deel van de dag te zijn. En morgen is de wind nog wat sterker uit het zuidwesten en wordt er iets minder koele lucht aangevoerd. 14 à 15 graden wordt het morgenmiddag in de regio. En dan maandag 15, heel misschien 16 graden. Af en toe zon, een paar buien, enkele buien, dus ook weer drogere periode. En zo hopen we nog eventjes door naar dinsdag. En zelfs woensdag is niet helemaal builoos. Af en toe is een bui, maar wel met 17 of 18 graden. Dus die temperatuur die gaat toch wel duidelijk omhoog meer. En ik zet dat verder door, die lijn. Vanaf donderdag 19, 20, 21 graden, misschien wel wat warmer. En waarschijnlijk vanaf donderdag toch eindelijk dat hoge drukgebied wat eraan komt. Droog weer, vaker zonneschijn. En dan zitten we toch wel met die Pinksterdagen. Ja, dat lijkt de kans op regen klein te zijn. Veel zon. En middagtemperatuur, zo ergens tussen 20 en 23 graden. Zo lijkt het eruit te zien. Dus dat zijn hele lekkere vooruitzichten.
0: Mooi, dus die Pinksterdagen zijn veelbelovend. En aan de andere kant, regen daartussendoor hoort er ook bij. We zijn niet van suiker.
1: Nee.
0: En wat ziet de natuur er mooi
1: uit.
0: Ja,
1: dat is het, hè.
0: Die flirten van op. Helemaal goed. Dus, nou, dankjewel. We hebben ons huiswerk al gedaan. Jij hebt een keuze gemaakt. John Legend, All
1: Ik ben benieuwd.
0: Is jouw keuze. Dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Bye,
0: Jordi. Bye.

Die hebben we ook wel eens gehad in Licht uit Spot aan. En de film en de televisieserie heb ik allebei met veel, heel veel plezier gekeken vroeger. Zometeen kan jij je doorgeven wat jouw keuze is voor Licht uit Spot aan. Ik krijg ook al wel wat aanvragen voor de maiswafeltjes, de maiskoekjes die Katinka vertelde naar aanleiding van haar boek De Peruaanse Bijbel, De Peruaanse Keuken. Dus wil jij ook nog dat smakelijke recept hebben? Stuur even een appje naar 070-307-8080. Dan kan jij ook lekker die koekjes gaan maken. En ik had nog een vraag gekregen. Want ik had vorige week had ik natuurlijk gezegd dat ik een week daarvoor aardbeien had gekocht en kwijt was geraakt. Ik heb jullie gevraagd mee te denken, waar heb ik die aardbeien gelaten? En ik heb nog een keer overgezocht en ze toch niet gevonden. Dus ik vermoed, ik heb ze stiekem opgegeten en het gewoon verdrongen.

spot aan. Het moment dat jij de baas bent hier bij Radio West en zelf een nummer mag aankondigen. Jij bent de enige echte DJ. Het enige wat ik doe is, ik geef jou de keuze. En dat gaat meestal om nummers uit films, uit televisieseries of uit musicals. Vandaag heb ik twee nummers gekozen. Het ene nummer is speciaal voor een film geschreven. Don't You Forget About Me van The Simple Minds.

De film over de high school waar 5 tieners moesten nablijven. Echt van die typetjes. De sporter, de nerd. Het stoere meisje, het verlegen meisje. Ik weet nog dat het mooie meisje, die kon met het steeltje van een kers, kon zij met haar tong een knoopje maken. Nou, wij hebben dat toen op het schoolplein allemaal ook geprobeerd. Niemand van ons kon het, maar we hebben het nummer dus veel gezongen. Het andere nummer komt uit de film My Big Fat Greek Wedding nummer 2. Niet speciaal voor die film geschreven. Sterker nog, John Legend heeft het nummer eigenlijk voor zijn vrouw geschreven. Maar het is een heel romantisch nummer. Dus ik dacht, die ga ik er ook in doen. Give

Ook een heerlijk romantisch nummer. En nu is het aan jou. Jij moet doorgeven welk nummer je wil aankondigen. En als dank krijg je ook nog van mij een cadeautje opgestuurd. En dat is deze week een waardebon ter waarde van €50 bij Pluto Sport online te besteden. Dus kan je nieuwe sportsokken kopen. Of als je zin hebt om van de zomer te jeu de boule met een tennisrekketje te lopen. Kortom, er is vast genoeg te vinden bij die online winkel. Het enige wat jij nu nog moet doen is mij bellen op 070-390-5454. 070-390-5454. Of app me even 070-307-8080. Laat me weten, is het Don't You Forget About Me of All of Me van John Legend. En dit is Frank Boeien, groep met De Verzoening.

0: Pot aan. Het moment dat ik een stapje opzij doe, de microfoon een beetje extra oppoet, zodat jij helemaal klaar een mooi nummer kan aankondigen. Het enige wat ik verder nog doe, ik laat jou de keuze. En vandaag was de keuze uit de film The Breakfast Club, Don't You Forget About Me van The Simple Minds, of uit de film My Big Fat Greek Wedding, All of Me van John Legend. En ik heb een hele gezellige dame aan de telefoon. Goedemorgen!
1: Hey, goedemorgen.
0: Net hartstikke fijn dat jij je belt. Want jij wist het meteen eigenlijk toen je de keuze hoorde.
1: Ja, ik dacht ik wil rockend een beetje wakker worden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Want heb jij die film ooit, The Breakfast Club, heb jij die zelf ooit gezien?
1: Nee, die film niet gezien, wel over gehoord. Maar ik ken het nummer al uit 1985, dus... Ja, zo lang ken ik het al.
0: Ja, nou ja, toen werd het inderdaad ook uitgebracht. En die film, die dat is zo'n iconische high school film. Erg gezellig met allemaal van die typetjes. Kan je wel voorstellen, de sporter, de nerd. En ze moeten allemaal nablijven op school. En eigenlijk hebben ze een hekel aan elkaar. Maar dan door dat nablijven komt er een band en wordt er verliefdheid. En nou ja, je kan het... hij komt regelmatig op tv langs. Ik kan je...
1: Oh, ja, eens kijken wat ik kan vinden. Echt zo'n teenage cult film.
0: Ja, en als je dan terugkijkt hoe we over dingen dachten in de jaren 80. Sommige dingen heel simpel, sommige dingen ingewikkeld. Sommige dingen zien we weer anders tegenwoordig. Maar lieve film.
1: Leuk. Nou ja. Ik ga eens kijken.
0: En fijn dat jij zo van rock dus houdt. Dat je denkt van ik wil een beetje stevig wakker worden. Dat is wel jouw ochtendritme.
1: Ja, zo tussen 8 en 8:30 ongeveer dat bestaan zoiets. Ja. Dan... En nu het weekend denk ik, nou ja, het is een beetje slechter weer, maar ik zie toch blauwe stukjes. Dacht ik, zal ik nog even omdraaien? Ik denk, nou, ik ga er toch uit.
0: Heel goed. Ja. Nou, dan krijg jij ook nog van mij als dank de waardebon ter waarde van €50 van Plutosport opgestuurd. Dus heb je al een idee wat voor sport iets je ermee gaat kopen?
1: Ik heb eigenlijk nieuwe schoenen nodig, sportschoenen nodig. Dus het komt wel heel goed uit.
0: Nou, helemaal goed. Wat voor sport doe je?
1: Fitness.
0: Kijk, sportief. Fitness. Nou, dan kan je nu zo meteen helemaal gaan fitnessen. Maar eerst mag je aankondigen.
1: Ja?
0: Ik zeg licht uit, spot aan. En jij zegt...
1: In 1985 uitgebracht door Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Dat was het weer. Morgen weekend voor deze week. Volgende week ben ik op vakantie. Maar tweede Pinksterdag ben ik er gewoon weer. En dan kan je gewoon weer genieten. Maar dan hebben we ook die eeuwige top 100, de eeuwige roem. Dus dat wordt gezellig. Tot de volgende keer. Een fijn weekend. La, la, la.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: In Voorburg is het 10 graden, in Alphen aan de Rijn ook. Het is vandaag zonniger dan gisteren, maar er blijft kans op een bui.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Het Malieveld is vandaag het decor van het zogenoemde Nationaal Protest. Hoeveel mensen er naar Den Haag komen en hoe groot de rechtse demonstratie precies gaat worden is nog onbekend. Er wordt opgeroepen om te protesteren tegen massa-immigratie, bezuinigingen op zorg en tegen de afbraak van het sociaal systeem. Via testkarren verspreid over de stad roept de gemeente Den Haag inwoners op om hun parkeervergunning te verlengen. Omdat de gemeente stapsgewijs een nieuw systeem invoert, moet iedereen in de stad eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen. Maar meer dan 30% heeft dit nog niet gedaan. Op de Zuidwijkweg in Poeldijk heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. Door de klap raakte de voorkant van de auto zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurder van de auto gaat en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Tot zover de hoofdpunten uit de... die je vergat. Na de reclame muziek van Albert Hammond. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Tot 12 uur.

0: Albert Hammond, The Free Electric Band. Het is 9:09. Goedemorgen. Naar het schijnt hebben wij in Nederland relatief weinig feestdagen vergeleken bij andere Europese landen. Maar zelf heb ik dat gevoel nou totaal niet. Want om de haverklap roep ik hier in de uitzending dat we een extra lang weekend voor de boeg hebben. Of eigenlijk zitten we er nog middenin. En dan komt er eind deze week weer een aan. Nou, allemaal weekends waarin je iets leuks zou kunnen doen en ik heb genoeg ideeën. Wordt het dan ook nog een beetje weer? Ik vraag het straks aan Jordi Bloem. We gaan met hem eens kijken naar de verwachtingen voor dit weekend. En misschien ook de verwachtingen vanaf donderdag. Dat is nog ver weg, maar misschien durft Jordi een kleine prognose te doen. En natuurlijk spelen we ook het spelletje. Het spelletje moet je luisteren met een stem die bijna geraden is, maar nog net niet helemaal.
1: Uit.
0: Laten zien wie je bent en trots zijn op jezelf. Dat is het hele idee achter de Pride Walk in Den Haag vanmiddag. Het is het meest in het oog springende onderdeel van de Pride Week, die vorige week al van start ging. Je kunt meelopen nog vanmiddag, je kunt je nog spontaan aansluiten. Maar alleen kijken en aanmoedigen, dat mag natuurlijk ook. Want het wordt, denk ik, een hele vrolijke, kleurrijke happening. Henk-Jan Meppelink van de organisatie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou hoor ik wel eens mensen zeggen, ook mensen in mijn omgeving, van ja, hartstikke prima om queer te zijn, maar waarom moet het zo opzichtig en zo over de top? Nou, die vraag krijg jij misschien ook wel eens van mensen. Wat is dan jouw antwoord?
2: Maar, over de top, die snap ik niet zo goed. Nee. We zijn een kleurrijke community. En ja, ook wij willen er zijn en wij laten ons zien.
0: Precies. En jullie laten hier niet aan het veld slaan wat dat betreft.
2: Nee, dat zeker niet. En zeker niet in deze tijden, want het is nu toch weer helaas harder nodig dan een aantal jaren geleden.
0: Ja, en ik sprak vorig jaar met Botan Wenink, die toen de Pride organiseerde, en die zei hetzelfde. En ik heb het gevoel dat we nu een jaar verder zijn, dat het weer een stukje harder nodig is. Alsof dat ieder jaar nijpender wordt.
2: Ja, daar begint het helaas wel weer een beetje op te lijken. Het klimaat verslechtert. We zien meer mensen die problemen hebben met discriminatie. We zien meer mensen die het ook lastiger krijgen op hun werk. Dus ja, het is nog steeds hard nodig.
0: Zeker. Nou, kun je zeggen dat de Pride Walk eigenlijk de Haagse variant is van de Canal Parade zoals we die kennen uit Amsterdam?
2: Nee. Nee, zeker niet. Nee, als je zegt over de top, bij de Canal Parade heb je ze af en toe inderdaad ook over de top. Mm-hmm. Daar zien we heel veel mensen. Nee, ja. Wij gaan met de community gaan wij wandelen. Dus de Haagse queer community en onze allies. Mm-hmm. De mensen die de community steunen.
0: Ja.
2: En wij lopen en voor ons is het, naast dat we ons ook willen laten zien, is het ook echt wel een demonstratie en echt wel een protest.
0: Ja.
2: Waarbij we ook echt op gaan komen voor onze rechten.
0: Ja, echt een serieuze ondertoon heeft het.
2: Ja, zeker. Want je ziet ook, we hebben nu weer er is weer een onderzoek uit. Eén keer per jaar worden de Europese landen gerankt op hoe goed het voor elkaar is in het land, ja, als het gaat om queerrechten. Nederland staat nog steeds op de 13e plaats.
0: Ja.
2: Terwijl we een hele tijd geleden veel en veel hoger hebben gestaan. Dus ja, er is nog een hoop te verbeteren, ook in rechten en in hoe zaken geregeld zijn in Nederland. Dus ook daar komen we op. Dus je zult naast kleurrijke mensen zul je ook een hoop protestborden zien en leuzen horen over waar we voor staan en waar we ook wel een beetje voor vechten.
0: Juist. En kunnen luisteraars nog meelopen? Als er nu mensen zijn die dit horen en denken, ik wil de community een hart onder de riem steken, ik wil eigenlijk ja, laten zien dat ik erbij hoor of dat ik ze steun, kunnen ze dan nog spontaan aansluiten?
2: Ja, zeker. Dat kan gewoon. Je hoeft je niet in te schrijven, je hoeft je niet aan te melden. Om 1:00 gaat het Pride-terrein op de Koekamp open, tegenover het Centraal Station. Goed herkenbaar aan de logo's en alles. Dus je kunt je daar gewoon aansluiten. Je kunt daar naartoe komen. Om 1:30 ongeveer starten met een podiumprogramma en een aantal speeches. En rond 2:15 gaan we lopen.
0: En nu bereikt...
2: Dus daar kun je aansluiten.
0: Ja. Dus mensen kunnen daar nog meedoen. Nu bereikt ons het bericht dat er ook nog een rechtsdemonstratie gepland staat op het Malieveld. Hè? Is dat iets waar jullie dan ook nog extra alert op zijn? Want nou ja, sowieso betekent dat extra drukte, maar misschien ook conflicten zou in theorie kunnen.
2: Nee, we zijn er alert op. We zijn in goed overleg met de autoriteiten ook. En we gaan vandaag zien hoe het loopt.
0: Juist, nou ja, ik laten we hopen dat het gewoon een goede, mooie Pride Walk wordt vanaf 2:30 vanmiddag. Dus ja. Mensen kunnen dus nog meedoen als ze het willen. Dankjewel, Henk-Jan. Ja. Maak er een mooie dag van.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: En Celia Rumbly, Hemel en Aarde, was ook ooit een songfestivalplaat, toch, of niet? Ja, ja, wordt geknikt hier, dan is het zo.
1: De agenda.
0: Silverdome in Zoetermeer is dit weekend een volwaardig gameparadijs voor gezinnen. Ze noemen dat de Adventure Games. Het gaat over gaming, sport, technologie en actie. En het is vooral gericht op kinderen. Dus dit is een uitje dat je kunt doen met de kleinkinderen bijvoorbeeld. Denk aan VR-belevingen, Fortnite spelen in het echt. Games waarbij je ook zelf beweegt, klimt en klautert. En er is een podiumprogramma met optredens. Kortom, volle bak deze dagen in Silverdome in Zoetermeer. De Tongtong Fair die bestaat niet meer. Maar dit weekend en volgend weekend is er wel iets dat erop lijkt. Namelijk de Pasar Indonesia. Dat is in de broodfabriek in Rijswijk. Er zijn veel ingrediënten van die vroegere Tongtong Fair aanwezig. Denk aan culinaire hoogstandjes, een zeer uitgebreid podiumprogramma, creatieve workshops, entertainment, stands met handgemaakte producten uit Indonesië en heel veel meer. Vandaag en morgen dus en ook het hele Pinksterweekend. Dus volgende week van zaterdag tot en met maandag. En de locatie is de broodfabriek in Rijswijk. In Museum de Lakenhal in Leiden kun je vanaf vrijdag naar een tentoonstelling met het werk van Gisèle Kuster. Zij is een kunstenares die het grootste deel van haar leven doorbracht in Leiden. Althans, een belangrijk deel. En ze was niet alleen een kunstenares, maar ook een galeriehoudster. En desondanks is haar naam een beetje vergeten. Daar hoopt het museum veranderingen in te brengen met deze expositie. Ze zijn ook op zoek geweest naar Leidenaren die thuis werk van Gisèle Kuster hebben liggen. Brieven, dagboekfragmenten, herinneringen, foto's. En specifiek wordt er nog gezocht naar één schilderij. En welke schilderij dat is, dat hoor je morgenochtend hierin uit. Vanaf vrijdag deze tentoonstelling in de Lakenhal in Leiden.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Hier is Douwe Bob, with you.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.

Aha, Hunting High and Low. Zometeen kun je weer bellen voor het spelletje Moet je luisteren. Dat is over een minuut of 10 en je weet hoe het gaat. Ik laat een heel klein fragmentje horen van een bekende Nederlander. En de vraag is dan van wie is die stem? En het is deze keer wel een hele vreemde stem. Hij is al...

Aha, Hunting High and Low. Zometeen dan kun je weer bellen voor het spelletje Moet je luisteren. Dat is over een minuut of 10 en je weet hoe het gaat. Ik laat een heel klein fragmentje horen van een bekende Nederlander. En de vraag is dan van wie is die stem? En het is deze keer wel een hele vreemde stem.

0: bekende Nederlander. En de vraag is dan, van wie is die stem? En het is deze keer wel een hele vreemde stem. Hij is al een paar uitzendingen meegegaan. Er is al een aanzienlijke lijst met foute antwoorden, maar hij is nog niet geraden. Dus je kunt er zometeen over een minuutje of 10 gaan proberen. En als extra service laat ik hem gewoon alvast een keer horen.
1: Moet je luisteren?
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: En de luisteraars waren er wel uit dat het een soort typetje moet zijn. Een soort kinderstemmetje dat je het in die hoek een beetje moet zoeken. Als je het goede antwoord hebt zometeen, dan maak je kans op het spel Quix. Een heel leuk gezelschapsspel bij ons thuis. Enorm favoriet. En de cadeaubon van Taal, waarmee je gratis een vreemde taal kunt leren. En de Omroep West verjaardagskalender. En er komt dan ook nog een prijs bovenop. Nu nog niet bellen, maar straks over een minuutje of 10. Want dan gaan we het spelletje spelen. Zometeen is Jordi Bloem met het weer. Ik ben vooral benieuwd naar het weer met Pinksteren natuurlijk, want dan ben ik een paar dagen vrij. Dit is Beach Baby, First Class.

0: Beats Baby, First Class. Het is 9:30 en het is buiten grauw en bewolkt en een beetje somber. En ik denk niet dat we het helemaal droog gaan houden. Jordi Bloem van de Weerexperts die kan ons dat misschien wel vertellen. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, het was een beetje druilerig wil ik ook niet zeggen. Het was een beetje ongezellig de afgelopen dagen. En zo ziet het er nu op dit moment ook uit eigenlijk.
1: Ja, er zijn wel wat opklaringen ook wel in zicht hoor, vanuit het zuidwesten. Dus de zon probeert het ook nog wel vandaag. Maar je hebt wel gelijk, want vanaf de Noordzee toch ook alweer wat verder westwaarts een paar buien. En die komen ook nog onze kant op. Maar het is niet zo dat het de hele dag doorregent. Dus je kunt die buienradar goed weer gebruiken vandaag. Want een enkele bui is mogelijk. Maar er zijn ook wel opklaringen dus. Het wisselt een beetje vandaag. Nu vrij veel bewolking. Vanmiddag misschien weer wat vaker zon met stapelwolken. En dus die verspreide bui. Mm-hmm. En in de loop van de middag en ook vanavond lijkt de buiigheid weg te trekken naar het midden en oosten van het land. En komen wij nog goed weg. Misschien nog wat meer opklaringen. Dus best wel een redelijke dag. Maar niet buienloos, buivrij. De wind valt wel mee, zwak tot matig. Misschien aan de kust af en toe vrij krachtig, zoals nu bij IJmuiden, windkracht 5. En de

0: Temperatuur die gaat langzaam wat verder oplopen. Het is nu 11, 12 graden zo'n beetje. Het wordt 13 of 14. Is nog wat aan de lage kant voor de tijd van het jaar.
1: Er komt beter weer aan, heb ik al gehoord. Hè? Wanneer kunnen we dat zo'n beetje verwachten? Nog niet morgen, toch, denk ik?
0: Nee. Het pas zo rond het midden van de week. Waarbij woensdag ook nog niet helemaal droog is. Dat is wat veranderd ten opzichte van de berekeningen van gisteren. Dus dat mooie weer wordt iets langer uitgesteld. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat we echt regendagen krijgen. Hoewel het morgen wel iets meer regen, denk ik. Morgenochtend, als ik je dan weer spreek in Uit, hè, want dan ben ik er weer om 9:30. Ja, dan zou het wel weer kunnen regenen. Morgenmiddag, aan het begin van de middag waarschijnlijk ook nog. Daarna trekt die regen, dus een front weer naar het oosten weg. En kan het opnieuw opklaren. Dus steeds later op de dag het betere weer. De kleinere kans op regen. Dat het dan op de meeste plaatsen gewoon droog is. Dat geldt voor vandaag, maar ook dan wel voor morgen. Mm-hmm. Morgen iets meer wind uit het zuidwesten of westen. Vooral in de ochtend als het dan regent, kan het windkracht 5 worden weer aan de kust. En de temperatuur ook morgenmiddag nog niet heel erg hoog. Maar het zou wel al een graad of 15 kunnen worden. Nog steeds is dat onder de maat van 17 à 18 graden. Dat is de norm. Dat is het langjarige gemiddelde.
1: Juist. Gaan we dat later in de week wel halen?
0: Ja, want maandag nog 15 graden en een beetje hetzelfde weer. Misschien iets meer opklaringen, maar ook dan af en toe een bui. Dus dat blijft het wisselvallig, maar ook droge periode, wat minder wind. Dinsdag een zuidenwind, dan kan het al 18 graden worden. Met waarschijnlijk ook wel af en toe regen. De timing van de volgende regenstoring die gaat passeren is nog wat onzeker. Is het 's ochtends, is het meer in de middag? Maar goed, ook dan zullen er wel drogere perioden zijn. Mm-hmm. Maar we zijn er nog niet. Maar wel die hogere temperatuur. Kijk, dan zitten we wel op dat langjarige gemiddelde eindelijk. Dan hebben we die koude meifase echt wel achter de rug. Ja. En woensdag ook zo'n 18 graden in onze regio. 17, 18. Met dan ook nog een enkele bui die ik kan passeren. Vooral in de ochtend. Weer wat meer bewolking. Toch nog uitlopen van een lage drukgebied en nog geen hoge drukgebied. Maar dat komt er dan wel aan naar verwachting vanaf donderdag. Dat blijft ook een aantal dagen in de buurt waar het precies uitkomt. Dat is ook nog even onzeker. Dat maakt een beetje uit voor de temperatuur. Maar ik zie wel in de berekeningen dat we naar 20 graden of wat warmer gaan. Vanaf donderdag, de 21ste. Ja, dat betekent ook met de Pinksterdagen in zicht. Naar verwachting droge dagen, dat ten eerste. Aardig wat zon, dat ten tweede. En ten derde dus die middagtemperatuur net boven de 20 graden. En moet je denken aan zo'n 21 tot 23 graden zo'n beetje. Nou, dat zijn toch wel heerlijke waarden.
1: Zeker voor de Pinksterdagen. Nou, daar kijk ik vast naar uit. Dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan.
1: Hier is Eros Ramazzotti. Un'emozione per sempre.

0: Unemotione per sempre. Eros Ramazzotti, het is 7:07 en het is er tijd voor. Het spelletje moet je luisteren. Twee uitzendingen terug lieten we een stem horen. Een vreemde stem, een soort ja, raar hoog kinderstemmetje. Daar waren we nog wel met z'n allen uit dat het dat was. Maar van wie is die stem? Het gaat om deze.
1: Moet je luisteren.
2: Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: De prijzen die ik zou kunnen weggeven als je hier in de uitzending erdoor komt met het goede antwoord zijn het gezelschapsspelletje Quix, een cadeaubon voor taal waarmee je een vreemde taal kunt leren en de Omroep West verjaardagskalender. En dan willen we dus weten van wie die stem is. De antwoorden die zijn gegeven en die het niet zijn dus, zijn Bart de Graaf, Danny de Munk, Pietje Bel, Jan Klaassen, Pippi Langkous en Inimini. Ik moet er wel bij zeggen, het verlossende antwoord zit er dichtbij. Dat zeg ik. Het zit er dichtbij. Maar wie of hoe of wat? Je mag het proberen op 070-390-5454. 070-390-5454. Hier komt hij nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Met mij! Met mij!
1: Moet je luisteren.
0: Dit is Earth, Wind and Fire. Star.

0: Earth, Wind and Fire, Star. Gaat het verlossende antwoord gegeven worden? Gaat de stem geraden worden? Dat wonderlijke, ja, hoge stemmetje dat al 3 uitzendingen meegaat nu. We gaan het horen. De eerste die het gaat proberen in het spelletje, moet je luisteren, is Yvonne uit het mooie Lisse, volgens mij. Yvonne, goedemorgen.
1: Ja, zeker. Hallo.
0: Woon je een beetje dicht bij de Bollevelden?
1: Nou, vroeger woonde ik in de Bollevelden.
0: Oh, wat je zelf...
1: Naast het Keukenhof.
0: Echt naast de Keukenhof?
1: Ja, maar wij hebben zoveel overlast gehad van al die mensen die dan voor je ramen stonden te kijken, vreselijk. Dus ik woon nu in de woonwijk.
0: Ja.
1: En ik mis wel de natuur daarvan.
0: Ja, ja, nou, dat vroeg ik me namelijk af of je daar in het voorjaar dan echt veel last hebt van al die toeristen. Maar als ik jou zo hoor, ja, ja, wel dus, hè? Ze
1: stonden gewoon met hun gezicht tegen mijn raam om.
0: Oh, dat, ja, nee, dat is niet fijn.
1: Ik wil graag binnenkijken enzovoort.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Terug naar China.
0: Zo, waarvan akte. Hey, Yvonne, ja. Jij...
1: Maar het is mooi.
0: Ja, het is mooi. Het lijkt me wel heel mooi wonen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Mooie groene, ja. Groene plek. Yvonne, jij reageerde op het spelletje natuurlijk. De stem in het spelletje moet je luisteren. Voor de mensen die thuis meespelen, die niet bellen, maar die wel proberen om thuis te raden. Misschien kun je dat nog één keer laten horen?
2: Moet je luisteren.
3: Met mij!
2: Moet je luisteren.
0: Wie denk jij dat dit is, Yvonne?
1: Ik denk dat het Nathan Rutjes is.
0: Ik denk dat jij... Je bedoelt zijn zoontje, denk ik. Lavetti Rutjes.
1: Oh, Lavetti, ja.
0: Ja, maar ja. Dat maakt niet uit. Dat rekenen we goed. De achternaam is vol. Ja. Ik vind het helemaal geen... Ja, hij is leuk, hè?
1: Ja.
0: Vooral toen hij weer kleiner was, vond ik hem ook wel heel erg grappig, moet ik zeggen.
1: Zeker, Lavetti, ja. Inderdaad.
0: Ja, nou, we gaan eens even kijken. Als dit goed is, dan mag ik jou feliciteren. Is het Lavetti Rutjes?
4: Jammer, dat antwoord is fout.
1: Oh, dat is nou weer jammer.
0: Jammer. Ik vond het geen onlogische gedachte. Ik was er nog niet opgekomen. Maar okay. het had gekund, maar we moeten het toch ergens anders zoeken, Yvonne.
1: Nou, probeer ik het gewoon nog eens een keer.
0: Oké, okay, leuk. Dankjewel.
1: Goeie voortzetting. Dag.
0: Dankjewel. Dan Annemarie, dat is de volgende kandidaat. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan?
5: Vlaardingen.
0: Oh, uit Vlaardingen. Oh, dat is net op het randje van de regio, maar ook een mooie plek, toch, om te wonen?
5: Ja.
0: Tenminste, het centrum, de haven vind ik wel leuk in Vlaardingen.
5: Nou ja, ik woon in West en ik woon op een hoek, maar uit ieder raam waar ik kijk, zie ik bomen. Eigenlijk is dat zomers iets minder, omdat ik veel minder uitzicht heb, maar... Ja. Het is hier alleen maar groen wat ik zie.
0: Nou, dat is wel fijn. Dat is in de Randstad dus, toch zeldzaamheid aan het worden.
5: Ja, nou, wij zijn natuurlijk ooit eens groenste stad van Nederland en Europa geweest.
0: Oh, is dat zo?
5: Ik weet niet meer wanneer, hoor, dus het zal al een tijd geleden. Maar ooit zijn we dat geweest. Dus, ja.
0: Ja. Kijk, nou, dat wist ik dan weer niet. Ja, ook aan jou de vraag, Annemarie. Van wie denk jij dat die stem is? Jij refereerde een beetje aan een van de foute antwoorden, hè, die gegeven waren.
5: Ja, nou, ik dacht dit zelf ook toen, maar ik denk dat het Pino is.
0: Pino? Van Sesamstraat?
5: Ja, ja.
0: Zou het Pino zijn? Ik ga even naar de laatste kandidaat. Dat is Fleur. Goedemorgen, Fleur. Hallo? Oh, nou, Fleur, die is angstaanjagend stil. Hallo, Fleur, ben je daar? Nee, die is er niet. Nou, dan ga ik weer terug naar Annemarie. Dan gaan we maar gewoon eens even kijken of het Pino is, Annemarie.
5: Ja.
2: Goed.
0: Gefeliciteerd, ja hoor.
5: Dank je. Meestal dan weet ik het helemaal niet bij jullie. Dat denk ik vandaar, ik zou het niet weten. Maar nu dacht ik, en toen dacht ik ook Inimini, maar ja, die was al genoemd. Denk ik, oh, dan is het even
0: ja, anders. Ja, precies. Het is overigens actrice, poppenspeelster René Menschaar uit Den Haag. Die speelde Pino jaren en jaren lang. En dat is dus ja, een poppenspeelster. Maar die moest helemaal in dat pak en dan met één hand boven het hoofd.
5: Ja, ik heb dat wel eens gezien, inderdaad.
0: Het is volgens mij best wel zwaar, maar ze deed dat wel geweldig. En ja, nou, dat is inderdaad het goede antwoord. Ik mag je even feliciteren, Annemarie.
5: Ja, bedankt.
0: Zit er een prijs bij waar je specifiek enorm naar uitkijkt?
5: Ik geloof dat er een of andere taalkursus kan je gaan doen.
0: Ja, cursus, een gratis cursus.
5: Als er Zweeds bij zit, dan...
0: Je mag volgens mij elke taal kiezen die je wil. Maar Zweeds, waarom wil je Zweeds leren?
5: Ja, door Astrid Lindgren. Ik ben een ontzettende fan van Emil en Karrelsen op het dak op tv altijd. En de boeken. Ja. En alleen daarom eigenlijk. En ik heb de cursus hier liggen, maar ik ben toen ziek geworden en dat is niet meer gelukt. Dus nieuwe poging.
0: Nou, wellicht dat je hiermee een beetje de basis van het Zweeds onder de knie
5: kunt krijgen. En verder weet ik de prijs eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, nou ja, dat ga ik je allemaal nog vertellen. Blijf even hangen voor je adresgegevens en dan komt het helemaal goed.
5: Oké.
0: Dat is dit, La Bicifre. So strong.

La Bicifre, so strong. Straks in het tweede uur vanuit gaan we terug naar het centrum van Den Haag. Daar gebeurt echt van alles vandaag. Niet alleen de Pride Walk, maar ze zijn ook nog bezig met het opbouwen van die enorme grote opblaasbare kunstwerken rondom de Hofvijver. Blow Up Art heet dat evenement. En ja, dat is altijd weer een spektakel om te zien. Dat en meer straks in het tweede uur. Nu Paul McCartney, Mrs. Vanderbilt.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: In Delfgauw is het 10 graden, in Noordwijk ook. Het is vandaag iets zonniger dan gisteren, maar er blijft kans op een bui.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft vanmorgen een paar honderd mensen weggestuurd... uit de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De menigte was afgekomen op een actie van een horlogemerk... dat een nieuw horloge zou verkopen... Al ruim voor openingstijd van de winkel verzamelde zich een grote groep mensen bij het winkelcentrum. De politie omschrijft de sfeer als grimmig en onrustig. Het Malieveld is vandaag het decor van het zogenoemde Nationaal Protest. Hoeveel mensen er naar Den Haag komen en hoe groot die rechtse demonstratie precies gaat worden is nog onduidelijk. Er wordt opgeroepen om te protesteren tegen massa-immigratie, bezuinigingen op zorg en tegen de afbraak van het sociaal systeem. Op de Zuidwijkweg in Poldijk... heeft gisterenmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. Door de klap raakte de voorkant van de auto zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurder van de auto gaat en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit... moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt... maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood... dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood... door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat... is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies... bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam... en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van David Bowie. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, 10:11. Het centrum van Den Haag is de komende weken voor even een gratis openluchtmuseum met het evenement Blow Up. Levensgrote opblaasbare kunstwerken die op bijzondere plekken staan en liggen, in de Hofvijver onder meer. En het is een jubileumeditie, daarom heet het nu Blow Up Jubilee. Daar hoor je zo meteen meer over. Voor het cabaret gaan we zo dadelijk weer eens terug naar Bergijk. Een plaats in Brabant die jarenlang de hoofdrol speelde in een satirisch radioprogramma van de VPRO. Waarin de meest onnavolgbare dingen gebeurden die vaak onweerstaanbaar komisch waren. En uiteraard blik ik zometeen ook weer vooruit op een nieuwe Adres Onbekend. En dat doe ik met Ron Kas.
1: Uit.
0: Maar eerst naar het boek van de week.
2: Van de week.
0: Adrienne van Ruiten van boekhandel Paagman in Delft wil het vandaag graag hebben over een boek van een Duitse schrijfster. De Kreeftvrouwen van Beatrix Gersberger is daar een bestseller in Duitsland. De bestseller van het jaar zelfs. Adrienne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, hallo.
0: Is dat succes terecht wat jou betreft?
3: Zeker, een heerlijk boek, absoluut. Inderdaad, De Kreeftenvrouwen van Beatrix Gersberger. Een Duitse schrijfster. Ze schrijft onder andere voor tijdschriften. En ze werd bekend in Duitsland met haar eerdere boek over het verlies van haar partner. Ja, en Kreeftenvrouwen is niet voor niets genomineerd voor het beste boek van het jaar door de Duitse boekhandelaren. En het is ook wel grappig, ik heb in maart een week stage gelopen in een Duitse boekhandel in Münster. En toen was dat boek al een mega succes.
0: Ja.
3: En het komt nu een beetje hier in Nederland op. Het is een heerlijk boek dat je meevoert naar een klein vissersdorpje in Maine. En we volgen Mina, Anne en Julie door de jaren heen. En dat zijn drie sterke en eigenlijk totaal verschillende vrouwen. Maar hoe zijn ze op Eagle Island terechtgekomen? En wat heeft hun leven daarvoor impact gehad op hun karakter? Hoe houden ze zich staande in de toch wel mannenwereld van het kreeftenvissen? Ja, het is niet alleen de idyllische setting die een fijne en intieme sfeer geven. Ook de vrouwelijke personages zorgen voor een super leeservaring. Het is eigenlijk best ontroerend, meeslepend. Ja, wat ze dan noemen een generatieroman. Ja, over vriendschap met een sfeervolle setting aan zee. Mijn collega's van het Boek van de Maand-team van boekhandel Paagman hebben dit boek ook gelezen. En dan is deze titel het wel net niet geworden, maar het was zeker een kanshebber. Het enige is misschien dat het boek een beetje traag begint. Door deze opbouw leer je de personages wel echt heel goed kennen. En dat vond ik zelf wel heel fijn.
0: Ja.
3: Want je krijgt dan echt een sterke binding met de vrouwen. Ja, kortom, gewoon een heerlijk boek voor zomerse dagen. En ook als het gewoon een beetje regent, lekker lezen.
0: Is het wel wat je noemt een typisch vrouwenboek of valt het wel mee?
3: Ik denk toch iets meer een vrouwenboek.
0: Oké, okay. Maar het maakt niet uit. Er zijn genoeg mannen die vrouwenboeken lezen. Maar,
3: daarom.
0: Dus dat kan. De Kreeftenvrouwen van Beatrix Gersberger. In Duitsland dus een hele grote hit. En misschien hier in Nederland ook. Dankjewel, Adrienne.
3: Graag gedaan.
0: Fijn weekend.
3: Dag.
0: Dit zijn de Bee Gees. World.

0: agenda.
1: In het Laaktheater in Den Haag klinkt vanavond Braziliaanse muziek. Het is een avond die is opgedragen aan de in 2024 overleden Kees Gelderblom. Hij was een van de grote ambassadeurs van de Braziliaanse muziek in Nederland. En hij was echt degene die dat genre introduceerde en meer bekendheid heeft gegeven. Je ziet en hoort vanavond zangeres Anna Beck en gitarist Joy Go, waren leerlingen van Kees Gelderblom. De avond is bedoeld voor iedereen die Kees kende, die houdt van deze muziek of er meer over wil weten. Vanavond in het Laaktheater in Den Haag. In de concertserie Muziek in de Bonifatius in Rijswijk is er vanmiddag het projectkoor Musica Sacra. Onder leiding van Hans Jansen brengen ze een programma met Maria Motette en muziek. En dat is ook vanwege Hemelvaart. Daarnaast is er ook nog luidspeler Martien Abrahamsen. Zo word je meegenomen langs de rijke traditie van de religieuze muziek en komen er hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis voorbij. Het projectkoor bestaat uit 17 zangers. Vanmiddag dus en iedereen is welkom om 3 uur. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op de website muziekindebonifatius.nl. En attractiepark Duinrel in Wassenaar heeft een nieuwe attractie, de Drifter. Dat is een soort molen met voertuigen die ronddraaien. En wat hier apart aan is, is dat de bezoekers zelf kunnen bepalen hoe de rit verloopt. Want die voertuigen hebben een hendel waarmee je hem zelf richting kunt geven. Je mag dus helemaal zelf bepalen of je er een ruige trail van maakt of liever een rustige familieattractie. Deze attractie is het slotstuk van een herinrichting van een gedeelte van het park. Eerder opende naast de Drifter de vernieuwde kikkerbaan en daarmee heeft dat hele gebiedje daar weer een nieuwe look.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: you like I do. Does he need you like I do?
1: Ja, special. Nicotine. Het allerleukste radioprogramma ooit was volgens mij toch Radio Bergijk. De VPRO zond dit satirische sketchprogramma uit tussen 2001 en 2007. En het maakte een kortstondige comeback in 2020. Ik mis het programma nog steeds. In Radio Bergijk volgden we het wel en wee van de medewerkers van de lokale omroep van de Brabantse plaats Bergijk. En het was natuurlijk allemaal niet echt. Het waren allemaal acteurs die de meest absurde scènes en gesprekken volledig improviseerden. In dit fragment heeft verslaggever Peer van Eersel een gesprek met een dementieclown. Je hoort Sjors van Houts en wijlen Pieter Bouwman.
2: Ja, wacht even. Ja, Jos, ik ga je eerst even aankondigen.
3: Oh.
2: Hier tegenover mij zit een zeer enthousiast Bergijkenaar. Iemand die het hart ook op de juiste plaats heeft zitten. Want hij is namelijk artiest. En ja. Hij is dat speciaal voor ouderen.
3: Ja.
2: In het zorgcentrum Sint-Jozef. En dan vooral op de gesloten afdeling. En dat zijn waar de Alzheimer-patiënten zitten, de dementen. En daar is Jos Heesemans, is daar dementie-clown.
3: Ja.
2: En Jos, wat doe je dan zoal om de mensen toch weer een lach op het gezicht te toveren?
3: Ja, wat doe ik? Ik kom binnen. En dan heb ik een raar hoedje op.
2: Ja?
3: En
2: dan begint het?
3: Nee.
2: Oh.
3: Ik heb een gekleurd jasje aan.
2: Juist zo met van die vrolijke ruiten.
3: Nee.
2: Oh, dat niet?
3: Nou, dan heb ik zo'n pingpongbal heb ik open gesneden.
2: Een witte?
3: Nee.
2: Een blauwe?
3: Ja.
2: Ach.
3: En die zet ik dan op mijn neus.
2: En dan gaan ze lachen?
3: Nee. Ze zitten een beetje schaapachtig naar je te kijken.
2: Dat toch wel?
3: Ja.
2: En wat doet u dan zoal?
3: Oh. Loop een beetje zo door.
2: Excuus.
3: Nou, dat doe ik ook.
2: Ach. En dat vinden ze nou leuk?
3: Nee.
2: Ach. Krijgt u wel eens reactie op
3: nee,
2: uw...
3: Nee.
2: Waarom doet u het eigenlijk?
3: Ja. Ja, moet wat.
2: Ach. Het is niet vanuit een diep gevoeld medeleven met de mensen die zich zo nuttig hebben gemaakt voor de maatschappij, die ons nu onze welvaart hebben geschonken, maar helaas hun geestesvermogen zijn kwijtgeraakt, dat u ze toch nog een spankje licht in de duisternis wil schenken met uw optreden. Dat niet.
3: Nee. Ik loop een beetje heen en weer.
2: In een gekleurd jasje?
3: Ja, en een raar hoedje op.
2: En een blauwe halve pingpongbal?
3: Ja, en een balletje.

0: Ach, ja. Toch ook nog een balletje?
1: Ja, dat zit dan in de linkerzak van mijn gekleurde jasje.
0: En dat komt dan af en toe tevoorschijn?
1: Nee.
0: En nou, dan zijn we zo halverwege.
1: Ja.
0: En dan...
1: loop ik nog wat heen en weer. Maar dan begint die pingpongbal een beetje vervelend te zitten op mijn neus, dus die haal ik dan eraf.
0: Ach.
1: Die kan je niet langer dan een minuut of vijf.
0: En dan krijgt u een hilarische reactie op?
1: Nee hoor.
0: En zo gaat u allerlei gesloten afdelingen langs?
1: Ja.
0: En u heeft ook een kaartje waarop staat dementieclown?
1: Nee.
0: Ach, dat niet. Maar dat spreekt zich gewoon door?
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Ik bel aan, hè.
0: Ach.
1: En dan zeg ik, ik kom clownen. Voor de dementen.
0: En dan wordt u met open armen ontvangen?
1: Nee, dan moet ik me vaak met...
0: Geweld naar binnen vechten?
1: Ja.
0: Ja, ontzettend sympathiek dat u hier over uw bezigheden wil vertellen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh. Moet ik hier ook nog even clownerieën?
0: Ach. Nou, graag.
1: Dan ga ik even heen en weer lopen. Radio West.

0: gekleurde vormen, andersoortige kunstwerken. Het is de jubileumeditie van het evenement Blow Up. En ik ga het erover hebben met Mirjam Dijk van The Hake & Partners. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 5 jaar, dus ik dacht ineens dat is gestart in coronatijd. Kwam het daar ook een beetje uit voort of is dat eigenlijk gewoon toeval?
1: Ik denk dat dat gewoon toeval was. De eerste editie was in het najaar. Dus volgens mij was toen corona even geen item.
0: Nee.
1: Maar nu inderdaad de 5e editie, dus we willen groot uitpakken.
0: Het zijn felgekleurde opblaasbare vormen. Zou je het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld zo'n groot springkussen? Is het datzelfde materiaal?
1: Het is zeker niet hetzelfde materiaal, ook al doet het daar misschien een beetje aan denken. Mm-hmm. Het is wel gemaakt van stof en inderdaad gevuld met lucht. Maar het is meer een stof zoals parachutestof, maar dan iets dikker. Zodat het ook een beetje de wind en de regen aan kan.
0: Ja.
1: Maar het is zeker niet bedoeld om op te springen. Het is echt bedoeld om naar te kijken en van te genieten.
0: En kunstenaars ontwerpen dat? Maken ze het ook zelf of wordt dat door een gespecialiseerd bedrijf gedaan?
1: Nee, de kunstenaars die maken over het algemeen een schets.
0: Mm-hmm.
1: En de ene kunstenaar is dan iets meer betrokken bij ook het productieproces dan de andere. Maar je kunt het misschien een beetje vergelijken met hoe een huis wordt ontworpen. Daar heb je een architect, die maakt een ontwerp. Dan gaat het naar een bouwkundige en uiteindelijk is er een aannemer die het ook echt daadwerkelijk bouwt. En dat proces kun je hier ook vinden. Dus de kunstenaars die maken echt de schets en daarna is er een productieproces. Dus ze zitten niet zelf achter de naaimachine over het algemeen.
0: Nee. Ik kan me voorstellen dat het voor kunstenaars wel een gewild iets is om dit te doen. Want hoe vaak krijg je niet de kans om zo'n groot kunstwerk eigenlijk gerealiseerd te zien? Selecteren jullie hen of melden ze zich bij jullie? Hoe gaat zoiets?
1: Het selectieproces van de kunstenaars dat gaat echt via de curator. Dat is Mary Hessing.
0: Mm-hmm.
1: En zij heeft heel veel contacten in de kunstwereld. En zij heeft een hele lijst aan kunstenaars met wie ze heel graag wil werken. Dus elk jaar heeft ze dan contact met kunstenaars. En dan kijkt ze wie dit wil doen en wie zin heeft. En het is natuurlijk een hele mooie kans om niet alleen een kunstwerk te maken, maar vooral ook in de open ruimte. En heel vaak worden dan locaties aangereikt aan een kunstenaar van hey, dit is een plek waar een kunstwerk kan komen dit jaar. Maak maar iets moois.
0: Ja, ja.
1: Dus zo is het proces vaak.
0: En dit is de jubileumeditie en dat is eigenlijk een soort best-of eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus we zijn nu 5 jaar bezig. En eigenlijk alle kunstwerken die de afgelopen jaren zijn geweest, die komen nu in 1 editie terug. Dus de hele binnenstad, het hele museumkwartier zou helemaal vol staan van de kunstwerken. Je kan er eigenlijk dan niet meer omheen. Dus overal kleuren en grote werken. Dus dat wordt echt wel, wordt wel spectaculair.
0: Kun je een paar dingen noemen? Wat kunnen we terugzien dit jaar?
1: Nou, een van de eerste kunstwerken die te zien zal zijn, dat zijn de eieren van Marcel Wanders. Dat zijn reflecterende eieren en die komen op de Hofvijver te drijven. Verder ook een kunstwerk wat eerder veel aandacht trok. Dat is een soort van een paarse looping, grote krul die buiten Pulgri te zien was.
0: Mm-hmm.
1: Die soort van uit het gebouw komt. En even zien, een andere die ook leuk is om te noemen, dat is de een grote soort van luchtkussen. Die hangt dan boven het buitenhof. Dus die springt ook wel in het oog. Maar goed, er zijn nog veel meer.
0: Ja, we kunnen het allemaal gaan bekijken tot en met 21 juni. En daarna kun je ze dan leeg laten lopen en ergens opvouwen of wat dan ook? Of
1: ja, in principe werkt het zo. Dus de kunstwerken die zijn de afgelopen weken uit de opslag gekomen en opgeblazen om te kijken of ze allemaal nog goed zijn. Dat de motor nog werkt, dat ze nog de juiste vorm heeft. En het is niet alsof het helemaal opgevouwen in een klein pakketje past. Het is wel stof, maar het is wel, het heeft wel redelijk wat gewicht in zich.
0: Ja.
1: Maar die zijn allemaal uit de opslag gekomen en die worden dus de komende dagen inderdaad opgeblazen. En daarna gaan ze waarschijnlijk weer in de opslag. Want het is een maand, dan kan iedereen ervan genieten. En daarna is het ook weer ten einde.
0: Ja.
1: En de komende dagen inderdaad wordt alles opgebouwd. Vandaag zal er nog niet zo heel veel te zien zijn, maar morgen dan worden de meeste, een beetje het fundament wordt dan aangelegd, zodat alle werken, dat die goed verankerd blijven. Want je kan je voorstellen dat het best wat wind kan vangen, ja. de kunstwerken. Dus er moet goed verankerd worden met ballast, zandzakken, nou, noem maar op, touwen. Dat wordt de komende dagen gedaan. En dan eigenlijk vanaf maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, dan zul je in de binnenstad steeds meer van de werken zien verrijzen eigenlijk. En dan vrijdag staat alles, dan gaan we officieel van start.
0: En tot en met 21 juni kunnen we dit dus gaan zien in het centrum van Den Haag. Blow up Jubilee. Dankjewel, Mirjam.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Lisa Stansfield. Live together.

Abba, gimme, gimme, gimme. Als je vanmiddag langs de Hofvijver en het Museumkwartier in Den Haag loopt, dan zal je opvallen dat ze daar enorm druk bezig zijn om het te veranderen in een soort beeldentuin. Daar worden namelijk tijdelijke kunstwerken opgebouwd, opgeblazen zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ze zijn enorm groot, niet loodzwaar, want dat zijn namelijk opblaasbare beelden. Grote bollen

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Suzanne en Freek, halverwege 11:15 is het.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Het is een zoektocht waarvan ik ontzettend hoop dat die wordt opgelost. Martin zoekt zijn moeder. Haar naam valt voor de derde keer op rij op de zaterdagochtend en de zondagmiddag. Maar ze is nog niet gevonden. En zolang ze niet gevonden is, moeten we misschien gewoon blijven herhalen. Marta Martens, morgen ga je hem ook weer horen tussen 12 en 2. Ron Kas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. En Martin in Rijnsburg, die luistert mee. Die luistert nu denk ik ook en die stuurt ons berichten. Want hij was zondag bij ons en toen kwamen we er niet uit. Hè. Hij is afgestaan omdat zijn moeder kennelijk veel te jong was om hem op de wereld te zetten. Marta Martens uit de Van Diemenstraat uit Den Haag. Maar dan hebben we het over de jaren 70. Mm-hmm. Zondag riepen wij op. Hij vertelde een mooi genuanceerd verhaal over dat hij bang was dat zij hem niet onder ogen wilde komen, omdat ze nou eenmaal hem heeft afgestaan. En hij heeft in alle toonaarden benadrukt hoe welkom zij is bij hem, in het gezin, bij de kinderen, bij iedereen. We hadden ook mensen die ons wilden helpen bij het leger Heils aan rondkijken in de omgeving Den Haag. Mm-hmm. Er was een Marta van 70, want zo oud zal ze zijn. En die had inderdaad een kind afgestaan. En die had, wat had ze nou? Ze had brandplekken op haar gezicht, brandwonden.
0: Ja.
3: En waarschijnlijk leeft deze Marta niet meer. Alleen de meneer die dat bij ons meldde, die wist de achternaam van Marta niet. Dus we houden de zoektocht wel open. Want ja, ik denk dat zij het niet is. Maar het staat echt in het voogdijregister Marta Martens. En met die straat erbij, die Van Diemenstraat, waarin ze dus bij haar ouders gewoond zal hebben. Als meisje van 14, 15, zwanger in het jaar 1970, 71.
0: Ja, jullie geven niet snel op. En dat is in jullie te prijzen. Dan een liefde die geen toekomst had. Roland Lunter. Wie zoekt hij?
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat hij helemaal in Leeuwarden woonde. En zij, ja, in Valkenburg bij Katwijk, zeggen wij dan maar. In ieder geval in Zuid-Holland, ja, voor de rest van Nederland. Mm-hmm. Hij was voor het eerst verliefd op in een jeugdherberg, in een kasteeltje. Op haar, ze zoenden in een weiland daar. Ze waren 15, 16, hebben een jaar lang contact gehad. Hij is ook een keer bij haar langs geweest in Valkenburg. Helemaal in zijn eentje met de trein, was allemaal heel spannend. Mm-hmm. Alleen ze gingen steeds meer schrijven. Er was steeds minder persoonlijk contact. En na een jaar schreef zij hem dat ze een ander had, een fotograaf, met wie ze ook nog zou gaan trouwen. Nou, dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Dus hij zoekt nu José van Stijn. Van Stijn weten we niet zeker hoe we dat schrijven. In ieder geval wel dat ze dus in Valkenburg woonde. En dat ze ook in de jaren 70, een jaar of 16 was. Ja,
0: ja, en we blijven even in de Duin- en Bollenstreek, want ook Truus Stagge wordt daar gezocht. Wie is
3: dat? Ja, dat is een lang verhaal. Twee vriendinnen die zoveel als jonge meisjes om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen voor de grap. Ze zegt, ja, ik ging voor haar lachend door de knieën. We deden alles lachend als we elkaar zagen. Daar zijn zelfs nog mooie foto's van. En in haar woorden zegt ze, ja, ze zit bij mij hoog in het hoofd. Anneke komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra thuis bij Truus Stagge. Mm-hmm. Geboren in 1956 als Theresa Stagge. Dat is Truus geworden, opgegroeid in Groningen. Met een broer Jan, een zus die iets ouder was, Ina Stagge. Vader was vertegenwoordiger in een glimmende zwarte auto. Dat is het beeld van toen. En Truus verhuisde uiteindelijk. En dan komen we in de regio naar Noordwijk. We zoeken dus in Noordwijk naar Truus Stagge.
0: Juist. En nog even tot slot, eigenlijk een heel grappig verhaal. Een omgekeerde zoektocht die teruggaat naar de jaren 90.
3: Ja, Reginald. Mm-hmm. Is de man die zoekt. Hij werd destijds gebeld in de jaren 90. Ik deed wel eens toen iets voor Adres Onbekend, maar ik werkte daar toen nog niet. Mm-hmm. Maar hij heeft in ieder geval Adres Onbekend aan de telefoon gehad met de mededeling. Je moeder wordt gezocht. Nou, moeder is toen in de auto gestapt bij Reginald. Toen zijn ze naar Rotterdam gereden. Naar een zus, een halfzus van moeder, mevrouw Bicetta, dat is haar achternaam.
0: Yeah.
3: Die een relatie had met een meneer Jansen. Er waren ook twee kinderen. Twee mannen die militair waren. En hij zegt, ja, ik kom daar bij die tante Bicerta, mogelijk Maria Bicerta. Ik keek haar aan en ik dacht, ja, daar zie ik nou eindelijk eens een keer familietrekjes in. Moeder was minder enthousiast, want die vond het moeilijker. Ze hadden een lastige voorgeschiedenis, moeilijke jeugd gehad met dezelfde vader. Maar Reginald die heeft altijd gedacht, ik wil deze tante graag nog eens terugzien en dan we doorpraten. Dat is er niet van gekomen, adressen zijn kwijtgeraakt.
0: Ja.
3: Dus ja, nu is het een omgekeerde zoektocht. Dus wij hopen dat die tante Bicerta, die in de jaren 90 naar Adres Onbekend luistert, luisterde en een oproep deed, morgen ook weer naar Adres Onbekend luistert en dan zelf gezocht wordt. Dat zou natuurlijk schitterend zijn.
0: We gaan morgen horen wat het oplevert. Het is tussen 12 en 2 hier op Radio West. 0800 30 30 300 is het telefoonnummer waar alle tips naartoe kunnen. Dankjewel Ron en we horen je morgen.
3: Heel graag. Tot morgen.

Boyzone, no matter what. Straks in het derde uur vanuit een theatervoorstelling in het gebouw van het voormalige Rode Kruisziekenhuis in Den Haag. Dat zometeen, nu John Rawls, If I Only Had Time.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van der Meer.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: In Schipluiden is het 11 graden, in Aarlanderveen ook. Het is vandaag zonniger dan gisteren, maar er blijft kans op een bui.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft vanmorgen een paar honderd mensen weggestuurd uit de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De menigte was afgekomen op een actie van een horlogemerk dat een nieuw horloge zou verkopen. Al ruim voor openingstijd van de winkel verzamelde zich een grote groep mensen bij het winkelcentrum. De politie omschrijft de sfeer als grimmig en onrustig. Het Malieveld is vandaag het decor van het zogenoemde Nationaal Protest. Hoeveel mensen er naar Den Haag komen en hoe groot de rechtse demonstratie precies gaat worden is nog onduidelijk. Er wordt opgeroepen om te protesteren tegen massa-immigratie, bezuinigingen op zorg en tegen de afbraak van het sociaal systeem. Bij een grote verkeerscontrole op het bedrijventerrein ZKD in Den Haag heeft de politie donderdag en vrijdag 62 bekeuringen uitgeschreven. De straten in het gebied worden geregeld gebruikt voor straatraces. Dat vertellen omwonenden aan Omroep West. 12 bestuurders krijgen een boete voor het produceren van te veel en onnodig geluid, zegt de politie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Na de reclame muziek van de Steve Miller Band. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
18: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
26: Tot 12 uur uit.
27: Dit is Radio West.
28: Some people call me the space cowboy.

0: You're the cutest thing. De Steve Miller Band, The Joker. Alexander Pechtold die studeerde kunstgeschiedenis, maar werd al vrij snel politicus. En tegenwoordig is hij natuurlijk burgemeester van Delft. En toch mocht hij zijn kennis van de kunstgeschiedenis weer even gebruiken toen nog gevraagd werd of hij een tentoonstelling wilde samenstellen in Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Wat je daar de komende maanden kunt zien, komt allemaal uit de collectie van Museum Prinsenhof in Delft. Daar ga je zo meteen meer over horen. Verder gaan we uiteraard even kijken naar het weer voor dit hemelvaartsweekend. Maar ook het Pinksterweekend, want dat komt er ook nog aan. Jordi Bloem heeft zometeen alle details.
1: Uit.
0: Wie in de buurt woont van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag, die weet het. Er komt een asielzoekerscentrum in dat vroegere ziekenhuis. Het gebouw staat nu leeg, maar het moet plaats gaan bieden aan zo'n 400 asielzoekers. En iedereen in de buurt vindt er iets van. De een is woedend of bezorgd. Weer anderen verwelkomen deze mensen met open armen. Nou, al die meningen die ga je terugzien in de theatervoorstelling Room Service van de firma Mes. Een theatervoorstelling dus over dat toekomstige Haagse AZC. Bijzonder is ook dat het echt in het voormalige ziekenhuis gespeeld wordt. Wij keken even mee bij een repetitie en spraken met de makers van de voorstelling, Roos Eimers en Daan van Dijsseldonk.
2: Gewoon zo, op de grond, ouder niet open. Die had zich zo van de wereld gespoten dat hij het bankje niet eens kon halen. En de politie komt dan niet, hè?
3: Hey, mevrouw, ik wil u niet onderbreken, maar misschien kan iemand deze mevrouw even begeleiden naar de tribune, zien we dan via buiten.
2: Misschien dan gewoon op het platteland opvangen, hè? Is beter.
4: We wilden al langer iets maken wat ging over de asielopvangcrisis. Dus hoe asielzoekers worden opgevangen. We waren eigenlijk geïnspireerd door de situatie in het Atlantic Hotel eind 23. En dat ging toen ook om een tijdelijke opvang. En daar was ook heel veel gedoe over. Uiteindelijk is dat heel goed gegaan, viel het allemaal mee. Maar we hadden daar een gesprek over met de gemeente Den Haag. En die zeiden tegen ons, ja, het meest brandende dossier in Den Haag op dit punt is wel echt nu aan de Sportlaan in het voormalige ziekenhuis. En toen dachten we, oh, daar hebben wij ook net een brief over ontvangen zelf. Want ik woon hier en Daan ook in de Bomenbuurt, hier om de hoek. En toen dachten we, oh, wij hebben ook zo'n uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst over de toekomstige opvang die hier komt. En toen zei de gemeente Den Haag ook van, ja, en dit pand staat nu leeg. Het is onzeker wanneer dat allemaal wordt ingevuld. Toen dachten we, oh, als we dan daar kunnen spelen over dit onderwerp, dat is wel echt, dat zou fantastisch zijn. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
5: Ja, ik denk dat dat heel tof is. We maken vaker locatietheater en op de plek zijn waar het over gaat en op een plek zijn die leeft of in dit geval ook stil ligt en dat klopt bij waar je iets over aan het maken bent, bij waar je naar kijkt ook als publiek, dat voegt iets toe wat je niet kan spelen, wat je niet bij elkaar krijgt met een getimmerd decor. Hoe het hier ruikt, al die dingen, dat gaat gewoon bijdragen, denk ik, aan de voorstelling en aan de ervaring van mensen.
6: Wat is het begin?
7: Ja, het begon eigenlijk toen ik een brief ontving thuis.
6: En daarvoor? Ja, staat het ziekenhuis dus al lange tijd leeg.
7: Voor mij was het toen allemaal al wel eigenlijk al begonnen. Ja.
4: Het is absoluut niet zo dat we in de voorstelling heel erg een soort voor of tegen de opvang. Dat je naar buiten loopt en dat je denkt, oh, nu heb ik allemaal argumenten voor die kant van het verhaal gehoord. Helemaal niet. We willen juist, we hebben heel veel mensen gesproken. Dus heel veel betrokkenen, buurtbewoners, maar ook mensen die deskundigen die erbij betrokken zijn. Het COA, de gemeente. En eigenlijk al die mensen, dat vormt onze inspiratie voor de stemmen die je hoort in de voorstelling. Dus je hoort dat allemaal terug.
3: Ja, hallo allemaal, welkom. Fijn dat u er allemaal bent. We gaan snel beginnen. Mooi, dat is fijn.
7: Hoe gaan jullie dit aanpakken?
3: Nou, ik was eigenlijk net aan het beginnen. Dus als u een plekje wilt zoeken
7: want
3: hier.
7: Want kijk, die winteropvang, hè, dat zit er al jaren. Dat werd gedoogd en geduld. Want jij bent van de gemeente?
3: Ja, dat klopt.
5: Ik denk dat we willen bereiken dat mensen weer op een nieuwe en openere manier naar elkaar kunnen luisteren en het kunnen hebben over dit onderwerp. Dat is wat wij denk ik af en toe wel tegen zijn gekomen. Dat mensen zo erg in hun eigen mening of hun eigen standpunt zijn, dat het bijna een onoverbrugbaar onderwerp is om het met iemand over te hebben die er misschien anders of net op een andere manier over denkt als jij, om dat gesprek gewoon te hebben. En dat dat meteen heel veel gevolgen zou moeten hebben voor je relatie met diegene, alsof dat dan niet kan of zo. En ik denk dat, ik hoop dat de voorstelling de ruimte geeft om dat gesprek er gewoon te laten zijn, het erover eens te kunnen blijven zijn of wat dan ook, maar dat dat niet een soort bom onder van alles hoeft te zijn.
0: Zegt Daan van Dijsseldonk van de Villanes in Den Haag. Locatietheater dus in het leegstaande gebouw van het Rode Kruis Ziekenhuis. Meer informatie daarover op de website van de Villanes. Hier zijn Nick en Simon. Rosanne.

0: Nick en Simon, Rosanne.
1: De agenda.
0: De Vikingen hebben Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn overgenomen. Het park verandert in een groot Vikingdorp vol ambachten, kraampjes, tenten en demonstraties. De reenactors die dit allemaal naspelen komen uit heel Europa. Je wandelt door Dorenstad, je ziet demonstraties, zwaardgevechten en ambachten. Er ligt een 15 meter lange replica van een Vikingschip. En omdat het hemelvaartweekend is, hebben ze ook nog een hemelvaartsprocessie. En dat is allemaal vandaag en morgen in Archeon. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar tot 1943 had Den Haag zijn eigen dierentuin. Op het Zuid-Hollandplein, waar nu het provinciehuis staat, daar lag die Haagse dierentuin. Die is er natuurlijk al lang niet meer. Maar wat er nog wel is, zijn foto's, tekeningen, maquettes, schilderijen en andere herinneringen. Die kun je nu zien op een gratis tentoonstelling in het provinciehuis. Veel oudere luisteraars zullen zich het grote hoofdgebouw nog herinneren. Want na de oorlog bleef dat nog een tijdje staan, tot 1968. En het was de locatie voor veel evenementen. Nu dus in het provinciehuis. Allemaal Mensen is de titel van een nieuwe tentoonstelling in het Huygensmuseum Hofwijk in Voorburg. Op die tentoonstelling ontdek je mensen uit de geschiedenis van de gemeente. En dat gebeurt aan de hand van een rijke portrettenverzameling. Het zijn tekeningen, prenten, schilderijen en beelden. Waar ze vooral op zoek zijn gegaan naar het antwoord op de vraag: wie zijn al die mensen? En er zijn extra activiteiten ook voor kinderen vanwege de hemelvaart. En het is in Museum Hofwijk en dan specifiek in het Notarishuis in Voorburg.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Grote nummer 1 hit voor Rick Astley in 1987, Never Gonna Give You Up. Er is van alles waarin je kunt geloven in deze tijd. Dat kan een god zijn, maar ook een complottheorie. Je kunt geloven in jezelf of in anderen. Kortom, geloof is een heel breed begrip. En het is ook het thema van een tentoonstelling in Museum Gouda. Alles wat je daar ziet komt uit het Rijksmuseum in Amsterdam. Femke Heitema van Museum Gouda vertelt dat ze daar dus de regie uit handen hebben gegeven.
1: We dachten, we kunnen wel als kunstexperts zelf een tentoonstelling gaan maken over geloof. Maar misschien is het veel interessanter om andere mensen te vragen van buiten het museum. En dat hebben we gedaan. We hebben 3 gastcuratoren betrokken die heel verschillende achtergronden hebben, maar wel allemaal iets hebben met geloof. En dat zijn Arnold Grunberg, Stefan Sanders en Naima Tahir.
0: En die hebben jullie eigenlijk gewoon de depots van het Rijksmuseum ingestuurd met de opdracht van zoek iets uit wat voor jullie bij het thema past?
1: Nou, een beetje wel. We zijn ook met z'n allen in het mega grote depot van het Rijksmuseum geweest.
0: Ja, dat is enorm, hè? Ja,
1: ja, dat is echt enorm. Maar ze hebben ook online heel veel kunnen zoeken, omdat de collectie van het Rijksmuseum daar heel goed te vinden is. En we hebben ze ook uitgenodigd om eerst na te denken over wat geloof voor hun betekent. En waar zij het over zouden willen hebben in de tentoonstelling. En dus aan de hand van dat verhaal hebben ze toen werken uitgezocht. En dat was wel heel mooi, want ze hadden allemaal een heel andere associatie met geloof. Je zei het al, iedereen gelooft iets anders. Dus bijvoorbeeld Stefan Sanders, die is zelf wees, goede in alles. En daar ging haar deel over. Dus dat was bij elkaar eigenlijk een heel mooi geheel.
0: Wat leverde dit zoal op? Wat kunnen de bezoekers zien op deze tentoonstelling? Welke werken?
1: Nou, echt prachtige kunstwerken en heel super divers. Van hele oude kunst, bijvoorbeeld een middeleeuwse sculptuur van Abraham en Isaac. Isaac die geofferd wordt door zijn vader bijna. Maar ook de enige Botticelli in Nederland. Mm-hmm. Botticelli is een beroemde kunstenaar van de geboorte van Venus.
0: Ja.
1: Een schilderij wat op elke koektrommel staat.
0: Ja, het officie.
1: Er is er eentje in Nederland. Ja, precies. Er is er eentje in Nederland en die hangt nu bij ons. En ook hele bijzondere verschillende soorten portretten, schilderijen, beelden, foto's. Theo van Gogh op een foto bijvoorbeeld van Vincent Menzel was uitgezocht door Arnold Grunberg. Die zei Theo van Gogh was ook een soort profeet voor mensen.
0: Ja.
1: Nou, dat soort heel associatief en ontzettend mooie, leuke tentoonstelling is het geworden.
0: En jullie hebben ook Goudenaren betrokken bij dit thema. Op welke manier is dat gebeurd?
1: Ja, we dachten hoe mooi om ook te laten zien wat het geloof DNA is van Gouda. Dus we hebben 31 Goudenaars uiteindelijk hebben hun verhaal gedaan in de tentoonstelling over wat hen houvast geeft in het leven. En hebben ook echt een eigen persoonlijk object ingestuurd. Bijvoorbeeld iemand had een gitaar. Die voor hem geeft muziek, houvast in het leven. En iemand had een gebedskleed van zijn vader. Nou, allerlei verschillende soorten heel persoonlijke objecten met het verhaal erbij tonen we ook.
0: Deze tentoonstelling kun je zien tot en met 30 augustus in Museum Gouda. Dit is Extreme More Than Words.

0: Extreme, More Than Words. Ja, ik zit de hele tijd naar buiten te kijken. Vooral omdat ik het plan had opgevat om straks met een oud collega ergens te gaan lunchen. Maar of dat dan buiten op een terras moet, ik denk toch dat we naar binnen moeten gaan. Het is bewolkt en de temperatuur is volgens mij ook niet zo hoog, Jordi.
1: 12 graden.
0: Ja, nou, dat is toch aan de lage kant, hè?
1: Ja, ja, dat wordt 14. Oh. Dus dat is ook aan de lage kant. Ja, als de zon meewerkt, ik voelde dat gisteren ook. Het was dan wel fris, maar toen op een beschutte plek, toen de zon toch even scheen, voelde ik meteen toch die kracht van de meizon. Kreeg ik het zelfs warm, was ik te warm aangekleed. Ja. Want dat kun je wel een beetje hebben in dit jaargetijde natuurlijk. Maar goed, de luchtsoort die we nog steeds hebben is wel fris, of van oorsprong zelfs koud. Dat betekent afgelopen nacht bij Rotterdam die Heek Airport toch wel weer wat vorst aan de grond. Voorschoten net niet. Hoek van Holland al helemaal niet, dan was de temperatuur duidelijk hoger. Met zee-invloed. Het zeewater is een graad of 13 volgens mij. Met een zuidwestelijke tot westelijke wind vandaag. Nou, er worden wolkenvelden aangevoerd, maar ook een enkele bui. Maar het is niet zo bui na bui na bui. Nu is het nog droog. Vanaf zee komt die enkele bui straks. Precies ook rond het middaguur of iets daarna. En dan in de loop van de middag is de kans op regen weer kleiner. Dan zou de zon zich ook weer kunnen laten zien. Dus ja, het is nogal wisselvallig. Maar geen regendag, dat zeker niet.
0: Nee, terwijl we eigenlijk best wel wat goede, stevige regen kunnen gebruiken.
1: Zo is het, ja. Nou, en ik kan je nu al zeggen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Gisteren viel er op sommige plekken wat meer dan 10 millimeter. Volgens mij in het Westland 15 millimeter zelfs. Mm-hmm. Door al die buien, daar wat meer dan op andere plekken. Maar ja, 15 millimeter, dat is eigenlijk te weinig. We hebben nog millimeters meer nodig. Sterker nog, het neerslagtekort zal de komende tijd nog wat verder gaan oplopen. Want ja, de vooruitzichten zijn droog, zonnig en warm. Ja, dan gaat er weer een hoop aan vocht verdampen. Wat je dus nu aan neerslag krijgt, gaat uiteindelijk allemaal weer verdampen. Dus dan kom je netto gewoon tekort aan neerslag aan water. Dus dat is nog wel even een aandachtspunt. Maar goed, vooralsnog wisselvallig. Vanavond is het tijdelijk droog met ook wat meer opklaringen. En dan daalt de temperatuur vannacht tot een graad of 7, 8. Dus dat valt op zich wel mee. In de stad zelfs 9 graden in Den Haag. Dus de temperatuur is toch wat hoger ook in de nacht. Komt ook omdat de bewolking gaat toenemen. Ook wat meer wind. En er komt weer een regenfront aan. Dus morgen is het naar verwachting toch overwegend bewolkt. Weinig of geen zon. Misschien aan het einde van de dag weer dat het opklaart. Maar morgenochtend en waarschijnlijk ook het begin van de middag is een grote kans op af en toe regen. Regen en motregen, denk ik. Een beetje druiderig. Dus ja, geen hele zware buien, maar dus ook te weinig regen voor de natuur eigenlijk. Mm-hmm. Middagtemperatuur morgen 15 graden. Nou, dan hebben we het hemelvaartsweekend gehad. Hè? Ja.

0: Maandag, nou ook dan een graad of 15, wat meer opklaringen. Iets minder buien zoals het er nu voor staat. Misschien wel langere droge periode. Toch iets meer hoge drukwerking zonder dat er echt een mooi hoge drukgebied nog tot stand gaat komen met een zuidwestelijke bries. Dinsdag beginnen we waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En dan gaat het in de middag regenen, zoals de timing nu is. Met een zuidelijke bries kan het wel 17 of 18 graden worden. Als de zon meewerkt in de ochtend nog, begin middag, dan zou die 18 graden gehaald kunnen worden. En sowieso wordt de lucht milder. Ja, de zuidcomponent in de wind, dat is gunstig. En ondertussen beginnen ook Spanje en Portugal op te warmen, want dan was het ook de afgelopen tijd niet zo heel warm. En daar gaan ze de hitte in.
1: Wow.
0: Ja, daar wordt eigenlijk een hittevoorraad aangemaakt. En het betekent niet dat wij meteen 30 graden krijgen of zo, maar we gaan wel de warmte in, later in de week. Woensdag denk ik nog net niet. 17 tot 19 graden heb ik nu uitstaan in onze regio. Met af en toe zon, nog een enkele bui. Ook niet al te veel meer, maar het is nog steeds niet helemaal droog. En dan vanaf donderdag, nou, dan is de kans op regen erg klein. Wat ik dus eigenlijk al in mijn inleiding zei. Een hoge drukgebied gaat zich met het weer bezighouden. Het is nog steeds een beetje onduidelijk waar komt precies dat hoge drukgebied te liggen. Dat maakt heel wat uit voor de wind. Hebben we een zuid-zuidoostenwind, ja, dan zit je zo op 25 graden. Is de wind wat meer nog vanuit het noorden of noordoosten, dan zal de middagtemperatuur wat minder hoog uitkomen. Maar sowieso gaan we wel opwarmen, Rogier. Want donderdag kunnen we al her en daar 20 graden halen. Vrijdag 22, misschien 23 graden. Kijk, dat is al een beetje zomer zelfs in de lente. Met behoorlijk wat zon. En dat kunnen we doortrekken tot het lange Pinksterweekend. Wat ik dus al zei, warm weer. Ergens tussen 20 en 25 graden. Dat is voorlopig waar ik nu van uitga. Nou, het zou zomaar wat warmer kunnen worden als die zuidenwind erin komt. Nou, dat zien we tegen die tijd wel weer. Maar je kunt toch echt wel stellen dat die meikoelte en die wisselvalligheid van nu toch wel ten einde gaat komen in de loop van de komende week.
1: Dat zijn mooie vooruitzichten voor het Pinksterweekend. Ja. En dat is mooi, want ik ben een paar dagen vrij. Ik zit in Drenthe dan, dus dat, nou, daar is het vast.
0: Dus volgende week een collega?
1: Ja, volgende week Jeroen Latijnhouwers op deze plek.
0: Oh, leuk.
1: Dan weet je dat vast.
0: Fijne vakantie alvast.
1: Maar we spreken elkaar morgen nog, hè?
0: Zo is het.
1: Hier zijn de Eagles, Heartache Tonight.

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Linda Ronstadt en Aaron Neville don't know much. Museum Prinsenhof in Delft is dicht. Dat is al regelmatig opgemerkt hier bij Omroep West. Het heeft alles te maken met een grote verbouwing en een renovatie van dat middeleeuwse klooster. Maar het betekent ook dat de collectie een tijd lang niet te zien is. Zonde, vinden ze bij het museum, en daarom gaat een deel van de collectie op reis. In museum De Zwarte Tulp in Lisse kun je schatten uit het Prinsenhof gaan zien de komende tijd. En deze tentoonstelling is samengesteld door burgemeester Alexander Pechtold. En dan heb je dus een burgemeester die ook wel de nodige kennis van zaken heeft, aangezien hij eigenlijk kunsthistoricus is. Ik ga het erover hebben met Esther van der Hoorn van Museum Prinsenhof. Goedemorgen, Esther.
1: Goedemorgen.
0: Om te beginnen even voor luisteraars van buiten Delft. Wat moet er allemaal gebeuren in het gebouw?
1: Ja, we zijn het museum aan het verbouwen om straks weer open te kunnen gaan met een open, toegankelijk en duurzaam museumgebouw. Dus dat wil zeggen dat we zorgen dat er straks goed geklimatiseerde zalen zijn. Dat de publieksvoorzieningen, dus denk aan bijvoorbeeld een café voor garderobe, toiletten ook heel belangrijk, dat allemaal geüpdate en in orde wordt. En dat de tentoonstellingszalen er straks weer prachtig bij staan. Waarbij ook het gebouw weer meer te zien zal zijn dan dat het geval was voor sluiting.
0: En het duurt al even voordat het allemaal af is, hè?
1: Ja, het duurt nog even. We plannen nu dat we eind 2027, begin 2028 weer open kunnen gaan. En ik heb daar persoonlijk heel erg veel zin in. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken.
0: Intussen gaat de collectie op reis, onder meer naar de Zwarte Tulp. Waarom daar? Waarom naar Lisse?
1: Nou, de burgemeester is door het Nationaal Museum de Zwarte Tulp gevraagd om gastcurator te zijn. In de derde editie van hun reeks tentoonstellingen getiteld De Schatkamer van. En met die reeks geeft het Museum de Zwarte Tulp bekende Nederlanders de ruimte om hun blik op kunst en cultuur te delen. Ik zei al, het is de derde editie. Dus de eerste twee edities hebben Ellen ten Damme en Martijn Akkerman, wel bekend van Tussen Kunst en Kitsch, voor hun rekening genomen. En nu heeft het museum burgemeester Alexander Pechtold gevraagd. Juist om iemand ook van buiten de museumwereld te vragen. Zodat er hopelijk een selectie ontstaat die minder voorspelbaar is.
0: Ja, en heeft hij daar een carte blanche gekregen? Of liepen jullie er toch een beetje naast van, nou, meneer de burgemeester, die maar niet, want die vinden we te kwetsbaar om uit te lenen?
1: Dat is een goede vraag. In principe heeft hij carte blanche gekregen, maar we hebben wel zeker rekening gehouden met de conditie van objecten. Ja. Sommige objecten zijn inderdaad te kwetsbaar om bijvoorbeeld te laten reizen. Maar gelukkig hebben we een burgemeester die dat ook heel goed aanvoelt en die daar natuurlijk ook wel kennis over heeft. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi samen.
0: Ja, want we zeiden het al, hij weet iets van kunst. Heeft hij die kennis ook goed kunnen gebruiken bij de samenstelling? Of was het vooral meer op wat vind ik zelf mooi?
1: Ik denk dat hij zeker dat die kennis heeft kunnen gebruiken. Hij kent onze collectie ook al redelijk goed. Dus daar heeft hij wel een aantal favorieten uitgekozen. Maar het is ook een hele, ja, vind ik zelf een hele verrassende selectie. Dus er zit bijvoorbeeld ook veel moderne kunst in. Niet alleen maar dus Delfts blauw uit de 17e, 18e eeuw, maar bijvoorbeeld ook 20e eeuwse schilderkunst. En dat was voor hem misschien ook wel een verrassing. Dus hij heeft zich ook laten verrassen door wat er in de Delftse collecties aanwezig is. En daar een hele diverse selectie uitgemaakt.
0: En het is dus een vrij brede keuze eigenlijk die we nu kunnen zien in Lisse.
1: Ja, precies. En de gemene deler is bloemen. Museum de Zwarte Tulp, de naam zegt het al, ligt in Lisse, midden in de Bollestreek. En het draait ook om die geschiedenis en die verhalen. Wij hebben daar in onze collecties van Museum Prinsenhof, maar ook van Erfgoed Delft, dus archeologie en het stadsarchief, hebben we gekeken naar kunstwerken en objecten rondom dat thema bloemen. En dat was ook voor mij een hele leuke ervaring, omdat dat niet de manier is waarop het normaal gaat. Normaal beginnen wij vanuit een Delfts verhaal. En nu beginnen we vanuit een verhaal dat uit die Bollestreek komt. Dus dat was een hele leuke samenkomst van, uh, van verhalen en van collecties.
0: Maandag dan opent het daar in Museum de Zwarte Tulp. Tot en met 28 februari kunnen we deze tentoonstelling gaan zien. De Schatkamer van Alexander Pechtold. Dankjewel, Dankjewel Esther. En een fijn weekend.
1: Ja, ga vooral kijken. Dank jullie wel.
0: Hier zijn de Beach Boys. Breakaway.

0: De Beach Boys, Breakaway. Het is niet echt beachweer natuurlijk. Hoewel, je kan altijd naar het strand, ook als het waait en een beetje nattig is. Ben jij een strandganger eigenlijk, Sjaak?
1: Ja, alleen als er geen mensen zijn. Dan ga ik graag naar het strand. Maar je zal, in de zomer zal je mij niet op het strand zien. Ja, misschien heel laat. Maar in de regel ben ik in de zomer niet zo snel. Want ja, dan liggen al die mensen daar en dan ruik je die geur van zweterige boterhammen met bananen en van die doorgekookte salami en van die dreinende kinderen. Dus mij maakt het daar niet blij mee. Dus het is wel raar weer trouwens. Ik heb nou een trui aangetrokken. En toen dacht ik, waarom heb ik eigenlijk een trui aangetrokken? Want het is gewoon weer een soort van lekker weer. Terwijl gisteren had ik een trui aan. Daar kan ik niet zo goed tegen. Het is, ik sta aan of ik sta uit. Ja. Dat tussendoor, dat vind ik helemaal niks.
0: Nee, dat is waar. Maar er komt wel weer verbetering aan. Volgend Pinksterweekend wordt het weer beter.
1: Is volgende week Pinksteren, ja?
0: Ja, dan is Pinksteren, ja. Je wordt om de oren geslagen met de vrije dagen momenteel, hè?
1: Ja, terwijl we relatief niet veel hebben. Gezien Europa, daar hebben ze veel meer vrije dagen dan wij.
0: Dat heb ik ook bij laten zien.
1: Italië is elk derde weekend is gewoon een vrij weekend. Dus wat dat betreft hebben wij nog een hoop te leren hier zo. En ik ben ook niet vrij, want ik mag zo het programma gaan doen, hè?
0: Ja, wat gaan we horen straks?
1: Nou ja, terugblikje op het nieuws natuurlijk. Ik hoorde net dat er de Mol weer iets leuks is geweest.
0: Ja.
1: Waar mensen helemaal de tijd kwijt waren. Daar zou je ongetwijfeld ook aandacht aan hebben besteed, toch?
0: Nou, dat heb ik net in de bulletin gelezen, ja.
1: Fantastisch. Nou ja, daar gaan we het even over hebben, over dat soort dingen. Prachtige smartlab, mooie bakplaat. En voor de rest eigenlijk gewoon een broodje behal lekker belegd. En geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden.
0: Oh, dat is ook wel eens lekker.
1: Maar dat kan altijd wel gebeuren natuurlijk tijdens de uitzending.
0: Ja, er is ook nog een demonstratie in
1: Precies, Den Haag, dus dan is er een redactie die zegt, mag ik inbreken? Nou, bij mij mag je altijd inbreken. Ik ben goed beveiligd, dus kom maar binnen.
0: Zo meteen broodje bral met Sjaak. En ik ben er morgen weer vanaf een uur of negen met uit. Dan gaat het onder meer over Giselle Kuster, een kunstenares die een tijdje in Leiden heeft gewoond. En hij heeft ze een werk gemaakt met de titel Honger. Dat vinden ze een heel mooi schilderij in Museum de Lakenhal. Alleen ze hebben het niet. Dus ze hopen dat iemand dat toevallig thuis heeft hangen.
1: Oh, dat ze geen honger hebben, dat je dat bedoelde.
0: Nee. Ze hebben het schilderij niet.
1: Ze hebben spontaan, wat te eten daar natuurlijk.
0: Ja, maar dat is maar één keer per jaar, toch? Als iemand het thuis heeft hangen, of ze het dan even mogen lenen, is eigenlijk de vraag. Maar morgenochtend gaat de conservator dat allemaal vertellen. Nu Casey en de Sunshine Band. Ik denk altijd apart, een buitenlandse band, maar zo'n oerhollandse naam is Casey. Nou ja, come to my island.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja.
3: Maak er een potje van.

0: 20 euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schavenzanden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Tebbenhof.
7: In Pijnakker is het 10 graden, in Stolwijk 11. Het is vandaag zonniger dan gisteren, maar er blijft kans op een bui.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Delft trekt weer bijna net zoveel bezoekers als voor de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. In 2025 kwamen ruim 900.000 Nederlandse dagjesmensen naar de stad, waarmee Delft in de buurt komt van het recordjaar 2019. Dit meldt mediapartner Omroep Delft. De politie heeft vanmorgen een paar honderd mensen weggestuurd uit de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De menigte was afgekomen op een actie van een horlogemerk dat een nieuw horloge zou verkopen. Al ruim voor openingstijd van de winkel verzamelde zich een grote groep mensen bij het winkelcentrum. De politie omschrijft de sfeer als grimmig en onrustig. Bij grote verkeerscontrole op het bedrijventerrein ZKD in Den Haag heeft de politie donderdag en vrijdag 62 bekeuringen uitgeschreven. De straten in het gebied worden geregeld gebruikt voor straatraces, vertelde omwonenden eerder aan Omroep West. 12 bestuurders kregen een boete voor het produceren van te veel en onnodig geluid, zegt de politie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws. Dan wachten we op de NOS. NOS-nieuwslezer die komt nu op zijn dode akkertje met zijn papieren onder zijn armen. Wat wil jij maar doen, Sjaak?
9: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na reclame muziek van Earth and Fire. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
23: Tot 2 uur, broodje Bram.

met Earth and Fire. Luisteraars, het is weekend. En dat betekent traditiegetrouw op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 uur broodje brood. Het is mij wederom groot genoeg om dit programma bij u te mogen brengen. In de huiskamer, in de auto, misschien wel langs de lijn. Zou ook maar zomaar kunnen. Er staan mensen langs de voetbal ook te kijken en te luisteren met dit radioprogramma. Er zijn natuurlijk ook mensen die werken, die zeggen, goh, ik ben aan het werk. Ik vind het leuk om dat programma erbij te hebben. En dan kun je altijd terecht bij Radio West. Fijn dat je luistert. De komende 2 uur gaan we even terugblikken op het nieuws. Dat betekent dat we het gaan hebben over bijvoorbeeld Rob Jetten. Henny van der Most. We gaan het hebben over het onprachtige smartlap heb ik vandaag. Hele bijzondere van Robert Long. De bakplaat komt natuurlijk voorbij. En zo direct het spel moet je luisteren met een geheel nieuwe stem, luisteraars. Maar eerst maar eens even het nieuws van dit moment. En het nieuws van dit moment is natuurlijk dat er vanmorgen een drama zich heeft afgespeeld bij de Mall of the Netherlands. Waar mensen op zoek waren naar een horloge. Het is trouwens niet alleen in Den Haag zo. In de PC Hoofdstraat in Amsterdam is ook inmiddels ontruimd. Omdat ook daar de winkel niet meer open mag. En mensen allemaal in de rij stonden. Lange rijen stonden daar in de rij voor een horloge. Mensen in een lange rij. En waarom eigenlijk? Ja, de Mall of the Netherlands. Je bent toch, het heet ook Mol. Dat kan me voorstellen dat je dan naartoe gaat. Maar lieve luisteraars, als je in de rij gaat staan voor een horloge, dan ben je gewoon niet goed bij je eieren. Het was een van de bijzondere horloge. Samenwerking tussen twee horlogemakers. En de goede man in de Mol had er maar 49... Het was een Swatch horloge. En Swatch in combinatie met een heel bekend en heel duur merk. Je begrijpt, die mensen gaan in de rij staan niet omdat ze dat horloge zo mooi vinden, maar omdat ze dat weer kunnen verpatsen. Het was een Swatch horloge. Dat kreeg je vroeger van je oma. Als je een comedy had gedaan, dan kreeg je een Swatch horloge. Dan dacht je, wat moet ik hiermee? Dat is een goedkope raakring. En je kan ook concluderen dat die mensen eigenlijk geen horloge kunnen kijken, geen tijd kunnen zien. Want de eerste tokkies die stonden er al om 3 uur vannacht. Dat waren tokkies zonder klokkies. Laat ik zo zeggen, het waren niet bepaald de drie wijzers uit het Verre Oosten, toch? Waarom zo'n duur horloge? Doet toch eens normaal? Daar snap ik helemaal niks van. In ieder geval is die zaak gesloten ook vandaag. En hebben we weer te maken met iets heel bijzonders. En dat heeft allemaal te maken met, toch helaas, de biologie. Daar komt het uiteindelijk op neer. Hoe zitten die hersens in elkaar? Waarom zo'n duur horloge? Doet toch eens normaal? Het hoeft niet zo speciaal. Het is allemaal voor Vaderdag, denk ik dan misschien. Nou, zeg het dan gewoon met een bloemetje. En realiseer je natuurlijk dat we allemaal afstammen van de apen, maar dat sommige mensen daar iets te laat mee zijn begonnen. Ah, ik heb zin in een bloemetje. En ik heb zin in vrolijkheid, in positiviteit en in gezelligheid. En dat ga ik je de komende 2 uur brengen. En de eerste muzikale gast is niet de minste. Het is

0: Wonderschoon. Wat een hits hebben die gasten toch gemaakt van Genesis. Hold on my heart. Het spel Moet je luisteren kent een nieuwe stem. En dat betekent dat we met z'n allen weer aandachtig gaan luisteren. De vorige stem was van Pino. Het duurde ook nog even voordat hij geraden werd. Deze stem is... als je weet wie het is, zeg je, oh, dat is die. Maar het kan best zijn, ik heb de opgave nog niet gehoord, dat het lastig is om hem te raden. En dat betekent dat ik misschien wel een hint ga geven. Maar laten we eerst eens even met z'n allen gaan luisteren naar deze nieuwe stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
1: Ja. Moet je luisteren.
0: Dat is toch wel lastig te raden, hè? Eigenlijk. Als je dat zo'n stem hoort, dan kun je toch alle kanten mee uit. Hoewel sommige mensen misschien heel veel naar series hebben gekeken en dergelijke. Het is namelijk een actrice, dat durf ik wel te zeggen. En dan herken je de stem misschien wel. Nog één keer de stem, vooruit, nog één keer.
1: Moet je luisteren.
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract. Ja.
1: Moet je luisteren.
0: Nou ja, ik heb eigenlijk al een veel te grote hint gegeven. Het is een actrice. 070-390-5454. 070-390-5454. Bellen maar. En dan gaan we raden naar deze stem. Deze keer al.
3: You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful.
0: Ja. Kun je toch alle kanten mee uit? Hoewel sommige mensen misschien heel veel naar series hebben gekeken en dergelijke. Het is namelijk een actrice, dat durf ik wel te zeggen. En dan herken je de stem misschien wel. Nog één keer de stem, vooruit, nog één keer.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract. Ja.
1: Moet je luisteren?
0: Nou ja, ik heb eigenlijk al een veel te grote hint gegeven. Het is een actrice. 070-390-5454. 070-390-5454. Bellen maar. En dan gaan we raden naar deze

0: Williams en Something Beautiful. Nou, er is iets Something Beautiful aan de gang op het Malieveld. Daar wordt een demonstratie voorbereid. Er zijn nu op dit moment 50 mensen. Dat is niet zoveel, maar het is een protest tegen massa-immigratie, tegen de digitale euro, tegen het digitale idee, tegen bezuiniging op de zorg, tegen de jeugdzorg, zo bijzonder, en tegen de afbraak van het sociaal systeem. Nou, eigenlijk, als je ook maar iets wil en je bent er tegen, kom dan naar het Malieveld. Er staan bij 50 man op dit moment. Ja, dat is natuurlijk vorig jaar in september een demonstratie geweest die compleet uit de hand liep. Dus je begrijpt dat de gemeente en de politie en al die mensen die er zijn allemaal voorbereid zijn op allerlei scenario's. Maar volgens mij valt het wel mee. Ik zie de eerste foto's binnenkomen op onze eigen website van de West. En dan valt het allemaal nog wel mee. Maar je weet het natuurlijk maar nooit met dit soort demonstraties tegenwoordig. Wij gaan lekker een spelletje spelen, want daar was ik mee bezig. Twee mannelijke kandidaten, dat komt mooi uit. Want de prijs is ook, nou ja, mannelijk. Is een adociaal mannelijk. Ik ga ze vragen aan Leo en Ben uit Zoetermeer. Dag Ben.
1: Goedemorgen, Sjaak.
0: Goedemorgen. Ja, goedemiddag inmiddels. Ik zeg net, de hoofdprijs die je kan winnen als je de stem raadt zo direct, is een ado-sjaal met een mooi groen-geel en zo. Met dus dacht ik van, ja, is dat nou echt een mannenprijs? De vrouwen dragen ook sjaaltjes, toch?
1: Tuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ja, wij komen van origine uit Den Haag, dus we hebben een groen-geel hart.
0: Kijk, nou, daar hoort er nog een groen-geel sjaaltje bij, toch?
1: Ja.
0: Dat dacht ik wel.
1: Tuurlijk.
0: Zeg, Ben, wat voor horloge heb je op je pols zitten?
1: Nou, gewoon een heel simpel horloge van Seiko.
0: Oh, Seiko.
1: Ja, en ik ga er niet voor in de rij staan bij de Mall of the Netherlands.
0: Nou, dat was natuurlijk mijn vraag eigenlijk, hè. Zou jij in de rij gaan staan voor een horloge?
1: Nee. Voor een leuke vrouw wel, maar voor een horloge niet.
0: Ja, heb je wel eens in de rij gestaan voor iets wat je heel graag wilde hebben?
1: Wat zeg je, Sjaak?
0: Heb je wel eens in de rij gestaan voor iets dat je heel graag zou willen hebben?
1: Nee.
0: Broodje haring ook niet?
1: Oh, dat gaat er wel in, van tijd tot tijd. Dat is helemaal geen probleem.
0: Ik sta regelmatig in de rij voor iets wat ik graag wil hebben, maar dat is dan bij de pinautomaat.
1: Ja, maar dat is nog erger als een casino.
0: Nou ja, het ergste is dat gewoon je eigen geld is waar je voor in de rij staat. Ja, toch?
1: Ja, klopt.
0: Maar goed, jij bent een man van de Seiko. Dat is niet echt een statisch symbool, hè? Een Seiko, toch? Of wel?
1: Nou ja, ach, ik vind het een goed merk.
0: Ja, nou ja, hij

0: wel.
1: Nou ja, ik vind het een goed merk.
0: Ja, nou ja, hij doet wat hij moet doen. Hij geeft de tijd aan als het goed is, toch?
1: Ja, zeker. Dan zijn we toch bij de tijd.
0: Ja, hoe laat is het op dit moment dan? Vertel eens even, Ben.
1: Nou, het is even over 12:30.
0: Oh, nou, dan zou je toch even moeten kalibreren dat horloge, want het is 12:28 hier zo. En wij lopen met, ja, wij zitten aan de atoomklok vast, joh. Dat gaat allemaal met satellieten en ach man, dat is helemaal universeel geregeld. Dus ja, je loopt een beetje voor, Ben.
1: Dat klopt wel, want ik kijk nou op mijn andere horloge, Daniel Hechter. Daar staat het wel op.
0: Wie is het, Daniel? Wie is dat?
1: Daniel Hechter.
0: Oh, is dat je zoon of zo? Of?
1: Nee. Zo'n horlogemerk.
0: Oh, dat is, ja, dat is je andere merk. Maar die is wel duur, hè?
1: Ook niet. Oh. Ik hou niet van die dure dingen. Wel, nee.
0: Ik dacht dat je hebt altijd van die Franse namen. Patek Patin. En weet ik veel. Dan denk van, als de naam Frans is, dan is het horloge duur. Maar dat valt dan ook alweer mee. Maar goed. Nee. Maar ja, wat vind je van zo'n actie dat ze daar met z'n allen in de rij staan?
1: Nou, ja. Ik zou het zelf niet doen.
0: Nee. Waar haalt de tijd vandaan, vroeg ik me eigenlijk nog af. Als je om 3:00 s'nachts al gaat staan, hè?
1: Nou, dan ben je niet goed bij je plaats.
0: Nee, dan ben je getikt, toch?
1: Ja, helemaal.
0: Hoi Ben, ik ga het eens vragen aan jouw collega in deze wijdspelletje. Leo uit Voorhout. Dag Leo.
2: Hey Sjaak, goedemiddag.
0: Nou ja, Voorhout is natuurlijk wel een soort van chic, hè, natuurlijk. Dat is bij Warmond daar die hoek. En dan denk ik toch van, nou, wat voor horloge zal Leo onze pols hebben? Nou, dan denk ik toch een Rolex, hè Leo?
2: Leo heeft geen horloge.
0: Oh, helemaal geen horloge.
2: Helemaal niet zo arm, joh.
0: Oh, aan je arm? Arm is natuurlijk ook een dubbele betekenis dan natuurlijk. Maar je hebt helemaal geen horloge. Nou, je hebt gelijk ook trouwens, joh. Als je lelijk bent, dan ben je afhankelijk van dat soort dingen. Als je dat niet nodig hebt. Het is toch een beetje een statussymbool. Een horloge is toch een statussymbool voor mensen die voor hun status afhankelijk zijn van een statussymbool, toch?
2: Ja, nou, ik heb heel vroeger heb ik eens een keertje een horloge gehad, maar die ging kapot en toen heb ik nooit meer een horloge aangeschaft.
0: Fantastisch joh, dan heb je toch alle tijd, Leo?
2: Zeker.
0: Wat moet dat toch heerlijk zijn. Maar heb jij ook wel eens in de rij gestaan voor iets dat je denkt van nou, daar ga ik voor in de rij staan?
2: Een lekker ijsje.
0: Ach, natuurlijk, zeker als het lekker weer is, dan staan we graag in de rij voor een ijsje, ja toch?
2: Zeker, maar dat is het enige eigenlijk. Voor de rest, nee hoor, alles op zijn tijd.
0: Ja. Ik vroeg me af wat typisch Nederlands is om voor iets in de rij te gaan staan. Dat je denkt van ja, een beetje Clockwork Orange, zou ik maar zeggen. Typisch iets Nederlands, of niet?
2: Ja. Nou ja, in de rij staan kan er wel eens gebeuren als je naar het toilet moet, hè?
0: Ja, precies. Nou, dat vind ik dan nog eervoller dan voor een horloge in de rij gaan staan. Want dan ben je eigenlijk een idioot. Het is trouwens nog een zakhorloge ook, hè? Het is geen horloge dat je je pols doet. Wat ze hebben uitgebracht is een... het is een horloge waar je eigenlijk niks mee kan. Want dan moet je het weer op gaan bergen en dan raak je het kwijt. En ik vraag me toch echt af waar het allemaal voor bedoeld is. Nou goed, we laten dit even voor wat het is. We gaan namelijk de opgave even nog een keertje laten horen van de nieuwe stem. Dit is de stem.
3: Moet je luisteren?
4: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
3: Moet je luisteren.
0: Het is abstract. Ik ga toch eens vragen aan Ben. Heb jij enig idee voor wie deze stem is, Ben? Had je gelijk al een idee of moest je er echt naar zoeken in je hoofd?
1: Het was echt gokken.
0: Oh, een gokker zelfs. Nou, vertel eens.
1: Ja. Birgit Schuurman.
0: Birgit Schuurman. Ik snap dat wel, want die heeft ook een beetje zo'n raspje in die stem, hè?
1: Ja, zo'n kraakje erin.
0: Ja, alsof ze al een slof sigaret over de longen hebben gerookt voordat ze wat gaat zeggen. Zo klinkt het een beetje.
1: Ja. Ja,
0: zo'n dikke sigaar. Is het Birgit Schuurman? We gaan het even vragen aan de jury.
3: Fout.
0: Het is niet Birgit Schuurman, Ben. Maar luister nog even naar Leo uit Voorhout als hij misschien wel het juiste antwoord geeft. Leo, van wie is de stem?
2: Nou, ik zat te denken aan Angela Schijf.
0: Angela Schijf, ja. Jullie zitten wel allebei in de goede hoek. Want ik zei, Birgit Schuurman zingt ook geloof ik. Maar Angela Schijf, zeker actrice. En tegenwoordig ook collega op de radio. Maar Angela Schijf, is die het? Is die het of is die het niet? Ik ga het eens even vragen aan de jury. Ik snap wel dat jullie die stemmen noemen, hoor. Want het zijn allebei vrouwen met een beetje een rasperig stemgeluid. Is het Angela Schijf?
3: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Het is ook niet Angela Schijf. Heren, u zit er allebei naast. Dat betekent dat je zelf je eigen adoshaal mag gaan breien, want die gaat er dan nog niet uit. Morgen gaan we verder raden met een nieuwe kandidaat en die krijgt ook een nieuwe prijs erbij. Fijn dat jullie even gesproken te hebben en dat jullie even de tijd daarvoor namen.
1: Nog een prettige uitzending, Sjaak.
0: Dankjewel, jongens. Dankjewel, hè.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

Je moet maar durven, hè, dat je gewoon een nummer maakt en dan 2 minuten lang gewoon hetzelfde staat te spelen. Want dit gaat gewoon nog een minuut door, hè, dit. Ja, kan je wel laten horen, maar veel wijzer worden we er niet van. Luisteraars, de pleuris is wel degelijk uitgebroken in heel Europa. Want ook in Brugge staan wachtrijen. Hebben de winkel moeten sluiten voor dat rare zwartshorloge. Daar hadden ze 200 man voor de winkel staan. En er waren maar 24 horloges. Dat is toch ook een beetje chillaf, lieve mensen. Politiewoordvoerster Lien de Porter. Lien de Porter zei, er was sprake van een overrompeling. Ah, wel, zinne, er was een overrompeling. En die mensen moeten wachten. En je kon daar niet uitkomen. En zodoende in Brugge is dus ook de pleuris uitgesproken. Daar in Brugge moet je ze nagaan. Swatch heeft inmiddels gereageerd, luisteraars. Dat is ook bijzonder. En die hebben gezegd, volgende maand komt er weer een nieuw horloge uit. En dat wordt een combinatie tussen een Swatch en een Friese staartklok. Kijk, dat zal ze leren. Geef mij de gelegenheid om eens een lekker enthousiast...

beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Council en Have You Ever Had It Blue? Ja, te midden van alle commotie die er in de wereld is, wordt er vanavond toch wel degelijk gewoon gezongen bij het Eurovisie Songfestival. De 70ste editie wordt gevierd. Live orkestje, oud-winnaars, daarbij bombastische opening. En de organisatie hoopt dat mensen net zo genieten als altijd. Maar van een feestelijke editie, wat er bedoeld zou moeten zijn, is weinig overgebleven. Weinig iconisch ook, de 70ste viering. Vanavond geen grote sterren. Maneskin of Conchita Wurst of Teach In. Lenny Koer. Ach, jongens, hebben we allemaal gehad. ABBA natuurlijk, Celine Dion. Supersterren die zijn voortgebracht door het Songfestival. Maar ook geen Duncan Lawrence of Julio Iglesias of Bonnie Tyler. Cliff Richard stonden daar ook allemaal. Nee, er is gedoe rond dat Songfestival. Het heeft alles te maken met de deelname van Israël. 70 oud-deelnemers hebben begin deze maand een open brief ondertekend met een oproep om Israël voortaan uit de competitie te houden. En er zijn zelfs 5 landen die niet meedoen en boycotten vanwege de deelname van Israël. Spanje, Slovenië, IJsland, Ierland en Nederland zijn er gewoon niet. Ja, dat is toch gewoon een beetje jammer. Het heeft ook allemaal te maken met de kijkcijfers. Die zijn overal in Europa een stukken minder. Ja, er werd gejoeld bij het optreden van de Israëlische zanger Noam Betan. En er zijn allemaal mensen die dan een uitspraken gaan doen erover. De regels zijn in ieder geval aangescherpt. En dat gebeurt niet zomaar. Want de afgelopen 2 jaar was er duidelijk aanwijzing dat Israël overheidsgeld had gebruikt om stemmen te werven. En dat mag absoluut niet. Kortom, het is nog eens een keer dat ze het vergallen met deelname, maar ook dat ze gewoon corrupt zijn. Het is toch niet te geloven eigenlijk allemaal. God, de tijden van vroeger, waar zijn ze gebleven? 1959, toen wij het Eurovisie Songfestival wonnen met Teddy Scholten, weet je nog? De enige reden dat het liedje werd uitgebracht bij het Songfestival was dat de makers ervan een internationale hit wilden scoren. Zodat ze de originele Nederlandse versie al kenden. En dan gingen ze daarna in het buitenland zingen. Dat is wel gebeurd, want Teddy Scholten zong het onder andere in het Frans. Un petit peu. Ze zong het ook in Duits. Sei ehrlich? Of het hardop schreef, hè, dat weet je. Sei ehrlich? Dat was in Duits. En Italiaans heeft ze ook nog gezongen. En daar kon je het gewoon noemen, een beetje in het Italiaans, un poco. Een klein stukje laten horen van un poco. Nou, dan komt ie.
1: Un poco. Vorrei amarti solamente un poco.
0: Leuk, hè?
1: L'amore a dente brucia come il fuoco. E dura veramente.
0: Ja, het is een gouden melodie natuurlijk ook, hè. Geschreven door Dick Schoolies en Willy van Hemert. Wat heeft die man allemaal niet geschreven? Maakte van Teddy Scholten een legende in Nederland. In de geschiedenis staat ze natuurlijk in de aanhalen ook bijgeschreven. Ze is er helaas niet meer, maar haar stem is er nog wel. En een prachtige liedje ook. Ik ga hem gewoon eens even in het origineel draaien. De Nederlandse versie van Een Beetje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn. Goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw. Als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

Scholten. En een beetje. Heerlijk muziekje toch. Meer dan heerlijk is juist bekend geworden. Presentator Bas Westerwil is onverwacht overleden. Bas kennen wij natuurlijk allemaal van de AVRO van vroeger. Inmiddels 62 jaar is een dag voor zijn verjaardag overleden. Stierf gisteren in zijn slaap. En waarschijnlijk toch aan de gevolgen van hartstilstand. Want hij had ernstige hartproblemen. Goh, wat jammer is dat toch. Aardige vent was dat. Maar ja. Even bij stilstaan. Prettige man. Ik heb hem al zo ontmoet. Hele aardige vent. Hij is niet meer. Overleden 62 jaar oud, Bas Westerwil. Goed, we gaan naar de laatste plaat voor het uur van 1 uur. Daarna ben ik weer terug bij je met een uurtje broodje brood.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Westmaas.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
26: Tot 2 uur. Broodje Bral.

deze muziek toch echt als zaterdagmiddagmuziek. Counting Crows, The Big Yellow Taxi. Welkom terug bij het programma. Nog een uurtje broodje bral. Ik heb natuurlijk zo direct de smartlap voor je. Een bijzondere smartlap, kan ik je verzekeren. We hebben de bakplaten ook nog en we kijken nog even naar het nieuws. En dan zie ik ondertussen onderhand ook dat Rob Jetten weer is opgeklapt. Opgeklapt. Hij is afgelopen week natuurlijk geweest bij de overzeese gebiedsdelen. Zoals we dat vroeger noemden. Hij is 6 dagen weg geweest. En hij heeft 6 eilanden bezocht. Dus een drukke agenda geweest. De man heeft al die eilanden bezocht als premier van Nederland. Was daar nog nooit geweest als zodanig. Het is natuurlijk al heel erg leuk dat hij al die eilanden dan afloopt. Ze waren heel blij dat hij 3 keer was. Want zo vaak komen Nederlandse gezagdragers niet op bezoek. En ondanks dat hij natuurlijk een hele drukke agenda had, heeft Rob Jetten er ook nog kans gezien om even te gaan zwemmen. Nou ja, zwemmen. Hij werd geprikt. En toen kreeg hij een allergische reactie van een beest. Misschien is dat andersom ook zo geweest. Dat weten we natuurlijk niet. Hij heeft er geen ernstige verwondingen aan overgehouden. Ik zag een foto van hem in de krant met al mijn zusters, dat hij dus wel degelijk een allergische reactie had. Het is niet duidelijk waardoor de minister-president werd geprikt. Dat staat hier in het officiële communiqué. Daar moeten we toch met z'n allen tegen ageren. Je kan niet zomaar de premier gaan lopen prikken, jongens. Dat is niet acceptabel. We bestrijden elkaar in de democratie met woorden en niet met prikken. Waarschijnlijk is het een zee-egel geweest, want die prikken heel erg, kan ik je vertellen. En dan breekt dat naaltje breekt ook af, dan gaat in je poot zitten en dat kan heel vervelend zijn. Maar zojuist bekend geworden is dat, dat het waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat ook moeder natuur het niet eens is met de klimaatplannen van D66. En dat hij daarom is gepakt, onze Rob Jetten, of zoals hij binnenkort genoemd zal worden, gezien alle plannen van zijn minderheidskabinet, om geld van ons af te troggelen, Rob Jetten. Zojuist binnengekomen is dat er nu bekend is welk dier het is geweest dat Rob Jetten heeft geprikt. Het was een kwal. En het was niet zomaar een kwal. Het was de zogeheten bonte kwal. Nou, even een zwemplaatje dan. Een zwemplaatje speciaal voor Rob Jetten. Beterschap, jongen.

Wie heeft er niet mee gezongen in een dramatische bui? Eric Carmen en All By Myself. En ik draai dat niet zomaar, luisteraars, want er is dit jaar deze week een faillissement uitgesproken over de bedrijven van Henny van der Most. Wie kent hem niet? Bijzondere ondernemer. Speelstad Rotterdam en Speelstad Oranje, dat waren zijn grootste projecten. Maar ja, daar had hij geld voor geleend. En er was iemand, een investeringsfonds, die kreeg nog 4 miljoen van hem. En dat kwam maar niet uit de zakken van deze zakenman uit, hou je vast, Schuinensloot. Daar komt Henny van der Most vandaan. Schuinensloot. Bestaat dat nou zo'n dorp of is dat gewoon verzonnen, jongen? Schuinensloot. Ik heb het nooit van Rechtersloot gehoord. Laat staan van Schuinensloot. Maar goed, in ieder geval heeft er een schuldeiser, Pearl Capital, ook inmiddels beslag laten leggen op zijn villa in Gorssel. Gorssel? Dat ligt vast in de buurt van Schuinensloot. Waar heeft die man allemaal gewoond, joh? Maar goed, er is een curator aangesteld en die gaat samen met Henny van der Most op zoek naar geld. Dat betekent dat dus op allerlei mogelijke manieren geld tevoorschijn moet worden getoverd. Er is geen sprake van een persoonlijk faillissement, maar het is wel een triest einde aan deze man uit Schuinensloot, die thans is woord in Gorssel. We kennen hem allemaal van Kalkar. Weet je nog, in Duitsland, een oude kerncentrale, had hij Wunderland Kalkar van gemaakt. Preston Palace is van zijn hand, onder andere ook. En Speelstad Oranje dus. Dat was het laatste project wat hij wilde doen. In 2012 kocht hij een groot stuk grond aan de Maas in Rotterdam. En zijn bijvoorbeeld was het pretpark Rivoli. Dat was toch wel, dat moest het dan gaan worden. Waarschijnlijk gebaseerd op Tivoli natuurlijk uit Denemarken, in Kopenhagen. Maar er gebeurde helemaal niks. En het pretpark werd uiteindelijk ook geveild. Dat leverde maar 6,5 miljoen euro op. Terwijl hij er 60 miljoen in had gestopt. 60 miljoen die van de Most. Je begrijpt, er bleef een flinke schuldenlast over. En nu is er dus faillissement uitgesproken over deze man. Die toch wel bijzondere dingen aanpakt. En heeft alles te maken, denk ik, toch met zijn manier van doen. Want ja, hij was echt een ouderwetse ondernemer. Maakte een tekeningetje op papier en zei hij, zoiets moet het worden. En dan moesten er dus allemaal staalfabrieken en zo aan de slag om dat maar te gaan bouwen. Nu zit de gemeente Rotterdam natuurlijk ook met een probleem. Want ja, er zit natuurlijk een heel groot terrein met allemaal oude rotzooi. En wat moet je daarmee? Het is toch zielig voor deze man. Aan de ene kant denk ik van ja, je bent ondernemer. Dus je hebt een ondernemersrisico. Je maakt een grote fout en dan moet je op de blaren zitten. Aan de andere kant is het natuurlijk een ondernemer uit een tijd die niet meer bestaat. Het is eigenlijk een ridder, Henny van der Most. Een ridder in een wereld die niet meer in ridderlijkheid gelooft. Zo wordt er niet meer ondernomen, luisteraars. En daarom toch maar een liedje van Henny van der Most. Ook uit misschien wel de tijd dat het nog goed met hem ging. Demis Roussos. Ach, prachtige zanger, natuurlijk mooie dingen gemaakt. Geen solo met meer zoete deuntjes. Waarvan ik zeker weet dat deze kan waarderen. Gewaardeerd kan worden door Henny van der Most. Dit is Demis Roussos.

0: Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

hardcore disco, jongens. Hardcore disco dit, hè. Gloria Gaynor. Een van de allereerste, volgens mij, echte grote disco-hits. Reach out, I'll be there. Het is weer bijna half twee. Het is tijd voor...

hardcore disco, jongens. Hardcore disco dit, hè. Gloria Gaynor. Een van de allereerste, volgens mij, echte grote disco-hits. Reach out, I'll be there. Het is weer bijna 2:30. Het is tijd voor...

de Smartlab van de week. En Smartlab gaat over pijn, dat weten jullie als geen ander natuurlijk. Daar moet pijn in zitten, goed doorvoelde pijn. En dat betekent dat je niet altijd in het echte dijenkletse Nederlandstalige genre hoeft te zitten. Nee, je mag ook in het cabaret-genre zitten. Je begrijpt, we hebben dit keer een bijzondere Smartlab. Hij begon als etaleur bij de HEMA. Dat was niet echt een groot succes. Toen ging hij zingen in een bandje. Het was een Engelstalig bandje, dat heette Unit Gloria. Maakte eigenlijk een paar grootste hit. Was natuurlijk The Last Seven Days. Wat een prachtig nummer was dat trouwens. Maar toen veranderde hij zijn naam in Robert Long. En dat bleek toch wel een succes te zijn. Maar hij ging het Nederlands zingen. En dat was echt een groot succes. Althans, de eerste platen van Robert Long wilde niemand uitbrengen. Toen dacht hij, nou doe ik het zelf maar. En daar werd hij gelijk heel erg schat helemaal rijk van. Want die platen verkochten enorm. Hij maakte een lied over zijn vader, over pa. En dat is niet het makkelijkste liedje, kan ik je vertellen. Want hier zit heel veel pijn in. Klinkt als een afrekening, maar de man was natuurlijk ook altijd bekend van het wrijven en van het pijn doen. En het toch benoemen van dingen die niet benoemd mogen worden. We hebben natuurlijk Stef Bos met Pa. Maar dit is toch echt wel de oerversie, zal ik maar zeggen. Robert Long en het prachtige

nog ouder. Ook al wist ik toen nog niet dat dat ook door mijn gedrag kwam. God, wat deed ik je verdriet. Ik die toch vooral je zoon was, die de parel aan je kroon was, die onverdiende loon was, want je meen...

niet meer kunt zien hoe het met me is. En dat ondanks mijn gekanker ik je af en toe wel mis. Want al vochten we vaak zeer, en al ben je er niet meer, toch bedankt hoor pa.

Een waar meesterwerk van Robert Long. Hij schreef ook de tekst van dit nummer. Wat is juist het nummer Pa. En dit is dan weer vanuit het begin van zijn carrière uit 1969. Terug naar mijn jeugd. Want ik kan me nog herinneren dat hij was overdonderd door dit lied. Het is eigenlijk een omgekeerd scheppingsverhaal. De laatste 7 dagen. Hij beschrijft hoe God teleurgesteld in de mensheid de wereld in 7 dagen weer afbreekt en vernietigt. Hoe bijzonder is dat? Goed, nieuwe muziek dan. Ook wel weer leuk. Taylor Swift is natuurlijk de artiest van dit moment. De Fate of Ophelia draaien we regelmatig. Maar ze heeft een nieuw nummer van die nieuwe plaat. En het nummer heet Open Light. En moet je eens luisteren hoe gezellig dat klinkt. Echt weer een heerlijke, mooie, goede deun van Taylor Swift.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: prachtige, prachtige nieuwe nummer van Tim Akkerman en de Ivy League. Het is net een week oud en ik krijg geen genoeg van Tell Me How You Sleep At Night. Pieter Thomas is de presentator van dienst straks voor de sport. Na 2 uur tot 6 uur mag je genieten van de sport. Maar allereerst toch de vraag, Pieter, wat heb jij om je pols?
1: Ik heb om mijn pols een Tissot-horloge.
0: Tissot, is dat zoiets als Seiko? Is dat een beetje...
1: Ja, het is een beetje Seiko plus. Want ik heb ook van die Seiko Kinetics gehad, weet je wel. Die laden je op als je met je armen
0: bewoog. Als je met je armen heen, dan ben ik mee gestopt.
1: Ja.
0: Ik had mijn linkerarm en... Ja, je weet dat het gaat. Op een gegeven moment liep ik 3 dagen voor. Dus
1: ja. jij had het nieuws al gezien voordat het plaatsgevonden had. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
0: Hey, hoe vind je dat dan van die horloges, man? Dat is toch niet te geloven?
1: Ja, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik bedoel, ik zei net op de redactie. Ik weet nog dat Swatch horloge, dat was iets wat je kon permitteren als je als tiener je vriendinnetje een cadeautje wilde geven. Ja, nou staan ze gewoon met 100 tegelijk elkaar op het gezicht te slaan.
0: 2 tientjes of zo. Wat was het? Swatch was goedkoopst wat je kon krijgen.
1: 81 gulden of 87 gulden of zo. Was het, als ik me dat toch
0: en
1: goed
0: staan ze nou voor in de rij? Als je dan ziet wat er ook in de rij staat, dat is ook niet bepaald het licht der natie, hoor, wat er staat. Dus ik van, ja, wie gaat ook in de rij staan voor een horloge?
1: Ja, ik heb in de rij gestaan voor kaartjes van Prince, dat vond ik veel interessanter.
0: Ja, dan maar de sculptuur, hè? Dat is cultuur.
1: Zeker.
0: Ongelooflijk. Maar goed, ze hebben wel weer een hype te pakken. Over een hype gesproken, nog geen maand. En dan zitten we te kijken naar het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Zojuist bekend geworden dat de NOS daar naartoe gaat natuurlijk, met een hele WK-programmering. Maar vanwege het tijdsverschil, maar ook vanwege de financiën, zijn niet alle wedstrijden voorzien van een voor- en nabeschouwing. Bijvoorbeeld Haiti-Schotland of Iran-Nieuw-Zeeland. Daar kan je lang op wachten op die wedstrijden. Want daar komt geen commentaar bij.
1: Ja, ook niet off-tube, dat ze gewoon lekker in Hilversum in zo'n telefooncel gaan zitten.
0: Dat zou je dan toch leuk vinden, hè? Dat,
1: ja, waarom niet?
0: Waarom niet, maar dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Heeft alles te maken, niet zozeer met de bezuinigingen bij de publieke omroep, staat te lezen in een interview met Xander van der Wulp. Maar het heeft te maken met de FIFA. Die rekent namelijk ultrahoge kosten en ook de hotelprijzen zijn stevig en de reisafstanden zijn groot. Oftewel, je loopt er gewoon op leeg op zo'n WK. Het is trouwens grote angst ook dat het gekaapt zal worden publicitair door Donald Trump, dat hij daar toch weer goede sier van mee gaat maken. Zou hij nog een keer een prijs krijgen van Infantino, van de baas van de FIFA?
1: Ja, ik denk dat hij een halfjaars uit de rijke Peace Prize weer krijgt. Ja, want ik bedoel, wat hij nu allemaal voor het Midden-Oosten doet.
0: Ja,
1: en
0: ook
1: weer bij Xi. Dat was natuurlijk je reinste voer voor een vredesprijs.
0: In China heeft hij toch ook nog echt wel nog een in ieder geval medaille gewonnen.
1: Ik slaap ook zo'n stuk beter sinds Donald Trump in het Witte Huis zit. Op een of andere manier.
0: En je weet het dan, is voor de vrede. Hij heeft de verkiezingen gewonnen met zijn belofte. Ik ga geen oorlog voeren.
1: Nee.
0: En dat doet hij dan ook niet. Dat vind ik ook heel fijn.
1: Het zijn alleen excursies, hè? Noemt hij dat.
0: Ja, het zijn korte excursies. Een soort cruise, eigenlijk. Een cruise. Ja. En dan terug zien te komen zonder virus. Dat is het eigenlijk een beetje.
1: Ja, straks gaat hij het experimenten noemen, zou ook nog kunnen.
0: Het is niet te geloven, Pieter. We gaan het hebben over jouw expertise, over de sport. Zijn er nog ontwikkelingen waarvan je denkt van, nou, dat is wel belangrijk. Vorige week was het toch een beetje bijltjesdag voor dezegene.
1: Zeker. Nou ja, of het bijltjesdag wordt voor Scheveningen, daar zijn we live bij aanwezig in het verre Veghel. Blauw-geel 38 heet tegenstander. Dan hebben we het over de derde divisie. En voor de rest zijn we bij de top 3 van de tweede divisie. Want ik kan me zo voorstellen dat de KNVB de schaal meegenomen heeft naar Katwijk. Want Quick Boys kan vandaag kampioen worden.
0: Zo.
1: En dat doen ze dan tegen IJssel. Meervogels. Dat is toch een mooi affiche, zoals dat heet.
0: Ja.
1: Maar vlak de treffers niet uit die op bezoek zijn bij Jong Sparta en Hoek in het verre Zeeuws-Vlaanderen. Die krijgen onze eigen Rijnsburgse boys op bezoek.
0: Ach.
1: En die 3 strijden om de titel waarbij de beste papieren voor Quick Boys zijn.
0: Ach, fantastisch, joh. En hoe ziet die schaal eruit dan bij de jongens? Is dat een beetje hetzelfde vergelijkbaar met de schaal die ADO kreeg?
1: Zeker. Zeker.
0: Dat
1: is een hele mooie ronde schaal met KNVB erop. En dan winnaar van in dit geval tweede divisie 2025-2026.
0: Fantastisch. En Quick Boys is natuurlijk een hele rustige club. Krijgen die ook de vredesprijs van de KNVB?
1: Ik denk dat die zeker de vredesprijs krijgen. Zeker als je weet dat er een rood contingent uit Bunschoten-Spakenburg gekomen is. Die staan altijd gezellig naast elkaar biertjes te drinken.
0: Ja, je ziet wel. Het is helemaal vrede. Na 2 uur de sport, dames en heren. Met Pieter Thomas. We gaan naar muziek toe van Chai Coltrane, Go Like Elijah. En daarna is het tijd voor de bakplaat.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, Chai, ja, ja, ja. Mooie muziek. Chai Coltrane, inmiddels lees ik hier, 77 jaar oud. Ze is nog niet gegaan, maar als ze gaat, dan gaat ze als Elijah.
1: De bakplaat.
0: En ik ga met Elvis Costello, want dat is mijn bakplaat van vandaag. Ik hoor het liedje van de week weer eens langskomen op Spotify. Toen dacht ik, potverdorie, die gasten toch mooie liedjes gemaakt. Bijzondere composities. En dit nummer hoor je eigenlijk nooit meer op de radio. En daarom dacht ik, die gaan we draaien. Elvis Costello en Veronica is mijn laatste plaat van dit programma.

0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekten wachten namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vertraging in het westen van het land op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel een kleine 10 minuten oponthoud.
13: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: En als het nog niet spannend genoeg is, is de hamvraag van vandaag: gaat de schaal naar Hoek in Zeeland? Gaat de schaal misschien naar Groesbeek? Of blijft die gewoon voor het tweede jaar op rij in Katwijk? We hebben het natuurlijk over de tweede divisie. Hebben we vandaag wederom een kampioenschap te vieren bij Quick Boys? We gaan het allemaal volgen vandaag in de tweede divisie. Want alle tweede concurrenten zijn we live bij aanwezig. En natuurlijk zijn we ook bij Scheveningen op bezoek in Veghel. Want ook daar spant het. Gaat Scheveningen het halen? Blijven ze gewoon volgend jaar in die derde divisie. Bijzonder goedemiddag namens de sportredactie. 4 uur lang zinderende sport. En we moeten even wachten tot 3:30, want dan zijn de eerste balomwentelingen. Zoals gezegd, we zijn in Veghel. Blauw-geel 38 tegen Scheveningen. Uitermate belangrijk om te gaan kijken of Scheveningen het allemaal gaat halen dit seizoen. Het is al weken op rij bijzonder spannend voor de groenen van Houtrust. Want het is er natuurlijk alles aangelegen om als afscheidscadeau voor John Blok ervoor te zorgen dat ze gaan handhaven. Scheveningen 16e in de competitie, 32 punten. Groene Ster staat er 1 punt boven. En als je naar beneden kijkt zie je Meers en ASWH. Die lijken volledig afgevallen te zijn als het gaat om die strijd zometeen in de na-competitie. En zoals gezegd, de top 3 van de tweede divisie. Daar zijn we live bij aanwezig vandaag. Natuurlijk, zometeen vanaf 3:30 Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Prachtig amateuraffiche, maar in dit geval misschien wel de kampioenswedstrijd voor de blauw-witte. En de grote concurrenten, de Treffers, die zijn op bezoek bij Jong Sparta. En Hoek ontvangt Rijnsburgse Boys. Wat dat betreft zijn we natuurlijk ook bij die mannen aanwezig. Houden we nog over onze mannen van Katwijk. Katwijk, die zijn op bezoek op de Westmaat. Zij spelen tegen Spakenburg. En alle overige wedstrijden in de derde divisie houden we natuurlijk ook in de gaten. Want zoals het bij de eind van een competitie hoort, alle wedstrijden, zowel in tweede als derde divisie, beginnen allemaal om 3:30. Natuurlijk gaan we voorbeschouwen. We gaan uitgebreid praten over deze wedstrijd. We gaan sfeerproeven in Katwijk. En voor diegenen die zeggen, draaien jullie geen muziek dan? Ja, natuurlijk, Dr. Hoek en The Medicine Show.
1: Radio West Sport met Pieter Tammens.

0: She don't say nothing. Het is bijna 12:12. Dit was Dr. Hook and the Medicine Show. Dat had ik al verklapt. Maar Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Zij opende deze 4 uur lang durende apotheose van de competitie. De tweede en de derde divisie zou zomaar eens tot een beslissing kunnen komen vandaag. Of krijgen we nog een toetje volgende week, als Quick Boys het nog net niet redt om die schaal binnen te harken. Eén ding weten we zeker, de voorpret zal er niet minder om zijn daar op Nieuw-Zuid. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je thuis kampioen wil worden en dat je daar dus ook alles op alles voor gaat zetten. Nou, als één iemand het met neus, ogen en oren aan het ervaren is, dan is het onze eigen Gert Barnoen. Gert, bijzonder goedemiddag, jongen.
1: Hey Pieter, goedemiddag. En je hebt helemaal gelijk, Nieuw-Zuid is er klaar voor. Het enige jammere is natuurlijk wel dat Quick Boys het niet in eigen hand heeft. Natuurlijk, er zijn verschillende scenario's. Laten we ze maar even doornemen. Ze zijn eigenlijk vrij simpel. Als Quick Boys vandaag wint van IJsselmeervogels, mogen Hoek en de Treffers niet winnen. Gelijkspel mag dus wel. Als dat gebeurt, is Quick Boys kampioen. Speelt Quick Boys gelijk, moeten Hoek en de Treffers verliezen. Gebeurt dat, is Quick Boys kampioen. Bij een nederlaag daarentegen van Quick Boys tegen IJsselmeervogels zijn de Katwijkers het niet. En moet er dus gewacht worden naar tot volgende week als Quick Boys naar Kozakken Boys gaat. 2750 kaarten zijn er vrijgegeven voor de blauw-witte. Dat zijn er behoorlijk wat, dus in ieder geval zal het met veel support zijn. Maar hier vandaag op Nieuw-Zuid, het is al langzaamaan volgestroomd. Je hoort op de achtergrond veel muziek. Dat heeft ermee te maken dat ik nu op de hoofdtribune sta. Dat is nog wel een behoorlijke afstand als je kijkt naar de kantine. Behoorlijk wat meters. Daar is het ondertussen helemaal losgebarsten, het feest. Het is dan wel vooral technomuziek nog op dit moment. Dus ik ga me daar nog even niet aan wagen. Dat ga ik zo meteen wel doen vlak voor de wedstrijd. Maar daar loopt het in ieder geval al vol. Er zijn extra tappunten. En zo langzaamaan stroomt Nieuw-Zuid dus vol. En ook zie je al het begin van een grote sfeeractie die eraan gaat komen voor de wedstrijd. Want 100 meter lang is het spandoek dat de supporters van Quick Boys juist hier hebben opgehangen op de hoofdtribune. Dat is heel erg mooi om te zien. En dan gaan we zo voor de wedstrijd meemaken wat daar precies van is gemaakt. Wat er precies opstaat. Ja, Quick Boys kan dus kampioen gaan worden vandaag. Dat zou toch wel een aardig verhaal zijn. Maar ja, we moeten er natuurlijk ook wel rekening mee houden dat IJsselmeervogels ook wel punten kan gebruiken. Want in theorie kunnen ze zichzelf nog veilig spelen. Koninklijke HFC is de eerstvolgende veilige ploeg als je vanaf IJsselmeervogels omhoog gaat kijken op de ranglijst. Het gat bedraagt 6 punten. Met nog 2 wedstrijden te gaan betekent dat natuurlijk wel dat IJsselmeervogels het ook niet in eigen hand heeft. En dat Koninklijke HFC dus 2 keer moet verliezen. En vandaag speelt de Koninklijke tegen een andere ploeg onder in de ranglijst. ACV. En ACV kan in theorie ook nog de directe degradatie ontlopen. Het is een ontzettend spannend verhaal. Ook daar onderin, waar volgende week dan weer IJsselmeervogels ACV op het programma staat. Maar goed, daar gaan we ons vandaag allemaal niet bezig mee houden. Veel belangrijker is natuurlijk de strijd bovenin de competitie, waar Quick Boys dus de lijstaanvoerder is. Vorige week een hele benauwde overwinning boekte op ACV in Assen. In de 96e minuut was het een strafschop die benut werd door David Garden. Quick Boys won hem met 2-1 en heeft daardoor dus nu het gat naar de nummers 2. Treffers en Hoek zijn dat, allebei op een gelijk aantal punten van 3 punten. Een ander scenario is trouwens waar eigenlijk niemand hier op Nieuw-Zuid over na wil denken. Weet je nog, Pieter, dat punt aftrek van die wedstrijd Barendrecht Quick Boys eerder dit jaar?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Quick Boys gaat in hoger beroep. Een kort geding hebben ze aangespannen, moet ik zeggen. En dat gebeurt allemaal komende donderdag. Als het gat nou deze week 3 punten blijft en op donderdag komt er ook een uitspraak, kans is niet heel groot, maar stel het gebeurt, dan is Quick Boys eigenlijk niet in Katwijk kampioen geworden, ook niet in Werkendam, maar in Utrecht, in de rechtbank. En dat is natuurlijk ook iets wat je niet wil. Want als Quick Boys dat punt dan krijgt en het gat is na vandaag 3 punten, dan ben je kampioen zonder te spelen. Is natuurlijk ook niet ideaal, daar wil niemand over nadenken. Laten we het dan ook vooral even achterwege laten. Veel belangrijker is gewoon dat Quick Boys vandaag moet winnen. Van IJsselmeervogels, en dat is lastig zat, want ook dat is een vrij taaie ploeg. De laatste 5 wedstrijden degelijk in vorm. 1 wedstrijd slechts verloren en 3 gewonnen. Dus hier is echt nog niet zo 1, 2, 3 gewonnen. Het is een mooie middag. Althans, dat kan het worden voor Quick Boys. Opnieuw Zuid, half 4 de wedstrijd tegen IJsselmeervogels.
0: Een geweldig verhaal. Dat gaat het sowieso worden. Dat hoorden we zojuist van Gert Barnoen. Maar 1 ding is zeker, het is geen walk in the park voor Quick Boys vandaag. Maar natuurlijk zijn alle ogen gericht op die schaal die de KNVB met een aan zekerheid grens en waarschijnlijkheid meegenomen zal hebben. Hoe ziet de rest van het programma eruit? Zoals gezegd, Katwijk op bezoek bij Spakenburg. Wedstrijden beginnen overigens allemaal om 3:30. Hoef ik dat er niet meer bij te vermelden. En wij zijn zometeen live aan aanwezig vanuit Zeeland, waar Hoek het gaat opnemen tegen Rijnsburgse Boys. En ja, we zijn ook bij de Treffers, weliswaar niet bij een regiogenoot, maar Jim van der Del gaat naar Jong Sparta Rotterdam tegen de Treffers. Dus zullen wij daar live getuigen van zijn. ACV Assen doet het tegen Koninklijke HFC. Excelsior Maassluis speelt tegen Jong Almere City. In Veenendaal is het GVVV tegen AFC. En in het verre Overijssel zal het HHC Hardenberg tegen Kozakkers Boys zijn. En zoals gezegd, Kozakkers Boys is de tegenstander van Quick Boys van volgende week. Te hopen voor iedereen met een blauw-wit hart dat dat een wedstrijd wordt om des keizers baard. Tot slot, Volendam tegen Barendrecht. Dan hebben we de hele tweede divisie zojuist geduid. En dat is waar wij ons vandaag niet alleen op gaan richten. Zometeen gaan we ons ook richten op die derde divisie, waar ook het nodige over te vertellen is. Maar ach, het gaat ook over muziek vandaag. En daar zullen we veelvuldig gebruik van maken met een programma wat eigenlijk qua voetbal pas om 3:30 gaat beginnen. Radio West Sport, daar luister je naar met hopelijk de ontknoping in de competitie voor Quick Boys. En in afwachting daarvan gaan wij luisteren naar Madonna met Papa Do.

0: 9 minuten voor 2:30. En we moeten nog een uurtje geduld hebben. Dan gaat het van Akit zowel in de tweede divisie als de derde divisie. En laten we ons op die laatste richten. Want als er één wedstrijd belangrijk is vandaag, dan is het wel die van Scheveningen. Scheveningen die vandaag op bezoek gaan naar Blauwgeel 38 in het verre Veghel. En daar moet het gaan gebeuren. Het handhaven, het cadeautje voor John Blok. Je kan er genoeg verhalen over vertellen. Maar één ding is zeker, ook dit wordt geen makkelijke opgave. Helemaal in het verre Veghel zit voor ons Menno Schilder. Menno, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Pieter. Nou, je introduceert het al mooi, het verhaal bij Scheveningen. Dat blijft toch altijd schitterend voor ons als journalisten, hè? Want ze maken het nooit saai daar aan de kust. Ze zorgen er altijd voor dat je in mei nog van alles te vertellen hebt. Dat de degradatie nog op de loer ligt. Dat handhaving ook nog mogelijk is. Er is altijd wat aan de hand bij de ploeg van John Blok. Wat is de situatie vandaag op bezoek bij Blauw-Geel? We hebben nog 2 speelronden te gaan in die derde divisie. Scheveningen, plek 16, 2 punten. Achter de veilige plek 14. Dat is op dit moment Stedoco. Scheveningen 32 punten. Dan eentje daarboven, Groene Ster 33. En Stedoco dus 34. Naar beneden, daar hoeft Scheveningen zeer waarschijnlijk niet meer naar te kijken. Meersen staat er 5 punten onder. En ASWH is al direct gedegradeerd. Dat was namelijk vorige week het geval toen Scheveningen thuis speelde tegen ASWH. En in de allerlaatste seconde, in de 95ste minuut, de 2-2 incasseerde. En dat zorgde voor dat de ploeg van John Blok vandaag eigenlijk een nog lastiger karwei heeft. Want Blauw-Geel staat in de middenmoot, de nummer 9. Dus die hebben eigenlijk niet zo heel veel meer om voor te spelen. Maar ja, de simpele rekensom. Scheveningen wil natuurlijk naar die 14e plek. Dan hoeft het geen play-offs te spelen om nog angstig naar die mogelijke 4e divisie te kijken. Dat zou natuurlijk een rampscenario zijn voor John Blok, de man die meer dan 20 jaar Scheveningen heeft geleid en die afscheid gaat nemen. Ja, 2 keer op rij degraderen. Dat gunt niemand hem aan de Scheveningen. Kust. Maar dan moet er dus vandaag eigenlijk wel gewonnen worden op bezoek bij Blauw-Geel. Ze zijn zojuist aangekomen, de spelersbus van Scheveningen. En dan zie je alle spelers met Mimoun Mahi, eigenlijk een beetje de sterspeler bij Scheveningen, voorop. Vol trots, vol blijdschap en ook wel vol ontspannen gezichten. Want ja, veel jongens bij Scheveningen zijn het inmiddels al gewend, hè. Want het is ieder jaar spannend bij Scheveningen in de laatste fase van het seizoen. Ze kunnen altijd nog in mei echt van alles bewerkstelligen en ook nog van alles verliezen. Dus dat zijn ze eigenlijk wel gewend bij Scheveningen. Wat wel grappig is, je zei het al, Pieter, het verre Veghel. Nou, dan heb je de scheidsrechter, dat is Daniel Drost. Die komt hier uit de buurt vandaan, Tilburg. Maar zijn 2 assistenten, eentje uit Friesland en die andere uit Alkmaar. En dan denken wij uit Den Haag van, nou, met al die wegafsluitingen hebben wij al een behoorlijke rit moeten maken. Nou, zij moesten er nog langer voor reizen bij de ploeg die in 1938 is opgericht, Blauw-Geel. En die ook nog kampioen zijn geworden in de hoofdklasse, toen nog, in 2017. Kortom, Blauw-Geel heeft ook best wel een historie. En, dat hadden we net al een beetje begrepen, bij de technische staf en bij het clubbestuur, die gaan deze laatste thuiswedstrijd echt niet zomaar weggeven, hoor. Ook al is er niets om voor te spelen, die willen met opgeheven hoofd hier in Brabant van het publiek afscheid nemen dit seizoen. Dus die klus voor Scheveningen. Het is duidelijk, die 3 punten die zijn broodnodig voor die veilige plek 14. Want als dat niet gebeurt vanmiddag, ja, dan is de kans toch steeds groter dat Scheveningen dat vervelende toetje moet gaan spelen. Dat willen ze niet. Het wordt een spannende middag.
0: En dat allemaal op het Prins Willem-Alexander Sportpark. Zometeen horen we natuurlijk meer van Menno over een goed uur. Kloetingen hoopt vandaag kampioen te worden. Doet dat dan tegen Noordwijk op het Westerlooppark. We gaan dat in de gaten houden. Lisse speelt thuis tegen RBC op Terspekken. VVSB op de Boekhorst ontvangt Goes. En Rijnvogels, zij mogen naar Marsana in Meersen om daar tegen de nummer laatste uit de competitie te gaan spelen. Natuurlijk houden we dat allemaal voor je in de gaten. Hier bij Radio West Sport. Waar je niets hoeft te missen als je houdt van de top van het amateurvoetbal. Dus ook alvast een hartelijk welkom aan iedereen in Groesbeek en in Zeeland.

Henk Westbroek zegt zelf. Henk en ik waren twee matige zangers met een paar fantastische muzikanten. En dat is precies wat het is. Het goede doel was dit, met alles geprobeerd. En ik heb nu ruzie met mijn vrouw, want die vonden Henk en Henk wel degelijk heel goed zingen. En dat is natuurlijk ook zo. Ik zit een beetje te plagen. En dat allemaal om 2:30, precies over een uur, gaan we beginnen met de live wedstrijden waar we bij aanwezig zijn. 4 in totaal, 3 van de top van de derde divisie. Natuurlijk zijn we bij Scheveningen. Dat hoorden we net ook vertellen door Menno Schilder, die voor ons in Veghel zit voor het duel van Scheveningen. Zometeen horen we zijn gesprek met John Blok, want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat hij daarover te vertellen heeft. Ja, die derde divisie, waar Kloetingen in ieder geval een Zeeuwse titel lijkt te gaan binnenslepen. Want er is alleen een theoretische kans dat ze het gaan verspelen. Rijnvogels heeft op dit moment een afstand van 7 punten. Heel theoretisch kan Kloetingen, als ze verliezen en Rijnvogels wint, kan het nog spannend worden, die laatste competitieronde. Maar gezien de vorm van Kloetingen is het zeer aannemelijk dat zij de schaal gaan pakken. Tweede dus Rijnvogels, zoals gezegd. Lisse staat op de derde positie en VVSB vierde. Wat een weelde met onze regiogenoten in de top 4. Alleen niet op het hoogste plaatsje. Nou, zoals gezegd, Rijnvogels gaan op bezoek bij Meersen. Gemert speelt tegen Stedoco. In Ude is het UDI-19 tegen UNA. ASWH speelt in Hendrik Dino Ambacht tegen Zwaluwe. Zoals gezegd, Kloetingen tegen Noordwijk. VVSB gaat het opnemen tegen Goes. En Lisse tegen RBC. TOGB is de tegenstander van Groene Ster. Dat is de hele competitie. Die houden we natuurlijk ook in het snotje vandaag hier tijdens deze uitzending van Radio West Sport. Waar we gelukkig in deze fase van de uitzending tijd hebben voor Crooners. Dit is Michael Bublé. And everything.

0: Na misschien wel de apotheose in de tweede divisie. Daar luister je naar hier bij Radio Westsport. En we zijn jullie langzaam maar gestaag aan het opwarmen. En één iemand die daar voor ons op Nieuw-Zuid rondloopt. Dat is daar iemand die daar behoorlijk bekend is. Dat is onze collega Gwen. Gwen, goedemiddag al daar. Zeg, wel, je bent voetballiefhebber. Je speelt zelf. Dan ben ik wel benieuwd of jij nou meer baalt van het feit dat jullie wedstrijd niet doorgingen. Of dat jij daar rondloopt om sfeer te gaan proeven. Wat is het precies?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook wel heel erg lekker vind dat ik gewoon bij de wedstrijd aanwezig kan zijn, hoor. In plaats van dat ik zelf tegen een bal aan moet gaan trappen. Dus ik vind het helemaal prima, moet ik zeggen. En het is ook echt inderdaad een thuiswedstrijd voor mij. Onderweg hier naartoe op de fiets. Hoe dichter je bij Nieuw-Zuid aankwam, hoe meer Quickboys vlaggen er ook aan mensen hun huizen hingen. Echt blauw-wit. Heel Katwijk kleurt eigenlijk blauw-wit. En hier op het veld, bij het veld, is het ook echt aardig druk aan het worden. Het begint er echt vol te lopen nu. Het begint eigenlijk haast op een festival te lijken met allemaal buitenbars. En ondertussen wordt het veld eventjes, worden de laatste handen gelegd aan het veld met nog wat watersproeiers. En hier zijn wat mensen die er heel veel zin in hebben.
2: Ja, skibbity toilet.
1: En kunnen jullie even Quickboys aanmoedigen door middel van deze microfoon?
2: We moeten gewoon even winnen. Ja, we worden sowieso kampioen, want Hoek en Travis die zijn helemaal niks.
3: Ja.
1: Zijn jullie het daar ook mee eens?
2: Ja, tuurlijk!
3: Kijk,
1: en jullie haar is zelfs blauw gekleurd. Hebben jullie dat zelf gedaan?
2: Ja. Nee, mijn moeder had dat gedaan. Straks is er ook een fijne show waarschijnlijk.
1: Het ziet er hartstikke goed uit. De sfeer begint hier al aardig erin te komen. Ik ben aan het genieten, hoor, vandaag.
0: Nou, dat is goed om te horen, Gwen. Wat ik trouwens grappig vind, wij kregen een foto van Gert doorgestuurd. Waarin er in de duinen gewoon iemand gewoon lekker op een bankje zit. Die zijn wel heel erg ontspannen daar, hè?
1: Ja, nu je het zegt, ik kijk ernaar en die zitten er inderdaad lekker bij, hoor. Ze vangen wel veel wind zo boven op die berg, maar joh, je drijf je ook wel tot creatieve ideeën, hè?
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. Nou, jij gaat genieten, Gwen, en wij samen met jou, want we krijgen natuurlijk nog veel meer vanuit Nieuw-Zuid te horen hoe iedereen daar aan het voorbereiden is op de komst van misschien wel de schaal. En we hoorden het die jonge fans net zeggen, Hoek en de Treffers. Ja, jongens zeggen, dat is helemaal niks. Dus ja, als we van deze mannen uit moeten gaan, dan zou het wel eens goed moeten komen vandaag. Ruim 7 minuten over 2:30. Je luistert naar Radio West Sport. En in de opmaat naar de apotheose zijn dit de Spinners. Met Rubber Band Man.

0: We zijn aan het aftellen. Nog een goede 50 minuten te gaan. En dan gaan de wedstrijden beginnen waar we live bij aanwezig zijn. En een van die wedstrijden waarvoor we helemaal naar Veghel zijn gereisd is die van Scheveningen. Zij spelen vandaag tegen Blauw-Geel 38. En eerder hoorden we Menno al vertellen, daar zit echt het belang onder. Want Scheveningen staat op de 16e plek. Meersen en ASWH daaronder. Groene Ster staat daarboven met 1 punt verschil. En Stedoco heeft 2 punten verschil met de mannen van Scheveningen. Dus het is nog helemaal niet gezegd of ze gaan handhaven. Maar dat betekent dat er maar één ding op zit vandaag in Brabant. En dat is gewoon winnen. Maar gewoon, dat bestaat niet bij Scheveningen. Nou, Menno Schilder, zoals gezegd, gaat op zoek naar John Blok. Die twee kennen elkaar al wat langer dan vandaag. Dus werd het een ontspannen gesprek.
1: John, ik vind het wel leuk, want meestal spreek ik jou achteraf voor een interview. Nu doen we het een keer ook van tevoren. Ik zie een voorzichtige glimlach. Hoe is het?
2: Ja, goed, Steve, maar dat is omdat ik jou hier zie.
1: Ja, daar word je blij van, hè?
2: Ja, zeker, absoluut. En een beetje zon erbij, dus dan kunnen we weer vooruit.
1: Vandaag, want Blauw-Geel heeft niet zo heel veel meer om voor te voetballen. Maar bij jullie is het 5-12, 2-12 misschien wel. Hoe ga jij er nou vandaag met die groep mee om? Hoe ga je die bus in?
2: Nou ja, goed, net zoals andere wedstrijden. Hè. We zijn het wel gewend. De afgelopen weken hebben we natuurlijk constant wedstrijden gehad waar het om gaat. Daar hebben we steeds redelijk resultaten mee te behalen op Gloetingen na, denk ik. Alleen vorige week was het natuurlijk wel een enorme tegenvaller. Daar had je jezelf echt in een goede situatie kunnen brengen. En ja, goed, dat is nu even niet zo. Maar verandert niets aan de zaak dat je hier vandaag van 3 punten moet pakken. Dat had je anders ook gemoeten. Alleen dan had de situatie een stuk beter al geweest. En als je vandaag hier geen 3 punten haalt, dan wordt het wel een heel lastig verhaal.
1: Ja, dan kom je met z'n allen bij die spelersbus, dan ga je deze kant op. Wat voor groep zie jij dan de bus instappen?
2: Nou, eigenlijk dezelfde groep als anders, hoor. We hebben van de week goed nabesproken. Nou, dan ga je gewoon weer proberen om de dingen beter te doen die je vorige week minder hebt gedaan. Je moet zorgen dat in ieder geval de druk wat wordt weggenomen bij deze jongens. Want ik denk dat vorige week ook wel meespeelde.
1: Ja, hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat misschien die druk wegnemen bij jongens? Want niet iedereen heeft het meegemaakt. Sommigen wel, die zijn wat ervaren. Hoe doe je dat als trainer?
2: Nou, meestal met wat individuele dingetjes het ook niet te zwaar maken. Niet te veel de nadruk leggen op het resultaat, maar meer op de uitvoering. En ja, of dat dan lukt, dat zullen we zo meteen zien. Al heb ik net al gezien dat het echt een lastig veld is om te bespelen. Ik begreep net van hun trainer dat dit veld er ook uitgaat, dat er een nieuw veld komt. Maar goed, dat is ook wel nodig zo te zien. Dus ik hoop dat we hier redelijk op kunnen voetballen.
1: Ja. Op het moment dat je dan dus deze kant op gaat. Ik kan me ook zo voorstellen dat je vandaag misschien niet al te veel info meer met die jongens wil bespreken. Dat gedaan is en dat je vandaag dan gewoon deze kant op gaat en het dan ook zo laat gebeuren.
2: Nee, maar het meeste hebben we donderdag natuurlijk al. En normaal richten we ons echt alleen op de eigen ploeg en geven wat dingetjes aan over de tegenstander. Nou, zo langzamerhand is het natuurlijk wel bekend wat we willen. Ja. Dus we hebben wel iets aan Blauw-Geel ook gedaan. Wat we verwachten dat zij gaan doen tegen ons. Waar we dan gebruik van zouden kunnen maken. Maar goed, vandaag is dat nog individueel wat. Maar het grootste gedeelte hebben we donderdag al gedaan.
1: Wat wordt de sleutel?
2: Nou, ik denk dat we ruimte aan de zijkanten gaan krijgen. Dat ze door willen dekken met hun backs, dat ze met 3 man achterin staan. En dan zullen we met onze snelheid daar gebruik van moeten maken, denk ik. Dat hebben we verleden week ook gedaan. Alleen dan is het wel belangrijk dat je ook het laatste setje geeft en dat die bal tegen het net aan gaat.
1: Ja. Is het nog leuk eigenlijk, trainer van Scheveningen, deze fase zo, nu?
2: Nou, met de jongens werken is altijd leuk. En op het veld staan is altijd leuk. Maar er zijn natuurlijk ook minder leuke kanten aan. En ja, de laatste weken is dat wel wat minder. Maar goed, dat hoort er ook bij. Dat maakt elke trainer, denk ik, mee. Periodes dat het leuk is en periodes dat het wat minder leuk is. Alleen, goed, ook als het minder leuk is, moet je zorgen dat er resultaat komt. Dat maakt het vanzelf ook wel weer leuker. En voor mij is het natuurlijk sowieso binnenkort afgelopen. Dus dit houden we nog wel even vol, hoor.
1: Ja, want om daar nog even op in te haken tot slot. Want het kan heel snel afgelopen zijn als je vandaag wint. Dan hoop je natuurlijk. En volgende week ook. Ben je veilig? Is klaar?
2: Ja, Nou, laat ik dan zeggen dat het wat mij betreft niet snel genoeg afgelopen kan zijn.
1: Ik wens je veel plezier en succes.
2: Dankjewel.
0: Ja, en of John Blok plezier heeft, dat gaan we natuurlijk allemaal meemaken aan het eind van die wedstrijd waar wij bij aanwezig zijn en waarvan we weten of ze bij Scheveningen rustig kunnen gaan ademhalen of dat het toch nog een beetje spannend wordt volgende week. Goed, waar het in ieder geval spannend is, dat is op Nieuw-Zuid, waar mogelijk de schaal in ontvangst genomen kan worden. En langzaam maar zeker, Gwen, zal het een beetje druk worden bij je. En zonder vrijwilligers geen wedstrijd als dit, hè?
3: Zeker, zeg dat wel. Aan de ene kant van het sportpark zijn de sporters hartstikke hard hun best aan het doen om de sfeer een beetje op te krikken. Nog meer op te krikken, want die zitten er al goed in, moet ik zeggen. Op de achtergrond zijn ze de Sirtaki aan het dansen, de Griekse dans. En aan de andere kant wordt er gewoon keihard gewerkt. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe gaat het hier?
4: Goed, ik heb er niks mee te maken, maar ze zijn volop bezig.
3: Ze zijn volop bezig, inderdaad, want het is al druk bij het koffiehokje. Hoe gaat het hier?
4: Goed.
3: Ik heb gehoord dat jullie al heel erg lang hier in hetzelfde hokje staan, hè?
4: Ja, met z'n vieren, 36 jaar.
3: En nu nemen jullie afscheid?
4: Ja, vanavond.
3: En hoe voelt dat?
4: Ja, het is een tijd voorkomen en een tijd vergaan. En die vergaan is nu gekomen.
3: Dus. En dan sluiten jullie af met een supermooie wedstrijd ook.
4: Ja,
3: hoe voelt dat?
4: Jongschap. Ja, super.
3: Stoppen op het hoogtepunt, hè?
4: Ja, ja, ja.
3: Hey, en ik heb ook vernomen dat hier een hele dure chocomel is.
5: Hij staat hier nog.
3: Ik word naar een poster toegestuurd. Die kleine rekende me zonder blikken of blozen €1200 voor een bakkie koffie. Oh, dat was u?
4: Ja, ja, ja. Ja, ik denk, we moeten die omzet hebben. Zo. Maar ja, hij had het door s'avonds.
3: Oh, helaas, helaas. Het is niet in de fooipot beland.
4: Nee.
3: Helaas. Hey, veel plezier hè, vandaag.
4: Ja, dankjewel. Hè.
3: Nou, echt. Ook hier weer. Hè. Overal zit de sfeer erin. En op het moment dat ik nu weer het hokje naar buiten stap, dan zit je weer volop in de muziek en volop in het feest. Dus de sfeer zit er goed in, hoor.
0: De sfeer zit erin, Gwen. En loopt het ook al een beetje vol?
3: Het loopt hartstikke vol. Ik kijk nu naar de plek waar alle supporters staan. En iedereen zit lekker aan het bier. En het bier gaat ook af en toe even de lucht in. Als de beat van de muziek omhoog gaat. Dus ja, dat is geweldig om te zien, hoor.
0: En kunnen die mannen van IJsselmeer volgens ook een beetje feest vieren, of niet?
3: Nou, als ik zo naar de overkant kijk, dan gebeurt er nog niet zo heel erg veel, moet ik zeggen.
0: Nee,
3: ze zingen wel eens, het is stil aan de overkant, maar het is ook echt stil aan de overkant.
0: Nou, dus de rode uit Bunschoten-Spakenburg, daar zit wat spanning op het laken. En ik hoor de ontspanning inderdaad bij de fans van onze vrienden van Quick Boys. Dus ik denk dat jij je uitermate goed gaat vermaken vandaag, Gwen.
3: Dat weet ik wel zeker.
0: Gwen voor ons op het veld. Zometeen natuurlijk vanaf 3:30 een duel tussen Quick Boys en IJsselmeervogels. En tegelijkertijd begint ook de Treffers bij een wedstrijd bij Jong Sparta. Nieuw te Breggen is daar de arena. Hoek, die spelen tegen Rijnsburgse Boys. En Katwijk, die is op bezoek bij Spakenburg aan de blauwe zijde van de Westmaat. Kortom, deze één na laatste competitieronde zou wel eens een hele mooie kunnen zijn. Waar we bij getuigen mogen verslag doen. Dus dat is hartstikke mooi. Rod Stewart en Tina Turner zijn hier op Radio West. It Takes Two.

0: minuten voor 3. Radio West Sport, daar luister je na. En we maken ons op voor een paar fantastische wedstrijden, waarvan er één misschien wel een kampioenschaal zou kunnen opleveren in onze regio. Dan blijft die gewoon keurig netjes in Katwijk op Nieuw-Zuid. Als er één ding zeker is, Gwen, dan is dit soort wedstrijden niet alleen leuk is voor het publiek, maar ook voor de penningmeester. Wordt er een beetje genuttigd daar?
1: Er wordt zeker genuttigd. Hier gaat nu ook eventjes een paar biertjes over de bar heen. Hebben we er zin in?
2: Ja, heel erg. Zeker.
1: Hoeveel biertjes zijn er al getapt vandaag?
3: Genoeg.
1: Zoals je hoort is er al heel veel bier gedronken. Maar ik zie hier ook iemand die wat bier aan het drinken is. Nee. Heb jij er een beetje zin in?
2: Altijd. Ja? Ja, natuurlijk.
1: En hoe vroeg begonnen jullie hier?
2: Ja, 5 minuten geleden.
1: Okay. Rustig aan beginnen vandaag.
2: Rustig aan beginnen en dan gaan we even doorhalen. En om 8 uur naar bed.
1: En gaan we kampioen worden?
2: Volgende week. Volgende week.
1: Nou ja, nog niet iedereen is helemaal optimistisch. Volgende week kampioen worden, nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon helemaal goed. Zolang die schaal natuurlijk gewoon uiteindelijk naar Nieuw-Zuid gaat. Denk ik, dat de supporters daar zo in staan. Dus nou, het is hier gezellig hoor, Pieter.
0: Ja, dat vermoeden had ik al. En één ding is zeker, niet alleen de penningmeester van Quick Boys, maar als het volgende week wordt, dan zullen ze in Werkendam ook wel heel erg blij zijn met een uitgelaten groep fans van Quick Boys. En als we het toch over Quick Boys hebben, zijn we natuurlijk uitermate nieuwsgierig als we het toch eventjes koppelen van eerste gezelligheid richting de sportiviteit. Hoe Adrie Poldervaart in de wedstrijd zit, letterlijk en figuurlijk. Gert Barnhorn, staat hij bij je?
4: Nou, hij staat op een afstandje, want de collega's van Quick Boys TV hebben natuurlijk weer gestolen. Zij zijn op dit moment bezig met de live registratie van alles. Ik heb hem al even gesproken, uitgebreid ook. Hij is eigenlijk vrij relaxed. En zo komt hij ook over, straalt hij eigenlijk altijd uit natuurlijk. En wat hij vertelde ook, ja, we zijn deze week eigenlijk totaal niet bezig geweest met het kampioenschap. Dat is iets wat een mooie bonus zou zijn voor vandaag. Verder hebben we daar eigenlijk weinig van gemerkt. En dat komt ook een beetje door de teammanagers die deze week heel erg hun best hebben gedaan om dat bij de selectie weg te halen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat iets wat achter de schermen had moeten blijven voor de schermen terecht is gekomen. Donderdagochtend gebeurde dat. Het ging namelijk over het nieuws dat Poldervaart wellicht volgend seizoen de trainer van Feyenoord onder 21 zou gaan worden. Ja, en dat is afleiding die natuurlijk niet heel erg lekker is in deze fase van het seizoen. In de eindfase als je kampioen kan gaan worden. Poldervaart ontkende het niet. Hij zegt, het klopt inderdaad dat ik een van de twee overgebleven kandidaten ben bij Feyenoord onder 21. Maar verder is er echt nog geen beslissing gemaakt. En hij betreurt het wel dat het uit is gelekt, het nieuws. Zal ik het citeren? Ja, ik doe het toch maar gewoon. Hij zei, kennelijk krijgt er iemand een hard plassertje van om het naar buiten te brengen. Dat lijkt me heel erg onnodig. Het is een beetje het vergif van de voetbalwereld en dat er zoiets dus naar buiten komt. Hij was daar dus zeker niet over te spreken. En dat is dan ja, wel iets wat ik me zo voor kan stellen bij Poldervaart. Die ook overigens prijs gaf dat de opstelling eigenlijk nagenoeg hetzelfde is als vorige week. 1 wijziging op de plaats van Leonard de Beste staat vandaag Levi van Duin. Vorige week was hij geschorst. Hij is er dus van vandaag wel weer bij op de plek van de andere Katwijkse middenvelder. Verder dus Jansen onder de lat van Kaan, Priets, Kroon en Van den Berg. Zij staan achterin. Op het middenveld hou je dan nog Reemnet, Noordhof en Levi van Duin dus over. In het punt van aanval Trent Rijkszagen, geflankeerd door Lucas Haman en Arantis Roep. En dat zijn dus de 11 mensen die het vandaag moeten gaan doen. En verder als je kijkt op Nieuw-Zuid, heel veel bekende mensen. Milan Zonneveld, hij speelde hier 2 jaar terug nog in de spits. En dat is dan ook wel aardig om te zien als de spelers van Quick Boys nu naar buiten komen om de warming-up te gaan doen. Zij gaan nu naar buiten. Lichtelijk wat applaus hoor je ook op de achtergrond. En als ik het dan toch heb over bekende jongens. Een paar weken terug sprak ik hier Tim de Groes. Want hij heeft namelijk shirtjes geveld. Hoe is het met je jongen?
5: Goed.
4: Hoeveel geld heb jij nou opgehaald? Jij vecht tegen lymfeklierkanker voor onderzoek voor het Prinses Juliana ziekenhuis, toch? Maxima, sorry. Heb jij geld opgehaald met shirtjes? Hoeveel is dat geworden?
5: Met je shirtjes is 43.852.
4: Niet normaal.
5: Ja, en er komen nog donaties bij. Er zitten ook over de 10.000.
4: Ja, geweldig. Gewoon dik 50.000 euro opgehaald.
5: Ja.
4: Man, wat verwacht je ervan vandaag?
5: Overwinning.
4: Overwinning, dat is duidelijk. Veel plezier, hè? Nou, je hoort het. Veel geld opgehaald dus voor het Prinses Maxima Centrum. Tim de Groes, jongen die dus geld ophaalt voor de ziekte tegen kanker. Dat zijn ook allemaal belangrijke dingen natuurlijk. Dat zet ook het voetbal weer in perspectief natuurlijk voor vandaag. Neemt niet weg dat er heel veel supporters klaar zijn voor deze wedstrijd. Want ook de tribunes zijn ondertussen volledig volgestroomd. Iedereen is er klaar voor. Want over een dik half uur gaat de wedstrijd tegen IJsselmeervogels dan terecht beginnen.
0: Tim de Groes, dat is nou pas echt een held. En natuurlijk gaan we genieten van het voetbal. Maar wat een fantastische prestatie van deze jongen. Zoveel geld bij elkaar te halen. We gaan luisteren naar het nieuws. Dan zijn we terug. En dan gaan we ons helemaal opmaken voor fantastische wedstrijden in de ene laatste competitieronde in de tweede en derde divisie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo.

0: gaan samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En bij de ANWB zit voor ons Erik Evengroen.
6: Ook in het westen van het land is er weinig aan de hand. Er staan een paar korte files, zoals de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam bij de Fabrie Noordbrug ook daar 5 minuten op onthoud.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
2: Radio West Sport. Dit is
5: Radio West. Een klein half uurtje geduld, dat moeten we nog hebben voor de start van het duel tussen Quick Boys en IJsselmeervogels, die misschien wel eens de kampioenschaal zou kunnen gaan opleveren. Eén ding is zeker, als er iemand een glimlach op het gezicht heeft, dan is het onze Gwen wel, toch Gwen?
15: Zeker weten. Ik kijk nu over het veld heen en het team is zich al een beetje aan het warm lopen. En nou ja, het begint echt nu echt vol te lopen. Ik sta nu bij de Katwijkse volkszanger, Patrick Messenmaker. Jij hebt er zin in, hè?
16: Ja, joh, we worden kampioen vandaag.
15: Is thuis kampioen worden leuker dan uit?
16: Ja, tuurlijk, want je hebt meteen de sfeer hier ook. En als we kampioen worden, ga ik even nog even moppie zingen. Dus ja, wordt één groot feest.
15: En welk nummer ga je dan zingen?
16: Wat zei je?
15: Welk nummer ga je zingen?
16: Oh ja, Quick Boys nummers, mijn eigen nummers, maakt allemaal niet uit. Het blijft geweldig hier ook.
15: Pieter, wij gaan nu ook eventjes het Quick Boys lied zingen. En dan stel ik voor dat jij hem eventjes inzet, Patrick.
17: Waar het groene veld ons wacht, wij zien poorten staan. Strijden met verenigde kracht, strijd de wedstrijd aan.
16: Ja, mooi.
15: Eensgezind en ja, en dan kunnen we wel eventjes doorgaan hoor, Pieter. De sfeer zit er goed in.
16: Ik zeg helemaal niks.
15: Nee, heel verstandig, heel verstandig.
5: Ik denk dat er zo meteen een Polonaise over nieuws uitgaat. Dat is het ding wat ik inschat althans.
15: Het is niet de vraag of er een Polonaise komt, maar het is meer de vraag wanneer die komt.
5: Juist, inderdaad. Ik vind dat mooi en ik wil er ook beelden van zien, ook al is dit radio. Gert Buinhoorn, hoe is het met jou? Vol pret?
18: Nou, ik sta gelukkig op een wat rustiger plekje. Dat is dan ook wel weer fijn. Ik sta naast de catacombe. Spelers van Quick Boys en IJsselmeervogels zijn op dit moment bezig met de warming-up. En eigenlijk zie je weinig gespannen gezichten. Want iedereen weet ook wel, er moet zoveel goed vallen vandaag. Wil Quick Boys die schaal pakken? Allereerst, en dat is eigenlijk het belangrijkst, moet er zelf gewonnen worden. In nagenoeg dezelfde opstelling als vorige week tegen ACV. Maar die wedstrijd werd zo benauwd gewonnen. Pas in de 96e minuut. Ja, en verder is eigenlijk heel Nieuw-Zuid er wel klaar voor. Langzaamaan volgestroomd ook de hoofdtribune. Waar zometeen ook een 100 meter lang spandoek naar beneden zal komen. Voorafgaand aan de wedstrijd als de spelers het veld opkomen. Ook de supporters die dat allemaal moeten gaan verzorgen komen nu naar beneden. Nieuw-Zuid is er klaar voor. Maar de grote vraag is, gaat het vandaag gebeuren tegen IJsselmeervogels? Van een val vier het antwoord.
5: Een heel lang spandoek. Daar gaan we straks met Annie Ferrara over spreken. Maar eerst gaan we nog terug naar Gwen. Je weet het, als je heel veel schreeuwt, kan je aan het eind van de wedstrijd niet meer zingen, Gwen.
15: Nee, dat klopt. En ik heb al best wel gevoelige stembanden, hoor, moet ik zeggen. Maar er is hier genoeg aanwezig om de keel ook eventjes te smeren. En dat moet Patrick Messenmaker wel doen, hè?
16: Ja, joh, zonder drank geen klank. Zo is het.
15: Wordt de keel een beetje gesmeerd?
16: Ja, ik heb gisteravond een zwaar avondje gehad met optredens en wat dan ook. Maar hij komt zo terug en dan gaan we knallen natuurlijk. Dus de bier moet even blijven vloeien. Mooie gouden rakker, heerlijk. En dan voetbal erbij.
15: Juist, helemaal goed. En, ja...
19: Ik heb nasi gegeten met augurk.
15: Nou ja, dat is ook echt hele belangrijke informatie om te weten. Dank je wel voor het delen daarvan. En nou ja, zoals ik net al een beetje zei, is Quick Boys al een beetje aan het warmlopen op het veld. Dus dat ziet er natuurlijk hartstikke mooi uit. Ook met de tribune die eigenlijk al bijna helemaal vol zit. En een spandoek die over de hele tribune breed heen hangt. Die waarschijnlijk straks voor de wedstrijd naar beneden gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daarop staat. Dus Pieter, het is hier super gezellig.
5: Ik had al zo vermoeden. En het blauwe tegeltje van vandaag heet zonder drank geen klank. Dat mogen helden zijn. Maar goed, degene die nog een beetje roet in het eten kunnen gooien, zijn we ook bij aanwezig. De Treffers op bezoek bij Jong Sparta straks van 3:30 met Jim van der Dijl. In hoek zit voor ons Hanif Harara. Die heeft ervaring met hele lange spandoeken. Dus ik hoop dat het voor hem meevalt daar op de Noek voor de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. En in Veghel, Menno Schilder aanwezig bij het duel van Scheveningen op bezoek bij Blauw-Geel 38.
2: Radio West Sport met Pieter Tammens. Ja.

0: Het anthem van de hippie community uit de jaren 60. Zen maakte het, het heette Hair. En later zijn er ook nog heel veel musicals over gemaakt. Maar die film was ook zeer de moeite waard. We gaan weer terug naar het voetbal van vandaag. Want je kan het niet gemist hebben als je vanaf 2 uur bent ingeschakeld op Radio West Sport. Quick Boys gaat een stap zetten en misschien wel een definitieve om de titel binnen te slepen. Gert Barnon.
1: Ja, ik zit naast Adrie Poldervaart. Adrie, je zit er relaxed bij.
2: Ja, dus, wat ik al zeg, dit doe ik altijd. Dit doe ik altijd. Dus ik kijk naar de warming-up. Ik observeer, ik geniet van een fantastische publiek hier. Wat er is. En dan gaan er allerlei dingen doorheen. Van hoe gaan wij zorgen dat we vandaag hier die winsten binnenhalen. En hoe we dat met elkaar gaan bewerkstelligen. Dus blijf gewoon de dingen doen die je altijd doet. En ga niet raar doen.
1: Als je zo om je heen kijkt, het is toch ongelooflijk hoeveel 1000 mannen zijn aanwezig op Nieuw-Zuid. Dat is niet normaal.
2: Ja, ze hebben zelfs een corteo gedaan vanuit een kroeg hier uit het centrum. En zijn ze helemaal hier naar heen gelopen. Toen zijn ze hier gekomen. Ja, goed. Dit is van een onwaarschijnlijk niveau. En niet om naar de mond te praten, maar het is wel zo. En achter ons heb je al gezien. Dinsdagavond waren wij aan het trainen. Toen waren ze hier bezig met een spandoek. En dat wordt dadelijk over meer dan 100 meter wordt dat uitgerold. Ja, dat wordt een enorme happening. Dus dat is wel heel apart om daar onderdeel van te zijn. Ja.
1: Tot slot, we hebben het er net natuurlijk ook al even over gehad. De voorbereiding in aanloop naar deze week was eigenlijk hetzelfde als normaal, zei je al. Maar toch kwam er ook donderdagochtend natuurlijk een nieuwtje naar buiten. Wat kan je erover zeggen? Wat vind je ervan?
2: Nou, we hebben ook gezegd dat ik een van de kandidaten ben. En daar moet Feyenoord over beslissen of ik dat wel of niet word. En niet meer en niet minder. En er zijn mensen en media die nemen dat helemaal voor aan vanzelfsprekendheid dat het al zo is. Nou, zover is het nog niet. Ik bedoel, en dat is het verhaal. En mensen willen dat kennelijk naar buiten brengen. En ja, die willen dat maar brengen. En nou ja, ik vind lekker vergif voor een organisatie. Ik vind dat niet netjes. Dat wij kandidaat zijn, dat is geen staatsgeheim. Maar ja, dat het dan 2 dagen van tevoren te doen. Dat is een feit. Dat is een feit. En ik hou me altijd bezig met feiten. En voor de rest niks. Niet meer en niet minder. Ik ben trainer van Quick Boys. Ik wil vandaag winnen. En ik ben een van de kandidaten. That's it.
1: Feit is ook dat Quick Boys kampioen zou kunnen worden vandaag.
2: Dat zou ook kunnen. Maar ik ga eerst winnen vandaag. En dan zien we wat er gebeurt.
1: Veel plezier. Veel succes.
2: Dank je wel.
0: Adrie Poldervaart laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij vindt het niet zo prettig dat dingen soms in de pers komen. Zeker aan de vooravond van zo'n wedstrijd. En ik snap daar ook wel wat van. Goed, Scheveningen. Daar hoorden we eerder John Blok van, de collega van Adrie Poldervaart. Want Scheveningen heeft een hele duidelijke opdracht. Niet 1, maar wel 2 keer winnen. Dan weet je zeker dat je gewoon veilig bent. En dan blijf je in die derde divisie. En de eerste hobbel heet Blauwgeel 38, is in Veghel. En daar zit ook onze eigen Menno Schilder. Menno, hoe is het daar met de voorpret?
3: Ja, nou, dat is om van te genieten. Pieter, ik kijk even naar de warming-up van Scheveningen. Ja, John Blok zei het dus al. 2 keer winnen en dan zou het zomaar klaar kunnen zijn. Dan zit zijn ellenlange, decennia-lange periode bij Scheveningen erop. Daar kijkt hij wel naar uit. Dan is Scheveningen veilig. En dan moet het maar gebeuren. Maar het zal niet eenvoudig worden tegen Blauw-Geel. Want die willen natuurlijk in die laatste thuiswedstrijd dan ook nog wat zien. We hoorden in dat interview John Blok ook al een klein beetje zorgelijk spreken over het veld. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Het is een kunstgrasveld. Er is zojuist best wel een minuut of, nou wat zal het zijn, 10, 15 ongeveer gesproeid om het een klein beetje wat sneller te laten verlopen. Maar het lijkt inderdaad wel wat stroperig af en toe als je de bal ziet rollen. Dus dan kan ik me ergens die zorgen die de trainer van Scheveningen uiten ook wel voorstellen. Ja, het verschil met de veilige plek, 2 punten. Dat verhaal is dus bekend bij Stedoco, de nummer 14. Daar moet Scheveningen zien te komen, daar willen ze staan. Nou, als je dan naar de opstelling kijkt van Scheveningen, ja, John Blok zei eigenlijk ook al dat hij natuurlijk de laatste weken eigenlijk met dezelfde formatie speelt. Met de namen die het moeten gaan doen. Dus onder andere ook Mimoun Mahi. Hij maakte er al 4. Hij is een attractie. Hij is een sensatie bij Scheveningen. Heerlijke voetballer om naar te kijken. Die natuurlijk individueel de oud-prof van Utrecht en Groningen altijd wat kan creëren. En ook Enoch George samen voorin met Elvilia. George ook al verantwoordelijk voor 4 treffers. Een enorme snelheid kan hij genereren. Hij kan die motor echt aanzetten op de eerste meter. En dat zal Scheveningen misschien af en toe ook wel nodig hebben. Want blauw-geel wil voor het eigen publiek aanvallen. Overigens, ik zeg voor eigen publiek. Dat publiek is er nog niet echt. Het is nog vrij rustig. Een kwartier voor aanvang. Maar ik zag al wel in de kantine de nodige mensen staan en zitten. Dus kan ik me zo voorstellen dat die zo dadelijk de tribune op gaan zoeken. Scheveningen gaat de warming-up afronden. Het zal echt moeten gebeuren. Het is niet 5 voor 12. Het is niet 2 voor 12. Het is 1 voor 12. Het moet gebeuren vandaag voor Scheveningen op bezoek in Brabant. Zo dadelijk tegen blauw-geel.
0: Ja, 1 voor 12. Het is nog 14 minuten. En dan gaat het beginnen. Althans, dat is de planning. Dan zijn we niet alleen bij blauw-geel 38 tegen Scheveningen en Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Maar dan ook gaan we aansluiten met Jong Sparta tegen de Treffers. En Hoek tegen Rijnsburgse Boys. De top 3 van de tweede divisie. En inderdaad de strijd van Scheveningen om handhaving vanuit Veghel. Dus in de tussentijd gaan wij, want hier begint de spanning ook toe te nemen in de studio, een klein dansje doen, want dat hoort hierbij. Tavares is dit uit 1979 met Heaven Must Be Missing an Angel op Radio.

0: Ze zijn nog helemaal niet zo makkelijk, hoor, die Motown-dansjes. Althans, dat heb ik zojuist aan den lijve ondervonden. Laten we maar weer gauw over voetbal gaan praten. Rijnsburgse boys, vandaag op bezoek bij een van de titelpretendenten in de tweede divisie. Hoek, helemaal naar de Noek gereden voor ons. Hanif Ferrara. Hanif, goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag, Pieter.
0: Lekkere wereldreis ook, ja. Hè?
1: Nou, dat kan je wel zeggen. En dat geldt voor de spelers en de staf van Rijnsburgse boys niet anders. Zij hebben de lange rit achter de rug. Zijn niet gesteund door een leger aan supporters. Dat zien we dit seizoen wel vaak bij Rijnsburgse boys. De laatste jaren hebben de jonge fans van Rijnsburgse boys een groei doorgemaakt. Zowel in fysieke zin als in aantallen. Maar ze zijn er zo goed als niet bij vandaag. Hoe zit dat? Hoek hanteert een verplichte buscombi. Nou, die had Rijnsburgse boys in de aanbieding, maar daar was niet genoeg animo voor. Dus zijn er formeel geen uitsupporters aanwezig. Nu is het wel zo dat er een beperkt aantal kaarten is verkocht aan sponsors van Rijnsburgse boys. En dat zijn vaak ook wel mensen met een Rijnsburg hart. Dus je zou kunnen zeggen dat hier, nou, laten we zeggen, een paar tientallen supporters zijn, maar lang niet de toegestane 200. Dat is het maximum dat hier toegelaten zou worden door Hoek vanuit Rijnsburg. Dat speelt om de spek en bonen, zou je kunnen zeggen. Maar wel een rol kan spelen in de titelstrijd. Wint Rijnsburgse boys vandaag bij Hoek of pakt het een punt, dan doet het Quick Boys een groot plezier. En dat zouden heel veel Rijnsburgers dan weer niet heel erg prettig vinden. Dus wat is dan wijsheid als je het spelers en stafleden vraagt? Trainer René van der Kooi, die komen hier volledig om hun sportieve plicht te doen. Zo is ze overal naar buiten gebracht en gezegd en gesproken. Dus verwacht je van Rijnsburgse boys niet dat ze zich zomaar gaan neerleggen bij een nederlaag. Op bezoek bij de club die eigenlijk op basis van het aantal keren dat het op kop heeft gestaan dit seizoen misschien wel het kampioenschap zou verdienen. De revelatiehoek uit Zeeuws-Vlaanderen. 16 keer stond Hoek op de koppositie. Slechts 7 keer had Quick Boys die in handen. En ook HHC Hardenberg heeft nog 7 keer bovenaan de lijst gestaan. Met andere woorden, het is niet op basis van het aantal keren dat de titel wordt verdeeld. Want dan zou Hoek nog in de race zijn. In theorie is het dat nog. Maar de trainer Gerard de Nooijer zei vorige week, na de pijnlijke nederlaag bij Barendrecht 4-2, om het kampioenschap spelen wij niet meer. Dat is klaar. Wij gaan nog wel ons best doen. Mocht Quick Boys een fout maken, dan moeten we klaarstaan. Maar die uitspraak zei eigenlijk alles. Dat hij legde zich al neer bij een kampioenschap voor Quick Boys. Of dat vandaag wordt gevierd of volgende week als Quick Boys op bezoek gaat bij Kozakken Boys in Werkendam. Dat is de volgende vraag. Maar op voorhand is voor Rijnsburgse boys het een lastig karweien bezoek bij Hoek. Het speelt trouwens vandaag zonder de geblesseerde Stefan Rooijen. Die heeft een buikspierblessure. Dat betekent dat Walraven, die geschorst was vorige week, weer terug is in het elftal. En dat er wat personele omzettingen worden gedaan door Van der Kooi. Opvallend bij Hoek. Daarom breekt de topscorer, de man van 19 goals, Din Sula. Hij was niet helemaal fit, begint op de bank. Terwijl bij Rijnsburg de topscorer er uiteraard wel bij is. Afscheid neemt hij volgende week voor eigen publiek. Mark van der Weijden, 23 goals. Hij wil dolgraag weer topscorer van de tweede divisie worden. En dat zou dan kunnen helpen door te scoren vandaag op bezoek bij Hoek. En daar zou hij ook Quick Boys dan weer een plezier mee doen. Voor zover die daar enige notie van krijgt. Het wordt allemaal duidelijk in de loop van de middag hoe het gaat zijn voor Quick Boys. Dat eerst dus zelf tegen IJsselmeervogels moet zien te winnen. En dan is het afwachten wat er op de andere velden gebeurt. Zoals hier bij Hoek Rijnsburgse boys. Puntverlies van Hoek en puntverlies van de Treffers op bezoek bij Jong Sparta zou betekenen dat Quick Boys bij winst kampioen wordt. En we zien dat de spelers zich gaan klaarmaken voor de opkomst. Dus we gaan ons opmaken voor een wedstrijd die niet direct om het kampioenschap wordt gespeeld, maar die wel alle invloed kan hebben op de titelstrijd. Om 3:30 zoals overal de aftrap bij de nummers 3 en 4, Hoek en Rijnsburgse boys.
0: Heerlijk dat we daarbij kunnen zijn. Zometeen dus meer vanuit Zeeland door Hanif Ferrara. En zometeen gaan we ook eens even kijken opnieuw te Breggen, waar Jong Sparta tegen de Treffers wordt gespeeld. Want ja, de Treffers, dat is die derde hond die er misschien met het been vandoor zou kunnen gaan.

0: Ilse de Lange met The Lonely One. Kleine 3 minuten nog te gaan tot de klok van 3:30. Gaan wij eens even een blik werpen op Nieuw Terbregge, waar Jong Sparta tegen de treffers op het programma staat. En Jim van der Deyl de eer en het genoegen heeft om die wedstrijd voor ons te mogen verslaan, hè Jim?
1: Goedemiddag, zeker weten. En ja, verandering van spijs doet eten, hè? Want we zijn op een complex waar we niet zo heel vaak komen. Althans, Jong Sparta speelt natuurlijk geregeld tegen clubs uit onze regio. Maar nog niet zo heel lang geleden speelde Jong Sparta nog haar thuiswedstrijden bij Excelsior Maassluis. Omdat er hier verbouwingen waren. Nu is het af. Ja, en dan ben je toch ook wel benieuwd als je deze kant op mag, hoe het er dan uitziet. Wat het geworden is en waar je dan terechtkomt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het is een prachtige locatie. Links van mij zie ik wat mooie huizen met wat water erbij. De kabbelt daar een bootje in het water. Het is denk ik niet echt het weer om te gaan varen. Maar het is wel rustig gelegen. Wat groen eromheen. En dat allemaal hier in Rotterdam. Je gaat dan in één keer de snelweg af. En dan door een tunneltje. En dan komt daar het groene gedeelte. En ben je op het complex van Sparta. Van de jeugd van de BVO. En dus ook van Jong Sparta. Dat als de nummer 9 vandaag aantreedt tegen de Treffers, de nummer 2. En waarom zijn wij als regionale omroep daarbij? Nou ja, de Treffers doet nog altijd mee om het kampioenschap in die tweede divisie. We hebben het eerder gehoord, want Hanif zit bij Hoek Rijnsburg. Daar geldt eigenlijk hetzelfde, want ook Hoek zou in theorie nog kampioen kunnen worden. Alhoewel ook hier het gevoel is dat Quick Boys er met de titel vandoor gaat. De vraag is alleen, is dat vandaag of wordt dat volgende week? Het zou allemaal vandaag al kunnen. Alle scenario's hebben we eerder al gehoord. Daar ga ik me verder niet aan branden. Maar als je even realistisch kijkt naar het verschil. Het is 3 punten in het voordeel van Quick Boys. En het heeft 9 doelpunten meer dan de Treffers. Dus ook als vandaag de Treffers wint met bijvoorbeeld 2-0. En Quick Boys verliest met 1-0. Dan is het verschil nog altijd 6 doelpunten in het voordeel van Quick Boys. Dan zijn de puntenaantallen wel gelijk. Dus daar gaan we zeker vandaag naar kijken. Als je dan kijkt naar de Treffers, is dat best wel een interessante ploeg. Het stond bijvoorbeeld op 8 november vorig jaar, toen het verloor bij hekkensluiter ACV met 4-1. 14e in de tweede divisie. En eigenlijk is er daarna een nieuw leven ontstaan bij de Treffers. Het verloor nog sporadisch. Het klom op naar uiteindelijk nu dus plek 2. En in heel 2026 werd maar 1 keer verloren. En dat was van HHC Hardenberg thuis. Het werd toen 2-1 voor Hardenberg, bij Hardenberg moet ik zeggen. Vandaag speelt de ploeg van Jansen eigenlijk weer met de vertrouwde 10. Dan zijn de puntenaantallen wel gelijk. Dus daar gaan we zeker vandaag naar kijken. Als je dan kijkt naar de Treffers, is dat best wel een interessante ploeg. Het stond bijvoorbeeld op 8 november vorig jaar, toen het verloor bij hekkensluiter ACV met 4-1. 14e in de tweede divisie. En eigenlijk is er daarna een nieuw leven ontstaan bij de Treffers. Het verloor nog sporadisch. Het klom op naar uiteindelijk nu dus plek 2. En in heel 2026 werd maar 1 keer verloren. En dat was van HHC Hardenberg thuis. Het werd toen 2-1 voor Hardenberg, bij Hardenberg moet ik zeggen. Vandaag speelt de ploeg van Jansen eigenlijk weer met de vertrouwde 10.

0: Want ze eigenlijk weer met de vertrouwde team, kan ik wel zeggen. Alleen Guus Joppe keert terug in de ploeg van Theo Jansen. En Gavin Vleiter neemt dan plek op de bank. Kijken we naar de ploeg aan de andere kant. Jef Stans is daar de trainer van Jong Sparta. Daar zien we enkel 5 namen terug die vorige week ook speelden. En 6 nieuwe namen. Belangrijkste man aan de kant van Jong Sparta is Quincy Hoeve. 11 doelpunten heeft hij al gemaakt. En hij zal dat aantal omhoog willen krikken vandaag thuis op het kunstgras in Rotterdam tegen de Treffers. Nog een minuut of 2-3. De supposten zijn er klaar voor. De bal ligt op zo'n mooi paaltje. En dan kan scheidsrechter Wim Bronsvoort, als hij er ook klaar voor is, het veld betreden. En dan gaan we kijken naar de nummer 9, Jong Sparta tegen de nummer 2, de Treffers.
1: We zijn vandaag bij de top 3 en we zijn bij Scheveningen in de derde divisie. Die gaan proberen te handhaven door in ieder geval van blauw-geel 38 te winnen. Maar laten we maar eens naar de grootste kanshebber op de titel, de prolongatie om precies te zijn gaan. Namelijk op Nieuws-Uit zit Quick Boys. Zometeen begint de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Want Gert, het zou me verbazen als de bal al rolt.
2: Nee, dat is zeker nog niet aan de orde. Sterker nog, 20 seconden geleden pas gingen de, en dan heb ik het over de spelers, de catacombe uit het veld op. Ik kijk momenteel naar een enorm doek. De achterkant ervan, wat daarop staat, heb ik gelukkig via iemand weten te bereiken. Want ik kreeg een foto vanaf de overkant van het veld. Op dit doek van ruim 100 meter staat onlosmakelijk verbonden met onze roemrijke historie. En dan vervolgens alle prijzen erop die Quick Boys in de geschiedenis heeft gewonnen. Nou, in de recente jaren zijn dat er niet belachelijk veel. Natuurlijk vorig jaar die titel, 2025, 2016 en ook 2004 en 2003. Maar verder zijn het vooral jaartallen uit de jaren 40, 50 en ook nog 60 die daarop vermeld staan. Als het doek nu langzaamaan naar beneden gaat, zien we ook dat de supporters van IJsselmeervogels, de tegenstander van vandaag, de nodige vlaggen hebben meegenomen. Zij staan rechts op het veld en dan hoor je nu aan de overkant, waarschijnlijk op de achtergrond wel, het vuurwerk dat de lucht in is gegaan. Even meeluisteren. Gisteren was het eigenlijk een vrij flinke domper voor wat supporters van Quick Boys. Er was in Katwijk namelijk een inval in een garagebox. Daarbij is voor duizenden euro's aan vuurwerk gestolen, wil ik zeggen. Ingenomen door de politie natuurlijk. Daardoor zal het misschien iets minder spectaculair zijn dan de supporters voor ogen hadden. Maar maakt dit spandoek natuurlijk wel heel erg veel goed. Nu dat naar beneden is, zien we ook hoe belachelijk veel supporters erop af zijn gekomen. Nog meer vuurwerk. En ook het blauwe vuurwerk dat de lucht in gaat, rookbommen. De sfeer is fantastisch op Sportpark Nieuw-Zuid, waar de spelers elkaar een handje hebben gegeven ondertussen. Quick Boys staat momenteel links en speelt in de eerste helft naar de aanhang van IJsselmeervogels. Dat betekent natuurlijk in de tweede helft richting de eigen aanhang. Nou, zeker niet al het vuurwerk is ingenomen gisteren door de politie. Het gaat voldoende de lucht in. Wat een ongekend lawaai komt er hier van Nieuw-Zuid af. En dan hoef ik je denk ik niet te vertellen, het gaat ergens om vandaag. Want Quick Boys kan dus vandaag het kampioenschap pakken. Moet het winnen van IJsselmeervogels, althans, dan heeft het de beste kansen. Dan is het namelijk zo dat een gelijkspel van Hoek en de Treffers of een nederlaag van die twee ploegen wel voldoende is. Als Quick Boys wint, mogen zij niet winnen en dan is Quick Boys kampioen. Als Quick Boys gelijk speelt, moet Hoek en de Treffers verliezen als Quick Boys kampioen wil worden. En als Quick Boys vandaag verliest van IJsselmeervogels, zijn de Katwijkers sowieso nog geen kampioen vandaag. Applaus was er van trainer Adrie Poldervaart richting het publiek, richting de supporters. Hetzelfde van de spelers. Zij zijn er allemaal klaar voor de wedstrijd van de middag. Dat is toch ongetwijfeld Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Wedstrijd is begonnen.

Steven van der Heijden, hij maakt zijn 10e voor de treffers. En hij doet dat al na 2 minuten. Een vrije trap vanaf de rechterkant. De keeper zit er nog aan, maar hij rolt tergend langzaam over de lijn. De treffers op voorsprong, 1-0.

0: time. Mooi, hè? Ook kwam ABC even voorbij met Shoot That Poison Arrow. Hey girl, was dit de live versie van Grupo Sportivo. Ze zijn met hun slotfase bezig. Maar in ieder geval geen slotfase bij de treffers op bezoek bij Jong Sparta, Jim. Want die lag er al snel in.
1: Die lag er heel snel in. 1 minuut en volgens mij 47 seconden. Terwijl je bijna de 2-0 komt. Het is een omhaal van een meter of 6 afstand. Het is volgens mij de aanvoerder weer, Steven van der Heijden, die er heel dichtbij was. En ja, zo is het signaal van de treffers duidelijk. Het gaat de druk houden op koploper Quick Boys. En ieder die dacht dat er misschien vandaag een feestje gevierd zou kunnen gaan worden. Ja, die komt nu al binnen 2 minuten op een punt dat je denkt, nou, als het met dit tempo doorgaat, dan zal het feestje uitgesteld moeten gaan worden naar volgende week. Kozakke Boys Quick Boys is dan de wedstrijd daar. En de treffer speelt thuis tegen Hoek. Dat is een interessant duel. Als iedereen kan aanhaken, dan zou het helemaal een magische dag kunnen worden. Maar de ploeg van Jansen begint in ieder geval gretig. Heeft in die eerste 4 minuten al een doelpunt en een hele grote kans gehad. 2 keer was het de aanvoerder Steven van der Heijden, die zichzelf in ieder geval de dubbele cijfers ingeschoten heeft, stond op 9 en maakte zojuist de 10e. En zit kort achter Willem den Dekker, de spits die op 11 staat. Als er nu een actie komt voor Sparta, bal gaat richting Ukuhatu, de man voorin. Maar de bal wordt gepakt door Petar Stoškovic, de doelman van de treffers. En zo blijft het hier 0-1 in het voordeel dus van de nummer 2, de treffers.
0: Treffers proberen een jongensboek te schrijven, maar of dat gaat lukken, dat is onder meer aan de ploeg van Nieuw-Zuid. Quick Boys, IJsselmeervogels, Gert Barnhorn.
2: Waar Lars Jansen de eerste voorzet al over zijn dak heeft moeten tikken. Het was voorzet vanaf de linkerkant van Matthijs Hardijk. Oud-Katwijk overigens. Voorzet vanaf links. Lars Jansen had er de nodige moeite mee. Moest even naar achter lopen om te voorkomen dat die bal het doel in zou vallen. Dat gebeurt niet. Maar wel betekent dat dat daar al de tweede hoekschop van IJsselmeervogels is in deze wedstrijd. Het doelpunt werd hier ontvangen. Het doelpunt van de treffers heb ik het dan over. Ja, toch een beetje vooral de reactie die erop kwam. Oeh, dat is al wel heel snel eigenlijk. Neemt niet weg dat Quick Boys alles nog altijd in eigen hand heeft. Wel, deze hoekschop even weg moet werken van IJsselmeervogels. Dat duurt een seconde of 10 voordat hij het 16 meter gebied uitgaat. Uiteindelijk lukt het dan en is het nu Kuijs die de bal heeft namens IJsselmeervogels. Bal bezit opnieuw over de linkerkant met Hardijk. Hardijk, 1-2'tje. Voorzet komt er dan niet. Quick Boys onder druk in de openingsfase van de wedstrijd. Dan opnieuw voorzet, rand 16. Als er nog even een verloren vuurpijl de lucht in gaat. Goeiedag. Mensen hier voor me op de tribune schrikken zich ook wezenloos. Het gaat gelukkig allemaal goed. Maar Quick Boys heeft nog altijd alles in eigen hand. Wint het vandaag, blijft het gat minimaal 3 punten. En dan is een gelijkspelletje op bezoek bij Kozakke Boys inderdaad genoeg volgende week. 2750 kaarten zijn er beschikbaar voor die wedstrijd. Kans is ook groot dat die uitverkocht gaan worden. Want vandaag aanwezig bij deze wedstrijd op Nieuw-Zuid toch minstens 5.500 man. Het is echt ontzettend vol op Nieuw-Zuid. Waar Quick Boys dus speelt tegen IJsselmeervogels. Tussenstand nog altijd 0-0.
0: Katwijk op achterstand op de Westmaat. Is Spakenburg in de 5e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen. Gaan wij naar Zeeland. Hoek, Rijnsburgse Boys, Hanne Ferrara.
3: Daar had Rijnsburgse Boys de eerste goede kans om het bal te openen in Zeeland. En dus in die zin mee te willen werken aan een kampioensfeest van Quick Boys. Tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk niet wat de Rijnsburger diep van binnen zou willen. Maar de kans was er in elk geval in tweevoud. Met name de rebound voor Younes Toufi was er eentje die je eigenlijk al telde. Maar hij werd ter nauwe nood nog voor de doellijn weggewerkt. Geen goal voor de Uien die in het rood op bezoek zijn bij de blauw-witte van Hoek. Die hebben ook een groot spandoek achter het doel hangen. Take it back to the old school. Wat dat dan precies betekent, dat is een beetje gissen. Maar de supporters zijn creatief op allerlei manieren. Ingooien Rijnsburgse Boys op de helft van Hoek aan de linkerzijde. Met dus Daan Walraven terug in het elftal na een schorsing vorige week. 5 gele kaarten gepakt. En afwezigheid bij Rijnsburg is er op het middenveld van Stef van Rooyen. Betekent dat Bram Ros weer eens ouderwets voor de verdediging staat. Al komt hij af en toe wel ingezakt. Dat is dan weer een beetje wat in de aard van het beestje zit. Rijnsburg probeert waar het kan 1-op-1 achterin te spelen. Dat doet het eigenlijk al maanden met veel succes lange tijd. De laatste weken is de klatter een beetje ingekomen. Van de laatste 7 wedstrijden won Rijnsburg er maar 2. En bovendien is het in uitwedstrijden niet heel succesvol geweest de laatste tijd. Balbezit voor de Uien op bezoek bij de Zeeuwen. In Zeeuws-Vlaanderen staat het na 6 minuten en 50 seconden nog 0-0.
0: Van Zeeland naar Brabant. Blauw-geel 38 Scheveningen. Menno Schilder.
4: Ja, waar Scheveningen aan de aanval bezig is. 0-0 na 7 minuten. Maar dit is kansrijk. De bal gaat over de achterlijn. Corner voor de bezoekers die best aardig begonnen zijn in deze wedstrijd. De eerste echte grote kans kregen via Bouchnafa. Die werd de diepte ingestuurd. Had een leuk lopje in gedachten. Bracht dat ook wel ten uitvoer. maar net niet helemaal zorgvuldig. Zodat de bal een metertje naast de goal van de keeper van blauw-geel ging. En dat is Jordi Zielschot. En er komt nu de tweede corner van de wedstrijd voor de ploeg van John Blok. Die wil winnen en die hard aan het werk is om de vis op het droge te krijgen. En uiteindelijk te handhaven. Bal bij de tweede paal wordt weggekopt door de defensie van blauw-geel. Er zijn een aantal supporters meegereisd. Eigenlijk een beetje de vaste die bij Scheveningen er altijd bij zijn. Naast ons op de tribune. En die kijken geïnteresseerd toe hoe Scheveningen best goed aan deze wedstrijd begint. Met de aanjager Mimoun Mahi. Die nu even naar de scheidsrechter kijkt. Omdat hij het niet eens is met de vrije trap die de thuisploeg nu krijgt. Goede openingsfase. Ook al een kansje voor blauw-geel. Want Scheveningen wil aanvallen, wil winnen. En zal dus ook best wel af en toe wat ruimte weggeven. En dat gaf dan weer de gelegenheid aan Ben van den Nieuwenhof. Dat is een van de meest creatieve voetballers bij blauw-geel. Die in de 16 overschoot. Attractief begin. Een goed begin van Scheveningen in de openingsfase. Nog zonder doelpunten. 0-0.
0: Wat erbij gescoord is, is op de Westmaat. Spakenburg leidt tegen Katwijk met 1-0. De doelpuntenmaker had je nog te goed als Ahmed El Azouti. Hey, die kennen we ergens van. Gert Barnoorn bij Quickboys IJsselmeervogels.
5: Inzet van Riley Reem net na 8 minuten. Zijn inzet wordt getoucheerd door iemand van IJsselmeervogels. Dat betekent dat Quickboys de hoekschop mag gaan nemen. Nog geen echte kansen gezien in deze wedstrijd tussen de Katwijkers en IJsselmeervogels. Daar toch een supporter of 70 meegekomen, denk ik, uit Bunschoten Spakenburg. Voor IJsselmeervogels zijn 3 punten ook nog belangrijk in de hoop na competitie nog te ontlopen. Dan moet het ook natuurlijk deze hoekschop overleven. Het wordt genomen vanaf de overkant, de rechterkant. Uiteindelijk levert het Quickboys niets op. Ook niet Lucas Haman. Hij loopt nu even richting de doelman van IJsselmeervogels. En dat is natuurlijk wel de man die in de gaten gehouden moet gaan worden. 5 doelpunten scoorde hij in de laatste 4 wedstrijden. De buitenspeler van Quickboys. Haman die in totaal 13 keer scoorde dit seizoen. Dat is al 8 keer meer dan vorig jaar. Met de kanttekening dat Haman ook meer basisplaatsen heeft afgedwongen in de ploeg van Adrie Poldervaart. Poldervaart die vrij rustig zit eigenlijk voor de dugout. Ziet dat zijn ploeg het balbezit heeft. Op probeert te bouwen vanaf de linkerkant. Dan is daar de glijpartij aan de kant van IJsselmeervogels. Waar Jesse Schuurman, de aanvoerder, naar het gras gaat. Trekzagen, hij loopt door, maar krijgt de bal uiteindelijk niet. Volgens mij is de vlag ook nog eens omhoog gegaan voor buitenspel. Tussenstand na 10 minuten 0-0 bij Quickboys tegen IJsselmeervogels.
0: Opnieuw te Breggen zit Jim van der Deijl voor Jong Sparta de Treffers.
1: Na 2 minuten 1-0 voor de Treffers. En we hadden dat net een beetje over het gevoel op zo'n dag als vandaag. Ben ik wel benieuwd wat dat met jouw gevoel doet. Merk jij dat er wat weg-ebt aangaande een groot feest in Katwijk? Dat het uitgesteld wordt? Of denk je, dit gaat nog goed komen?
0: Nee, ik denk dat we er nog niet zijn vandaag. Dat is wat ik denk.
1: Oké. Okay. Nou ja, dan houden we ons daaraan vast. We zijn hier 10 minuten onderweg. Het staat 1-0 door een doelpunt van Van der Heijden. Die er bijna nog één wist te maken. Was bijzonder fraai. Meter of 6 van de goal van Rick Zuur. Met een prachtige omhaal. Terwijl Sparta eruit is, buitenspel. Hij gaat er niet in ook. Hij wordt op de lijn nog gekeerd door Jari van Ginkel. Maar de grens ligt daar aan de andere kant van het veld. Staat op de 16 meter lijn. En vlagt daar de rechtsbuiten van Jong Sparta terug. En dat signaal wordt overgenomen door de scheidsrechter Wim Bronsvoort. En dus gaat het niet door. Is er gelijk aan de andere kant een kansje althans. Dat proberen ze met Sebastiaan van Bakel. Die op links de inworp meekrijgt. Neemt daar ook al zijn tijd voor. 11 minuutjes onderweg. En de Treffers doet dus wat het moet doen. En dat is scoren. En dat zorgt ervoor dat we nu eigenlijk met z'n allen een beetje kijken naar Quickboys. En ook naar Hoek Rijnsburg. Wat daar gaat gebeuren.
0: Ja, want laat maar eens even kijken bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys, Anif.
3: Nou ja, het is aantrekkelijk om te kijken naar deze wedstrijd. Al was het maar omdat je weet als je naar een wedstrijd van Rijnsburgse Boys gaat kijken, dat het bij vlagen open huis is. De Rijnsburgers hebben heel veel aanvallende intenties. Spelen in principe 1-op-1 achterin en dat laat nogal wat ruimtes over. Daar heeft Hoek nog niet echt gebruik van kunnen maken. Het heeft 1 goede kans gehad met een aanvalsopzet die eindigde bij de rechterspits Kevin Hebbelink. Een van de 11 Belgen in de selectie van Hoek die in de korte hoek schoot. Daar werd gered door Wesley Zonneveld. Dus hebben beide ploegen goed bekeken 1 goede kans gehad. En is het daarbij gebleven. Geen goals nog op de Noek. 0-0 na, om precies te zijn, 11,5 minuut spelen. Voorzet Rijnsburgse Boys in het 16 meter gebied wordt weggewerkt en opgeruimd. Zo kan Hoek proberen in de omschakeling toe te slaan. Waar het niet dat de Bram Rosser op tijd bij is en zijn lichaam er goed tussen gooit. En de aanvoerder van Rijnsburgse Boys daarmee een uitbraak van de Zeeuwen voorkomt. Zo staat het nog 0-0, maar saai is het niet. En er wordt een fout gemaakt door Rijnsburg. Keeper ver voor het doel. En dan wordt hij een meter overgeschoten van net buiten de middencirkel. Daar wordt voor geapplaudisseerd. De bal is onderweg, dus blijkbaar ook nog van richting veranderd. Nee, het is geen hoekschop. De bal gaat over, weer een mogelijkheid voor Hoek. Geen goal, 0-0 na 12 minuten in Zeeuws-Vlaanderen.
0: De twee grote concurrenten van Scheveningen zijn Groene Ster op bezoek bij TOGB nog altijd 0-0. En als we kijken bij Stedoco, die zijn bij Gemert aan het voetballen. En ook daar hebben we nog geen melding van treffers. Dus gaan we maar eens even kijken hoe het bij Menno Schilder ervoor staat. Blauw-geel 38 tegen Scheveningen. Wat zijn de krachtsverhoudingen?
4: Ja, Scheveningen had op een 1-0 voorsprong moeten staan. Precies nu 14 minuten op het scorebord met 0-0. Maar dat was hij zojuist door een enorme reuze kans voor Enoch George. Die werd uitstekend bediend door Elvilia. Goede uitbraak van Scheveningen die daar even profiteerde van de ruimte die blauw-geel weggaf. Identieke 2-1 situatie zoals die aan de andere kant eigenlijk ook niet werd afgemaakt. En Scheveningen in de persoon van George stond in de 16 meter helemaal vrij. Eigenlijk 1-1 met doelman Zielschot. Maar hij raakte hem niet helemaal lekker. En dat zeg ik met een understatement met buitenkant van de voet. Ging hij een metertje naast, was dat de beste kans voor Scheveningen. En ik zei van tevoren dat ze het met dezelfde elf en met dezelfde spelers eigenlijk doen als de laatste tijd. Maar min 1, want captain Mitchell de Vlucht is er niet bij. Althans, hij is er wel bij. Maar hij mag niet op het veld staan, want geschorst met zijn 5e gele kaart. Hier de bal in de 16 van Scheveningen overgeschoten. Tempo is hoog in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Beste kansen voor de bezoekers. Oh, we gaan heel snel naar Gert.
2: Waar de treffers virtueel op gelijke hoogte komt met Quick Boys. Want IJsselmeervogels opent de score op Nieuw-Zuid na 13,5 minuut. Het is de inzet van 20 meter. Die wordt gekraakt door een van de verdedigers van de Katwijkers. En dan wordt het dus 1-0. En is het de Kidak die hem scoort. En dat is ook nog wel een verhaal op zich bij IJsselmeervogels dit seizoen. Hij gaat namelijk naar Spakenburg. Werd toen dat nieuws volgde uit de selectie gezet bij IJsselmeervogels. Ze wilden niets meer met hem te maken hebben. Maar toen ze erachter kwamen dat ze hem toch nodig hadden, die Kidak, werd hij teruggehaald na een maand. En hij maakt nu de 1-0. De openingstreffer voor IJsselmeervogels tegen Quick Boys. 14 minuten op de klok. 0-1.
0: Druppelt dat ook al door bij jullie, Jim van der Dijl?
1: Zeker, 15 man zijn er meegekomen althans. Dat zie ik daar in de hoek staan met een sjaal van de treffers. En die laten zich op het moment dat Gert aankondigt dat Dickie Duck de 1-0 maakt voor IJsselmeervogels horen. En schreeuwen dan ook richting de spelers dat het 1-0 staat daar voor IJsselmeervogels. En dat ze dus nu op gelijke hoogte staan. Als er een corner komt voor de bezoekers uit Groesbeek, komt vanaf de rechterkant. En iedereen kijkt er natuurlijk naar spits van der Heijden. Althans, is meer een aanvallende middenvelder. Daar komt dan die corner bij de tweede paal. Kopstoot, nee. Wegwerken is er wel. En het geloof bij de supporters uit Groesbeek is groter geworden. Dat er misschien toch nog in deze competitie wat mogelijk is. En ze laten zich wat duidelijker horen. 1-0 hier voor de treffers. En met die stand staat het dus gelijk. Maar nogmaals, het doelsaldo van Quick Boys is vele malen beter.
0: Kan ik melden dat Noordwijk op een achterstand gekomen is tegen Kloetingen en bij Kloetingen. Dat betekent dat Kloetingen op dit moment echt een reuze stap maakt richting het kampioenschap in die derde divisie. Noordwijk dus op een achterstand in de 11e minuut. En zo is het 11 minuten voor 4 geworden. En gaan wij even een beetje naar zuurstof happen. En dat doen we met The Queen of Soul, Aretha Franklin. And she thinks.

0: 9 minuten voor 4 en er ligt een bal op de penalty-stip. En dat is bij Jim van der Dijl opnieuw te brengen.
1: Willem den Dekker, topscorer van de treffer, staat achter die bal. Hij is de spits van de treffer, staat tegenover Rick Zuur. Daar komt de aanloop. Het is wat haperig, maar hij maakt hem wel. En zo komt de treffers op 2-0. Eerste goal van de Heide, tweede goal Willem den Dekker. En hij brengt zijn totaal nu op 12, terwijl Steven van de Heide op 10 is gekomen. De mannen die de meeste goals maken voor de treffers laten dat ook vandaag zien hier in Rotterdam. 2-0 voor de treffers.
0: Ja, dat betekent dat de druk alleen maar groter wordt daar op Nieuw-Zuid. Quick Boys achter tegen IJsselmeer. Vogels, Gert Barnhorn.
2: Ja, je hoort en ziet wel wat gemopper. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de treffers op 2-0 voorsprong staat. Maar ook dat Quick Boys op achterstand is gekomen door een doelpunt van de Kidak. Het is IJsselmeer vooral dat Quick Boys het spel laat maken. Maar het is ook zo dat de rooien uit Bunschoten-Spakenburg verreweg de gevaarlijkste ploeg zijn. Nu kan Quick Boys daar misschien vanaf de linkerkant verandering in gaan brengen. Als er een vrije trap komt na een overtreding op Xander van den Berg. Het gebeurt daar een meter of 5 bij de achterlijn vandaan. En dan komt daar dus de vrije trap voor Quick Boys. Het is net buiten het 16 meter gebied. Het is denk ik een half metertje erbuiten. Daarom zijn er ook wat spelers van Quick Boys die zich beklagen. Daar is het dan geen strafschop. Nou, de scheidsrechter Stijn van Zuilichem die gaat daar niet in mee. En dus krijgt Quick Boys de mogelijkheid hier om een vrije trap te gaan nemen. Het is 19 minuten dat deze wedstrijd onderweg is. Achter de bal zometeen. Misschien Arant is Roep. Hij is een specialist, zou je toch wel kunnen zeggen. In de wedstrijd tegen HC Harderwijk een paar weken terug was hij nog erg belangrijk met een schot van afstand. Eerder dit seizoen tegen AFC bijvoorbeeld in de openingswedstrijd scoorde hij een vrije trap. Hij staat er nu niet achter. Hij staat rand 16 klaar om misschien wel een variantje binnen te prikken. Het is de muur neergezet door IJsselmeervogels. Komt er dan misschien een snelle reactie van Quick Boys na dat tegendoelpunt 4 minuten terug. Hij gaat in één keer en hij wordt ook direct weer uitgekopt door IJsselmeervogels. Hoekschop voor Quick Boys. Tussenstand opnieuw uit na 20 minuten. 0-1 in het voordeel van IJsselmeervogels.
0: Op de hoek in hoek zit Hanni Ferrara voor Hoek Rijnsburgse Boys.
3: Dan lopen we vergeleken met Quick Boys een minuutje achter ongeveer. 0-0 nog. En Rijnsburgse Boys probeert te jagen op doelman Finn Murren. We hebben een doelpunt op Nieuw-Zuid bij Gert.
4: Wie anders dan Lucas Haman met zijn 6e doelpunt in 5 wedstrijden. Het is de man in vorm. Ook vorige week was hij trefzeker in de wedstrijden. Daarvoor ook. En ook vandaag Lucas Haman met een belangrijk doelpunt. Het is namelijk de gelijkmaker tegen IJsselmeervogels. Zeg naar jou, Anif.
3: Op het enige veld in de titelstrijd waar nog niks gebeurt qua goals. Als Rijnsburgse Boys nog een keer aanzet met een kopkans voor Thomas van Haften, de rechtsback. Die in zijn vorige periode bij Kwik in een seizoen de dubbele cijfers haalde. Maar nu slaagt hij er niet in om Rijnsburgse Boys aan zijn tweede treffer te helpen. En daarmee een voorsprong op bezoek bij Hoek. Het staat dus nog 0-0. Bij de andere wedstrijden wordt er dus aanzienlijk meer gescoord. In beide gevallen 2 goals bij de concurrentie zou je kunnen zeggen. Hier nog 0-0 na 20 minuten en 37 seconden bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys.
0: Verlaten we even de tweede divisie. Gaan we in de derde divisie kijken. Waar ik kan melden dat Stedoco op 1-1 staat bij Gemert. Maar Groene Ster lekker achter staat tegen TOGB met 1-0. En nog altijd geen treffers bij jou, Menno.
5: Nee, het gaat lekker op en neer. Leuke pot na 22 minuten. Maar Scheveningen had eerst op een 1-0 voorsprong moeten komen. Datzelfde kan je zeggen over de thuisploeg. Want die kregen een ongeveer net zo'n grote kans. In de persoon van Koen van der Zanden. Leek een beetje randje buitenspel. Was zelf denk ik verbaasd dat de vlag niet omhoog ging. Ja, toen kon hij zo op doelman Ruben Valk af. Had hij de hoek voor het uitkiezen. Maar hij schoot de bal op de doelman van Scheveningen. Dat was niet zo handig van de aanvallen van Blauw-Geel. Komt Scheveningen wel goed uit. Want daardoor zijn zij dus niet op een 1-0 achterstand gekomen. Scheveningen doet het vandaag dus zonder captain Mitchell de Vlucht. Geschorst met zijn 5e gele kaart. En voor hem in de plaats Jaden van Haas. En die had ook al een aardige rust richting de 16 meter. Het is een leuke pot om naar te kijken. Beide ploegen laten best wel hele grote kansen liggen. En daardoor staat het na 23 minuten nog 0-0.
0: Gaan wij weer naar de tweede divisie. En ach, waarom ook niet naar de titelpretendent uit Katwijk. Quick Boys, IJsselmeervogels, Gert Barnhorn.
4: Met de 1-1 zojuist van Lucas Haman. Direct daarna ging er vanuit de duinen vuurwerk de lucht in om de ploeg nog maar extra aan te moedigen. Adrie Poldervaart natuurlijk ook heel erg blij met dit doelpunt. Zo zijn we 22 minuten onderweg. Staat het dus gewoon weer gelijk 1-1 bij Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Nog altijd vuurwerk vanuit de duinen, waar ze trouwens ook heel komisch een tuinstoel hebben meegenomen. En die daar boven in de duinen hebben neergezet, zodat ze lekker relaxed naar deze wedstrijd kunnen kijken. Als Lucas Haman naar de grond gaat, dat doet hij daar op de rand van het 16 meter gebied. Maar geen overtuiging. overtreding. Het lijkt inderdaad wat theatraal te zijn van de buitenspeler. Die zojuist dus de gelijkmaker op zijn pantoffel had. Het is ongetwijfeld de man in vorm. Met dus 6 doelpunten in de laatste 5 wedstrijden. Als hier een afstandspoging komt van IJsselmeervogels. Die poging eindigt vervolgens in het vangnet. Lars Jansen mag dus de doeltrap gaan nemen. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Met dus duizenden supporters die nu ook achter de ploeg gaan staan. Ze aanmoedigen als Quickbos naar voren gaat. Met Van Kaam, Roep, Haman. Zo gaat het ineens heel snel. Loopactie is er ook van Drexhagen. Die wordt dan net niet bediend. Loopt deze aanval stuk en staat het dus nog altijd 1-1. Hier opnieuw Zuid bij Quickbos tegen IJsselmeervogels.
0: Hangen de kopjes al van Jong Sparta tegen de Treffers, Jim?
1: Nou, die spelen natuurlijk ook ergens om. Hè. Die staan nog 1 punt boven Jong Almere. En als die achterhaald worden en Almere gaat over Sparta heen, dan zal Sparta de na-competitie in moeten gaan. Dus ook daar is men bewust van het feit dat er gewonnen moet worden vandaag. Als de Treffers bijna 0-3 maakt, daar doe ik een klein beetje Rick Zuur tekort mee. Want hij kan de bal plukken. Het was een voorzet, een soort no-look voorzet vanaf de linkerkant. Hij klemt hem. Maar ook Sparta zal dus op zoek gaan naar de goals om zich veilig te spelen daar in die tweede divisie. Mocht het die na-competitie ingaan, dan zijn de tegenstanders nog niet helemaal bekend, maar het kunnen Cambuur, Willem II of Twente Heracles worden. Wat dat betreft staat er ook hier nog voldoende op het spel.
0: Spanning alom in de 4 wedstrijden waar we bij zijn en ook op de andere velden die we in de gaten houden. Tot zometeen na het nieuws voor het vervolg van Radio Westsport.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buiend, is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
28: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
29: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
28: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
30: Radio West Sport.
0: Het 3e uur van Radio West Sport beginnen we op Nieuw-Zuid, waar Quick Boys wil winnen van IJsselmeervogels, maar dan moet het wel anders, toch, Gert?
1: Ja, zeker. Dat wil nog niet heel erg lukken. Het leek toch wel heel erg trouwens op een overtreding op Xander van den Berg. Zo duidelijk dat Quick Boys bijna stopt met voetballen. IJsselmeervogels doet dat niet. Profiteert en scoort via Junior van der Velde. Tussenstand op Nieuw-Zuid, dus 1-2. Quick Boys moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ruim 1/2 uur gespeeld. Vrije trap, nu kopkans. En daar de redding van de doelman van IJsselmeervogels. Weer Lucas Hamel gevaarlijk, maar nog geen gelijkmaker. 1-2.
0: En bij Jim van der Deijl zijn de mannen van de Treffers wel blij tegen Jong Sparta.
1: Absoluut, we horen zojuist de supporters weer die ook meekregen dat 2-1 voor de vogel staat bij Quick Boys. Hier wordt Jong Sparta wel wat beter, zojuist een bal van de lijn gehaald en ook een inzet van Esser zojuist over de goal van Stojkovic. Maar nog altijd wel 0-2 voor de nummer 2 uit de 2e divisie.
0: En als Hoek een beetje wil mee blijven praten, moeten ze toch echt doelpunten gaan maken tegen Rijnsburgse boys, Anif?
31: En daar slagen de Zeeuwen voor ons nog niet in. Hetzelfde geldt voor de bezoekers uit de Bollenstreek. 0-0. Twee ploegen die elkaar weinig ontlopen tot nu toe. En die het publiek nog niet op het puntje van de stoel hebben gebracht.
0: Ja, en als ze in Scheveningen eigenlijk iets niet willen weten, is wie de doelpuntenmaker was van Blauw-Geel 38, Menno.
5: Nee, er zijn problemen. Het is 1-0 voor de thuisploeg. 33 minuten op de klok. Het is een beetje ongelukkig hoe de goal uiteindelijk tot stand komt. Lars Loermans staat een meter of 20 van de goal. Krijgt ruimte om uit te halen. Dat doet hij dan. En dan wordt de bal van richting veranderd door Buwalda. Die bal krijgt een lift omhoog. En die gaat zo over Ruben Valk heen. Blauw-geel staat voor met 1-0 na 35 minuten tegen Scheveningen.
0: Ja, dan kan ik melden dat Katwijk nog altijd achter staat tegen Spakenburg. 1-0 de voorsprong voor de Blauwe. Daarop de Westmaat.
6: Radio West Sport met Pieter Tammens.
0: Ja, met zoveel mannen over de vloer, zoveel voorpret, zoveel publiek en zoveel behoefte om die schaal te gaan pakken, is 1-2 niet een stand waar je echt heel erg blij van wordt, Gert.
1: Nee, zeker niet. En ook veel woede bij de supporters. Ik zei het al, er leek toch een overtreding te worden gemaakt op Xander van den Berg. Eigenlijk is iedereen het op de perstribune het daarover eens. Maar de scheidsrechter Stijn van Zuilichem liet doorspelen, waardoor IJsselmeervogels dus profiteerde via junior Van der Velde. Man met nummer 3, centrale verdediger van IJsselmeervogels notabene, die het dus doet. Quickboys zojuist met een kopkans van Haman. Maar eerst een doelpunt bij Menno Schilder.
5: In een paar minuten geeft Scheveningen het even helemaal weg. 2-0 voor blauw-geel. Ben van den Nieuwenhof profiteert in de counter in de uitbraak. Hij is het eindstation. Schiet de bal via Valk die nu met de handen in zijn zij staat. In de rechter benedenhoek. 2 voor blauw-geel. 0 voor Scheveningen. Terug naar jou, Gert.
1: Scheidsrechter die maakt geen vrienden. Van Zuilichem hier opnieuw uit. Want nu ook fluit hij niet. Terwijl er een vrije trap moet komen eigenlijk voor Quick Boys. Althans, dat vinden wel heel veel supporters hier. Als ook Van Kaam nog naar de kant moet om een bloedneus te laten stelpen, krijgt daar hulp van de verzorger van Quick Boys. Inworp is het nog altijd voor IJsselmeervogels. We hebben ondertussen 33,5 minuut op de klok staan. En daar dus de achterstand van Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Werk aan de winkel dus voor de ploeg van Adrie Poldervaart, die bij de tegentreffer opsprong naar de vierde official rende om daar zijn beklag te doen. Uiteindelijk heeft dat dus niet echt geholpen. En is het, zoals eerder gezegd, IJsselmeervogels dat lekker hangt. Quick Boys het spel laat maken, maar vervolgens wel de grootste kansen tegenkrijgt. Van Zuilichem laat nu ook aan Van Kaam en de verzorger van Quick Boys weten dat ze maar snel even het veld uit moeten. En dan komt daar de inworp van IJsselmeervogels. Gaat genomen worden door Kuijs. Valt daar in het 16 meter gebied. En nu wordt er gefloten voor een overtreding van IJsselmeervogels. En dus is daar de vrije trap van Quick Boys. Ver op de eigen helft. Tussenstand in de 35e minuut. 1-2 in het voordeel van IJsselmeervogels.
0: Het voordeel voor Quick Boys is een doelsaldo. Maar Jim van der Deil, de treffers, is wel op oorlogspad.
7: Nou ja, die hebben er 2 gemaakt. En ik moet zeggen dat Jong Sparta er ook 1 had moeten maken. Ze krijgen nu een corner vanaf de rechterkant. Variant, kort genomen. Als er 2 uitlopers zijn, kijken wat er dan gebeurt. Mannetje gaat voorbij, dan ja, moet je wel je hoofd er tegenaan knikken. Als er zo'n vrije kopkans ontstaat. Afvallende bal is dan voor Silva Neves. Het schot en de redding van Stoškovic is er weer. Maar Sparta klopt wel op de deur. En de mensen die meegekomen zijn uit Groesbeek, en ik zei zojuist dat het de 15 waren, dat klopt. Die heb ik ook geteld. Die staan daar achter het doel van Rick Zuur. Maar als ik even verderop kijk, dan zie ik 3 bussen. Terwijl Jong Sparta een kans krijgt. En oeh, weer is het Stoškovic die hem met pijn en moeite kan keren. Het kraakt en het piept, maar ze krijgen hem er niet in. Terug naar die 3 bussen. Die staan een meter of 300 verderop op het parkeerterrein. 1 is van de selectie. Dan zal er 1 van de businessclub zijn. En dus 1 bus van de supporters. En daar groeit de hoop dat in speelronde 34 aankomende zaterdag misschien wel een heel mooi feest ook kan gaan worden daar in Groesbeek. Ze spelen dan thuis tegen Hoek. Terwijl deze bal even over de zijlijn gespeeld wordt. Er is wat pijn bij Marlon Silva Neves. En daar gaat de scheidsrechter Wim Bronsvoort de tijd voor nemen om te kijken hoe het met hem gaat. Maar een heerlijke ontknoping lijkt er aan te komen in speelronde 34. Maar goed, dat is nog wat voorbarig. We moeten hier nog een minuut of 9 en dan nog een hele tweede helft. En dat geldt natuurlijk voor de andere velden ook.
0: Een oude voetbalwet zegt als de eerste helft geen doelpunten kent aan Yves, dan gaat het de tweede helft los. Maar ik denk dat je er nu al naar snakt, of niet?
31: Ja, maar het kan ook gebeuren. Hoek in aanval Hagen. Goede redding van Zonneveld, zeg. Dat was een gevaarlijk moment van de thuisclub. Waarbij Silvio Hagen de linkerspits naar binnen trekt. Thomas van Haafden daarmee van zich afschudt. En de doelman van Rijnsburgse Boys op de proef stelt. Die heeft de goede redding in huis, Wesley Zonneveld. Het gaat uiteraard dan wel ten koste van een corner. Maar dat zullen ze bij Rijnsburgse Boys niet erg vinden. Het had zomaar een 1-0 achterstand kunnen. kunnen zijn. En dus had Hoek zichzelf weer in de titelrace kunnen schieten. Dat kan uiteraard nog steeds met nog 8,5 minuten in de eerste helft te gaan. Hoekschop, die wordt weggewerkt met het hoofd door Rob Sandbergen. Betekent dat Rijnsburg heel even kan ademhalen en via Daan Walraven helemaal uit de verdedigende instellingen kan komen. Dan gaat Simo S. jagen op de bal richting Jamilio de Nooyer, zoon van trainer Gerard de Nooyer. Hij houdt de bal in de ploeg. En zo gaat Hoek weer in de aanval met Hagen vanaf links. Voorzet, rand 16 meter, topscorer Sindula is er niet bij. Dinsula moet ik zeggen. En weer een redding van Wesley Zonneveld, die Rijnsburg in deze fase overeind houdt. En daarmee zou je kunnen zeggen Quick Boys een goede dienst bewijst indirect. Nog 8 minuten in de eerste helft. Een doelpunt blijft tot op heden uit bij Hoek Rijnsburgse Boys.
0: Ja, mouwen opstropen voor Scheveningen tegen Blauw-Geel 38, Menno Schilder.
5: Ja, maar het lijkt uit te lopen op een drama voor de ploeg van Blok. Het is 3-0 geworden voor Blauw-Geel. 38 minuten op de klok. Dave de Meij is nu degene die op het scorebord komt. Scheveningen geeft de bal achterin zomaar weg. Dat hebben ze eigenlijk al een aantal keren gedaan in de laatste 10 minuten. De Meij, ja, die staat daar vogeltje vrij. Meter of 25 van de goal af. En die heeft nog een aantal meter om dan te overbruggen. En die schiet hem zonder al te veel kracht, maar wel met heel veel precisie in de verhoek. Scheveningen moet een achterstand van 3-0 goed zien te maken tegen Blauw-Geel. En we zitten in de 39e minuut.
0: Mission Impossible, dat is de eerste film waar ik op dit moment aan denk. En zo is het nu bijna 12 minuten over 4 geworden. Gaan wij ook nu eventjes ademhalen met de Small Faces. Want ja, spanning genoeg op al die velden.

0: karakteristieke stem van Steve Marriott van The Small Faces en Lazy Sunday Afternoon brengt ons naar Veghel, waar blauwgeel 38 ja, toch wel een heel klein beetje gehakt maakt van Scheveningen. Dat kan je toch wel stellen, Menno?
1: Ja, Scheveningen struikelt een beetje op dezelfde manier zoals jij net heel even kort struikelde, Pieter. Want er klopt heel weinig meer van. 3-0 voor de thuisploeg na 42 minuten. Is eigenlijk wel gek, want de ploeg van Blok begon goed. Kreeg ook echt wel kansen. Maar na die 1-0 achterstand is het echt als een kaarthuis in elkaar gestort. En kwam Scheveningen zelfs bijna op 4-0 achter. Want na die 3-0 de aftrap meteen de bal ingeleverd. En toen werd de bal maar net naast geschoten door Mitchell van Romalen. Dan was de schade nog groter geweest voor Scheveningen. Die echt moeten oppassen in de slotfase van de eerste helft. Dat het niet tegen een nog grotere schade aanloopt. Want blauw-geel heeft er wel zin in. Die voetballen Frank en Vrij hebben natuurlijk weinig meer om voor te voetballen. Maar die willen wel het publiek vermaken. Nou, dat doen ze voorlopig. Want zij hebben er 3 gemaakt na 43 minuten. En Scheveningen nog altijd 0.
0: Noordwijk maakt gelijk tegen Kloetingen op het Westerlooppark. 1-1 is daar ondertussen de tussenstand. Tom van Duin maakte de treffer. Gaan wij weer naar Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Gert Barnoorn.
2: Tussenstand 1-2. We zitten ondertussen 3 minuten voor de rust. Kansen waren er genoeg voor IJsselmeervogels om er 1-3 van te maken. Zojuist door een inzet vanaf de rechterkant van Matthijs Hardijk. Aan de andere kant was het ook Quick Boys dat zojuist voor de goal van IJsselmeervogels verscheen. Aanval vanaf de rechterkant met Haman aan de baas ervan. Wilde niet zelfzuchtig doen. Legde de bal klaar voor een teamgenoot. Maar deed dat niet echt heel erg lekker. Waardoor er geen echte doelpoging uit kon komen. Heel erg slordig van Quick Boys dat hier goed wegkomt. Dat IJsselmeervogels deze hoekschop niet benut. Daar bij de tweede paal kan die nog bijna teruggebracht worden. En binnengeschoten door iemand in het rood-wit van IJsselmeervogels dus. Maar dat gebeurt niet. Betekent dat Lars Jansen met de schrik vrij kwam. Net zoals een minuut of 6 terug. Hij had de bal ver buiten zijn goal. Glijdt uit. Maar vervolgens weet hij misschien 10 centimeter op tijd de bal nog op te rapen. Voordat Jim Beers ermee vandoor kan. Het is wel een voetbal in intentie die Quick Boys heeft. Alleen gaat het af en toe wat fout. En is het erg slordig. Luka Prijic was er ook al een aantal keer schuldig aan. Gelukkig gaat het tot volgens nog een aantal keer goed voor Quick Boys. Dat hier met Haman het 16 meter gebied ingaat. Geen strafschop meekrijgt. Dat is wel logisch. Want het was ook zeker geen overtreding. IJsselmeervogels dat eruit probeert te gaan aan de rechterkant. Lukt ook niet. Zo gaan we langzaamaan richting de T. 2 minuutjes nog bij Quick Boys tegen IJsselmeervogels in de eerste helft. En de tussenstand is 1-2.
0: Jim van der Dijl bij Jong Sparta de Treffers.
3: Zojuist balletje van de lijn gehaald bij de keeper van Jong Sparta, Rick Suur. Anders had het hier 0-3 geweest voor de rust. Is dat dan helemaal terecht? Nee. Er is een fase geweest dat Sparta zeker een doelpunt had moeten maken. Maar nu krabbelt de Treffers weer terug. En komt het wat meer op de helft van de Jonkies. Waarbij het eerste helft al onder leiding van Mauri Stijn staat. Ik heb nog even gekeken of ik hem zie staan hier ergens. Ik zag wel wat mensen van het eerste helft al wegrijden toen ik het park opreed. Maar volgens mij is hij er niet. Hij gaat vertrekken. Mauri Stijn werd afgelopen week zo gekscherend door de rechtsback van het eerste helft al geopperd als nieuwe bondscoach van Curaçao. Nadat Dick Advocaat daar dan het stokje laat liggen na het WK zou Stijn volgens de betreffende speler een goede kandidaat zijn om daar naartoe te gaan. Vooralsnog is dat helemaal niet aan de orde, omdat Curaçao zich eerst gaat opmaken voor het WK. En dan zal Dick Advocaat gaan afzwaaien. 1 minuut extra tijd krijgen we erbij. Dat laat de speaker weten. En als u niks meer van mij hoort, is 0-2 voor de Treffers de ruststand.
0: Hoek Rijnsburgse Boys, Hanna Ferrara.
4: 21 seconden, hoe lang er aan de eerste helft wordt toegevoegd. En dat zal ongetwijfeld meer zijn dan dat minuutje in Rotterdam bij Jong Sparta tegen de Treffers. Hier staat het nog 0-0. Maar mogen Quick Boys en de Treffers misschien wel een bosje bloemen richting Lisse sturen? Daar woont namelijk de keeper van Rijnsburgse Boys, Wesley Zonneveld. Of hij dan echt behoefte heeft aan bloemen als je in Lisse woont, is de volgende vraag. Misschien een kratje bier. Want hij heeft heel veel reddingen verricht waarmee hij Rijnsburg op de been heeft gehouden. Met name Silvio Hagen kreeg 2 dotten van kansen, de linkerspits. Maar slaagde er niet in om Zonneveld te verschalken. 2 minuten minimaal krijgen we erbij in de eerste helft, waarin Hoek nog een keer een aanval trekt. En daar lijkt Zonneveld als eerste bij de bal te komen. Dat is hij inderdaad ook. Geen tegenstander die komt inlopen. En dus neemt hij alle tijd. Heeft Rijnsburgse Boys de laatste minuten, de laatste tientallen minuten, weinig voorin meer van zich laten zien. Is het vooral Hoek dat de klok slaat, maar nog niet heeft kunnen scoren. En zichzelf daarmee niet terug in de titelrace heeft kunnen brengen. Het staat dus nog 0-0. De blessuretijd is ingegaan. Die gaat minstens 2 minuten duren. En het is te hopen dat het niet bij een 0-0 blijft. Want dan wordt het een niet zo leuke middag als op andere velden. Want het is hier nog wel die tussenstand.
5: Rust is het opnieuw te brengen. De treffers leiden met 2-0 tegen Jong Sparta. En ook het rustsignaal geklonken op de Westmaat, waar de Blauwe van Spakenburg leiden tegen Katwijk dankzij een treffer van Ahmed El Azouti. Wel rolt de bal nog bij Quick Boys IJsselmeervogels. Gert Barnoorn.
2: Ja, een minuut en 10 seconden om precies te zijn. Want we zitten ondertussen in de blessuretijd van de eerste helft. 2 minuutjes in totaal. En ondertussen is er langzaamaan 1 verstreken. Het is de counter van IJsselmeervogels over de rechterkant. Met z'n 4 tegen 3 als het snel gaat. Maar dat gaat het niet. Even met de Kiedakker bij. 20 meter bij de goal van Lars Jansen vandaan. IJsselmeervogels dus even aan de bal. Dat is wat Quick Boys natuurlijk niet wil. Want Quick Boys wil die gelijkmaker scoren. En zo snel mogelijk tegen IJsselmeervogels. Gaat waarschijnlijk in de eerste helft niet meer lukken. Het waren eigenlijk de grootste kansen van de wedstrijd ook voor IJsselmeervogels. De bezoekers, de ploeg van Willem Leushuis. Hij was de opvolger van Raymon Bronckhorst in een fase waarin IJsselmeervogels het qua resultaten heel erg slecht deed. Onderaan de ranglijst bungelde. Onder Leushuis ging het iets beter, maar niet heel veel. De laatste 5 wedstrijden waren er wel weer aardig. Dit is een lekkere plek, zeg, voor een vrije trap. Het is 16,5 meter bij de goal van IJsselmeervogels vandaan. Bram Kaarscharen ziet dat Quick Boys een vrije trap krijgt in de as van het veld. Na de overtreding op de spits. Trent Drekzagen. Er ligt ondertussen ook iemand op het gras. Dat is Lucas Haman. Lijkt daar wat meer last te hebben. Verzorging komt het veld in. Daar maken de spelers van Quick Boys zich dan natuurlijk ook zorgen om. Want dat is de man in vorm. De man die ook de Katwijkse treffer eerder vandaag maakte. Lucas Haman. De gelijkmaker was het toen. Nou, een gelijkmaker kunnen ze nu heel erg hard gebruiken. Arantis Roep heeft de bal al in zijn handen voor de vrije trap die zometeen gaat volgen. Maar eerst nog even Lucas Haman die echt pijn lijkt te hebben. Het is niet de eerste keer dat iemand van Quick Boys daar hardhandig, goeiedag, naar de grond wordt gewerkt. Dat gebeurde zojuist ook al met Johan van Kamer. Ik had het over de bloedneus. Nou, dat is allemaal ondertussen gefixt. Er is zelfs nog een extra shirtje voor hem naar buiten gebracht. Zodat hij gewoon zonder een bebloed shirt verder kan gaan spelen. Nu even de zorgen dus richting Lucas Haman. Het zou toch wat zijn als hij uitvalt. De man in vorm met 6 doelpunten in de laatste 5 wedstrijden. Buitenspeler die in totaal 13 keer heeft gescoord dit seizoen. En dan zijn er natuurlijk nog 1,5 wedstrijd te gaan. Moet hij die wel mee kunnen maken? En dat is op dit moment nog even de vraag. Nog altijd met de handen voor het gezicht. Nou, lijkt daar toch echt pijn te hebben. Het is de rechterknie waar het om gaat. Verzorging helpt hem even met het strekken ervan. En je ziet hem de pijn verbijten. Dat is weer wat minder lekker. Het is allemaal gebeurd. 3 meter naar achteren. Verder naar achteren van de plek waar Quick Boys nog een vrije trap gaat krijgen. Want dat gaat ook nog gebeuren in deze eerste helft. Ondertussen al lang en breed over die 2 minuten die werden aangekondigd heen. 3 minuten en 21 seconden over de 45 heen. En Nieuw-Zuid wacht gespannen af. En het is ook wat stil eigenlijk. Je hoort misschien zelfs op de achtergrond het gepiep en gekraak van het hek dat hier voor mij open gaat. En verder wacht iedereen gespannen af. Want het is niet de middag tot nu toe die Quick Boys voor ogen had. Waar ze met z'n 5000 op hadden gehoopt vandaag natuurlijk. Oké, het kampioenschap, dat hadden ze natuurlijk al niet helemaal in eigen hand. Daar moesten de treffers in de hoek ook voor meewerken. Maar een overwinning, daar had eigenlijk iedereen wel op gerekend. En dat is achteraf gezien ook niet heel erg handig geweest. Want het is toch wel een heel stuk moeilijker dan van tevoren gedacht. Lucas Aman naar de kant gelopen. En hij gaat zo meteen het veld weer inkomen. Maar ik denk dat het laatste fluitsignaal van de eerste helft direct volgt naar de vrije trap van Arantis Roep. Specialist. Ik had het al gezegd. In de beginfase van het seizoen meerdere vrije trappen gescoord. En ook in de wedstrijd tegen Hardenberg van afstand. Hij heeft een ontzettend goed linkerbeen. En dat gaat hij waarschijnlijk nu ook gebruiken. 5-mansmuur, 6-mansmuur zelfs bij IJsselmeervogels. Kaarscharen, de doelman van de Rooien, wil geen risico nemen. Wat kan Arantis Roep? Opslag van rust. Weet hij Quick Boys nog op gelijke hoogte te zetten? 50ste minuut wedstrijd is het. Nog altijd dus in de eerste helft. Arantis Roep met de aanloop, met het schot. En daar een fantastische redding. Moet gezegd worden van Bram Kaarscharen, de doelman. Die hem daar bij de linkerpaal, voor hem is het de rechterpaal, fantastisch eruit haalt. Hij gaat ontzettend snel naar de grond. Want het was een vrij hard genomen vrije trap. En weet het daar prachtig eruit te halen. Bal gaat wel over de achterlijn. Dat betekent dat er nog een hoekschop komt voor Quick Boys. Uit die eerste hoekschop was het Haman met een doelpunt. Nu wordt er niet gescoord. en wordt er wel gefloten voor de rust. Halverwege de tussenstand 1 tegen 2 in het voordeel van IJsselmeervoogd. En direct gaan er wat spelers van Quick Boys richting Stijn van Zuilichem. Want het meest besproken punt tot nu toe is die overtreding op Sander van den Berg, waarvoor niet werd gefloten door de scheidsrechter. Dat gebeurde een aantal seconden voordat IJsselmeervogels de voorsprong pakte. 1-2, dat is ook de tussenstand dus. Hier opnieuw Zuid, Quick Boys moet de achtervolging in gaan zetten om alles nog in eigen hand te houden volgende week in de wedstrijd tegen Kozakken Boys. Tussenstand nu, 1-2.
5: En dat betekent dat alle velden waar we live bij aanwezig zijn momenteel in rusten richting de T gaan. En wij gaan even luisteren naar Rondé en Break My Heart. En na de plaats neem ik jullie mee naar alle ruststanden in de tweede en derde divisie.

0: Ondertussen 4:55 luister je naar Radio West Sport. En gaan wij eens even kijken op Nieuw-Zuid, waar iedereen met wat mondhoekjes naar beneden staat, kan ik me zo maar voorstellen, Gwen. Want ja, je moet je maar zo zien, onderdeel van de legende is als je met rust achter staat. Zo moet je er maar naar kijken, vind je niet?
1: Is dat zo? Ik hoop het. Er zijn inderdaad vanaf de tribune veel teleurgestelde geluiden te horen, moet ik zeggen. En die mondhoeken, die kloppen eigenlijk ook wel. Want ja, het begint dan nu ook te regenen en het wordt ineens een hele treurige bedoeling zo met die achterstand. Maar het is nu rust. En zoals je misschien wel hoort op de achtergrond, is er al vuurwerk aan het, wordt er al vuurwerk afgestoken. En de muziek staat gewoon weer aan, dus de sfeer zit er nog goed in. Dat is een voordeel in ieder geval.
0: Ja, en ik hoor jou ook toch wel met een glimlach praten. Betekent dat dat jij er ook nog een beetje geloof in hebt, Ben?
1: Ik heb er altijd geloof in, hoor. Als ik van jouw legende uit mag gaan, dan klopt het inderdaad dat er dus nog van alles kan gebeuren. 2-1 is nog eigenlijk helemaal niet heel erg veel. Ik heb net al wat supporters gesproken en die zijn niet allemaal even goed te spreken. Maar ze denken wel dat een gelijkspel er sowieso nog wel in moet zitten. Dus daar gaan we dan maar vanuit, Pieter.
0: Laat dat duidelijk zijn. Ik denk in ieder geval dat mijn goede vriend Henk de Graaf, 3 keer raad uit welk dorp die komt, met een glimlach op zijn gezicht naar deze wedstrijd zit te kijken. Ik verwacht zo meteen wel een WhatsAppje van hem. Maar goed, we gaan eens even kijken naar die ruststanden op dit moment in de tweede divisie. Want alles is tegelijk om 4:30 begonnen. Het gaat natuurlijk wat ons betreft om Quick Boys. Maar dan moeten ze wel die achterstand ombuigen thuis tegen IJsselmeervogels. 2-1 leiden de rooien uit Bunschoten, Spakenburg. Overige tussenstanden. ACV Koninklijke HFC, daar is nog niet gescoord. En dat geldt ook voor Excelsior Maassluis tegen Jong Almere City. Bij GVVV AFC staat het ook gelijk, maar dan 1-1. GVVV scoorde als laatste. Amsterdammers kwamen aanvankelijk op voorsprong. HC Hardenberg, die moeten straks na de rust met 10 man verder. Die kregen een rode kaart tegen Kozakken Boys. En de ploeg uit Werkendam leidt daar ook met 0-1. Hoek, Rijnsburgse Boys, zijn wij bij 0-0. Nog altijd de tussenstand al daar. En de treffers, zij leiden bij Jong Sparta Rotterdam met 0-2. Volendam, Barendrecht 0-1. En Spakenburg leidt met 1-0 tegen Katwijk, waar Ahmed El Azouti de treffer maakte voor de Blauwe. Kijken we dan even naar de derde divisie. Dan zien we bij de wedstrijd waar wij aanwezig zijn natuurlijk blauw-geel 38 tegen Scheveningen, waar Scheveningen met 3-0 achter staat. Die moeten echt heel anders gaan spelen in dat tweede bedrijf. Kijken we even naar de rest van onze regiogenoten. Dan zien we dat Meersen achter staat tegen Rijnvogels op Marsana. En 0-1 daar de tussenstand. Bij VVSB Goes en FC Lisse tegen RBC is nog niet gescoord. 0-0 daar dus de tussenstand. Kloetingen begonnen met een voorsprong thuis in Zeeland tegen Noordwijk. 1-0. Gianni Tibos maakte die treffer en Tom van Duin zorgde voor een ruststand van 1-0. Tegen Katwijk, waar Ahmed El Azouti de treffer maakte voor de Blauwe. Kijken we dan even naar de derde divisie. Dan zien we bij de wedstrijd waar wij aanwezig zijn natuurlijk blauw-geel 38 tegen Scheveningen, waar Scheveningen met 3-0 achter staat. Die moeten echt heel anders gaan spelen in dat tweede bedrijf. Kijken we even naar de rest van onze regiogenoten. Dan zien we dat Meersen achter staat tegen Rijnvogels op Marsana. En 0-1 daar de tussenstand. Bij VVSB Goes en FC Lisse tegen RBC is nog niet gescoord. 0-0 daar dus de tussenstand. Kloetingen begonnen met een voorsprong thuis in Zeeland tegen Noordwijk. 1-0. Gianni Tibos maakte die treffer en Tom van Duin zorgde voor een rust.

zich Zwolle. Overige tussenstanden, gunstig voor Scheveningen. Maar dan moeten ze wel anders gaan scoren in die eerste helft. Dus dat Stedoco achterstaat tegen Gemert. 3-1 is daar de tussenstand. En kijken we naar die andere concurrent, dat is Groene Ster. Die staan met 3-0 achter tegen TOGB. Dus wat dat betreft komt het echt op de laatste wedstrijdronde aan. Als het blijft zoals het nu is. Overige tussenstanden. ASWH was al nummer laatst. En ook Zwaluwe weet geen kind aan deze ploeg. 0-3 de tussenstand. En UDI-19 tegen UNA kent een tussenstand van 1-1. Ben je weer helemaal bij? Gaan wij in afwachting van de tweede helft van de wedstrijden waar we bij aanwezig zijn. Gewoon even naar de trein, naar het station. De Pasadena's brengen ons mee naar Riding on a Train. Daar hoor je hem al.

0: Waar Scheveningen in 45 minuten wat moet gaan proberen te doen tegen een 3-0 achterstand. Ik denk een Mission Impossible, Menno.
1: Ja, ga er maar aan staan. Die ladder is steeds langer geworden die Scheveningen moet beklimmen. Timing is perfect, Pieter, want we spelen nu 23 seconden in die tweede helft met een stand van 3-0. Ik moet trouwens even zeggen, er zijn een paar supporters meegereisd uit Scheveningen. Die hebben even een heerlijk kopje koffie voor mij gehaald. Daardoor kon ik lekker op de tribune blijven zitten. En dan is het leven als verslaggever toch mooi, ook als Scheveningen met 3-0 achter staat. Want je weet maar nooit wat er in het voetbal kan gebeuren in de tweede helft. Met het balbezit voor blauw-geel. Ja, het is toch wel een beetje een gekke wedstrijd. Strijd geweest eigenlijk in de eerste 45 minuten. Er was weinig aan de hand voor Scheveningen. Grote kansen. Onder andere voor Enoch George en ook Buznava. Die gingen er niet in. Maar ja, toen blauw-geel. Iets wat gelukkig misschien op een 1-0 voorsprong via de goal van Lars Loermans. En daarna is Scheveningen toch een beetje de kluts kwijtgeraakt achterin. En heeft er dus nog twee extra treffers moeten incasseren. En staat het nu 3-0. En is het de taak aan de ploeg van Blok om dat om te draaien. Nu in ieder geval het druk zetten. Maar daar omspeelt Blauw speelt zich uit met een vrije trap op eigen helft. Geen echte wisselingen nog geweest bij Scheveningen. Die houdt John Blok nog even achter de hand. En wat kan hij nog? Wat kan de ploeg uit Scheveningen nog? Wat kunnen de Schollekoppen nog om hier iets tegen te doen? Tegen de 3-0 achterstand. Na 46 minuten en 33 seconden.
0: Ik ga bijna Zeeland op de Noek spelen. Hoek en Rijnsburgse Boys tegen elkaar. Maar ze maken nog geen doelpunt, Anif.
2: En dat moet dan in de komende 45 minuten anders. Scheidsrechter Luuk Timmer uit Apeldoorn staat op het punt om de tweede helft in gang te brengen met een fluitsignaal. Waar het niet dat achter het doel van Hoek, verdedigd door Finn Murre, voor de laatste keer hier in Zeeland voor de supporters van Hoek, omdat hij gaat vertrekken naar Den Bosch, is er vuurwerk afgestoken. Er worden nu ook wat geluiden bij geproduceerd van ander materiaal. Maar er staat in ieder geval een enorme blauwe rookwalm in het 16 meter gebied van Hoek. En dat geeft geen enkele aanleiding om verder te voetballen. Dus gaan de spelers van Hoek, of in ieder geval eentje van hen, maar even met de bal aan de haal. Hamza Bouygriane, die is maar met de bal aan het rondspelen en gaat ook de warming-up oppakken. Want zolang dat vuurwerk boven het doelmond hangt, of beter gezegd de rookwalm, kan er gewoon niet gevoetbald worden. Want dan is er geen zicht en scheidsrechter Timmer maakt ook geen aanstalten om de tweede helft te laten starten. Veel vuurwerk wel achter het doel, dat is nu te zien. Het lijkt alsof de boodschap is aangekomen bij de fans van Hoek, die duidelijk willen maken dat zij nog steeds niet kansloos zijn in de race om het kampioenschap. Eén mysterie wel opgelost, met dank aan de collega van de krant PZC, die gaf aan te weten gekregen te hebben dat take it back to old school, take it back to the old school, te maken heeft met een enorme hoeveelheid wc-papier die op het veld zijn gegooid, als waren we in het verleden ons begeven. Zo moet je het maar een beetje opvatten. We gaan nog niet voetballen op de Noek, want er staat nog steeds heel veel blauwe rook boven het veld. Dus nog even wachten op de tweede helft.
0: Sommige poëzie snap ik niet, maar dat kan ook aan mij liggen. Brannegert Barnoorn, die zit op Nieuw-Zuid. Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Ja, daar moet wel een extra zakje suiker in de thee hebben gezeten, Gert.
3: Ja, zeker. Ja, ze moeten inderdaad. En dan ga ik een hele lelijke Pieter ga ik gebruiken.
0: Oh, nee.
3: Uit een ander
0: vaatje. Ik ga ervoor zitten.
3: Ja, uit een ander vaatje. Ja, is echt lelijk. Ik weet het. En toch maar even erin gegooid. In de rust ging het ook veel over die 1-2 van IJsselmeervogels. Want Quick Boys staat halverwege achter in de wat misschien een kampioenswedstrijd zou kunnen zijn. Maar zeker nu is het percentage toch wel heel erg flink gedaald. Omdat de treffers natuurlijk ook zo goed voorstaat. We hebben vooral gekeken naar, was het een overtreding op Xander van den Berg of niet, voorafgaand aan die 1-2 van IJsselmeervogels. We waren hier eigenlijk als pers zijnde het er vrij eenduidig over eens in de eerste helft. Dit is een 100% overtreding. Ik heb hem teruggekeken. Het is een beetje een twijfelgevalletje hoor. Je kan hem geven en je kan het ook niet doen. Van den Berg staat naar de bal toe. In zijn rug komt de speler van IJsselmeervogels. Die wil de bal trappen. Doet dat vervolgens niet. Maar haalt met die trapbeweging wel een speler van Quick Boys onderuit. Doelpunt bij Menno Schilder.
1: Ja, de Mission Impossible wordt toch misschien iets minder impossible. 3-1, Mimoun Mahi. Natuurlijk, hij corner vanaf de rechterkant. Hij kopt hem binnen via de handen van Zielschot. Kan het dan toch nog voor Scheveningen misschien? 49 minuten. En Scheveningen heeft de eerste aansluitingstreffer gemaakt. 3-1, terug naar jou, Gert.
3: Waar de tweede helft ondertussen is begonnen. Het is dus een twijfelgevalletje, die overtreding voorafgaand aan de 1-2 van IJsselmeervogels. Van Zuilichem vond het in ieder geval niks. En daarom staat Quick Boys nu met 1-2 achter. Aan de start van de tweede helft, je hoort het, er gaat een vuurpijl de lucht in. Als het weer ook wel verschrikkelijk is geworden. ontzettend grijze lucht. Regen komt naar beneden. Wat dat betreft niet de meest ideale omstandigheden voor Quick Boys om te spelen. Het veld lag er voorafgaand aan de wedstrijd eigenlijk prima bij. Daar is niet heel veel verandering in gekomen. Maar wel hier en daar wat valpartijen. Als we zien dat Quick Boys in de tweede helft speelt naar de aanhang toe. Richting de kantine waar dus een aantal duizend man op af is gekomen. Ze gaan langzaam maar zeker nu naar buiten. Velen vinden het ook wel prima. Die blijven nog even wat langer binnen staan. Kan ik op zich ook wel wat begrip voor brengen. Het is ondertussen de 47e minuut van de wedstrijd. 2 minuten onderweg dus in het tweede bedrijf. Quick Boys nog altijd op achterstand tegen IJsselmeervogels. 1-2.
0: In de derde divisie komt Lisse thuis op achterstand. RBC scoort op Terspekke de 0-1. Gaan wij in de tweede divisie weer eens opnieuw te Breggen kijken. Waar Jim van der Dijl kijkt naar Jong Sparta tegen de Treffers.
4: Minuutje 4 onderweg. Het staat nog altijd 0-2. Een wissel aan de kant van Jong Sparta. Justus Esser, die mij wel kon... hij deed wel aardig. Ik kon er wel van genieten. Wat hij deed aan de rechterkant is in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem is Noah Sandvliet in de ploeg gekomen bij de ploeg van Jeff Stans. En aan de andere kant dezelfde 11 namen. Theo Jansen staat voor zijn duck-out. Heeft zich bij laten praten in de rust voor wat er aan de hand is bij Quick Boys IJsselmeervogels. Nou, in hoeverre die dat nog niet wist, want zijn supporters die inmiddels naar de andere kant verkast zijn, laten zich iedere keer horen als er wat gebeurt op Nieuw-Zuid. Terwijl het spel nu stil ligt vanwege een blessurebehandeling voor een speler van de Treffers. Zal hij weinig aan zijn elftal gaan sleutelen. Het gaat goed op 2-3 kansjes tegen. Waar Sparta 1 keer heel dichtbij was in de eerste helft. Bal werd van de lijn gehaald. Maar heel veel heeft Jansen en zijn team de Treffers niet te duchten van Jong Sparta. En dus kan hij comfortabel voor zijn duck-out kijken. Met de handen in de zak. Wat zijn ploeg de tweede helft op de mat gaat leggen. En hoopt hij stiekem dat ze misschien wel aan het doelsaldo gaan werken. Want dat zou nog wel eens volgende week een onderdeel kunnen zijn om kampioen te worden.
0: In de tweede minuut van de tweede helft komt Katwijk op een gelijke hoogte bij Spakenburg. Mo Tahiri maakt de 1-1. En Mimoun Mahi, die kopt raak. 3-1. Zal het dan toch, Menno Schilder?
1: Nou, de start is in ieder geval goed in de eerste 7 minuten van het tweede bedrijf. Want er was nog een kans, ook Mahi. Dat was vlak voor die goal eigenlijk. Dus misschien tel je die niet helemaal mee. Maar dan kan je wel zien dat de ploeg van John Blok gas vooruit geeft. En dat het er in ieder geval nog niet opgeeft. En waarom zouden ze ook? Want het is 3-1 en het was bij rust dus 3-0. En dan zou je zeggen dat is redelijk kansloos. Maar als je dan het beeld bekijkt, dan viel dat eigenlijk ook wel mee in die zin. Dat Scheveningen zelf ook echt wel heel veel kansen heeft gekregen om het doelpunt te maken. Maar dat het achterin gewoon een aantal fouten maakte, waardoor het de goals te makkelijk weggaf. Ja, als je dat een beetje op kan lossen in het tweede bedrijf, dan is er echt nog wel wat mogelijk. En zeker dus met die kopbal van Mahi, die was echt goed hoor, hard op de keeper af. En dan kan hij er nog wel aan, maar van dichtbij doet Sielschot dan het enige wat hij kan doen. En dat is de bal tegen de touw tikken. Daar is Scheveningen weer op de helft van Blauwgeen met de bal richting Mahi in de 16 meter. Wordt weggekopt. Scheveningen gaat er alles aan doen om er vandaag toch nog een resultaat uit te persen. En wie weet, 53 minuten. Het is nogal de 3-1.

Vijf minuten over half vijf. Tweede helft staan op het punt van beginnen. En laten we eens beginnen bij Menno Schilder. Die is op bezoek bij Blauw-Geel 38 tegen Scheveningen.

0: bij de wedstrijd van de treffers. Jim van der Dijl.
1: Sebastian van Bakel, hij stond op 8, maakt zijn eerste van vandaag, komt daarmee op 9. En zo hebben de drie meest scorende spelers van de treffers vandaag alle drie gescoord. En is de treffers met één ding bezig, werken aan het doelsaldo, 0-3.

0: is hij dan, de treffer op de Noek. Hanne Verhagen bij Hoek, Rijnsburgse Boys.
1: In de vijfde minuut na rust heeft Hoek dan eindelijk die gewenste openingstreffer te pakken. Na zoveel reddingen van Wesley Zonneveld gaat hij nu voetballend in de fout met een ploeggenoot. En wordt ervan geprofiteerd. Van Houter maakt er 1-0 van. Hoek leidt tegen Rijnsburgse Boys 1-0.

0: For Your Love. Bruut onderbroken door diverse doelpuntenmakers. Daarover zometeen meer. Want eerst gaan we weer eens even kijken op Nieuw-Zuid. Quick Boys tegen IJsselmeervogels, Gert.
1: Virtuele tussenstand in de tweede divisie. Quick Boys 62 punten. De Treffers 62 punten. HSV Hoek 62 punten. Wat een machtig mooi slot zou dit kunnen worden. Maar Quick Boys gaat er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het geval is volgende week tegen Kozakken Boys. Het wil natuurlijk winnen van IJsselmeervogels. Maar na 53 minuten staat het er heel erg anders voor. Het is namelijk 1-2 voor IJsselmeervogels. En Quick Boys ziet dat de ploeg van Leushuis al is begonnen met het nodige tijdrekken. Al veel gefluit en gezeur komt er vanaf de linkerkant van de tribunes hier op Nieuw-Zuid. Waar ze zien dat de doelman onder andere Kaarscharen al twee keer een tweede bal het veld in heeft getrapt. Om maar gewoon te voorkomen dat het spel snel hervat kan gaan worden. Als IJsselmeervogels hier de aanval opzoekt. Van den Berg zit er goed tussen namens Quick Boys. En moet dan oppassen dat hij de bal er niet verliest in de as van het veld. En dat lukt hem. Hij krijgt de bal wel bij Joël van Kaam. Snel gaat Quick Boys naar voren. Zij zijn natuurlijk op zoek naar die gelijkmaker. En daarna nog veel meer. Maar allereerst dus die 2-2 is wel erg belangrijk om te maken. 1-2 dus de huidige tussenstand op Nieuw-Zuid. Quick Boys. Ja, het speelt zeker met spanning in de benen. Dat is er wel vanaf te zien. Want er gebeuren dingen die je normaal gesproken niet ziet. En dan heb ik het over slordigheden binnen de ploeg van Adrie Poldervaart. Als er nu een overtreding wordt gemaakt door Trent Drekzagen. Je ziet Leven van Duin en Tom Noordhoff vervolgens nee schudden. Ja, ze moeten het er toch maar mee doen. De vrije trap is er voor de bezoekers. Quick Boys staat op achterstand tegen IJsselmeervogels 1-2.
0: Die Sebastiaan van Bakel zorgt wel voor werken aan doelsaldo, Jim van der Dijl.
2: Absoluut, want dat is waar de Treffers aan moet werken. Het stond er 9 achter ten opzichte van Quick Boys. Nou ja, het loopt er dan nu een paar in. Als het nog steeds lekker blijft voetballen, gaan mijn gedachten eigenlijk al uit naar volgende week. Met de virtuele stand die Gert zojuist opnoemde, dacht ik bij mezelf. Hoe zou dat volgende week zijn? Want Hoek kan kampioen worden. Daar moeten shirtjes voor bedrukt worden. Daar moeten bloemen voor gehaald worden. En daar moet natuurlijk 1850 liter bierkruid staan. Datzelfde geldt natuurlijk voor de ploeg De Treffers. Ook daar moeten de bloemen geregeld worden. Bier moet koud staan en de shirtjes moeten koud staan. En er moet een replica schaal zijn. Want ja, die echte schaal zal naar de nummer 1 gaan. Dat is Quick Boys en daar geldt precies hetzelfde voor. Dus wat een regelwerk wacht er allemaal weer voor aankomende week als het zo blijft. Er kunnen er dus 3 in theorie kampioen worden. En 1 gaat het maar worden. En daar probeert de komende 30 minuten Quick Boys nog alles aan te doen om de beste kaarten op zak te houden. Als hier de Treffers op zoek gaat naar de vierde. De corner wordt onschadelijk gemaakt door Sparta. En dan gaat de afvallende bal uiteindelijk helemaal terug naar Hazard. En Hazard kiest voor de weg naar de keeper Stojkovic. En zo is de druk even van de ketel bij Sparta. Maar staat de ploeg uit Rotterdam wel na een uur spelen met 3-0 achter. En is het een plekje gezakt, is Almere er overheen gegaan. En zal met deze stand betekenen dat Sparta de na-competitie ingaat.
0: Rijnsburgse boys op bezoek bij Hoek staan dus achter. Maar Hoek, die een van de titelpretendenten is, ja, die zijn wel blij met die openingstreffer, Anif.
3: Opgelucht zullen ze vooral zijn, want ze hebben zoveel kansen gehad en ze zagen steeds Wesley Zonneveld als reddende engel bij Rijnsburgse boys. Je zou bijna zeggen dat hij de wedstrijd van zijn leven keepte. Dat is misschien ook wel zo, totdat hij zich met de voeten met het spel ging bemoeien en toen het misging, zijn doel leeg open liet en vanaf de rechterzijde er raak werd geschoten door Robbie van Houter, een van de 11 Belgen in de selectie van Hoek. Hij maakt zijn derde van het seizoen, scoorde vorige week ook al in de met 4-2 verloren uitwedstrijd tegen Barendrecht. Maar nu is het een belangrijkere goal, want nu kan Hoek zich weer mengen in de titelstrijd. En heeft de Rijnsburgse boys daarop gereageerd. Trainer Van der Kooi heeft 2 wissels doorgevoerd. In de ploeg gebracht. Manuel Francisco, vorige week debutant na langdurig blessureleed. Overgekomen van HBS in Den Haag. En Thibaut Atjeman zijn in het veld gekomen. In hun plaats van het veld gegaan. Van Haafde en Simoes. In de hoop Rijnsburgse boys weer terug in deze wedstrijd te brengen. Dat is eigenlijk al na een kwartier van de wedstrijd niet meer het geval geweest. Daarna geen kansen meer gezien voor de Uien. Of weinig in elk geval. Ze proberen meteen de aanval te zoeken op de helft van Hoek met Zandbergen die inschuift, speelt de bal in de voeten van Van der Weijden, de spits van Rijnsburgse boys die 2 toekomstige teamgenoten tegenover zich heeft, die hij volgend seizoen tegen gaat komen bij Spakenburg, Wout den Engelsman en Silvio Hagen. We hebben een strafschop op Nieuw-Zuid, Gert.
1: Waar Arantis Hoek naar de grond wordt getrapt binnen het 16 meter gebied. Quick Boys krijgt de penalty van scheidsrechter Stijn van Zuilichem. Eerst nog even de verzorging het veld in voor Arantis Hoek. Laten we zo meteen maar even terugkomen, Hanif.
3: Nou ja, geef maar een geel, of beter gezegd. Dat gaat de regie uiteraard ook doen. Als hier nog ingegooid wordt de hoek. De aanval van Rijnsburgse Boys dus ten einde is gekomen. En Hoek voor de tweede maal achter elkaar de bal over de zijlijn gespeeld krijgt. Voor een tweede inworp achter elkaar met rechtsback Javairo Pengel. Hij is de vervanger van de geblesseerd geraakte Rousseau de Porter. Die vorige week uitviel tegen Barendrecht. Toen had Hoek al 5 wissels doorgevoerd. En dus moest het de laatste fase van de wedstrijd bij een 4-2 achterstand nog met z'n tienen afmaken ook om alle melee maar te voltooien, zullen we het maar zeggen. Nog een aanvalsopzet van Hoek, waarbij er goed gecombineerd wordt en Delanois de bal naar de linkerzijde brengt. Overstapje van Hagen is niet al te slim, want De Nooijer kan dat niet belopen. En zo kan Rijnsburg opruimen. We gaan weer terug naar jou, Gert.
4: Waar die penalty nog altijd niet wordt genomen en daar een ontzettende duw wordt uitgedeeld aan, volgens mij is het Levi van Duin die er hard naar de grond gaat. Het wordt ook onvriendelijk. Waar IJsselmeervogels bij de middenstip of bij de penaltystip gaat staan, daar misschien ook wel het gras wat kapot wil trappen voor de penaltynemer. Dat zal niet de man die het vorige week deed in de 96e minuut zijn, David Garden. Maar iemand anders die de bal daar vast heeft, Luka Prijic. Maar er worden dus wat spelers naar de grond getrokken en geduwd. Van Duin langzaamaan opgekrabbeld. Zo wordt het dus, zoals gezegd, onvriendelijk opnieuw Zuid. Waar Quick Boys een penalty krijgt na de overtreding op Arantis Roep. En dan ben ik benieuwd wie hem gaat nemen. Van Duin staat ondertussen weer nog even in gesprek met de scheidsrechter ook van Zuilichem. Die ik nog geen kaart voor dit opstootje heb zien trekken. Field official kijkt er natuurlijk ook gewoon nog naar. Scheidsrechter heeft daar ook de grensrechter nog even meegenomen in het gesprek. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want dan gaat er waarschijnlijk iemand een kaart krijgen nu. Dat zal een gele zijn. Is het dan inderdaad zo dat er eentje volgt? Ja, een gele voor Kampman. Brian Michael Thomas Kampman. Slechts geel. Wat zei je? Ik heb geen idee. 26. Ja, we zitten inderdaad ook met collega's van de pers hier wat te praten wat er precies gebeurt. Belangrijker is dat de penalty genomen moet gaan worden. En ik zie Tom Noordhoff, middenvelder van Quick Boys, inderdaad daar bij die penaltystip een en ander goed trappen. Dan denk ik dat daar dus iets mee is gebeurd. Van den Berg die stond daar op het moment dat er werd gefloten voor de strafschop bovenop. Om te beschermen, zeg maar. Twee spelers van IJsselmeervoos eromheen. Om daar voor de nodige schade wellicht te zorgen. Maar het is nu toch eindelijk zo dat Quick Boys de strafschop mag gaan nemen. Achter de bal staat Trent Drekzagen. Zijn seizoenstotaal op 13. Weet hij een 14e te maken. Het zou een belangrijke zijn. Een uur staat er op de klok. Opnieuw Zuid bij Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Eindelijk mag daar dan die strafschop genomen worden. 3 minuten ruim na de overtreding op Arantis Roep. Die langs de zijlijn staat. Klaar om zo meteen weer het veld te betreden. Gaat Trent Drekzagen. Quick Boys hier tegenover Bram Kaarscharen op gelijke hoogte zetten. Wordt het 2-2. We gaan kijken. Hij heeft zijn aanloop genomen. Drekzagen neemt zijn passen en scoort de 2-2. Even leek het erop dat Bram Kaarscharen de doelman hem eruit zou houden. Maar hij kon daar net niet genoeg kracht achter zetten. Zijn linkerhand. Waardoor die bal eroverheen hobbelt tegen de touwen. Het vuurwerk in de duinen. Quick Boys op gelijke hoogte. Wat was die doelman er dichtbij om de penalty van Drekzagen eruit te halen. Maar hij slaagt er niet in. Quick Boys op gelijke hoogte tegen IJsselmeervogels. 2-2 na een uur.
0: Jim van der Deijl bij Jong Sparta de Treffers.
2: Ja, ik zit stilletjes te luisteren wat er allemaal gebeurt. Wat een heerlijke ontknoping al in deze speelronde 33. En we zijn er nog niet, hè? Nog een half uur te gaan. Daar waar mijn vorige flits ik vertelde dat de Treffers op zoek gaat naar een 4. Dan moet ik wel zeggen dat Sparta wel wat meer van zich afbijt. Ook dat laat zich niet zomaar naar de slagbank brengen. Als de bal nu aan de rechterkant is, er een dubbele wissel komt aan de kant van Sparta. En er toch nog wat geprobeerd gaat worden. Want ook daar geldt, ze willen in die tweede divisie blijven. En de twee ploegen die allebei jong zijn, Jong Almere en Jong Sparta, spelen onderling ook nog een competitie. Degene die als laagst eindigt, die gaat de na-competitie in. En die zal dan dus straks moeten gaan kijken of ze erin kunnen blijven. Maar deze gaat er bijna in. En dan in tweede instantie is het 4-0. Wat een heerlijke bal van de aanvoerder van Steven van der Heijden. Hij neemt hem op de pantoffel vanaf de rechterkant, een meter of 20. En dan precies daar waar de lat en de paal elkaar kruisen. Daar komt de bal vol tegenaan. En daarna valt hij voor de voeten van Willem den Dekker. En die maakt zijn tweede van de middag. En is het hier 4-0 voor de Treffers. 0-4 natuurlijk, want we spelen niet in Groesbeek, maar in Rotterdam. Maar ja, ik blijf het maar zeggen. De Treffers werkt volledig aan het doelsaldo. En houdt de druk volle bak op Quick Boys.
0: Ja, en zo is het spanning al om. Mede door die gelijkmaker die bij Quick Boys is gemaakt. Gaan wij eens even kijken bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys. Want Hoek staat ook nog steeds voor.
3: En de thuisploeg blijft maar aandringen op weg naar een mogelijke verdubbeling van de voorsprong. Het heeft ook grof geschut tevoorschijn gehaald. Topscorer Din Sula is van de bank gehaald. Niet fit genoeg om te starten, maar hij mag zeker een half uur opdraven aan de kant van Hoek. Als vervanger van zijn vervanger Delanois. 19 goals in de competitie, 2 in de beker, 21 in totaal. En daarmee zijn dat prachtige cijfers voor de man met verschillende buitenlandse roots, zou je kunnen zeggen, aan de kant van Hoek. Hij is Albanisch-Kosovaars, maar heeft de Belgische nationaliteit. En dat geldt natuurlijk voor meerdere spelers van Hoek. Die nu moeten toezien dat Zonneveld aan de bal is. De doelman van Rijnsburgse Boys laat het over aan Klaver in de opbouw. En het is de vraag, kan Rijnsburgse Boys nog iets van een wedstrijd teweeg brengen? Het staat achter, minimaal 1-0. Maar we hebben de Uien al in aanvallend opzicht heel lang niet gezien. Dus is het hoog tijd dat ze zich weer gaan mengen voorin voor het doel van Hoek van vertrekkend goalie Finn Murre. Het gaat achterin nu niet lekker bij Bram Ross. Die wordt op de huid gezeten door een tegenstander. Krijgt er nog wel een ingooi. En dan wordt er gegooid met een bal die al veelvuldig is bespeeld op het kunstgras. Dat zie je. Die is niet meer wit wat hij ooit was, maar hij is volledig grijs geworden. Dat gebeurde in de eerste helft ook. Toen op een gegeven moment een bal over de zijlijn ging, werd er een nieuwe bal ingebracht. En toen was opeens een heel witte bal te zien. Dat is toch een heel ander aanzicht als je dan naar zo'n wedstrijd kijkt. Maar dat kan ook iets van een detailfreak zijn. Het staat 1-0 bij Hoek Rijnsburgse Boys. De wedstrijd nog zeker niet gespeeld.
0: Hey, dus meer dan genoeg reden om ook het laatste uur bij ons te blijven. Kan ook melden dat Lisse achter stond tegen RBC. Maar op de spekken staat het ondertussen 2-1. En zo Stro en Gerald Hak maakten de treffers voor de thuisploeg. 1 uur nog te gaan en dan weten we meer. 1 ding is zeker, het is ongemeen spannend. Tot zometeen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van der Meer.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En bij de ANWB zit voor ons Erik Evengroen.
4: 1 korte file in het westen van het land. En die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop het Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
22: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
23: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: Trulease met Genke.
30: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
29: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
30: Precies wat we nodig hadden.
29: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
31: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
29: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
32: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
33: Radio West Sport. Dit is Radio West.
0: Alweer het laatste uur van Radio West Sport van vandaag. Maar Matt, wat een ingrediënten hebben we nog voor die laatste 60 minuten. Quick Boys op gelijke hoogte gekomen tegen IJsselmeervogels. Gert Barnhorn.
34: En dat nog altijd de tussenstand 2-2. Wat heeft Quick Boys toch 2 grote kansen gekregen om de score ook nog eens in het voordeel van de Katwijkers te brengen. 3-2. Hier komt bijvoorbeeld een nieuwe. Reinet, rand 16, heeft de bal, legt hem af. Maar die is dan net niet goed. Daar had Haman hem voor het binnentikken. Het gebeurt niet. Counter is er van IJsselmeervogels. Het gaat heen en weer in deze wedstrijd. Het is genieten op Nieuws Uit. 2-2, nog 19 minuten te gaan.
0: En de winst is binnen voor de treffers. Op bezoek bij Jong Sparta, Jim van der Duil.
34: Nog 17 minuten en doordat ze met 4-0 voorstaan, weten we dat er vandaag geen kampioensfeestje zal gaan plaatsvinden. En kijken we eigenlijk met z'n allen een beetje naar het nieuws uit wat daar gaat gebeuren. En datzelfde geldt voor de man in het blauw, de man uit Groesbeek die 4-0 voorstaan.
0: En Hoek nog altijd op voorsprong tegen Rijnsburgse boys, Hanni Ferrara.
2: Dat is met nog 20 minuten te spelen onveranderd. En dan is de vraag of Rijnsburg daar nog iets aan kan veranderen. Geen kampioensfeest in Katwijk, niet helemaal waar. In de gemeente is er wel eentje. Valken 68, kampioen van de eerste klasse, gaat naar de vierde divisie. Dat in de zijsprong van deze titelstrijd. Nog steeds 1-0 en Hoek zet aan voor een tweede treffer tegen Rijnsburgse boys.
0: Bij Spakenburg-Katwijk op de Westmaat staat er nog altijd 1-1. Dan in de derde divisie Scheveningen naastig op zoek naar die aansluitende treffer tegen Blauw-Geel 38. Menno?
3: Ja, want ze hebben er eentje gemaakt in de tweede helft. Maar ze moeten er nog twee maken voor een resultaat. 3-1 voor Blauw-Geel. 76 minuten op de klok. Scheveningen heeft echt wel de kansen gehad op die volgende aansluitingstreffer. Maar de ploeg van Blok slaagt er nog niet in voor de tweede keer het net te raken. Blauw-Geel doet niet zo heel veel meer. Dus je zou zeggen, Scheveningen, hup, vol gas vooruit. En dan kan het misschien nog voor de ploeg van Blok. 3-1, nog 14 minuten.
0: Ja, de nummer 1 in de derde divisie Kloetingen tegen Noordwijk stond zelfs even achter dankzij een treffer van Senna Westerveld. 1-2 ondertussen. Dankzij Nelen is het 2-2 geworden. Rijnvogels op bezoek bij Meersen, de nummer laatst, staat het 1-1. Nog geen treffers bij VVSB tegen Goes. Maar Lisse is lekker bezig tegen RBC. Na een aanvankelijke achterstand is het 3-1 ondertussen voor Lisse geworden. En de laatste treffer kwam op naam van Remy van Ekeris.
33: Radio West Sport met Pieter Tammens.
0: Ja, 2-2 Quick Boys tegen IJsselmeervogels. Kan het spannender, Gert?
5: Nou, praktisch gezien niet. We zitten ondertussen in de 73ste minuut van de wedstrijd. Quick Boys heeft het balbezit. Juist de vrije trap overleefd van IJsselmeervogels. Langzaam maar zeker hebben we van de ploeg van Leushuis iets minder gehoord. Hoewel, een paar minuten terug kwamen ze nog met een serieuze kans. Maar een kwartier nog in deze wedstrijd. Quick Boys wil natuurlijk met de beste papieren de laatste speelronde ingaan. En dat lijkt nu toch ook te gaan lukken met dat gelijke spel. En als je kijkt naar de kansen die ze hebben gehad de laatste minuten. Zometeen vervolgen. Eerst een doelpunt met Menno Schilder.
3: Het gaat echt nog spannend worden. Mahi maakt zijn tweede. Het is 3-2. Scheveningen nu helemaal terug. Eerst de bal op de paal van George. Die had hem eigenlijk al moeten maken. 1-1 met Jordi Zielschot. Mahi tikt de rebound binnen. 13 minuten nog. Ja, het kan echt nog voor Scheveningen. 3-2. Terug naar jou, Gert.
0: Nee, we gaan naar Jim van der Deil. Jong Sparta de treffers.
6: Ja, ligt stil vanwege een blessurebehandeling nu. Een kwartiertje nog te gaan tot het einde van de wedstrijd. Hij zegt, hij gaat even polshoogte nemen wat er nou precies aan de hand is. En de spelers van de treffers die gaan een bidonnetje pakken. En zullen ongetwijfeld aan de zijkant bijgepraat worden over de actuele tussenstand. Want bij een goal van IJsselmeervogels horen we de fans van de treffers wel. Maar bij een goal van Quick Boys horen we ze niet. En dus zullen ze eventjes polshoogte nemen wat daar de actuele stand van zaken is. Nou, 2-2 hier, 0-4, geen kampioenschap. Op dit moment, dat weten we, maar wel een heel, heel, heel interessant slotstuk volgende week.
0: Interessant slotstuk volgende week. We zijn bijna op 9 minuten over 5 en we gaan weer naar Zeeland. Hanni Ferrara bij de wedstrijd van Rijnsburgse Boys. Doen die eigenlijk nog eens wat tegen die Zeeuwen?
2: Matig is. Weinig tot niks, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, ze hangen achterover. Ze proberen vooruit te denken, maar het levert niet veel op. En aan de overkant kan Hoek dan gevaarlijk worden. Al moet gezegd, het is niet zo dat er nou een aanvalsgolf voor het doel van Rijnsburgse Boys is ontstaan na de openingstreffer van Robbie van Houter namens Hoek. Dat doorwisselt, dat onder andere na het seizoen afscheid neemt van smaakmaker voorin Silvio Hagen. Hij is gewisseld. Hij heeft twee dotten van kansen gehad vandaag, waarbij hij twee keer Wesley Zonneveld op zijn weg vond. Gaat naar Spakenburg komend seizoen. Net als ploeggenoot Wout den Engelsman. En daar komt hij, de topscorer van de tweede divisie, de spits van Rijnsburgse Boys komend jaar tegen. Dat is natuurlijk Mark van der Weijden. Hoek met een goede aanval over de rechter vleugel. Daar komt de voorzet van invaller Lyon. Maar hij bereikt geen ploeggenoot. Bram Ros kan ertussen zitten. En dan kunnen Atjeman en Zandberg het met z'n tweeën oplossen. Haast lijkt Rijnsburgse Boys niet te hebben. Slordigheid troef. Balverlies van Nino Klaver. En nog altijd op de helft van Rijnsburgse Boys. Balbezit voor Hoek met een opening naar de linkerzijde. Daar is namelijk veel ruimte te vinden. Komt Walraven tegenover een aanvaller van Hoek te staan. En dan moet de bal terug worden gespeeld. Omdat Rijnsburgse Boys daar op tijd bij is. Om te voorkomen dat er een echte doorbraak ontstaat. Zo is er veel balbezit voor Hoek in de tweede helft. Maar levert het aanzienlijk minder doelgevaar op dan voor de rust. Toen Hoek wel degelijk vele kansen creëerde. Maar steeds Wesley Zonneveld in de weg zag liggen. Uitbraak van Rijnsburgse Boys dan zeldzaam. Maar er is wel een gelegenheid voor. Zij het van korte duur, bal wordt ingeleverd. Nog een overname van Joel Tillema ingevallen. Maar tot twee keer toe is hij degene die de aanval ziet stranden door eigen toedoen. En zo kan, het was trouwens niet Tillema, die is niet ingevallen. Maar het is de man die vorige week debuteerde aan de kant van Rijnsburgse Boys. Manuel Francisco, die in de ploeg is gebracht bij Rijnsburgse Boys. Nog steeds geen invalbeurt voor Joel Tillema. Met nog een kwartier te gaan op het veld van Sportpark de Noek. Bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys. De stand is hier 1-0.
0: Blauw-geel 38 tegen Scheveningen. We hadden ze al ingepakt, strikt eromheen. Maar nu ondertussen is het echt 3-2 voor Blauw-geel nog weliswaar, Menno. Maar kan het nog, hè? Kan het nog?
3: Ja, nee, het kan zeker nog, Pieter. Maar eigenlijk was dat ook al zo, hoe gek het ook klinkt, toen het 3-0 stond. Want ja, Scheveningen had toen eigenlijk ook echt al flink wat mogelijkheden gehad in de eerste helft. Onbenut gelaten, nu 3-2, 9 minuten nog. Ja, hoe dit ook afloopt, je kan Scheveningen sowieso prijzen voor de manier hoe het terug in deze wedstrijd komt. Maar daar hebben ze niet zo heel veel aan. Want als het zo blijft, kan je misschien een compliment krijgen voor het feit dat je terugkomt. Maar dan heb je niks en dan komt die na-competitie toch echt akelig dichtbij voor de ploeg van John Blok. Het toetje waar ze absoluut geen zin in hebben bij Scheveningen. Die komt er dan toch echt aan. Dus moeten ze in de laatste 10 minuten nog vol aan de bak om misschien twee treffers te maken. Maar hier is blauw-geel. Het is 5-4. Scheveningen geven natuurlijk ook ruimte weg, maar het wordt niet goed uitgespeeld. Overigens is het nog wel leuk om even te zien hier omheen dat er ook echt heel fel wordt meegeleefd met onze radio-uitzending. Er zitten vier jongens voor mijn neus en dat zijn toevallig goede vrienden van Willem den Dekker, de man die voor de treffers vandaag al 2 doelpunten heeft gemaakt. Ja, en die vragen ook af en toe aan mij van: hoeveel staat het nou? Hoeveel staat het nou? Hoeveel staat het bij Quick Boys? Hoeveel staat het bij Treffers? En hoeveel staat het bij Hoek? Allemaal hartstikke mooi. Maar hier is het ook nog spannend. Officieel 8 minuten nog. Scheveningen 2. En de tegenstander blauw-geel heeft er nog altijd 3.
0: Ja, jongens, voor Menno Schilder. Dan gaan we nu naar Jim van der Dijl. Want jij hebt een doelpunt te melden, Jim.
7: Zeker. 1-4 is het hier geworden. Younes Jaber El Meftahi maakt hem. En ja, de vraag is een beetje: wat gaat dat volgende week met de stand doen? Want ja, we gaan natuurlijk richting een situatie dat misschien de doelpunten ook wel geteld moeten worden. En nu krijgt de Treffers er 1 tegen. Terwijl het toch op jacht was naar een best grote uitslag. Werkte net aan haar doelsaldo. Maar nu heeft het dus een plus 3'tje erbij in plaats van een plus 4. Alhoewel, we moeten nog 10 minuten. Het kan nog alle kanten op. Maar in ieder geval heeft Sparta wat teruggedaan.
0: Kan ik nog melden dat Jesse van Nieuwkerk voor VVSB heeft gescoord. Dat duurde bijna 80 minuten voordat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar VVSB leidt dus thuis op de Boekhorst tegen Goes, en dat doet het met 1-0. Otis Redding nu met Hard to Handle.

0: Voor de kattekers die ook zitten te luisteren. Op de Westmaat komt Spakenburg op een 2-1 voorsprong door Floris van der Linden. Die gaat stoppen daar bij Spakenburg. Gaan wij weer naar Nieuw-Zuid, waar het ongemeen spannend blijft met die 2-2.
1: En nog 9 minuten op de klok als Tom Noordhoff de bal inlevert. En IJsselmeervogels misschien in de tegenstoot iets kan betekenen. Snel in de kiem gesmoord. Goed gespeeld door Quick Boys met Sam Kroon. Als hij hier naar de grond gaat, Levi van Duin. Geen overtreding, terwijl hij 2 keer in de rug wordt gelopen. Hij beklaagt zich nog even bij Van Zuilichem. Eerlijk is eerlijk, ik denk ook dat hij erg makkelijk en gretig naar de grond ging daar. IJsselmeervogels speelt verder, krijgt nu de inworp. Het is dus nog een minuut of 8,5 te gaan in deze wedstrijd. Waarin Quick Boys 2 keer terugkwam van een achterstand. Maar nu moeten ze iets gaan doen wat eerder vandaag nog niet was gelukt. Namelijk de voorsprong pakken tegen IJsselmeervogels. Om die betere papieren maar in handen te hebben voor de wedstrijd volgende week tegen Kozakken Boys. Daarnaartoe, naar Werkendam, mogen 2750 supporters van Quick Boys. Ik had eerlijk gezegd niet eens het idee dat daar zoveel mensen konden op het sportpark in Werkendam. Maar Quick Boys krijgt de kaarten dus. Dat is wel een mooi vooruitzicht. Want het kampioenschap, dat gaat vandaag niet gebeuren voor Quick Boys. Die overwinning op IJsselmeervogels, dat zou dan toch wel een pretje zijn. Dan, zoals gezegd, heb je de beste papieren. Balbezit is er met Luca Prijic. De aanvoerder, slordig, leeft hem ook bijna in, maar herstelt zichzelf. Broekhuizen, die is wel slordiger dan zijn collega. Levert de bal in bij IJsselmeervogels, dat er met een van de invallers van door kan aan de linkerkant van het veld. Bohemen, hij raakt de bal dan ook weer snel kwijt. Het is slordig in de wedstrijd tussen Quick Boys en IJsselmeervogels, waar we zien dat Reilly Ignacio het veld zometeen gaat betreden. Hij, vooral de Scheveningen halverwege dit seizoen, voor IJsselmeervogels, scoorde ondertussen ook weer een keer of 5. En ziet nu dat hij misschien erg belangrijk kan zijn voor IJsselmeervogels. Als Quick Boys in de aanval gaat, de inworp krijgt aan de linkerkant van het veld. Het is vooral de spanning bij de supporters, denk ik. Want het is op dit moment vrij stil op Nieuw-Zuid. Zij zien dat er gewisseld gaat worden dat Jim Beers, oud Quick Boys, naar de kant gaat bij IJsselmeervogels. Hij wordt dus vervangen door Reilly Ignacio. 7 minuten nog op de klok. De inworp voor Quick Boys aan de linkerkant. 2-2, de huidige tussenstand.
0: Op de hoek, Hoek tegen Rijnsburgse Boys. Hanne Ferrara.
2: Nog 8 minuten officiële speeltijd en het lijkt een beetje gedaan wat betreft de spanning op dit veld. Er wordt niet heel veel meer ondernomen. Hoek lijkt er niet heel veel meer bij te kunnen doen. En Rijnsburgse Boys heeft er niet zo heel veel zin in. Dat is een beetje de inzet die ik meen op te vangen. Maar wie weet dat er in de laatste minuten nog wat aan gaat veranderen. Want Rijnsburg heeft wel aanvallende krachten gebracht. Ruben Kiers als extra spits. Ze spelen eigenlijk met 4 man voorin nu bij de Rijnsburgers. Maar hebben daar tot nu toe weinig uit kunnen halen. Zojuist wel een voorzet van Fima W vanaf links op het hoofd van invaller Kiers, die na dit seizoen gaat vertrekken. Dat geldt overigens ook voor de aangever Ezekiel Fimaw. Ze gaan allebei hun heil elders zoeken na dit seizoen. Zoals ook invaller Thibaut Adjiman een andere club gaat opzoeken. Nu komt Zonneveld zijn doel uit buiten de 16. Dus moet het met het hoofd. En houdt hij de bal daarmee wel in de ploeg. Al gaat hij een stapje later over de zijlijn. En krijgt Hoek de inworp te nemen aan de linkerkant van het veld. Op de helft van Rijnsburgse Boys. Opvallend, als we het over details hebben, 2 linksbenige keepers. Dat zie je ook niet heel vaak. Finn Murre van Hoek en Wesley Zonneveld van Rijnsburgse Boys. Het kan allemaal gemeld worden in een fase dat er voor de doelen niet heel veel oorlog wordt gevoerd. En het dus nog steeds 1-0 staat met nog 7 minuten te gaan bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys. Zou wel betekenen dat Hoek nog altijd in de strijd om het kampioenschap blijft.
0: Hoe lang nog bij Blauw-Geel 38 tegen Scheveningen? Menno Schilder.
3: Officieel 1,5 minuut. 3-2 voor Blauw-Geel. Dat de bal heeft nu bij de cornervlag aan de rechterkant. Scheveningen dat er echt alles aan doet om die gelijkmaker op het scorebord te zetten. En dat zou nu misschien een keer een kans weer kunnen creëren. Maar de bal van Mahi is dan niet helemaal optimaal richting George. Het begint inmiddels een klein beetje te regenen. En dus houden we het niet droog. Dat deed Scheveningen in de eerste helft al niet. Want die liet er 3 toe. Waardoor de ploeg van Blok met een 3-0 achterstand ging rusten. Dat leek allemaal in kannen en kruiken voor Blauw-Geel. Maar Scheveningen heeft zich heel knap teruggeknokt in deze wedstrijd. En dan kan het nog altijd. Want nu heeft hij de bal halverwege de helft van de thuisploeg. Naar de rechterkant, naar Bouznafa. Speelt een goede wedstrijd daar. Voorzet richting onder andere Mahi. Natuurlijk richting Mahi. Dat is degene die aan de bal wil hebben nu over de zijlijn. We zitten in de 90ste minuut. Denk een minuutje of 4-5 erbij nog voor Scheveningen. Om in ieder geval een puntje te pakken. Nu nog altijd 3-2 voor Blauw-Geel.
0: Quick Boys IJsselmeervogels, Gert Barnon.
1: De zon is gaan schijnen in Katwijk-Zuid. Nu alleen nog dat spreekwoordelijke vervolg erop op het scorebord. Komt er nog niet als Quick Boys gaat wisselen. De ene Katwijker voor de andere. Levi Verduin naar de kant. Leonard de beste erin. Wijziging dus op het middenveld. De doeltrap is er voor IJsselmeervogels. Tussenstand 2-2. 86e minuut wedstrijd. En Ignacio bij IJsselmeervogels komt erin om oorlog te maken. En zit daar natuurlijk ook genoeg spelers van Quick Boys voldoende in de weg. Als we gaan kijken naar de doeltrap. Scheidsrechter die is nog even van alles aan het noteren. Is juist ook een gele kaart nog uitgedeeld aan bijvoorbeeld Tom Noordhof. Kampman had er al een gekregen aan de kant van IJsselmeervoogd. Er is er wel meer gebeurd. Ook een aantal wissels dus. Nick Broekhuizen bij Quick Boys erin gekomen. Hetzelfde geldt voor Jesse Reinders en David Garden. Eruit zijn gegaan. Trent Drekzagen, Arantis Roep en Riley Reemnet. Balbezit is er voor IJsselmeervoogd. Lange haal naar voren. Over de zijlijn betekent dat Quick Boys het snel weer teruggeeft als we de slotfase ingaan. Nog 4 minuten te gaan. Het is de inworp vanaf de rechterkant. Tour Bouwman eerder in de tweede helft al ingevallen. De beste stuurt dan volgens Garden weg. Net iemand van IJsselmeervoogd ertussen. Dat is goed verdedigd. Wel over de zijlijn gekopt. Betekent dat er een inworp komt. Nick Broekhuizen heeft de bal daar in zijn handen. Tour Bouwman gaat hem overnemen. Bouwman ziet daar de ruimte bij Jesse Reinders. Krijgt hem aangeworpen. De middenvelder van Quick Boys. Teruggekeerd dus van die kruisbandblessure. Hetzelfde geldt voor Nick Broekhuizen. En de afgelopen weken steeds meer minuten kunnen maken na de rentree in de wedstrijd tegen GVVV. Voor Reinders kwam die dan net even iets eerder voor Broekhuizen dus in de wedstrijd tegen de Veenendalers. Toen werd met 6-0 gewonnen. Zo sprankelend is het vandaag niet. Het is wel veel spannender en leuker als daar de beste is met de kopbal vanuit de tweede lijn. Ja, dat is inderdaad een behoorlijke afstand om te overbruggen. En de kopkracht blijkt dan ook inderdaad niet voldoende, niet genoeg om Jesse Schuurman, de doelman van IJsselmeervoogd, te passeren. Hij vangt hem op, trapt de bal volgens lang naar voren. Quick Boys neemt weer over. Nog 3 minuten opnieuw uit. 2-2 de huidige tussenstand.
0: Jim van der Deijl bij Jong Sparta de Treffers.
4: Het lag hier eventjes stil, want toen ben ik gaan hoofdrekenen, Pieter. 2750 supporters vanuit Katwijk vervoeren naar Werkendam. Dan gaan er gemiddeld 50 à 60 in een touringcar. Laten we dan 55 aanhouden. Dan komen we uiteindelijk uit op 50 bussen die je nodig hebt om naar Werkendam te rijden. Nou, vind maar eens een bedrijf wat nu, een week voordat dat moet gebeuren, 50 touringcars tot zijn beschikking heeft. Dat is een flinke uitdaging. Het bolletje, ongeveer 40.000 euro als een touringcar 800 euro per car zou kosten. Dus dan weet je een beetje wat voor transport er volgende week richting Werkendam gaat vanuit Katwijk. En daar zullen ze al mee gaan starten, vermoed ik, over een minuutje of 10. Als ze weten wat daar de uitslag is. En datzelfde geldt natuurlijk hier ook. Want dan kan de Treffers ook gaan kijken en gaan rekenen wat als wij volgende week winnen en Quick Boys niet. Want dan gaat de schaal naar Groesbeek. Naar de grootste club van Groesbeek, waar ze er 6 hebben in totaal. En Achilles 29 natuurlijk altijd een geduchte concurrent was. Ja, dat verhaal kennen we. Die zijn failliet gegaan. Als hier nog een 5e goal komt, die wordt eruit geranseld door Rick Suur. Het was goed geprobeerd van invaller Gavin Vleiter. Hij probeerde hem over de keeper heen te loppen, maar hij heeft hem net eventjes wat te weinig kracht meegegeven. En dus blijft het hier 1-4. Extra tijd is ingegaan, maar ik verwacht hier geen vuurwerk en spanning meer.
0: Flinker aantal bussen en een A27 waar veel gebouwd wordt. Dus dat wordt een spannende volgende week in meerdere opzichten. Gaan wij weer naar Zeeland. Hoek, Rijnsburgse Boys, Hanne Verhaar.
2: Nog iets meer dan 2 minuten met een aanvalsopzet van Hoek. Doelman Zonneveld op tijd erbij om met de vuist de bal weg te slaan. Niet helemaal de aanval ten einde. Sterker nog steeds de gelegenheid voor Hoek om via de rechterkant gevaarlijk te worden. Daar is Robbie van Houter aan de bal. En zo laat Hoek de bal nog even rondgaan. Wie drukt eraf is de grote vraag. Goede actie in het 16 meter gebied. Maar wel ingeleverd bij Thibaut Adjiman. Legt Rijnsburgse Boys zich dan neer bij een eventuele nederlaag? Nee, want er is weer aanvallend gewisseld door René van der Kooi. Dat zou je misschien niet denken als je de verdediger Mitchell Zwart binnen de lijnen ziet komen. Maar die is ingebracht als extra spits. Zo heeft Rijnsburgse Boys nu, als het in de aanval gaat, 3 centrumspitsen. Mark van der Weijden, Ruben Kiers en invaller Mitchell Zwart. Dat geldt voor Kiers trouwens ook. En vanaf de flanken komen nu Joel Tillema, die net is ingevallen. En al eerder gebracht Manuel Francisco. Nou, moet wel gezegd, zodra Hoek dan weer dreigt gevaarlijk te worden, gaat Mitchell Zwart zijn rol voorin verlaten. Maar hij blijft nu staan bij de middenlijn. Met de 2 andere echte spitsen aan de kant van Rijnsburgse Boys. Ook al een afscheid nemende speler trouwens, Mitchell Zwart, die het na 1 jaar alweer voor gezien houdt. Na zijn overstap van Hercules. Aanval van Hoek aan de rechterzijde richting cornervlag. Sula aan de bal. Van Houter wil een hoekschop. Krijgt hem niet. Bal gaat over de achterlijn. En Rijnsburg mag nog een keer naar voren trappen. Nog 1 minuut officieel. En dan is het wachten op de toegevoegde tijd in Hoek. Bij een stand van 1-0 tussen Hoek en Rijnsburgse Boys.
0: Kloetingen-Noordwijk is geëindigd in een 2-2 eindstand. Gaan wij in diezelfde divisie naar Blauw-Geel 38 Scheveningen. Menno Schilder.
3: Ja, daar zien we verslagen gezichten bij Scheveningen, want het is einde wedstrijd na 94 minuten. En de ploeg van John Blok verliest met 3-2 op bezoek in Brabant in Veghel tegen Blauw-Geel. 3-0 bij rust voor de thuisploeg. Scheveningen deed er nog alles aan. Kwam dapper terug, maar die na-competitie komt nu heel, heel dichtbij voor de Schollekoppen. Want ze gaan de bus in met een 3-2 nederlaag. tegen blauw-geel.
0: Op naar Nieuw-Zuid allemaal weer. Gert Barnoen bij Quick Boys IJsselmeervogels.
5: Hey, dankjewel voor de koffie.
1: 7 minuten extra tijd. Er is er één van verstreken. Hier is de balovername van de beste. Van afstand schiet hij een half metertje over. De middenvelder die dus zojuist het veld in kwam. Het is de tweede grote kans in de blessuretijd. Want zojuist was het ook David Garden, de ingebrachte spits. Die een nagenoeg onmisbare vrije kopkans naast wist te prakken. Dat was de doelman van IJsselmeervogels die daar goed mee wegkwam. Anders had hij daar echt geen antwoord op gehad. Dan heb ik het over Jesse Schuur. Of dat zeg ik verkeerd trouwens. Bram Kaarscharen. Quick Boys dringt aan, maar weet dus tot volgens nog niet die voorsprong te vinden in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. 2-2 is de tussenstand. En daar natuurlijk zijn de punten ook hartstikke welkom bij IJsselmeervogels. Want ze zien ook dat ACV voorstaat bij Koninklijke AFC. Dat was althans een paar minuten geleden zo. Ook allemaal belangrijk voor volgende week. Voor Quick Boys natuurlijk belangrijker. De wedstrijd winnen, maar Haman struikelt over de bal. Neemt IJsselmeervogels over. Ignacio stond buitenspel. Dat wordt een vrije trap voor Quick Boys. Waar IJsselmeervogels... hier een beetje aan het flirten is met de gele kaart. En dan heb ik het over Robin Schulte, natuurlijk, oud Katwijk. Hij zal het niet heel erg vinden dat Quick Boys vandaag geen kampioen wordt, gok ik zo. Als je kijkt naar de sentimenten die hij vorig seizoen nog in zich had. Het is Noordhof aan de bal namens Quick Boys. De beste. Ah, een misverstandje met Xander van den Berg daar aan de linkerkant. Wil hem eigenlijk pan klaarleggen zodat Van den Berg de linksback van Quick Boys hem voor kan geven in één keer. Maar dat lukt niet. Het is de voorzet die dus niet komt. En de doeltrap die er wel komt voor IJsselmeervogels. We hebben nog 5 minuten te gaan. 2-2 bij Quick Boys tegen IJsselmeervogels.
0: Eindsignaal geklonken opnieuw ter Brugge. De treffers winnen met 4-1 van Jong Sparta. Hoe Rijnsburgse boys dan? Hanne Verhagen.
2: Met de wetenschap dat Rijnsburgse boys dus in feite alles op alles zet om nog langs zij te komen. En daar was ook de gelegenheid voor. Vrije trap genomen door doelman Wesley Zonneveld. Verlengd met het hoofd zoals bedacht van tevoren door Mitchell Zwart. Maar niet ingeschoten door Manuel Francisco. Dat wil zeggen, hij kon de bal niet... achterlijn binnenhouden. Doeltrap Hoek. Manuel Finn Murren moet ik zeggen. De doelman van Hoek heeft de bal gelanceerd. Opgevangen door Tillema. Over de zijlijn getrapt door een speler van Hoek. Daar lijken de zenuwen ook wat meer toe te nemen. En de vermoeidheid zou ook wel eens toe kunnen slaan. Er is ook veel gewisseld aan beide zijden. Komt de wedstrijd ook weer niet echt ten goede. Ingooi Rijnsburgse boys met Thibaut Achiman. Die bereikt Ruben Kiers niet, maar Hoek lijkt er ook niet makkelijk uit te komen vanaf eigen helft. Zij het dat Robbie van Houten goed aan de bal is. De enige maker van een doelpunt vanmiddag op Sportpark de Nook. De Belg met rug nummer 14. Hij eist een hoofdrol op. Uitgeroepen tot man of the match. Heeft een goede voortzetting in huis richting Lyon. De invaller die vanaf de rechterflank komt. Voorzet richting Sula. Daar is het 2-0. Hoek beslist de wedstrijd tegen Rijnsburgse boys. Geen reden meer om hier uitgebreid bij stil te staan. Ik zou zeggen, Pieter, gauw naar Katwijk-Zuid.
0: Ik vind het een uitstekend plan. Quick Boys, IJsselmeervogels, de slotakkoorden. Gert Barnoen.
1: Iets meer dan 3 minuten nog te gaan op Nieuw-Zuid bij Quick Boys tegen IJsselmeervogels. 2-2 de tussenstand en de Katwijkers dringen aan voor die 3-2. Natuurlijk hebben ze nu een punt meer dan de treffers en Hoek hebben. Virtueel gezien allemaal nog. Maar er kan best veel veranderen in de komende minuten. Zeker voor Quick Boys als het nu die overwinning nog weet te pakken. Dat zou toch wel erg fijn zijn. Gaan ze met een voorsprong van 3 punten naar Werkendam volgende week. En dat is dan toch wel erg lekker. Houdt ook in overigens dat Quick Boys nog in de rechtbank kampioen kan gaan worden. Als donderdag bij dat kort geding direct uitspraak komt in het voordeel van Quick Boys. Of dat zo is, dat is nog maar de vraag. Het is een scenario waar ze hier in Katwijk-Zuid niet al te graag bij stilstaan. Want het is natuurlijk veel mooier om zo'n kampioenschap te pakken als je ook daadwerkelijk aan het voetballen bent. Quick Boys doet dat op dit moment ook met Tour Bouwman. Vindt daar David Garden. Balverlies op het middenveld. IJsselmeervogels dat overneemt met Schulte. Daar aan de rechterkant van het veld loopt iemand vrij. Maar de bal gaat via Ignacio. Ignacio dan toch naar rechts. Is het de invaller. Ruben Doesburg. Oud Katwijk ook. Ruben Doesburg dus aan de bal. Vindt dan vervolgens weer een medespeler op het middenveld. Quick Boys moet even in de achteruit. Waarvan de Berg goed verdedigt. Als er nog maar 2 minuten te gaan zijn op Nieuw-Zuid. En de inworp er is voor IJsselmeervogels. Ver op de helft van Quick Boys dus. Haman gaat ook mee naar achter. David Garden doet hetzelfde. En zo is het dus ongekend spannend op Nieuw-Zuid, waar je ziet dat de spanning bij alle 5000 supporters flink is toegenomen. Daar is die inworp. Wordt eigenlijk onbedoeld verlengd door iemand van Quick Boys zelf. Verder het 16 meter gebied in. Daar is hij nu ook uitgehaald. Lijkt de dreiging in eerste instantie weg. Is dit de overtreding van Haman? Hij krijgt daarvoor ook een gele kaart. En dan komt er nog een vrije trap voor IJsselmeervogels. Het is eigenlijk net over de midlijn. Het gebeurt voor de dugout van IJsselmeervogels. En Haman beklaagt zich dan nog even bij zowel tegenstander als scheidsrechter van Zuilichem. Maar dan tikt de tijd dus weg in het nadeel van Quick Boys. 1,5 minuut nog in deze wedstrijd tussen de Katwijkers en de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg. En zit er dan nog een doelpunt in deze wedstrijd? Het was na 14 minuten. De Kidak met de 0-1 vrij Soemeervoos. Gelijkmaker kwam 6 minuten later van Lucas Haman. Van der Velde maakte er 1-2 van in de 27e minuut. En na een uur spelen werd het ook nog 2-2 door Trent Drekzagen. Maar zit er nog een 3-2 of een 2-3 in voor of Quick Boys dus of IJsselmeervogels? Nou, hier de kopkans voor de Vogels in de handen van Lars Haman. Een minuutje nog. 7 minuten in totaal. 6 zijn er verstreken. Lars Jansen is te enthousiast. Gooit hem hard naar Noordhof. Maar die heeft geen goede aanname in huis. Snelle inworp in de richting van Schulte namens IJsselmeervogels. Gaat daar richting de hoekvlag. Wil natuurlijk tijd rekken, maar raakt hem kwijt aan Priets. Hard naar voren. En dan is het de beste die hem wil verlengen. De kopbal is uiteindelijk niet heel erg lekker. Maar Bouwman nog altijd namens Quick Boys. Lang hoog naar voren. Quick Boys gaat nu de helft van IJsselmeervogels op. Daar is het IJsselmeervogels dat ook snel weer wegwerkt. Met Kuis komt er de inworp. Halverwege het veld. De hoogte van de middenlijn voor Sam Kroon. De Katwijkers dus aan de bal. Nog 15 seconden in deze wedstrijd. Komt er misschien nog iets extra's bij? Of is het dan totaal 6 zijn er verstreken? Lars Jansen is te enthousiast. Gooit hem hard naar Noordhof. Maar die heeft geen goede aanname in huis. Snelle inworp in de richting van Schulte namens IJsselmeervogels. Gaat daar richting de hoekvlag. Wil natuurlijk tijd rekken, maar raakt hem kwijt aan Priets. Hard naar voren. En dan is het de beste die hem wil verlengen. De kopbal is uiteindelijk niet heel erg lekker. Maar Bouwman nog altijd namens Quick Boys. Lang hoog naar voren. Quick Boys gaat nu de helft van IJsselmeervogels op. Daar is het IJsselmeervogels dat ook snel weer wegwerkt. Met Kuis komt er de inworp. Halverwege het veld. De hoogte van de middenlijn voor Sam Kroon. De Katwijkers dus aan de bal. Nog 15 seconden in deze wedstrijd. Komt er misschien nog iets extra's bij? Of is

0: extra's bij? Of is het dan toch echt over? Het is Reinders met de lange hoge bal naar de linkerkant van het veld. Haman komt er niet aan. IJsselmeervogels neemt over. En dan denk ik dat het einde wedstrijd is. Dat Quick Boys in ieder geval niet meer gaat scoren. Of kan IJsselmeervogels nog wat in deze aanval vanaf de rechterkant? Daar gaat Doesburg naar binnen. Doesburg kan niet tot een schot komen. Ignacio nu aan de bal. Rand 16. Dit wordt een grote kans. Maar die gaat maar net naast voor IJsselmeervogels. Wat een reuze mogelijkheid voor de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg om daar nog de 2-3 te pakken. Het lukt ze niet en de wedstrijd loopt nog altijd. Lars Jansen met de lange trap naar voren. Quick Boys is heel slordig, raakt hem opnieuw kwijt. En opnieuw IJsselmeervogels met opnieuw Doesburg vanaf de rechterkant. Valt hij dan toch de andere kant op? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Scheidsrechter van Zuilichem kijkt nog niet naar het horloge. Laat gewoon verder gaan. Dit is een overtreding op Luca Prijic. En dan komt er nog een gele kaart voor Doesburg en een vrije trap voor Quick Boys. Mag die nog genomen worden? En zo ja, hoe lang na die vrije trap wordt er nog gespeeld? Zit hier nog een doelpunt? Hangt er nog eentje in de lucht? Opnieuw Zuid? Of gaat het, zoals het nu overal staat op alle velden, richting de laatste speelronde naar Kozakken Boys? Het belooft een ontzettend mooi slot te worden van de tweede divisie in het seizoen 2025-2026. Maar kan het hier op Nieuw-Zuid vandaag nog mooi? We hebben voor de neutrale toeschouwer een geweldige wedstrijd gezien tussen Quick Boys en IJsselmeervogels. 2-2. Zit ondertussen in de 9e minuut van de extra tijd. Scheidsrechter laat nog doorgaan. Vrije trap voor Rivaldi. De beste. Rand 16. De beste. En de voorzet. En dan bij de tweede paal. Net gemist door Nick Broekhuizen. Iedereen telt hem hier al op Nieuw-Zuid. Zeker de reservespelers hier voor me. En dit was gelijk de laatste mogelijkheid voor Quick Boys in deze wedstrijd. Wat een mogelijkheid. En ik denk dat Broekhuizen een centimeter of 5 tekort komt. Daarvoor ook nog David Garden die daar in de buurt was. Maar het mag niet zo zijn. Ook niet voor Lucas Haman. 3 man bij de tweede paal. Niemand die hem binnen weet te werken. Puntenverlies voor Quick Boys in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Maar de belangrijkste conclusie na vandaag is dat de Katwijkers het nog in eigen hand hebben voor de wedstrijd tegen Kozakken Boys. De steun komt er vanuit de duinen. Je hoort het vuurwerk op de achtergrond. Maar ik denk dat er toch ook wel enige vorm van teleurstelling zal zijn bij de Katwijkers in het blauw-wit. Want natuurlijk hadden ze deze wedstrijd willen winnen van IJsselmeervogels. Maar dat bleek een hele taaie tegenstander. Quick Boys mocht het spel maken, maar de bus die door IJsselmeervogels werd geparkeerd is slechts 2 keer gepasseerd. Doelman van IJsselmeervogels heeft een aantal reddingen mogen verrichten. Maar Quick Boys gaat dus met 2-2 gelijk spelen op Nieuw-Zuid. Sterker nog, dat is al gebeurd. 2-2 na een prachtige wedstrijd tussen Quick Boys en IJsselmeervogels.
1: Wat een weekend staat ons nog te wachten. Die slotronde die er in de tweede divisie gaat plaatsvinden. In de derde divisie is in ieder geval alvast een kampioen te benoemen. Want Kloetingen is erin geslaagd om de competitie te winnen. Ondanks het 2-2 gelijke spel. Zometeen alle standen en uitslagen van tweede en derde divisie op een rij. Maar ik vind dat het wel tijd is voor een baas op de radio. De Boss, met Waiting on a Sunny Day.

0: 8 minuten over 17:30 en de kampioensschaal mag weer in de koffer. Er zal minimaal 7 dagen onbedekt zijn, in ieder geval voor Quick Boys. Want ze hebben het nog niet binnen weten te slepen vandaag. Het komt allemaal op die laatste competitieronde aan. En dat is ook weer allemaal te volgen hier op Radio West Sport. Maar onze Gwen staat tussen de fans. En ik denk dat het een cocktail van emoties is bij jou, Gwen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Want de tweede helft was erg spannend. Een penalty gehad natuurlijk en die ging erin. Toen werd het ineens een gelijkspel. Ja, en dan hangt het er echt van af wie dan nog een doelpunt scoort. En die doelpunt die bleef uit. Dus ja, een gelijkspel. Geen kampioenschouw inderdaad mee naar huis nemen vandaag. Maar ja, de supporters hier zijn wel erg teleurgesteld, hè?
2: Ja, we balen als een stekker vandaag. We zitten in dak en as. Nou, 2-2 gelijkspel.
3: Dit is jammer dit.
2: 2-2 gelijkspel. Kijk, dat is sowieso niet ingezet, want de Trekvers die hadden al 4-1 gewonnen, geloof ik. Dus dat is niet ingezet. Ja, en wat lekker geweest, we hebben gewonnen.
3: We hadden het graag anders gezien. Laten we daarop houden.
1: Naar welke wedstrijd hebben jullie gekeken?
2: Ja, een erg rommelige wedstrijd. Het was echt van de ene naar de andere kant, uitgelopen partijen. Gaven bijna nog een 3-1 weg, toen de keeper weggleed. Dus ja, het was zeer...
1: En heb je ook wel een beetje goed voetbal gezien?
2: Nou, ik zou bijna zeggen. Het was echt verschrikkelijk vandaag.
0: Ja, jullie zullen denken dat het komt dat die twee in een emmer zitten of zoiets dergelijks. Maar er is natuurlijk zoveel zenderverkeer op dit moment gaande op en rond Nieuw-Zuid. Dat we even net niet zo'n lekkere verbinding hebben. Gwen was dat met een van de fans van Quick Boys. Die natuurlijk heel erg teleurgesteld zijn. Hadden vandaag gehoopt op het pakken van de schaal. Maar dat was sowieso niet gebeurd als je bedenkt dat de mannen van de Treffers bij Jong Sparta met 4-1 wisten te winnen. Het komt dus allemaal op volgende week aan. En welk programma wij zullen gaan krijgen, dat moet je gewoon maar lekker in de gaten houden. Maar één ding is zeker, er is een onvervalse topper ook volgende week in Groesbeek. Als de Treffers tegen Hoek gaan spelen, is nummer 2 tegen de nummer 3. En Quick Boys met vele bussen zullen naar Werkendam gaan, waar Kozakken Boys wacht en waar ze zouden moeten gaan proberen te winnen. In de derde divisie was het voor Scheveningen devies om te gaan winnen van Blauw-Geel 38. Het was het devies, dat is de juiste werkwoordsvorm die ik gebruik. Want Scheveningen verloren, deed het met 3-2 en had nog even de hoop omdat Mimou Mahi zo lekker aan het scoren was in dat tweede bedrijf. Maar het mocht niet baten, Menno.
4: Nee, en die Mimoun Mahi, ja, ik zag net heel even een glimlach. Want hij staat nu bij ons. Ja, hij heeft hoogstpersoonlijk heeft hij er toch bijna voor gezorgd dat er toch nog een resultaat kwam. Want ja, Mimoun, het was een beetje een rare wedstrijd eigenlijk. Met rust 3-0 achter, jij maakte nog 2. Je draait bijna nog helemaal om.
5: Ja, klopt. Echt zonde hoe je vandaag eigenlijk het weggeeft. Want in principe de eerste helft was gewoon onacceptabel van heel het elftal. Helemaal omdat wij voor onze laatste kans vochten eigenlijk. Alleen als je zo'n vertoning als team zijnde laat zien, dan moet je vooral in de spiegeltje gaan kijken. En tot de conclusie komen dat we gewoon staan waar we staan. En nu onszelf moeten bij elkaar rapen om uiteindelijk zo goed mogelijk de laatste wedstrijd af te sluiten. En daarna klaar te zijn voor de play-offs.
4: Ja, het gekke is, jij hebt veel ervaring, ook natuurlijk in het profvoetbal. Jullie beginnen goed eigenlijk, krijgen ook de kansen. Is eigenlijk heel weinig aan de hand, dan maken ze er één. En het lijkt allemaal een beetje uit elkaar te vallen dan.
5: Ja, klopt. Je ziet het wel eens in training dat het ook wel eens gebeurt. Dat als zodra de eerste bal valt, dat op een gegeven moment tegenpartij, op training in ieder geval, dat je op een gegeven moment 8-9-0 achter komt staan. Vandaag zie je gewoon dat we gewoon heel erg slordig zijn. Na de 1-0, ja, die bal kan erin vallen. De bal wordt geblokt en hij valt goed binnen. Maar die tweede en derde, ja, weet je, breedte balletjes die uiteindelijk gewoon niet gegeven mogen worden. En helemaal niet in de fase waarin we staan. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal verantwoordelijk voor. Wat jij zegt, we waren goed begonnen, we waren gretig. Alleen, we hebben ook een hele jonge ploeg die uiteindelijk zulke fouten kan maken.
4: Ja. Ga je de kleedkamer in, maar dan kan ik me zo voorstellen, en dat zie je ook in de tweede helft, dat je niet opgeeft. Je weet ook, je hebt zelf een paar laten liggen, maar je kan tussen haakjes gewoon nog terugkomen van 3-0 achter.
5: Ja, klopt. Je zag gewoon dat wij uiteindelijk... We hebben ook een goede donderspeech gehad van de trainer, moet ik eerlijk toegeven. Die was er ook aardig klaar mee en terecht. Alleen, uiteindelijk wisten wij dat wij een reactie moesten geven. En ik denk dat we een goede reactie hebben gegeven. Alleen uiteindelijk heb je geen punten eraan overgehouden. Dus dat is zonde. Maar je ziet wel, als we die energie en flair kunnen geven, volle bak, dan kunnen wij het gewoon alle teams moeilijk maken. Ja.
4: Donderspeech komt dus al aan.
5: Ja, zeker. En ik denk ook wel heel belangrijk in deze fase.
4: nu dringt het besef al een beetje door dat die na-competitie komt, die komt eraan, hè?
5: Ja, zo simpel is het. Vorige week kreeg ik 95 minuten de 2-2 om je oren. En vandaag, eerste helft gewoon kansloos eigenlijk. Dus de besef komt wel binnen de groep, denk ik. Ja.
4: Na competitie is vaak door de modder.
5: Ja, klopt. Alle kanten op gaan. En ik ben ervan overtuigd. Moeten we maar bewijzen dan. Maar dat we uiteindelijk het goed gaan doen.
4: En daar is jouw ervaring en jouw goede vorm, denk ik, heel hard voor nodig.
5: Ja, zeker. En ik hoop dat ik die kan vasthouden en uiteindelijk het team daarmee kan helpen.
4: Top dat je hier zo snel stond. Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Mimoun Mahi was dat in gesprek met Menno Schilder. Ja, na 33 wedstrijden gespeeld staat Scheveningen op de 16e plek. En de 15e en de 16e plek die gaan de na-competitie in. Het kan nog hoor, want als Groenesteeg en Stedoco volgende week zouden verliezen en Scheveningen weet te winnen, dan tillen ze hem daar net overheen. Maar als we kijken naar de trend van de afgelopen periode, dan moet Scheveningen inderdaad gewoon alvast zich gaan voorbereiden op het wat zwaardere werk. Hadden we net de baas, nu hebben we de koning. Elvis Presley en Moody Blue.

0: Moody Blue was dit, zoals ik al zei, van Elvis Presley. Maar we gaan gauw naar Nieuws Uit, waar Trent Dekshagen naast de microfoon staat van Gert Barnhorn.
1: Trent, er waren veel scenario's voorafgaand aan deze wedstrijd. Eigenlijk ging iedereen er standaard vanuit een overwinning op IJsselmeervogels. Maar dat is niet gelukt vandaag.
2: Nee, misschien is dat het probleem. Ervan uitgaan dat we even winnen hier zo van IJsselmeervogels. Nee, ja, het is niet gelukt. Dat is balen. Maar nog steeds hebben we volgende week gewoon weer een kans. Dat geluk hebben we omdat we vorige week een slag geslagen hebben. Maar ja, het is wel verbalen natuurlijk.
1: Het was een taaie wedstrijd.
2: Ja, kijk, zij spelen natuurlijk ook nog ergens voor. Zij willen, ik weet niet wat er uiteindelijk gebeurt allemaal. Maar zij konden natuurlijk nog met 2 overwinningen en 2 nederlagen van Koninklijk er ook overheen. Dus ja, ze gaven alles. En met 5 verdedigers achterop is het lastig om doorheen te komen. En ja, dan gaan wij natuurlijk zelf ook wel iets te veel erin mee. In dat snel spel. En nou, overtreding hier, overtreding daar. En dan, ja, dat moeten we natuurlijk niet doen. Maar dat doen we wel. Dus nou, helaas.
1: Zat er spanning in de benen?
2: Nou ja, ik kan wel zeggen dat het niet zo is. Maar ik denk dat de eerste helft het wel zo leek. Ja, dat is altijd zo. Het is heel makkelijk om te zeggen, doe het niet. Speel gewoon je eigen spel. En dat hebben we ook echt wel geprobeerd. Alleen, ja, je weet natuurlijk wel wat er op het spel staat. En dat doet wat met de speler, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk ook wel de pech dat die 1-0 voor richting veranderd wordt en zo binnenvalt. Ja, die 2-1 is naar mij weten gewoon een overtreding. Volgens mij schiet hij me gewoon van achter omver. Ja, en dan valt hij nog binnen een paal binnen. Dus dat is gewoon ja, lastig, kloten. En dan moet je 2 keer terugkomen. Dat doen we dan wel, maar dat kunnen we ook niet echt doordrukken.
1: Je zegt terugkomen inderdaad, vanaf een strafschop. 2-2 werd het. Door jou, hoeveel druk stond er op jou op dat moment?
2: Ik heb wel zo makkelijker genomen, ja, als ik eerlijk mag zijn. Nee, ja, dat is wat ik jammer vond. Het duurde allemaal erg lang. Dus dat is natuurlijk niet lekker. Normaal gesproken leg je hem neer en dan kan je vrij snel schieten. Maar er had een momentje met Levi die ja, wel dan niet in zijn nek gegrepen werd. Die gasten wilden die penaltystip kapot schoppen. En die, ik weet niet wat die scheids allemaal aan doen was. Maar die stond heel ergens anders te kijken. Dus die lette ook niet op. Ja, nou duurt het en dan duurt het maar. En dan, ja, dat is toch niet lekker als je moet nemen. Maar ik had wel vertrouwen in. En, ik wacht lang, maar dat deed hij ook. En hij is natuurlijk best wel groot. Dus hij kon er nog wel redelijk bij. Maar voor een seconde dacht ik even die mat. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik wel even mijn broek schreef. Maar nou, hij ging er toch in. Dus ja, dat is toch lekker.
1: En het belangrijkste conclusie van vandaag is denk ik nog altijd alles in eigen hand volgende week.
2: Ja, 100%. Uiteindelijk verandert de situatie niks. Als je vandaag gewonnen had, dan had je volgende week ook een resultaat moeten halen. Wel met doelstelling. Maar dat weet ik niet. Maar nu moet je nog steeds een resultaat halen. Je moet gewoon winnen. Die gasten, Hoek en trefspelen tegen elkaar. Dus nou, wat daar gebeurt, weet je ook niet. Ja, volgende week, Cowboys, moet je gewoon winnen. Dus ja, klinkt simpel, is het niet natuurlijk. Maar we weten waarvoor we het doen. Dus volgende week weer een kans.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Trent Dekshagen was dat, de maker van de tweede treffer. En daarmee zorgde hij in ieder geval voor een beetje safe en veiligheid voor de wedstrijd van volgende week. En ik hoor net in mijn rechterhoor dat er iets super was. Dat is altijd mooi. Gaan wij nog even naar de wedstrijd van de treffers. Want de treffers is een van de 2 grote concurrenten voor die titel van Quick Boys. En Jim van der Dijl, die toog is richting de trainer van de treffers. Die kennen we al. Niet alleen vanwege zijn tijd bij Twente, maar zeker ook bij Vitesse. Niemand minder dan Theo Jansen.
3: Ja, Theo, ik zie jullie net met dat stafleden op een klein schermpje kijken naar Quick Boys. Hoe kijk je daar nu naar?
4: Nou, ik ben blij dat we in ieder geval hebben gezorgd dat een week is uitgesteld. Omdat ze bij Quick Boys natuurlijk ook al een tijdje bezig waren met het winnen van de titel. De bierkar, alles was stond al klaar om er een groot feest van te maken. En dan is het natuurlijk geweldig dat je in ieder geval het tot het einde spannend kan maken. En dat het ja, draait om de laatste westerse rek. En ja, zij krijgen nog een lastige tegenstander. Wij krijgen nog een lastige tegenstander met Hoek. Dus de winnaar voor ons zou zomaar eens ja, een kans kunnen maken op. En dat is natuurlijk geweldig dat er nog 3 ploegen zijn die nog kunnen hopen op iets heel moois.
3: Is dat voor jullie motiverend geweest, die beelden vanuit Katwijk, die bierkarren, dat vuurwerk?
4: Nee, want uiteindelijk weten wij gewoon heel simpel, wij moeten 2 wedstrijden winnen. En dat wisten wij natuurlijk van tevoren. En daarom was ik heel blij met de start van de wedstrijd. Binnen 2 minuten zijn we met 1-0 voor, binnen een kwartier 2-0. En dan weet je dat het eigenlijk, zeker hoe wij voetballen verdedigen, dat het heel lastig wordt voor Sparta om er doorheen te komen. En uiteindelijk win je denk ik verdiend. Was het goed voetbal? Nee, zeker niet. Maar ja, in deze fase is dat ook niet zo belangrijk.
3: Je werkt wel aan je doelsaldo.
4: Ja, maar weet je, bedoel, wij zijn nog steeds afhankelijk. Weet je, doelsaldo is allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk. En ja, moeten we gewoon gas blijven geven.
3: Welk scenario hou je spelers nu vol voor volgende week?
4: Nou, ik heb ze gezegd dat het geweldig is dat we in de laatste wedstrijd nog alles hebben om voor te spelen. Dus dat wij volgende week volle bak voor de winst gaan en gelijkspel verliezen. Ja, dat komt niet in mij op. Maar ja, als wij in de 80ste minuut 0-0 staan, dan ga je in ieder geval zien dat ik heel aanvallend ga wisselen. Want ik zal volledig voor de winst gaan.
3: Je had het net over de karren bier, het vuurwerk, de bloemen. Die moeten nu in Groesbeek ook van stal komen.
4: Nee, ik heb gezegd, doe maar niet zo moeilijk. Weet je. Laat dat lekker achterwege. En mocht het zo gebeuren, kun je dat ook een dag later doen.
3: Ja, ben je zo?
4: Ja, weet je. Ik bedoel, als het feest wordt, wordt het toch wel feest. En daar hebben we geen bosje bloemen voor nodig, hoor. Of een platte kar of bier. Bier is er genoeg in Groesbeek. Dus ik weet zeker, als het zo zou zijn, dan komen er wel een paar vrachtwagens aanrijden en dan wordt het wel geregeld.
3: Heerlijke ontknoping, hè?
4: Ja, maar dit is toch waarvoor je het doet. Uiteindelijk wil je op het hoogste niveau trainen en wil je meedoen tot het eind. En wij hadden bij de treffers aan het begin van het seizoen een hele andere verwachting. De verwachting was gewoon linker rijtje. Nou, daar zijn we in geslaagd. We zijn sowieso derde. Maar we hebben nog kans om heel misschien de eerste te worden. Ja, zolang die kans er is, moet je er vol voor gaan.
3: Staat er op de platte kar volgende week?
4: Ja, ik hoop wij, maar weet je, ik heb geen glazen bol. Dus het seizoen is al sowieso heel vreemd. Dus ik denk dat niemand weet wie er volgende week op die platte kar staat.
0: Ja, en ik heb wel een indruk wie dat weten. Dat weten jullie namelijk als luisteraars als jullie volgende week inschakelen op Radio West Sport. Want wij gaan natuurlijk tot de laatste zucht alles volgen. Eén laatste competitieronde speelde Quick Boys gelijk tegen IJsselmeervogels met 2-2. Versloeg de treffers met grote cijfers Jong Sparta. Dat deed het namelijk met 1-4. Wist Hoek wel te winnen van Rijnsburgse Boys. Moesten daarvoor tot de tweede helft wachten. 2-0 werd de eindstand. En Spakenburg-Katwijk eindigde in een 2-1 zegen voor de thuisploeg. Katwijk verliest dus de eerste en na laatste wedstrijd in de competitie. Nou, ik hoef maar alleen de stand aan de top van de competitie te benoemen om te laten weten hoe spannend het is in die tweede divisie. Want Quick Boys staat op 63 punten na 33 wedstrijden. En zowel de treffers als Hoek op 62 punten. Waarbij de treffers het betere doelsaldo heeft. Ik wens jullie alvast heel veel plezier volgende week zaterdag als jullie naar ons gaan luisteren. Wij hebben er ook heel veel zin in. Dat kan ik alvast verklappen. Dan de derde divisie, onze eigen regio. Scheveningen had moeten in ieder geval een puntje moeten pakken. Lukte niet. 3-2 verlies daar bij blauw-geel 38. Kloetingen en Noordwijk spelen gelijk 2-2, maar Kloetingen pakt wel vandaag de titel. Meersen Rijnvogels eindigt ook verrassend in 1-1. Meersen is een laagvlieger, maar Rijnvogels wist niet te winnen daar op Marsana. VVSB met de smalst denkbare marge wint van Goes met 1-0. En Lisse RBC werd in het slotfase toch nog even spannend. Uiteindelijk 3-2 zegen voor FC Lisse. En dat doen ze natuurlijk hartstikke knap. Kijken we even naar de stand in de competitie. Kloetingen dus kampioen, Lisse tweede. VVSB derde, Rijnvogels vierde. Noordwijk zat op de 10e positie en Scheveningen, ja, 16e. Die hebben nog een na-competitie voor de boeg. Nou, wij gaan hier echt even uitgebreid bijkomen na een enerverende uitzending. Dank voor het luisteren. Morgen TV West Sport kijken. En wij zijn er volgende week weer. Zet het in de agenda. Radio West Sport.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
11: Ja, ook bij Tebbenhof.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
25: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM. Tot 7 uur, Spuigasten.
26: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 16 mei, ik ben Janel van Beurden en leuk dat je luistert. De gemeente heeft verschillende alternatieven onderzocht om de overlast van sekswerk te verminderen. Conclusie, de pogingen leveren allemaal te weinig op, dus blijft de situatie voorlopig onveranderd. Ik bespreek dat straks met Judith Klokkenburg van de ChristenUnie SGP en Koen Bom van Hart voor Den Haag. Maar eerst ga ik het hebben over de ongeregeldheden in het land. Bij verschillende demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra liep het deze week weer flink uit de hand. En ook in onze stad is de onrust zichtbaar. Vorige week stopte een man een explosief door de brievenbus bij het partijkantoor van D66. En deze week stonden demonstranten voor en tegen de asielopvang bij de Sportlaan recht tegenover elkaar. Ik heb het erover met D66-kamerlid Joost Sneller. Fijn dat je er bent.
27: Goedemorgen.
26: En met Leon Dekker van de Jonge Democraten. Ook fijn dat jij er bent.
28: Ja, dank voor de uitnodiging.
26: Ja, vanmiddag is er trouwens ook nog een nationale protestactie op het Malieveld. Daarover schakel ik aan het eind van de uitzending nog even met collega Liewe van Sloten. Die zal daar ter plaatse zijn om een kijkje te nemen. Maar Leon, voor nu wilde ik even bij jou beginnen. Ik vind het namelijk bijzonder dat je er bent. Jij was aanwezig in het partijkantoor van D66 bij dus die explosie vorige week. Hoe gaat het nu met je?
28: Ja, goed, gelukkig. Ik heb de afgelopen week met veel mensen gesproken. Veel leden ook, die erbij waren. We zijn goed opgevangen door het landelijk bestuur van de Jonge Democraten en ook door het partijbestuur van D66. De beide kamerfracties hebben veel contact met ons gezocht. Dus dat is heel fijn. En nu gaat het best oké weer.
26: Gelukkig, want jij was daar toen. Kan je misschien omschrijven wat er vanuit jouw perspectief daar dus gebeurde die avond?
28: Ja, zeker. Het was dus afgelopen donderdag, maar die daarvoor. En we hebben wat vaker met onze afdeling activiteiten op het landelijk bureau. En dit keer zaten we daar ook weer in een zaaltje. En we hadden de deur naar de gang openstaan. En op een gegeven moment hoorden we een hele grote knal. En toen keken we zo naar de gang en toen zagen we daar het glas door de gang vliegen. En toen begonnen ook alle brandalarmen natuurlijk af te gaan. En iedereen was in het begin eigenlijk heel verbaasd. Niemand wist natuurlijk wat er aan de hand was, wat er gebeurde. En dat was ook best beangstigend. Omdat het heel onzeker was wat er allemaal aan de hand was. Op een gegeven moment zijn we toen het gebouw uitgegaan. Dat ging eigenlijk vrij rustig, verbaasde me nog. Maar daar was ik stiekem toch ook wel trots op, achteraf gezien. En toen we buiten waren, toen werden we ook al heel snel opgevangen door de politie. En die hebben vanaf dan gewoon alles onderzocht natuurlijk.
26: Maar die knal kwam in de basis dus helemaal uit het niets voor jullie, toch?
28: Ja.
26: Het was niet dat al duidelijk was dat er iemand voor de deur stond? Of...
28: Nee, helemaal niet. Nee, we hadden een spreker en die was gewoon lekker aan het vertellen. En op een gegeven moment hoorden we een hele grote knal. En iedereen die in de buurt van de deur zat, die dook ook een beetje weg. En we hadden van tevoren niets gemerkt, op geen enkele manier. Dus dat, daardoor schrokken we wel extra hard natuurlijk.
26: Ja. Want jullie, er was op dat moment dus gelukkig niemand echt vlak bij de voordeur. Maar had dat anders kunnen zijn nog?
28: Ja, stel dat iemand net even naar de wc was gegaan of per ongeluk even in de hal liep. Dan had het echt heel anders af kunnen lopen. En als de activiteit net iets eerder klaar was geweest en we met z'n allen in die hal hadden gestonden. Nou, dan hadden we hier een heel ander verhaal verteld, zeg maar.
26: Ja. Ja.
28: Dus daar hebben we ook echt wel geluk gehad.
26: Ja, en ik begreep ook, je wilde dit verhaal ook wel graag vertellen. Eigenlijk juist graag hier aanschuiven hierover. Waarom is dat?
28: Nou, dat is eigenlijk omdat ik me natuurlijk ook een beetje zorgen maak over dat dit is gebeurd. En ik wil laten zien aan de ene kant dat we hier nog steeds zitten en we nog steeds staan voor onze idealen. Ik hoop ook heel erg dat jongeren met goede ideeën voor ons land zich ook blijven inzetten en zich niet laten afschrikken door wat er hier is gebeurd. En zich bijvoorbeeld bij onze organisatie of bij anderen die bij hun idealen passen aansluiten, zodat ze zich kunnen inzetten voor de democratie. Dat wil ik heel graag meegeven. En aan de andere kant wil ik natuurlijk ook mensen laten weten hoe dat nou is als je daar zit en op zo'n moment.
26: Ja. Ja, want hoe oud ben je op dit moment?
28: Ik ben nu 19.
26: 19?
28: Ja.
26: En dan ben je nu een tijdje dus politiek betrokken.
28: Ja.
26: Zorgt dit er ook voor, beangstigt het jou wel in de manier van bezig zijn met politiek en je uiten over politiek?
28: Ja, wel een beetje, maar het was ook zo in de dagen na de aanslag, zeg maar. Toen kreeg ik ook van meerdere mensen te horen: hey, superleuk dat je bezig bent met de politiek. Maar het mag er natuurlijk niet voor zorgen dat dadelijk je veiligheid in het geding komt.
26: En je omgeving, bedoel je dan?
28: Ja, vanuit mijn omgeving was dat. En dat zet je natuurlijk toch wel nog een keer extra aan het denken. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat ik toch wel me gesterkt voel in de ideeën en idealen die ik heb. En dat ik me daar juist voor wil inzetten hierna.
26: Ja, Joost Sneller, ook dus van D66. Wat dacht jij toen dit gebeurde?
0: Ik dacht, wat een laffe daad. En ik hoor steeds, en dat was ook bij de eerste keer dat er iets gebeurde bij ons partijkantoor vorig jaar, dat het wordt dan het partijkantoor genoemd. En ik denk dat veel mensen thuis zich ook niet realiseren wat de gevoelswaarde is van dat kantoor. Het is eigenlijk meer een clubhuis van een vereniging D66. Waar niet alleen jonge bevlogen mensen werken, hè, die gewoon het kantoor naast die deur, die daar werken en die hier de gevolgen van ondervinden. Maar ook mensen zoals Leon en een andere van onze leden, die daar gewoon avonden bijeenkomsten hebben. En voor wie dat ook voelt als een thuis en als een clubhuis. Dus ik denk dat mensen zich dat vaak onvoldoende realiseren. En dan merk je ook, ja, dat komt ook bij mij hard binnen. Ik heb daar vorige zomer in de weekenden vaak aan het verkiezingsprogramma gewerkt. Ik ben zelf oud-medewerker als directeur van het wetenschappelijk bureau van ons landelijk bureau. Ja, dat is gewoon heftig. En tegelijkertijd maakt het mij heel erg strijdbaar. En ik ben blij dat ik ook die weerbaarheid bij Leon zie. Want ja, generaties voor ons hebben gevochten voor die democratie om te zorgen dat je niet dit soort meningsverschillen met geweld oplost, maar met woorden. Ja, en ik zet me daar dagelijks voor in natuurlijk als Tweede Kamerlid. En het maakt mij heel strijdbaar om dat dubbel zo hard weer te doen.
26: Ja, en nou is het ook niet een enkel geval geweest. Want dus in september, vlak voor de verkiezingen, was er ook al eigenlijk gedoe bij het partijkantoor. Toen was er een grote demonstratie op het Malieveld. Mensen trokken de stad in. Uiteindelijk werden er ruiten ingegooid. Probeerden mensen een brandende container naar binnen te rijden. Zorgt dat bij jou nog voor een gevoel van, ja, ik moet toch wel opletten nu ik politicus ben van D66 dan nu, waar dan twee keer wat is gebeurd, over hoe ik me uit, hoe ik over straat ga misschien.
0: Ja, ik ben heel blij dat de politie in dit geval en ook destijds zo snel heeft gereageerd en doortastend ook. En je ziet ook nu dat degene die bom, want vuurwerk is een beetje een understatement. Ik ben ook op partijkantoor geweest weer afgelopen dinsdag. Ja, het is gewoon, de explosie is natuurlijk enorm. Dus dat is gewoon een bom die naar binnen wordt gegooid. Dat die persoon nu ook vervolgd wordt voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk. En dat doet het Openbaar Ministerie niet zomaar. Dus ik ben blij dat daar zo doortastend wordt opgetreden. En dat er ook door de politie gewoon bovenop wordt gezeten. Zelf ga ik me er niks van aantrekken wat dat betreft. Want als je dat gaat doen, dan is het einde zoeken. Dat is ook juist wat mensen willen die politici intimideren. Het gaat niet alleen maar om D66 of landelijke politici, maar ook mensen die zich gewoon op hun 19e al inzetten voor dit soort idealen, maar ook politieagenten, ook ambulancebroeders, ook op lokaal niveau, burgemeesters, raadsleden. Gewoon niet doen dit soort dingen. En dat statement wil ik blijven uitdragen. En ik word alleen maar meer gemotiveerd om dat te blijven doen. En ja, ga me dan niks aantrekken van een extra demonstratie die uit de hand kan lopen.
26: Ja. Ik was de dag nadat dit gebeurde daar ook voor werk, om te kijken van wat is er gebeurd en ook om wat mensen te spreken. Inderdaad, de brievenbus lag eruit, het glas was gebarsten, er was inderdaad best wat schade. Nou sprak ik daar dus ook mensen en ook de NOS was er, die sprak ook mensen. En wat ons opviel is dat er gewoon meerdere mensen waren die letterlijk zeiden: ik snap wel dat iemand dit doet. Of het nou door asiel is, of door de hoge prijzen werden dan bijvoorbeeld als argumenten genoemd. Er waren meerdere mensen die dat zeiden. Wat zegt dat jou?
0: Dat als kritisch wordt zonder enige kritische noot wordt doorgegeven, ik denk dat het ook weer gesproken moet worden. Overal waar je hoort, geweld kan een oplossing zijn binnen een democratie, moet worden weersproken. Want wat is een democratie? Je kent wel de uitdrukking misschien: oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Andersom is ook waar. Politiek, democratische politiek, is eigenlijk de voortzetting van oorlog met andere middelen. En we hebben ervoor gevochten, generaties voor ons, ik zei het al, en ik heb zelf ook bijvoorbeeld 1,5 jaar in Myanmar gewerkt, in Burma, waar mensen vechten om een democratie te mogen zijn, om met woorden meningsverschillen te uiten. Dus ik vind begrip voor geweld, en of dat nou tegen D66 is, of tegen andere politieke partijen, of het nou het bedreigen is van Wilders, of het aanvallen van COA-medewerkers, of het brandstichten in een AZC, het is allemaal gewoon wat mij betreft no-go in een democratische rechtsstaat die we zijn. Daar praten we met elkaar. En daar zijn politici van links tot rechts ook altijd bereid om over te praten. Alleen dat is niet met geweld. En geweld is geen oplossing. Ja. Dus ik zou dat graag door iedereen weersproken zien op het moment dat het wordt geuit.
26: Dat hebben we de afgelopen week natuurlijk ook veel in Politiek Den Haag gehoord. Want om hem even breder te trekken, dit was dan bij het partijkantoor. Maar ook deze week dus brand bij een noodopvang in Loosdrecht. De brandweer werd vervolgens ook tegengehouden. De politie bekogeld, dan dus de vuurwerkbom die ik net noemde. Mensen komen echt flink in opstand en gaan ook echt grenzen over. En daar zijn dus mensen van die zeggen: daar heb ik begrip voor. Er zijn ook mensen die dat doen. Dat bekogelen van de politie, het bekogelen van een politieke partij, het partijkantoor. Hoe ga je daarmee om als mensen dus denken van: we kunnen op deze manier in protest komen?
0: Ja, nogmaals, ik denk dus in ieder geval duidelijk de grens trekken bij geweld. En of dat nou, van welke kant dat ook komt. En nu gaat het over asielzoekers. Volgende keer gaat het over het milieu. Een andere keer gaat het weer over de rode lijn. Geweld is geen oplossing en daar trek je de grens.
26: Maar toch is het wel zo ver gekomen dat mensen zich kennelijk dus genoodzaakt voelen om dit te doen en om daar begrip voor te hebben. En dan kan je het weer spreken, wat natuurlijk ook goed is, maar je moet denk ik ook een stap extra zetten.
0: Ja, je moet volgens mij in gesprek gaan met de mensen die welwillend zijn en gewoon oprechte zorgen hebben en grieven over de politiek. Daar altijd mee in gesprek blijven. Maar ook mensen die bijvoorbeeld gaan ophitsen van: verzet u en geweld is oké. Of ja, maar dat in dit geval. Nou, kijk ook wat collega's uit de Tweede Kamer soms zeggen. En ook in media waar wordt geschreven. Ze hebben het ook wel aan zichzelf te danken misschien. Ja, ik denk dat dat gewoon een manier van goed praten is die in een democratie niet past. En dat je juist ook van politici mag verwachten met een voorbeeldfunctie, met een verantwoordelijkheid, om te zorgen dat dingen niet ontsporen. En dat we binnen die democratische grenzen blijven die we samen hebben afgesproken. En waar we Nederlanders ook in overgrote meerderheid voor staan. En trots op zijn, want Nederlanders zijn mensen die hun meningsverschillen met woorden oplossen. Dat we daar ook aan vasthouden en dat we daar ook steeds naar terugkeren.
26: Ja, want hoe denk je dan, als we dus die stap terugzetten, dat het zover is gekomen?
0: Nou, we zitten natuurlijk al heel lang in een klimaat waarin angst wordt aangepraat, waarin wordt opgehitst, waarin dit soort dingen worden vergoeilijkt bijna. En begrip overgaat in, nou ja, legitimeren gaat ver. Maar het begrip en het niet verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van emoties en het kanaliseren naar democratische kanalen, maar juist, er naartoe gaan en het aanmoedigen.
26: Ja, want wat kan je hier dan nog meer tegen doen dan dus het gesprek aangaan met die mensen?
0: Nou ja, in dit geval wordt er ook gewoon natuurlijk door de politie worden mensen opgepakt, omdat er ook strafrechtelijke grenzen blijkbaar worden overtreden in de ogen van de politie. En ook voor het lokale bestuurders die er in de frontlinie staan voor iets wat de meerderheid van Nederland ook vindt en wil, en democratisch besluit die worden genomen, om die ook uit te voeren, dat je ook voor de mensen gaat staan. En of dat nou politie is, of dat nou brandweer is, of dat nou COA-medewerkers zijn, of lokale bestuurders, dat we daar ook als landelijke politiek massief achter gaan staan.
26: Ja, nou is dat straffen en dat oppakken van die mensen, dat is lijkt me allemaal logisch, maar ook aan de achterkant handelen. Maar wat ga je doen om dus die onvrede bij mensen weg te nemen? Je noemt net, dat is een rol voor de politiek. Maar spreek je dan dus vooral aan de partijen die hier niet eerlijk zijn in het debat? Of ligt het ook aan dat er gewoon te weinig bereikt wordt? Of wat moet de politiek hier tegen doen om hier de tijd te keren, om die geest weer in de fles te krijgen?
0: Ik denk dat de politiek in de breedte, en dat zie je van alle thema's die hier spelen, ook besluiten moeten nemen en zorgen dat de overheid weer gaat leveren op een aantal van de grote zorgen van mensen. En daar hebben we natuurlijk ook in het coalitieakkoord afspraken over, van asiel, maar ook stikstof, waar we natuurlijk in het verleden ook hier demonstraties hebben gehad die uit de hand liepen. Klimaatbeleid, dat over de breedte er lang stilstand is geweest. En dat bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers in Nederland natuurlijk slecht geregeld is. Waar het vorige kabinet die keten ook kapot bezuinigde en zorgde dat er steeds noodoplossingen moesten worden gevonden. Waar we nu voor gaan zorgen is dat die keten op orde komt en dat het minder ad hoc maatregelen nodig zijn. En op al die andere onderwerpen die ik net noemde, dat we doorbraken gaan krijgen om daar ook daadwerkelijk weer wat te doen. Ik denk dat dat uiteindelijk natuurlijk er altijd naast hoort, dat de politiek ook besluiten neemt en daar vervolgens ook voor staat.
26: En welke rol ligt erin voor D66 specifiek?
0: Nou ja, wij proberen het maximale te doen om dit soort dingen ook weer op orde te brengen. Dus je ziet dat er heel veel extra middelen zijn uitgetrokken om ook te zorgen dat je die opvang op een betere manier kan regelen. En niet zo chaotisch zoals het in het verleden. Het zijn vaak noodopvangdingen, omdat gewoon de opvang zoals je die zou willen organiseren, die goedkoper is, die beter is, die je beter kan inkleden, waar je betere inspraak kan regelen, dat die basisinfrastructuur eigenlijk niet op orde is. Ja. En we hebben natuurlijk nu het asielmigratiepact in Europees verband, waar ook nieuwe maatregelen van zullen komen. En tegelijkertijd zie ik in Nederland gewoon groot draagvlak om asielzoekers die vluchten voor geweld en voor vervolging, om die hier op een goede manier op te vangen.
26: Leon, jij bent 19. Dit coalitieakkoord dat er nu ligt is voor een groot deel ook gedoeld op ja, werken aan de toekomst. Voor jou onder andere, ook voor mij, voor anderen. Heb je het idee dat er nu ook echt daadwerkelijk extra stappen gezet kunnen gaan worden? Dat er meer bereikt gaat worden waar dus ook kennelijk veel behoefte aan is?
28: Nou kijk, in de politiek maak je natuurlijk allerlei verschillende keuzes. Als jonge democraten zouden we natuurlijk het liefst één groot jonge democratenakkoord willen zien. Maar dat begrijpen wij ook wel dat niet altijd kan. Deze coalitie heeft gewoon een hele lastige positie op dit moment in het minderheidskabinet. Dat is gewoon een feit. Maar ik denk wel dat dat iedere minister en ook iedere parlementariër zijn of haar uiterste best doet om die plannen die ze nu hebben opgeschreven, om die zo goed mogelijk uit te voeren. En ik vind ook wel wat makkelijk nu om, het kabinet zit er net een paar maanden, om nu ze al helemaal af te rekenen op alles wat nog niet is gelukt. Ik zou zeggen, laten we ze ook even een beetje de tijd geven. En dan kunnen ze hun plannen allemaal uitvoeren. Wij zullen als Jonge Democraten natuurlijk wel ook kritisch kijken naar D66. En dat zullen we ook blijven doen.
26: Kijk, Wordt toch scherp in de gaten gehouden allemaal.
0: Zeker, maar zo ken ik de jonge democraat.
26: Maar nog heel even door op dan dus het punt dat je maakt van... we hebben als politiek ook breed een verantwoordelijkheid over hoe we ons uiten. Wilde ik toch nog heel even dus die ja, eigenlijk opmerking van Guidi Markkensauer deze week erbij halen. In de Tweede Kamer, de afsplitser van de PVV natuurlijk... die nu werkt aan zijn nieuwe eigen partij, de Nederlandse Alliantie. Die deed een uitspraak over Palestijnse vluchtelingen die naar Nederland komen. Een groot deel komt eigenlijk vanuit Griekenland, waar ze eerder zijn geweest. En voor camera van Lef Lezer zei hij... En dan citeer ik hem even. De overheid moet ze met geweld tegenhouden. Misschien wel met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen. Nou, gisteren heeft hij daar nog wat extra dingen over gezegd. Probeerde hij het iets te nuanceren. En zei hij van het gaat om desnoods geweld te toepassen. Maar hoe luister jij daarnaar, Joost?
0: Ja, bezorgd. Want dit is niet alleen maar onzorgvuldig. Het is ook gewoon onverantwoordelijk. En gevaarlijk wat hij doet. En dat, daar zijn we
26: wat kan het gevolg zijn van zo'n uitspraak?
0: Nou ja, wij zijn telkens er ook op gewezen. Ook naar aanleiding van onderzoeken van de NCTV. Dat wat wij in de Kamer zeggen echte gevolgen heeft in de samenleving. En dat mensen daar ook gevolgen aan verbinden. Ik ben zelf een aantal keer... heb ook gezien wat de gevolgen zijn. En ik ben naar een van de rechtszaken geweest... tegen een van mijn collega-fractiegenoten. Naar aanleiding van de dreigementen toen van Pepijn van Houwelingen... van Forum voor Democratie over de tribunalen. Ja, de mensen zitten gewoon op de bank en gaan dan vervolgens politici bedreigen in een poging om ze te intimideren en worden daar uiteindelijk ook voor veroordeeld. En dat heeft natuurlijk een grote impact op individuele politici, maar ook voor het democratisch debat.
26: Leg jij hier dan ook een link tussen zoiets als dit, wat hij dan zegt, en onrust die nu in het land speelt? Dat soort dingen gaan samen?
0: Het gaat samen, maar
26: niet
0: dat
26: als direct gevolg, hoor.
0: Het is niet een één-op-één relatie. Alleen verantwoordelijkheid nemen betekent ook nadenken over wat de mogelijke gevolgen zijn daarvan. En waar draag ik aan bij? Draag ik bij aan een klimaat waarin democratische politiek kan floreren en waar we meningsverschillen in de Tweede Kamer uitvechten en waar vreedzaam gedemonstreerd wordt? Of ga ik zelf opeens het woord geweld gebruiken en zeggen en doen alsof dat een normale manier is om problemen op te lossen? En ja, ik denk dat dat heel onverstandig is.
26: Nou noem je die uitspraak dus gevaarlijk. Guidi Markkensauer wil graag samenwerken met de coalitie. Wil zich constructief opstellen. Nou, als minderheidskabinet, zoals Leon net ook zegt... heb je ook de steun van de oppositie nodig. Blijft dit dan wel een partij waarvan je ook zegt... daar werken we graag mee samen? Of verandert dit toch iets aan die positie en die verhouding?
0: Nou, werken we graag mee samen. Ik weet niet in welke... dat heb ik in ieder geval niet over mijn lippen laten komen. Ik bedoel, je kijkt natuurlijk. Ik kan niemand verbieden om voor onze voorstellen te stemmen.
26: Nee, maar wat wil je daarmee ook... zeggen? Van, dat het niet van jouw lippen komt om daar graag mee samen te werken? Betekent het dat je hierom bijvoorbeeld van tevoren, als je aan beleid werkt, dat je toch minder happig bent om ook met hem samen te gaan werken en te kijken van, nou, wij kunnen hier wat doen, dan krijg jij er wat voor terug en zo gaan we constructief samenwerken?
0: Nou, ik denk dat Marcus Zoward met dit soort woorden niet makkelijker maakt, nee.
26: Want?
0: Nou ja, dit is. Ik heb zelf moeite met het normaal gaan vinden van dit soort dingen. Dus ik zal dat ook tegen Mark Sauer in debat, als ik hem weer tegenkom, zeggen. En tegen zijn fractiegenoten, dat dit niet normaal gevonden kan worden.
26: Dus het heeft wel consequenties.
0: Overgaat.
26: Dus het heeft consequenties. Als iemand zulke dingen zegt voor samenwerking.
0: Nou ja, nogmaals, er is geen sprake van samenwerking natuurlijk. Er is een minderheidscoalitie. Ik kan niemand belemmeren om voor onze voorstellen te stemmen. En je beoordeelt ook, als er voorstellen komen van andere partijen... dan beoordeel je ze deels op wat daar staat... en deels beoordeel je ze op wat is de intentie daarachter. Dus ja, dat zal ik op die manier blijven doen. En dat geldt voor PVV, dat geldt voor Forum voor Democratie... Maar dat geldt ook voor andere partijen.
26: Maar goed, een constructieve partner, dat zit er dan op deze manier niet in?
0: Ik vind dat Marcus Zoer zich op dit onderwerp op deze manier... in ieder geval meer destructief dan constructief opstelt.
26: Goed, helder. Dat debat gaat nog verder gevoerd worden, verwacht ik. Onder andere Jesse Klaver heeft trouwens nog hier een debat specifiek over aangevraagd. Hoe de problemen rondom de asielrellen die zich nu aftekenen... gaan we ook nog zien en verder volgen. In ieder geval voor nu, Joost Sneller, Kamerlid van D66. Bedankt voor je komst. Leon Dekker, ook fijn dat jij er was en je verhaal wilde delen van de jonge democraten. Dan ga ik nu eventjes de muziek... spelen. En dan gaan we daarna praten over raamsekswerk in Den Haag. Een ander probleem waar tot nu toe weinig aan lukt om dat te verbeteren.
2: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100. Tot 12 uur luister je naar Spuigasten.
26: Welkom terug bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Bij mij aangeschoven zijn raadsleden Judith Kloppenburg, Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Excuus. En Koen Bom van Hart voor Den Haag. Goedemorgen. Als het gaat over het sekswerk in Den Haag, dan zijn er diverse pogingen inmiddels gedaan om dat te verbeteren, de overlast te verminderen, de veiligheid te verbeteren. Maar wat is er, Koen? Je microfoon. Nu ben je hoorbaar. Goedemorgen. Ja, welkom. Fijn. Fout in de naam. Microfoon niet open. Ja, goed. Allemaal fouten van mijn kant.
3: Ja, hoor.
26: Ja, dat gaat net zo goed als het Haagse prostitutiebeleid. Nee. Zoals ik zei, de afgelopen periode zijn er door de gemeente verschillende alternatieven dus onderzocht. Maar in een pas verschenen evaluatie valt te lezen dat de pogingen te weinig opleveren. Daarom verandert er voorlopig niets aan het sekswerk in de Doubletstraat en de Geleenstraat. Koen, even jouw reactie erop. Is dat een tegenvaller?
3: Nou ja, het is helaas natuurlijk al colleges lang het probleem, hè, dat er niet wordt beslist wat er precies moet gebeuren. Waardoor je ook krijgt dat de ondernemers daar ook niet weten waar ze aan toe zijn. Niet willen investeren. En we eigenlijk in een soort van draaikolk naar beneden zitten. En dat is natuurlijk heel erg jammer.
26: Maar jij hebt dat rapport ook kunnen lezen. Is het dan hier alleen de keuze om niets te doen? Of is het gewoon wat we wilden doen heeft geen effect?
3: Nou ja, ik weet niet of het echt zegt dat het geen effect heeft. Het is in ieder geval veel te ingrijpend. En het moet nog aangetoond worden waar nou die overlast in de Doubletstraat bijvoorbeeld. Hè, want ik maak daar toch wel een scheiding tussen. Tussen de situatie in de Doubletstraat is echt wel wat ernstiger voor de omgeving daar. Heel veel overlast. Dat is natuurlijk niet helemaal 100% te zeggen. Dat is wat er min of meer uitkwam. Dat als je de prostitutie daar weghaalt, dat die problemen ook opgelost zijn. Dus dat is natuurlijk een van de dingen waar we tegenaan moeten. Maar je moet wel een keer gaan kiezen van, nou, wat gaan we doen? En willen we dat later uitsterven, zoals dat een vreselijk woord is, dan moeten we wel met alternatieven komen.
26: Oké, en Judith, je hebt ook dat rapport meegekregen en de conclusie die wethouder Marielle Favier daarin trok. Is het voor jou een tegenvaller?
5: Nee, ik was ook niet heel erg verrast eigenlijk. Maar het begint natuurlijk bij de principiële vraag van wat wil je überhaupt met prostitutie in Den Haag? En deze pilots zijn gestart omdat ze niet de Doubletstraat zouden willen sluiten, zolang er geen alternatieve vormen zijn. Die alternatieve vormen zijn nu via een pilot onderzocht. Nou, daar blijkt dat er helemaal geen interesse in is om op die manier te werken. En dan concludeert het college, dus dan gaan we niks doen. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, nou, we vinden principieel hier iets van raamprostitutie in onze stad, van vrede en recht. Onrecht van veel vrouwen die daar achter de ramen zitten. En we gaan die boel wel sluiten. En nou ja, wat is daar dan voor nodig? En dan hoef je natuurlijk helemaal niet alternatieve werkvormen te hebben.
26: Nou, trekken jij en Koen dus eigenlijk een andere conclusie dan het college doet uit dit rapport?
5: Ja, sowieso kun je natuurlijk heel veel manieren hebben om het te lezen, denk ik. Maar je ziet dat dit college ervoor kiest om prostitutie op welke manier dan ook in stand te willen houden. Ja, en daar verschil ik principieel van mening met het college.
26: Ja, en als je dan kijkt naar specifiek even wat er nu is onderzocht, ook die pilots die dus zijn gedaan, wat haal jij daar dan uit?
5: Nou, we hebben 10 jaar geleden hebben we al gekeken van hoe zouden we die doublet op termijn kunnen gaan sluiten. We hebben toen zijn we op werkbezoek geweest naar Groningen, waar straten zijn gesloten destijds. En hoe dat is gedaan. En er was toen nog geen meerderheid voor om dat hier ook daadwerkelijk goed te gaan onderzoeken. Want je ziet dat in Groningen is een hele straat gesloten. Daar was de overlast ook enorm. En daar is gezegd, nou, die straat gaan we sluiten. Daar is een hele periode voor uitgetrokken. Zodat ondernemers ook wisten waar ze aan toe waren. En daar heeft het heel goed gewerkt. En dit rapport zegt eigenlijk, dat kan wel als we... En dan kun je via de APV bijvoorbeeld regelen.
26: De APV moet je even uitleggen.
5: Ja, dat is eigenlijk de Haagse grondwet, zou je bijna kunnen zeggen. Dus okay. Dat zijn de lokale wet en regelgeving. Daar kun je in zeggen van, nou, we willen minder prostitutieramen. En we gaan dat centreren of helemaal uitbannen, dat kan ook. Maar dan moet er aangetoond worden dat er daadwerkelijk overlast is. En het college zegt nu, nou, die onderzoeken zijn er helemaal niet. We kunnen hier niet zeggen dat de overlast komt door de raamprostitutiestraten. Dus ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om dat nu heel goed te gaan onderzoeken. Want dat er overlast is, dat is evident.
26: Ja, en Koen, wat haal jij uit die pilots die zijn gedaan?
3: Nou, meerdere dingen. Kijk, wij verschillen natuurlijk sowieso van mening als het gaat om het standpunt van de ChristenUnie SGP. Want zij hebben het idee dat als je iets verbiedt, dan verdwijnt het. Maar het verdwijnt niet, het verdwijnt uit beeld. En dat is het grote probleem. We hebben veel meer grip als je dat wel gecentreerd doet. En de ondernemers, kijk, wat ik ervan vind is natuurlijk altijd maar tot daar aan toe. Maar wat de meisjes zelf en de ondernemers daar zelf willen, dat is natuurlijk het meest belangrijk. En die voelen zich in zo'n straat vaak beter beschermd. Er zitten allerlei voordelen tegenaan aan. En daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. En die overlast die is er natuurlijk. Dat is 100% waar. Wat volgens mij dit rapport als belangrijkste conclusie had, is dat het niet is toe te wijzen aan het feit dat als die prostitutie weg zou zijn, dat dan die overlast weg is. Ik denk dat dat een eerlijke stelling is daar. Die buurt van de Doubletstraat, als je iets verbiedt, dan verdwijnt het. Maar het verdwijnt niet, het verdwijnt uit beeld. En dat is het grote probleem. We hebben veel meer grip als je dat wel gecentreerd doet. En de ondernemers, kijk, wat ik ervan vind, is natuurlijk ook maar tot daar aan toe. Maar wat de meisjes zelf en de ondernemers daar zelf willen, dat is natuurlijk het meest belangrijk. En die voelen zich in zo'n straat vaak beter beschermd. Er zitten allerlei voordelen aan. En daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. En die overlast die is er natuurlijk. Dat is 100% waar. Wat volgens mij dit rapport als belangrijkste conclusie had, is dat het niet is toe te wijzen aan het feit dat als die prostitutie weg zou zijn, dat dan die overlast weg is. Ik denk dat dat een eerlijke stelling is daar. Die

0: overlast weg is. Ik denk dat dat een eerlijke stelling is daar. In die buurt van de Dubletstraat gebeurt natuurlijk van alles.
1: Ja, dus eigenlijk is de conclusie van er zijn daar meer factoren.
0: Ja, en wij zijn natuurlijk als Hart van Hagen, kom ik weer met mijn orde en recht en harde straffen kom ik natuurlijk weer aan. En wij zijn natuurlijk voor meer handhavers. Wij willen proberen in de coalitieonderhandeling om de verdubbeling in te zetten. Dus dat we echt van 200 naar 400 handhavers gaan. En dan zijn juist dit soort gebieden, dat zijn eigenlijk de primaire gebieden om te zorgen dat we daar nou echt een beetje grip krijgen. En dan kunnen we kijken of dat nou een relatie heeft met het sekswerk daar of niet.
1: Ja, want nog even een blik terug in de tijd. Tot de jaren 80 was het raamsekswerk in Den Haag gewoon in de woonwijken rond het centrum van de stad te vinden. Toen is besloten dat te concentreren tot 5 straten. En in 2005 is dat weer verder teruggebracht tot de Dubletstraat, de Geleen en de Hunnenstraat. In totaal zijn er...
2: Hunzen.
1: Ik ga lekker vandaag, hè?
0: Nee, dit is alleen maar goed, dan ben jij er nooit geweest.
1: Nee, ik ben er nooit geweest, dat klopt. In totaal zijn er op dit moment 61 vergunde seksbedrijven in Den Haag, waarvan 41 raamprostitutie zijn. Ja, Koen, van Judith weten we, die wilde het dus verder terugbrengen, het liefst naar nul. Maar hoe kijk jij ernaar? Want je zegt nu al van, ja, die overlast, ik weet niet of die koppeling te maken valt met dus dit raamsekswerk, maar zeg jij van, de huidige hoeveelheid, dat is goed, of we moeten toch daar ook wel wat... terugschroeven.
0: Kijk, we moeten gewoon kijken wat er wenselijk is, om het maar even zo te zeggen. Want sowieso is natuurlijk het aanbod, als je nu ook ziet hoeveel van die sekshuizen, zo noem ik maar even, van die clubs, hoeveel die er verdwijnen, dat is natuurlijk ook omdat de vraag terugloopt. Waarom dat zo is, dat heb ik eerlijk gezegd niet helemaal scherp. Het is niet mijn portefeuille.
1: Goede seksspeeltjes tegenwoordig, ik weet niet waar het komt.
0: Ja, jij zegt dat, maar er zijn natuurlijk 156 pornokanalen tegenwoordig.
1: Filmpjes allemaal, ja.
0: Nou, ik weet niet of er een relatie is, maar het is opvallend... dat ook bij mij in de buurt zijn een paar van die clubs die goed bezocht werden... toen ik er kwam wonen, 30 jaar geleden.
1: Oh, en, kwam wonen, niet?
0: En die zijn allemaal weg. Ja. En daar is dus blijkbaar geen animo meer voor. Volgens mij, zelfs de Mayfair, dat was een van de bekendste clubs hier in Den Haag. Ik zie daar bijna nooit meer reuring voor de deur. Dus het zou kunnen zijn dat het gewoon dat de vraag afneemt. En dan moet je dus gaan handelen in samenwerking weer met de ondernemers, lijkt mij. He, gaan kijken van kunnen we het of opknappen. Of gaan we zeggen van nou, we gaan het bijvoorbeeld meer centreren rondom de Geleenstraat. En we gaan nog een straat affaseren. Maar dat is iets wat gelukkig op de onderhandelingstafel ligt, waar ik geen uitspraak over hoef te doen, gelukkig.
1: Nou, dat mag wel.
0: Mag zeker.
1: Dat mag wel. Zeker. Nee, Judith, jij zegt, afhankelijk van de vraag, dat maakt niet uit, we moeten het terugbrengen naar nul. Waarom zie jij het liefst helemaal verdwijnen?
2: Ik vind het wel grappig dat Koen net tegen jou zegt van, het is mooi, want je bent er dan dus nooit geweest. Dus blijkbaar vinden we er wel iets van de bezoekers die daar komen. Nou,
0: hier wil ik zo meteen op reageren.
1: Dat mag.
0: Heb ik niet gezegd.
2: Ja, je zei wel dat je het goed vond dat hij er nog nooit was geweest. Maar... Nou, dat gaat natuurlijk ook om hoe je kijkt naar wat is prostitutie. En de ChristenUnie-SGP vindt dat dat gewoon een ongelijkwaardige situatie is, waar vrouwen tegen betaling eigenlijk hun lichamelijke integriteit aanbieden. Dus er is sprake van een oneven, wichtige relatie, kan je het niet noemen. Maar het is de man die denkt, ik heb het recht op seks, dus ik ga dat bij jou kopen. En dat faciliteren we als overheid. Er komen heel veel, als je nu in de raamstraten komt, daar is bijna niemand meer die Nederlands spreekt. Dus de dames die er werken, die komen alleen maar vooral uit Oost-Europese landen of uit Zuid-Amerikaanse landen. Omdat blijkbaar Hollandse vrouwen het niet meer willen doen. En wij vinden als overheid dat we dat moeten faciliteren. En daar ben ik het gewoon mee oneens. Het recht op seks van mannen, dat is geen grondrecht. Dus dat hoeft
1: staat niet in die APV?
2: Nee, niet in de APV, nog in de grondwet van ons land. Dus dat hoeft...
1: Nou is de behoefte er wel. En dat punt maakt Koen natuurlijk van als de behoefte er is... Ja, wat gebeurt er op het moment dat je... Nou, de behoefte komt vanuit een persoon om zichzelf of te kunnen bevredigen in ieder geval. Wat gebeurt er op het moment dat daar dan niet meer de mogelijkheid toe is... op het moment dat je dus de raamprostitutie bijvoorbeeld weg zou halen? Wat denk je dat er dan gebeurt? Wat het risico daarvan zou zijn dat mensen dan de behoefte niet meer hebben?
2: Nou ja, die behoefte, die is er, denk ik. Ik ben geen man, maar...
0: Zou het huwelijk moeten zijn?
2: Nee, nou, dat is helemaal niet wat ik zeg. Dat is misschien ten principale wel. Maar omdat iemand een behoefte heeft, moet je dat dan als overheid op die manier faciliteren. Ik bedoel, de kanalen zijn net genoemd. Iemand kan thuis de gang gaan. Je kunt een relatie hebben, noem maar op. Dus ik denk helemaal niet dat het op deze manier gefaciliteerd hoeft te worden.
0: Ik heb echt wel heel lang netjes mijn mond gehouden. Hè? Want ik was natuurlijk al, bij de eerste zin was ik al getriggerd over het feit dat ik het gewoon goed zou vinden dat je...
1: Ga maar naar je punt.
0: Ik wilde alleen maar even zeggen, het ideaal is gewoon zo'n principe. Hè. Dan komt dat goed uit, maar er is natuurlijk geen enkele
1: schaamte. Die kan ik dan in mijn zak steken. Nee,
0: er is geen enkele schaamte om prostitutie justitiebezoek. Want het is ten eerste een legaal beroep. Hè, dat is ten eerste. En ten tweede is het zo dat de denkfout bij mevrouw Klokkenburg

0: van de ChristenUnie SGP is natuurlijk dat iedereen dat tegen zijn zin zou doen. En dat vrouwen dat allemaal doen onder druk van mannen. En dus dat eigenlijk altijd er een soort ongelijke situatie is. Nou, ik durf het tegendeel te beweren. Wij praten natuurlijk met Shop en met de belangenverenigingen eigenlijk en de hulpverleners daar. Er is een heel grote groep. En dat is gelukkig juist in de Raamstraten, is dat zo, die er zelf voor kiezen. En dat zijn natuurlijk inderdaad niet heel veel Nederlandse meisjes meer. Maar die verhouding die is echt niet in de buurt van 50-50. Merendeel van de mensen die achter het raam zitten, die hebben daar zelf voor gekozen. En dat is ook een vrije keuze.
1: Merendeel, zeg je, maar dat betekent dus dat er wel ook mensen zijn die er niet zelf voor hebben gekozen.
0: En daar moeten we dus in. Dan komen we weer met de handhavers. Daar moeten we natuurlijk heel streng op handhaven.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want ga je dan naar zo'n meisje toe om dat te vragen? Van, goh, zit je hier vrijwillig? Want ik weet niet of ze dat dan toegeeft.
0: Je hebt een aantal van die ondernemers daar in de straat, die weten donders goed wat er gebeurt, wat er speelt. Er zijn een aantal ramen waarvan ook zij weten van, nou, dat vertrouw ik niet helemaal. Laten we het zo zeggen. Nou, laten we daar dan op inzetten. En dan kun je dat in onderling overleg. Ik ben nog altijd voor om daar een team op te zetten. Zorgen dat we weten waar we aan toe zijn. En dan die misstanden, dat ben ik 100% met mevrouw Klokkenburg eens, want die gevallen zijn er ook, dat je die tegengaat. Maar wat gebeurt er nou als je die raamstraat gaat sluiten? Dan moeten ze naar eigen huizen of hoe je het went of keert. Ze gaan hoe dan ook zorgen dat het werk doorgaat. Want het is hun inkomen van die mannen zowel als van die vrouwen. Dus dan is er helemaal geen enkel zicht meer op. Dat is nou precies wat ik niet zou willen.
1: Nou, hoe ga je die veiligheid dan alsnog garanderen op het moment dat die plekken verdwijnen?
2: Nou ja, ik ben het sowieso al niet eens met de cijfers die hier genoemd worden. Want, en dat zie je wel ook in dit onderzoek, van wat zou er gebeuren als die straten worden gesloten. Dan kiest een heel groot deel ervoor om iets anders te gaan doen of te gaan naar het land van herkomst. Dus het is niet zo dat al die vrouwen op een 18 hebben gekozen. Nou, dat lijkt me echt het meest fantastische werk. Dat ga ik nu doen.
0: Maar die zijn er wel.
2: Een hele grote designer, ja. En er is ook inderdaad ook een groep die echt helemaal gedwongen wordt, wat je echt mensenhandel moet noemen. Maar er is ook een grote grijze groep die daar zit, door sociaal-economische omstandigheden toch gedwongen.
1: Nou gaat het ook om de behoefte die dan dus daar wordt bevredigd. Velo van de man inderdaad. Maar wat gebeurt er op het moment dat die ruimte dan dus verdwijnt?
2: Nou ja, kijk. Ik vind sowieso dat je moet beginnen met landelijke wetgeving. Hè? Daar strijden we ook in de Tweede Kamer al jaren voor, om te zeggen, de man gaat strafbaar moeten zijn. Dat heet het Zweeds model. Daar is prostitutie in die zin verboden, dat dus mannen die daar gebruik van maken worden bestraft. En daarmee voorkom je dus ook dat ze op andere manieren hun wegen gaan zoeken. Dus dat moet sowieso gebeuren. En dan moet je hier in Den Haag, als je ramen straten gaat sluiten, moet je dus ook echt goede begeleiding van die vrouwen die daar zitten. Naar ander werk, naar land van herkomst of wat dan ook, wat zij op dat moment willen.
1: Als je het dan over landelijke wetgeving hebt, was er deze week trouwens ook nieuws. Want het kabinet werkt ook wel aan wat dingen om hier tot verbetering te komen. Een van de dingen is dat ze de minimale leeftijd willen verhogen van de sekswerkers van 18 naar 21 jaar. Is dat dan een stap in de goede richting? Help je dan iemand om dus misschien beter wel overwogen de keuze te maken van, ik wil dit doen?
2: Nou ja, wat heel mooi is dat we samen met Hart voor Den Haag, toen nog Groep de Mos, 10 jaar geleden al in Den Haag die leeftijd hebben verhoogd in de APV. Dus Haagse regelgeving is al, je moet 21 zijn. Want daarvoor, ja, je hebt ook toch gewoon nog een puberbrein. Dus het is, welke keuzes maak je? En die hebben gewoon wel echt effect op de rest van je leven. Dus het is heel goed dat die leeftijd omhoog gaat. En wat ons betreft zou ook de leeftijd van de bezoekers dan omhoog moeten gaan. Maar dat zie ik nog niet geregeld.
1: Ja, en Koen, jij zit heel erg op de handhaving. Daarop zit er ook iets in wat het kabinet wil doen. Ze komen namelijk met een wetsvoorstel dat gemeenten moet helpen bij het toezicht en de handhaving op de branche. Door het mogelijk te maken dat gegevens van sekswerkers worden verwerkt. Is dat dan een middel waarvan je denkt, dat gaat ons heel erg helpen? Gezondheid?
0: Ja, excuses. Ik heb een behoorlijke verkoudheid te pakken. Gaat het ons helpen? Ja, ik denk dat alles wat helpt om het beter te reguleren, dat een goede zet is. Alleen wat dat precies in de praktijk gaat inhouden, dat kan ik eerlijk gezegd niet helemaal goed overzien. Wat dat voor gevolgen heeft, voor de bedrijfsvoering bijvoorbeeld. En we hebben nog steeds te maken met wat ik net al even zei, met een legale bedrijfstak. En dat moet je niet onderschatten. Dat betekent dus ook waarom volgens mij dit rapport ook in Den Haag zo uitkwam, dat juridisch enorme gevolgen heeft om zo maar een straat te sluiten. Dus we moeten er aan, wat mij betreft, alle kanten voor zorgen dat we zorgen dat het werk veilig is, dat de omgeving prettig blijft. En dat is toch helaas de enige manier is door daar bovenop te zitten met handhaving.
1: Ja, en nou is de conclusie van dit college dus van voorlopig gaan wij niets doen. Jij zegt dit ligt op de coalitie onderhandelingstafel om daar wel meer aan te gaan doen.
0: Nou ja, ze hebben eigenlijk gezegd, we schuiven het door naar het volgende college. Dus daarmee vind ik dat het volgende college er wat mee moet. En of dat nou in de coalitieonderhandelingen nu al moet worden vastgelegd, of dat we dat doen gedurende de rit. Zeg ik dan toch maar even hoopvol. Dat is dan verder een tweede vraag. Maar ik denk wel dat we ertoe moeten dat er in ieder geval duidelijkheid komt. Nogmaals, ook voor de ondernemers. Hè. Als die weten dat die straat blijft voor de komende 20 jaar, ik noem maar iets, kan je natuurlijk heel anders investeren.
2: Ja. Ja, het is toch wel gek hè, dat 30 jaar geleden werd het besluit genomen om de andere straten te sluiten. En toen waren er ook al heel veel insprekers vanuit het oude centrum. Wij hebben heel veel overlast van die bezoekers. Met name natuurlijk 's nachts. Mensen hebben soms wat gedronken. Ronkende auto's die er blijven staan omdat ze niet willen parkeren. Noem maar op. En daar wordt gewoon echt onvoldoende naar geluisterd. En dat zie je eigenlijk keer op keer ook terug. Er wordt toch een beetje de ogen voor gesloten. Ook in het vorige prostitutiebeleid is gezegd, ja, we kijken primair naar die straten. En als er dan wordt gevraagd, en hoe wordt de buurt meegenomen? Ja, daar gaan we dan ook wel mee praten. Terwijl ik denk dat juist ook voor die omwonenden, dat het echt een gemiste kans is. En dat we daar echt ook duidelijkheid moeten gaan bieden de komende jaren.
1: Ga je daar duidelijkheid bieden, Koen?
0: Ja, wel, maar tegelijkertijd, die straten liggen er al honderden jaren. En het werk is natuurlijk helemaal het oudste beroep.
2: Jagers, die waren er als
0: eerste. Jagers, nou, die bezochten dan die dames. Maar het is in ieder geval een heel oud beroep, laten we het daar dan over eens zijn. Er is altijd behoefte geweest, of het nou leuk is of niet. En nogmaals, door het te verbieden verdwijnt het niet, maar het verdwijnt alleen uit beeld. En ik denk dat het juist niet goed is.
1: Nou.
2: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Nee,
2: ik denk dat het de oudste vorm van onderdrukking en van slavernij is. Dus, want die vrouwen die zitten gewoon in een afhankelijkheidspositie. En die hebben het te doen met de klant die voor hun staat. En,
0: Nou, sorry dat ik daar toch even op reageer. Want toevallig sprak ik gisteren met een vrouw van Shop. Ze zei, wat zij juist zo fijn vinden in zo'n raamstraat, is dat zij nog enige keus hebben wie ze kiezen. En dat in een club bijvoorbeeld niet zo is. Hè. Je wordt gewoon toegewezen aan die dame. En dat eenmaal thuis is het helemaal erg als je iemand ontvangt en die staat voor je deur. Wat wil je dan doen?
1: Je bedoelt, in die raamstraat hebben ze zelf nog grip op voor wie de deur open gaat.
0: Precies, de dames kunnen zelf nog enigszins bepalen wie ze wel en niet uitkiezen. En dat vindt Shop een heel belangrijk punt. En dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Dankjewel voor deze voorzet.
2: Ja, ik denk dat het te weinig geluisterd wordt naar de hele groep van mensen die in die raamstraten werken. Het zijn vooral de mondige vrouwen die gehoord worden, die daar misschien wel zelf voor hebben gekozen. Het grootste deel spreekt nauwelijks Nederlands, dus die worden erg slecht meegenomen in al deze onderzoeken en ook in het beleid.
1: Ja, nou, Koen Bom van Hart voor Den Haag, Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Bedankt voor jullie komst. Blijf nog heel even zitten, want als het over opgewonden mensen gaat, dan gaan we nu even naar het Malieveld. Daar staat namelijk een grote nationale protestactie op het punt om te beginnen. Daarom schakel ik nog heel even met onze collega Liewe van Sloten. Even kijken of ik Liewe hier erbij heb op de lijn. Liewe, goedemiddag of goedemorgen nog.
3: Ja, nog net goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jij bent dus bij het Malieveld. Waar tegenkomen de mensen straks in protest?
3: Waartegen niet, Jeannot, zou ik bijna zeggen. Want er is een flyer rondgegaan die dit protest heeft aangekondigd. En heb je even. Tegen massa-immigratie. Tegen CBDC. Waar die afkorting staat, is mij niet bekend. Jawel?
1: Ik heb het even opgezocht. Het is een digitale currency.
3: Kijk, tegen digitale ID. Tegen jeugdzorg. En dan zijn ze ook nog voor een aantal dingen. Of tegen bezuiniging op de zorg ook. En dan voor een veilig Nederland. Voor de toekomst van onze kinderen. En dan zijn ze ook nog tegen afbraak van het sociaal systeem. Dus een hele hoop op een hoop, zullen we maar zeggen. Maar een hoop, daarmee zijn de mensen niet op dit moment. In ieder geval, ik sta op het Malieveld. Ik kijk erover uit. En het Malieveld geeft eigenlijk ruim baan aan de hardlopers die hun rondjes maken. Ik zie echt hooguit 30 demonstranten, 2 Nederlandse vlaggen. En verder zie ik van de politie ook kleine inzet. Tot nu toe slechts 5 bikers op de fiets. En het verzamelt zich allemaal bij het paviljoen van het Malieveld, waar je lekkere poffertjes kunt eten. Dus dat is op dit moment de situatie. Ja, het is wel een beetje allemaal wat er nu aan de hand is. Het doet ons herinneren of doet ons denken aan september. September vorig jaar, toen er een groot protest op het Malieveld was, dat uitbrak in ongeregeldheden. De groep trok toen ook richting de binnenstad. En dat bleef nog lang onrustig op die. Het was ook een zaterdag, was dat. Toen was de aanleiding voor veel mensen, dat het blijkt ook later uit de rechtszaken die gevolgd zijn tegen de geweldsplegers. Toen was de aanleiding de moord op de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat zorgde voor veel onrust, want daar zou iemand van verdacht worden die een asielzoeker is. Op dit moment is er niet zo'n concrete aanleiding. Wat we wel zien natuurlijk, en daar heb jij het over gehad in het begin van de uitzending, de onrust in de samenleving over de opvanglocaties. Kijk alleen maar naar Loosdrecht. En deze week is er ook in Den Haag zelf een protest geweest. Dat was afgelopen dinsdag. Toen ging dat over de Sportlaan. Ook daarbij geen concrete aanleiding. Dat speelt al tijden. Dat ligt nu op de onderhandelingstafel. Hart voor Den Haag D66 praten daarover. Toch waren er best wel wat mensen op afgekomen. En die demonstratie afgelopen dinsdagavond bleef ook niet rustig, want er was een tegendemonstratie. En daar beide groepen die zochten elkaar toen op. Dus dat is een beetje nu de situatie. En dan hebben we het ook nog, natuurlijk, jij hebt het gehad over D66 en het partijenkantoor. Daarvan heeft de gemeente al gezegd dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen.
1: Oké, daar wordt nu meer actie eigenlijk ondernomen om dat in goede banen te leiden dan vorige keer toen het misging en de mensen het centrum introkken.
3: Ja, precies. En het zou dus zomaar kunnen zijn, ik doe geen voorspelling hoor, maar eind november was ik bijvoorbeeld ook bij een vergelijkbare demonstratie. Dat was ook een mars, want straks gaan ze ook een soort mars lopen door de stad. En daar waren, zullen we zeggen, net zoveel agenten als demonstranten en ook bijna net zoveel pers. Dus het kan ook dat het veel aandacht krijgt, maar dat het uiteindelijk met een grote sisser afloopt.
1: Ja, als jij zegt dat er nu 30 mensen zijn, dan ben ik benieuwd hoe groot het wordt. Maar goed, volgens mij beginnen ze om 1 uur hè, met de wandeling, dus het kan nog even duren. Vorige keer toen het misging in Loosdrecht was het volgens mij van tevoren ook nog rustig en kwamen de mensen ook op het laatste moment. Maar jij gaat het daar in ieder geval volgen?
3: Precies, er hoeft maar iets te gebeuren inderdaad. En de vlam slaat in de pan inderdaad. Kijk naar Loosdrecht. Dus we gaan het allemaal zien. Het kan alle kanten op.
1: Succes daar, Liewe. Hou jezelf ook veilig. En dankjewel voor even de toelichting vanaf het Malieveld. Wij gaan nu naar onze vaste columnist. Die heeft er ook wel zin in om zichzelf weer te laten horen. Zijn stem te laten horen. En dat doen we altijd graag aan het eind van Spuigasten.
4: Zeker. Oké, stadgenoten, naar het front. Afgelopen woensdag was het weer raak op de Sportlaan. Ik woon daar niet ver vandaan en dan ga je daar toch, gedreven door de bekende cocktail van participerende journalistiek en ramptoerisme, een kijkje nemen. Ook de aankondiging van de actie schroefde de verwachtingen op. Een volk- en vaderlandachtige afbeelding met plompe schreeuwletters, waarop in het gebruikelijke kreupel Nederlands onder meer werd medegedeeld: nu is er overal massaal protest. Massaal met 1 S, terwijl SS misschien niet alleen grammaticaal meer van toepassing was geweest. Eerst dacht ik dat er nasaal protest stond. Nee, tegen AZC, maar dat stond er niet. Wel hadden ze een afbeelding van het Leienburg gefotosopt en daar voormalig ziekenhuis Sportlaan 600 bijgeschreven. Echte Haagse buurtbewoners dus, blijkbaar zo verblind door woede dat ze niet meer wisten hoe hun eigen Rode Kruis ziekenhuis er ook alweer uitzag. De desoriëntatie van de opstellers van dit pamflet bleek ook uit de aankondiging van het tijdstip. Dat was 1900 uur, oftewel 7 uur. Op de klok ernaast stond de wijzer op 5 uur. Ze hadden in Ermelo, IJsselstein of een andere verzetshaard lekker zitten photoshoppen. Tot zover de praktische verworvenheden van de vrijheid van meningsuiting. Ter plekke trof uw reporter de bekende in het zwart geklede petjesjongeren op. Een dapper groepje welkom AZC-demonstranten werd in het plantsoen beschermd door een enorm groot aantal agenten. Toegegeven, dit intens treurige tafereel was weer eens wat anders dan de intocht van Sinterklaas of de voorthobbelende City per Cityloop. Een aanwinst voor de buurt was dit georganiseerde fascisme zeker niet. Het viel me nog mee dat er geen populistische politici, zoals de schietgrage Marcus Sauer, aanwezig waren om de boel verder op te jutten. Maar die hadden hun vizier waarschijnlijk op de vlammende pogrom in Loosdrecht gericht. Want daar kon je de vluchtelingen immers ook nog live belagen. Op de Sportlaan is daar voorlopig nog geen sprake van. Het was om te huilen en dat deed de hemel ook. Het begon te regenen, het was koud en ik had genoeg gezien. Gauw naar huis. Lang woonde ik in Amsterdam en daar waren dit soort evenementen aan de orde van de dag. Ter lering en vermaak enige herinneringen. Het jaar dat ik in de hoofdstad ging wonen en studeren waren de min of meer idealistisch gemotiveerde krakersrellen op hun hoogtepunt. Leegstand en speculatie waren enorm. De meerderheid van de bevolking stond achter de krakers. Door onverzoenlijkheid van alle partijen, kraakbeweging, speculanten en overheid liep het uit de hand. In aanloop naar Koninginnedag reden er op een zeker moment tanks door de straten. Op de brug over het Vondelpark werd strijd geleverd. De straatstenen waren uit het plaveisel gewoeld en opgeworpen als barricades. Met een ander deel van de stenen werd gegooid. Dat heb ik gelukkig niet meegemaakt, maar ik heb het tafereel van de opgebroken straat niet lang voor de uiteindelijke actie kunnen gadeslaan. Het was de opmaat voor een onvergetelijke Kroningsdag in 1980. Godzijdank mijn enige oorlogservaring tot nu toe. Ik stond met mijn vrienden Paul en Rolf muziek te maken op het Rokin toen de sfeer plotseling omsloeg. Oprukkende demonstranten moesten worden tegengehouden en zo'n 8 à 19 ME-busjes kwamen de straat schoonvegen. We pakten snel onze instrumenten in en moesten rennen voor ons leven. Zo'n wild publiek hadden we nog nooit gehad. Aan het eind van de dag speelden wij in een walm van traangas en wietdampen, niet ver van een cordon ME'ers die de Kalverstraat versperden. Het pacificerende lied, het is uit het leven gegrepen. Ja, ja, opa vertelt. Geweld is altijd verschrikkelijk, maar zijn de heftige beelden die we nu dagelijks te zien krijgen het resultaat van een ideaal? Of van de zogenaamde terechte zorgen van de mensen, zoals bepaalde politici menen? Of gaat het om georchestreerde, ongebreidelde relzucht? Wederom blijkt de kracht van de fictie. Eendimensionale verhalen over vreemdelingen wakkeren angst en woede aan. Waar is het land dat zo eensgezind werd opgebouwd? Dat met vreemde krachten de instroom van zeewater het hoofd is te bieden. Dat in de geschiedenis vele gasten heeft ontvangen die het land beter hebben gemaakt. Zijn wij uiteindelijk niet allemaal migranten? Hoe staat het met onze weerbaarheid? Niet tegen ontheemden, maar tegen veranderingen in de maatschappij. Wat heeft de welvaartsmaatschappij aangericht? Ik hoorde een verhaal over een moeder die tegen de juf had gezegd dat haar zoon erg van slag was door het overlijden van de hamster van zijn opa en dat ze hem dus maar een weekje moesten ontzien. En dat moet dan straks de Netherlands defenden. Bang en boos. Dat kan beter. Hou je haags. Geniet van het goede. Wees barmhartig. En tot snel.
1: Marcel, dank je wel. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan.
5: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Westmaas.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz, is het altijd. Goedemorgen.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazzauer hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Een verhuizing is een grote stap. Maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress. Gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
15: alleen de prijs is anders.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: NPO Radio.
19: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
20: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
21: Wat nou vriendjespolitiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusseprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag, volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voor dat alles uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
22: Zaterdag 16 mei.
21: India. Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
23: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
21: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
23: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
21: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
24: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
21: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
25: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
21: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
25: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
21: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
25: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
21: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
0: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom één goede reden, waarom niet?
21: Dat misschien handig als hij zelf die reden geeft.
0: Omdat wij tegen de regels zijn en tegen de linkse bende.
21: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
2: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
21: En daar klonk ook een tegengeluid.
3: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
21: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
4: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
5: Ja.
21: We sluiten af met een Engelse popartiest.
8: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
21: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
26: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geweest. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
21: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja...
26: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
21: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
27: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
21: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
27: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
21: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
27: Ja, ik heb het echt heel koud.
28: Wat doe je jezelf aan?
27: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
21: En oppassen dat je niet ziek wordt.
8: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen, daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
21: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat...
28: Wat ben je van plan?
27: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
21: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry... Laat haar dan liever thuis.
27: Gewoon een lekkere jonge vent. Lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Maar mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
22: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne. Onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
29: Goedenavond.
21: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog. Zeker ook in het gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt... en ook in zulke grote hoeveelheden?
29: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen... al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen. Maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak. Of soms zit één persoon in meerdere zakken. Maar ja, dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit... en ook de vrijlating van krijgsgevangenen... een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
21: En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
29: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers, duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels... waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer, hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren... in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen... wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen... in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen... toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie... begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft... waar ze naartoe kunnen.
21: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is... Ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
29: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd. Op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij, dat mochten we niet filmen. Dat wou die familie ook niet, heel begrijpelijk. Dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een... ik kan er ineens niet meer op het woord komen. Nee. Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
21: Een tatoeage of zo?
29: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is de huid niet heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval man en zoon, was. En mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan terwijl hun zoon nog leefde.
21: Ja, dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
29: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen, want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde, is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten, dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien, bewijs zien dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van ja, ik weet ook wel als ik naar die foto's kijk van die autopsie, dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel, maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op de resten. In haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer vanuit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets waardoor ze haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
21: Ja, want dat kan dan in ieder geval, na, als er dan een keer een identificatie is, dan is dat wat volgt, de begrafenis. Toch? Want dan kan dat dus.
29: Ja.
21: Ja.
29: Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus, hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken, dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. En ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van westelijke donaties, het Rode Kruis, ICMP. Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
21: ja,
29: bij al die nabestaanden. En dat gaat om honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden en een antwoord willen op de vraag, leeft mijn geliefde nog?
21: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemya Aharouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemya, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant. Het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier, in ieder geval zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Hutte en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk, zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten en niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kende Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. Een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja, en Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat het niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden in 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja. En Lemia, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem er een paar. Dick Schoof, de man die ja zei. Afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom. Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar. Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem nota bene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus nou, niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met slappe hap waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Mm. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, ja, dit doen we gewoon niet zo. Dus ja, ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken. Ja.
0: Nou, is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Nou ja, hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over diep over nagedacht. Voor zijn, met zijn omgeving over gepraat. Met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld. Echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus ja, dat moest wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld, Nico Schoof, die burgemeester was geweest. Die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, ja, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal niet.
0: Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant. Omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, nou, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd. En dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen, echt op het allereerste moment toen hij premier werd, ja, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja, nou, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja. Nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is soms waren er ook mensen die zeiden dan, nou, we gaan het even aan Dick vragen, zo zeiden ze dat dan. Nou, dat niet vragen of even meer tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug. Nou, nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken, of bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overslag gingen. Ja.
0: Nou, er zitten we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, nou, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach, dat niet iedereen begrijpt dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het misschien natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, we hebben veel. Ja, hoe gaan we dit eens
2: zeggen? Het is een boek over Schoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Ik vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Ahouaai. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
2: En dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Ik vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Ahouaai. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall, dat in 1965 het Songfestival won. Ja, morgen worden alle Amerikanen opgeroepen om te bidden ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de natie. Waarom? Dat vraag ik aan Americanist aan de Universiteit Leiden, Manon Portos-Minetti. Goedenavond, hier in de studio. Een nationaal gebedsmoment in de hoofdstad, in Washington. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is dat hele lange grote grasveld wat mensen misschien wel eens op films hebben gezien of zijn geweest, waar alle Smithsonian musea ook aan liggen. En het idee is dat er duizenden mensen op af zullen komen. Ik ben zelf wel benieuwd hoeveel mensen echt zullen opdagen. We hebben wel eens vaker gezien dat als Trump grote evenementen buiten heeft, dat er gezegd wordt dat er heel veel mensen komen, maar dat wel tegenvalt.
0: Mm-hmm. Maar het is groots opgezet.
1: Het is heel groots opgezet. Video's. Het heeft een hele gelikte website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privé organisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
0: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, Hindoes, Native Americans, Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
1: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity, dus de hertoewijding aan God, van het land aan God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
0: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems-Amerikaanse wortels hebt, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt?

0: Ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat? Dus mm-hmm. Er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van hey, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
1: Ja, nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen. Conservatieve christenen waarschijnlijk, want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het in het Witte Huis op dit moment?
0: Vooral Paula White, en dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe hij een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Pete Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
1: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zij gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
1: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar net als hij valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan in zo'n... Ja.
0: Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleefd. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei die later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
1: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
0: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
1: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven. Dat...
0: Ja, ja, ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad. Dus dat gaat eigenlijk bijna verder dan politiek. Politiek is een middel om dat te kunnen doen. En ook geld, de economie. Maar uiteindelijk is het echt een soort van de ultieme strijd die zij voeren. En daarom zijn ze ook zo fundamentalistisch.
1: En wat zegt dit alles? Dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis. En ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen. Nou, over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had.
0: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid. Maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
1: Nou, is er best wel wat kritiek losgebarsten over, ja, over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal, dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
0: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment, voor zover ik weet, niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit. Maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
1: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Americanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
3: Ja, maar wel een regionale, zei
1: je. Ja, wel een regionale.
3: Ja, dat is goed.
1: Okay. Maar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
3: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daarentegen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheaters. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen en mensen vinden daar wat van. Dus,
1: het is niet makkelijk om het goed te doen.
3: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden Kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten, van die passiespelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
1: Nee.
3: Heb ik ja gezegd.
1: Maar het is wel echt best moeilijk. Want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
3: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Dus sterker nog, de opdracht was, probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven, 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
1: Ja.
3: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen, dat je er van alles uit kunt halen en dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt, dat is al 2000 jaar zo.
1: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde, een soort uitgangspunt?
3: Ja, samen met de regisseur. Lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal? Dat is natuurlijk altijd het fascinerende. Vind ik als historicus ook fascinerend. Dan zo'n verhaal van 2000 jaar oud. Na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in het verhaal. Dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus. Een historische Jezus. Die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad? Anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
1: Oh ja.
3: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
1: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
3: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij morgen.
1: Nee,
3: de première.
1: Klopt.
3: Hij komt op. Jezus als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek en hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
1: ja, misschien.
3: Man.
1: Ik heb namelijk al heel wel even kort een blik op je manuscript geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen. Want die zetten wel goed.
3: Ik ben geen acteur.
1: Nee, okay. Precies, gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Vrij goed de toon neer, volgens mij.
3: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste, daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan, hoi. Mijn naam is, ach, u weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
1: Ja.
3: Dat is het begin.
1: Dat is het begin. En dat ik dacht, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
3: Oh, het is ook een grappig stuk. Ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. Ik vond dat het prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord.
1: Dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
3: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. En dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
1: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is, is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
3: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
1: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
3: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere zin, maar je snapt waarom ze het doet. En het is eigenlijk een daad van liefde, van vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil liefhebben.
1: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
3: Een heel klein beetje, maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes, en het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is en omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in. Hmm. Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
1: Oké, nou misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook een muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
3: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
3: Nee. Nee.
1: Nee?
3: Nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund, maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels, maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek. Koorwerk ook. Dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venlose liedjes gaan zingen.
1: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
3: Nee, dat zijn persfoto's die ik gezien heb.
1: Oh, alleen de foto's.
3: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel tof om zo'n tekst gewoon in te leveren, over te geven aan die fantastische regisseur. En dan pas op de première te gaan kijken wat er van geworden is. Voor mij is het morgen ook nieuw en heel spannend.
1: Ja. Heel spannend. Dus je moest het ook even loslaten. Dus, en dan zie je morgen wat het geworden is. En ook de inwoners van Tegelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus.
3: En onze lieve Heer ziet het dan ook voor het eerst.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. Bij de première dus van Kruisig Mij, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
3: Een reis waard.
1: Ja. Oké, dankjewel Frans Pollux.
3: Hoi.
1: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat de puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Poppoff? Is het al begonnen?
4: Nee, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus we zijn hier nog in afwachting tot dat allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog anderhalf uur misschien wel duren, voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, nou, Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
4: Zeker, zeker. Ja, in ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers, met wie hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen, maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes. De Finnen, grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal waargemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
1: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog eens uitgesprongen, een moment op de avond?
4: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder is als een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat eruit sprong. Zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres. Met een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
1: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
4: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan het allemaal achterhaald
1: maar
4: zijn.
1: Maar nu zeggen?
4: Maar het zou zomaar kunnen dat Israël wint.
1: Echt waar? Oké, okay. Nou, dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel, Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de fenolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. PNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
3: NPO Radio 1.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem, die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ik ben Daniel, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Ik kijk eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ja, gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: bezig blijven, bezig zijn. En met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
0: Ja, ik sla ze helemaal om.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig.